0: Franciscaanse kloosters. Ook bij de Clarissen, denk ik. Dat zeg ik dan even uit mijn hoofd, maar dat denk ik wel. En op nog zoveel meer plekken. Nou, er wordt dus aangenomen dat Franciscus in het jaar 1206... hij is dan ongeveer 25 jaar oud, zijn levensbestemming zoekt. En dan krijgt hij dus de ingeving om naar een oude vervallen kerkje van San Damiano te gaan om daar te bidden. En zodra hij binnenkomt, knielt hij op de grond voor het geschilderde kruisbeeld. En dan ervaart hij God heel dichtbij. Hij bidt een persoonlijk gebed, gewoon in de ik-vorm. Een gebedje dat hij ook veelvuldig bidt. En uit dat gebed blijkt dat hij zoekt naar wat zijn opdracht precies is, zodat hij daarmee aan de slag kan gaan. En dat gebed luidt: Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen. En dan gebeurt er iets ongelooflijks. De gekruisigde Christus op de afbeelding beweegt zijn lippen en spreekt: Franciscus, herstel mijn huis dat helemaal in puin ligt. Ja, Franciscus weet natuurlijk niet wat hem overkomt. Hij trilt op zijn benen en is totaal verbijsterd. Hij ervaart in zijn hart een diepe compassie met de gekruisigde Jezus. Deze ontmoeting met Jezus in zijn lijden raakt hem zeer diep. Hij heeft eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven op welke manier hem dit nou heeft veranderd. Maar vanaf dan laat het lijden van Jezus aan het kruis hem niet meer los. En het vervult hem met een groot en ontroostbaar verdriet. En tegelijkertijd is het ook de aanzet van, ja, van zijn missie die hij gaat ondernemen. Nou, datzelfde kruis en natuurlijk ook allerlei kopieën daarvan, die hangen op zoveel plekken. Het originele kruis, dat hangt nu in de basilica van de heilige Chiara. En in San Damiano hangt een kopie. Ja, deze informatie en deze gebeden heb ik uit een boekje. En dat boekje is speciaal uitgegeven door de Franciscanen in samenwerking met rkkids.nl voor dus dit jubileumjaar. Er staat kort in beschreven wat het leven natuurlijk van Franciscus is, wat zijn spiritualiteit is, wat hij allemaal heeft ondernomen. En in het deel wat dan door RK Kids is verzorgd, staat dat allemaal wat eenvoudiger voor kinderen. Met ook gebedjes, met uitleg, met opdrachtjes. Het is natuurlijk juist nu ook rondom die 4 oktober echt een prachtige tijd om om stil te staan bij de heilige Franciscus, wat natuurlijk in dit hele jaar kan, maar ook misschien om deel te nemen, om je te voegen bij de vieringen die er zijn. En een van de vieringen die u sowieso bij kan wonen is de Eucharistieviering, die op zondag 4 oktober ook zal worden uitgezonden op NPO 2. En die komt vanuit het stadsklooster San Damiano hier in Den Bosch. Want dan wordt inderdaad op het feest van de heilige Franciscus op 4 oktober, wat op zondag valt dit jaar, wordt zijn feestdag met een plechtige Eucharistieviering gevierd. En daar kunt u dan bij aansluiten. En dat is om 10:00 in de ochtend. Nou, dat is wanneer u misschien niet echt persoonlijk ergens naartoe kunt gaan. En ja, u weet dat waarschijnlijk wel rondom die 4 oktober. En dat is dan vaak op 3 oktober in dit geval in het weekend. Zal er ook een dierenzegening plaatsvinden. Want dat is natuurlijk ook waar de heilige Franciscus heel erg om bekend staat. Om zijn liefde voor de natuur en voor de schepping. Nou, daarover hebben wij in dit uur wederom een mooie uitzending. Wij hebben dat onderdeel genoemd Hof van Lof. Ja, en dat heeft toch wel enige uitleg nodig. Want de Hof van Lof is iets wat ook echt bestaat in Megen bij het klooster aldaar van de Franciscanen. Nou, dat klooster dat is al in 1648 opgericht. Dus het klooster van de Minderbroeders. Dat zijn de Franciscanen. Zij wonen daar, zij werken daar, zij bidden daar. Er wordt ook van alles ondernomen. En er is dus ook een grote tuin en die heet de Hof van Lof. Nou, die Hof van Lof heeft allerlei toepassingen, zeg maar, gekend. En al heel lang is het ook een tuin juist om te bewonderen. En om daarin de liefde voor de schepping, die Franciscus zo kenmerkte, ook terug te zien. Deze Hof van Lof wordt onderhouden door vrijwilligers. En ja, vanaf de lente tot de herfst, dus u hoort het al aankomen, is er de mogelijkheid om deze Hof van Lof te bezoeken en een rondleiding te krijgen. Ja, de herfst die begint al zo'n beetje. En dat betekent dat ook de Hof van Lof nog tot en met zaterdag 3 oktober te bezoeken is. En dat is vrij snel, dat beseffen wij ook wel degelijk. Maar mocht u er nog interesse in hebben, dan kunt u natuurlijk naar de website www.hofvanlof.nl om daar inderdaad de informatie te vinden hoe u eventueel nog de tuin zou kunnen bezoeken. Nou, Hof van Lof is dus ook de naam die wij hebben gegeven aan het onderdeel waarin onze Antoon in gesprek gaat met Mike van de Weg. En ja, die kan alles vertellen over natuur en vooral over liefde voor een bepaald soort dieren. En daar gaan wij nu naar luisteren.
1: Welkom Mike hier in de live studio, maar dan voor opnemen. En welkom ook, lieve luisteraars, bij het programma Franciscus Uur en de rubriek Hof van Lof.
2: Ja, ben er weer.
1: Fijn dat je er weer bent. Ja, Mike, vorige keer heb jij ons een verhaal verteld. Je hebt ons meegenomen in de verwondering van de natuur. En dan met name over de kikkers en de salamanders, oftewel de amfibieën.
2: Juist.
1: Je hebt ronduit verteld over de giltbuikvuurpad, de groene kikkers, verschillende soorten daarvan, de heikikkers. De vereniging Ravon heb je ook over verteld. Vandaag gaan we ook weer, hebben we jou ook weer te gast. Want jij hebt niet alleen de passie voor amfibieën, maar ook voor
2: reptielen.
1: Reptielen, kijk eens aan.
2: Zijn eigenlijk stiekem nog leuker dan amfibieën.
1: Nog leuker, nog bijzonderder.
2: Nee, nou ja, denk niet bijzonderder, maar er is op een of andere manier meer een klik.
1: Hmm.
2: Ja. Ik word meer opgewonden van een adder dan van een kikker.
1: Vandaar ook jouw prachtige zwarte shirt met daarop een prachtig reptiel. Is dat een adder?
2: Dat is de adder, ja.
1: Een adder. Ja, luisteraars, jullie zien dat niet, maar ja, Mike zit hier tegenover mij. Dus, kun je ons daarin meenemen? Wat is... wacht eens even. Eerst nog een stapje terug. Want jij vertelde na de uitzending, vertelde je mij een bijzonder verhaal over de amfibieën. Dat gaat dan wel nog eventjes terug. Een klein stapje terug over de amfibieën. En over het onderzoek met de grote modderkruiper, wat jullie doen met de Universiteit van Wageningen. Kun je dat nog heel kort vertellen? En dan gaan we daarna naar de reptielen.
2: Ah, dat is weer een uitstapje naar de vissen. Een andere groep die ik ook leuk vind. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Dus dat,
1: dat ja, maakt kun je ook terecht.
2: Nee, ik heb een eigen monitorgebied waarin ik de populatie bijhoud. Monitor voor de aanwezige amfibieën en vissen.
1: Ja.
2: Natuurlijk kom ik ook andere beesten tegen. Ik heb ook registratie van vogels, van spinnen, van allerlei insecten. Mm-hmm. Sprinkhanen, vlinders, kevers, noem maar op. Maar ja, grote modderkruipen.
1: Nog niet echt een beeld van wat voor dier dat is. Kun je ons dat een klein beetje vertellen?
2: Grote modderkruiper is een vis. Een hele kleine paling. Qua vorm iets meer afgeplat. Wordt maximaal zo'n kleine 30 centimeter. Heeft een hele mooie donkerbruine, gelige, oranjige gestreepte tekening. En het is een modderkruiper. Het is een
1: kruipt dus door de modder.
2: Ja, eigenlijk is het een soort die van origine in rivierengebieden terechtkomt. Rivieren, zeker in de afgelopen eeuwen, hè, toen alles nog niet bedijkt enzovoort was.
1: Meanderde de rivieren door het landschap heen.
2: Ja, en die stroomden op een gegeven moment over. Dan krijg je ondergelopen landen en in de ondergelopen stukken waar het water heel ondiep was, 10 tot 15 centimeter maximaal. Heb je zoninval, dat water warmt lekker snel op. En dat is belangrijk voor de grote modderkruiper, want die zet daar zijn eitjes in af.
1: Ja.
2: En daar heb je ook, de eitjes zijn afgezet en een paar dagen later heb je al larfjes. Zij zijn afhankelijk eigenlijk van die overstromingsgebieden. Die zijn er steeds minder, maar er zijn nog populaties in Nederland, onder andere langs de Lek, waar ik woon natuurlijk in Nieuwegein.
1: Ja.
2: Langs de Lek gingen ze bouwen. Een heel project met een derde sluiskolk en een bedrijfsterrein. Maar daar kwam grote modderkruiper voor en heikikker. Die grote modderkruipers, heikikkers en andere dieren zijn weggevangen. Zijn in een ander gebied. Dat is aangepast. Extra slootjes gegraven enzovoort. Daar zijn de dieren herplaatst. En die grote modderkruiperpopulatie, die ontwikkelt zich heel erg goed.
1: Hmm.
2: En we zijn daar bezig geweest vorig jaar met DNA-onderzoek. We hebben een aantal 30 dieren gevangen. Heel klein stukje van de vin afgeknipt voor DNA-onderzoek. Om te kijken of die populatie bestand kan zijn voor langere termijn. Hè,
1: hoe dat zich ontwikkelt.
2: Mogelijke inteeltproblemen als je te weinig verschillend DNA hebt en zo. Die dieren waren ook gefotografeerd en het bleek dat ze individueel herkenbaar waren.
1: Ja. Uniek. Unieke tekeningen.
2: Ja, als je ze vanaf de zijkant bekeek, vanaf de kop tot een centimeter of 3-4 achter de vinnen, de kieuwen. Die tekening daar was dusdanig uniek dat je dieren individueel kon herkennen. Zodoende zijn we dit jaar in juni in mijn gebied geweest. Hebben we met elektrovissen, een soort net waar je een stroomkringetje doorheen stuurt. Daar worden die vissen als het ware een heel klein beetje van verdoofd. Kun je ze makkelijk vangen.
1: Ja.
2: Dieren hebben we gevangen. Ongeveer 150, 160 stuks. En die hebben we allemaal op de foto gezet. En dat gaan we in oktober herhalen om te kijken of er migratie is in het gebied van de ene plek naar de andere. Want als we dezelfde dieren terugvangen op een andere plek, dan zijn ze verhuisd binnen het gebied.
1: En kun je dat vergelijken met, zoals bij mensen, een fingerprint, vingerafdruk of de iris in de ogen?
2: Zonder meer.
1: Dat het ook een unieke kenmerk is van ieder unieke mens?
2: Ja, dat is zeker.
1: Ja,
2: ja, het is net zoals we gebruiken die techniek ook bijvoorbeeld. Want de hoofdinsteek hier zou eigenlijk de reptielen zijn. We hebben de adder al genoemd. Als je een adder vanaf bij zijn nek vasthoudt.
1: Ja.
2: En je bekijkt de kop van boven en je zou er een foto van maken. Op de kop zitten allemaal kleine schubjes, schildjes. Mm. Maar daar zit verschil in patroon. Het aantal schildjes kan variëren. De grootte, de kleur. En ook dat, zo'n foto van bovenaf van die adderkop, is gewoon een vingerafdruk, is uniek.
1: Uniek voor die ene adder.
2: Ja. En daar kun je ze dus individueel aan herkennen. En ook adders, die doen wij dus af en toe vangen voor onderzoek wanneer we in het veld bezig zijn. En ook daar worden dingen gezegd over van, hoe migreren die dieren in het gebied? Als je een dier vangt en je vangt hem over 8 jaar weer, dan weet je dat hij in ieder geval 8 jaar oud is.
1: Ja,
2: dus we kunnen ook wat zeggen over de leeftijdsverdeling van de populatie.
1: En ook aan de hand van op die plek, dan weer op die plek, dan zegt dat iets over de migratie van de dieren.
2: Ja. Inderdaad. Dus die technieken die worden op allerlei vlakken gebruikt. Bij de ringslang is het ook mogelijk. Die moet je alleen even omdraaien. Vanaf de kop de eerste 15 tot 20 schubben op de buik. Geldt hetzelfde. Unieke tekening, uniek patroon. Gladde slang heeft het ook. Daarbij kun je de kop van boven pakken. Nou, zo zijn er voor veel meer dieren bepaalde codes die je kan gebruiken van tekeningen of elementjes in de tekening die ze uniek maken.
1: Ja. En is dat de meest voorkomende reptiel in Nederland, de adder?
2: Nee. Er zijn volgens mij meer ringslangen dan adders in Nederland.
1: Hmm.
2: Maar ringslangen, die worden af en toe wel waargenomen. Soms zelfs wel veel. Adders die leven iets meer verborgen. En dan heb je ook nog de gladde slang in Nederland. En de gladde slang, misschien is dat zelfs wel een soort die nog meer voorkomt.
1: Hmm.
2: Maar die heeft een heel verborgen levenswijze.
1: Ja, is heel schuw.
2: Ja, en die wordt dus eigenlijk heel weinig gevonden. Dus dat is een moeilijke om in te schatten qua populatiegrootte.
1: Hmm.
2: Ja. Maar ja, met elk dier ben ik blij. Maar ik vind de adders vind ik gewoon qua tekeningen, qua gedrag, qua... Ja, dat is voor mij wel het mooiste reptiel dat er is.
1: En hoe kom je op het spoor? Want jij weet dan dus ongetwijfeld waar je op moet letten. Om te kijken van, hé, waar kan ik die adder vinden?
2: Nou, je moet natuurlijk een habitat hebben waarin de adder bekend
1: leeft.
2: Leeft. En eigenlijk komt erop neer... een adder is gek op een beetje een soort van overgangsplekjes. En wat is belangrijk voor een adder? De zonnewarmte.
1: Ja.
2: Hè, zeker wanneer het wat koeler weer is. Dan hebben ze de zon nodig om zich op te warmen. Zodat ze actief kunnen worden.
1: Want ze zijn koudbloedige dieren.
2: Juist.
1: Ja.
2: Te veel zon is ook niet goed. Want dan schuilen ze ergens onder de ondergrond.
1: Ja.
2: Maar als een adder ergens gaat liggen. Als het kan zoekt hij een licht schuin stukje. Wat een beetje op de zon gericht is. Want dan heb je meer zon, ja, eigenlijk meer effectiviteit van die zonnewarmte.
1: Ja.
2: Die zonnestralen komen dan onder een betere hoek op het adderlichaam.
1: Hmm.
2: Maar... zonnen op zo'n plek betekent voor de adder eigenlijk ook gevaar.
1: Kwetsbaar.
2: Dieren die overvliegen die adders ook lekker vinden.
1: Ja.
2: Hè, of een fazant die langs komt. Want havik zou ik nog niet zo gauw verwachten. Maar het zou ook kunnen. Maar in ieder geval, er zijn zat predatoren van adders die
1: fazanten,
2: dat een makkelijke prooi zijn. Dus een adder die wil behalve opwarmen... wil die ook een plekje waar die zo snel mogelijk weg kan.
1: Ja.
2: Dus je zal hem niet echt midden in het veld op een heel groot open stuk vinden.
1: Ja.
2: Het gebeurt wel eens, maar dan zijn ze meestal van A naar B aan het trekken. Je moet een plekje hebben, een beetje in de zon, maar toch met vegetatie erlangs. Liefst wat opslaande vegetatie, wat mos waar ze eventueel onder of tussen kunnen struiken, kunnen kruipen. Als je ze één keer gezien hebt en je krijgt dat een beetje door... dan ontwikkelt je in je hoofd een soort zoekbeeld. Zo van, nou, als ik in deze omgeving loop... ja, nou, daar zou ik ze wel verwachten. Daar hoef ik niet eens te kijken.
1: Ja.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van ervaring opbouwen.
1: Ja.
2: De eerste paar keren dat ik met maatjes het veld inging... hadden we 5, 6 adders. Mike, niks. En dan ga je de derde of de vierde keer. En toen hadden we er net zoveel. En dan had ik de helft gevonden. He, dan heb je toch op een gegeven moment dat zoekbeeld ontwikkeld.
1: Ja, voor de adders dan.
2: Ja.
1: Ja.
2: En geldt voor andere reptielen ook. Ja.
1: Want Mike, als ik denk aan reptielen, dan denk ik aan de tropen en slangen en dat soort dingen. Of een grote van die, ik weet niet eens hoe ze heten, die door de woestijn heen lopen.
2: Ja,
1: varanen
2: bijvoorbeeld.
1: Varaan. Of ik denk aan hagedisjes, die op de rot zitten als we naar Frankrijk op vakantie gaan.
2: Ja, dat zijn meestal
1: maar in Nederland zijn dus ook reptielen.
2: Ja.
1: Wat voor reptielen komen we tegen in Nederland?
2: Ja, in Nederland hebben we... Ik heb even een spieklijstje gemaakt dat ik niks vergeet. We hebben eigenlijk qua hagedissen hebben we 4 soorten. Zandhagedis, muurhagedis en de levendbarende hagedis. En we hebben de hazelworm. En de hazelworm is een beetje een dubieuze soort. Hij heet worm.
1: Het ziet eruit als een slang.
2: Het ziet eruit als een slang, maar mm-hmm. Het is een hagedis zonder poten.
1: Aha.
2: Dus die is een beetje moeilijk. Een
1: beetje tussencategorie.
2: Juist.
1: Ja.
2: En behalve hagedissen hebben we dus ook slangen. Nou, er zijn 3 soorten slangen in Nederland. We hebben de adder en de ringslang en de gladde slang.
1: Is dat niet gevaarlijk? Want ze kunnen die niet bijten? Hebben die gif?
2: De adder is in Nederland de enige slang die giftig is. En die kunnen bijten. En voor de meeste mensen is een adderbeet een nacht in het ziekenhuis en antibiotica krijgen. En dat gaat eigenlijk wel goed. Maar je kan pech hebben dat je... Ik heb een vriend die heeft bijvoorbeeld een gifbeet gehad met heel veel gif.
1: Hmm.
2: Ja, dat heeft hem inderdaad meerdere dagen ziekenhuis gekocht, bijna een week. Ook weer terug in het ziekenhuis nadat hij alweer een week thuis was. En die was in zijn pink gebeten en daar hebben ze toch een stuk weg moeten snijden omdat dat helemaal zwart werd en af begon te sterven.
1: Oeh.
2: Dus
1: dat is wel heftig als je dat
2: meemaakt. Ja, maar dat gebeurt maar zelden eigenlijk.
1: Hmm. Ja.
2: En over het algemeen is het zo, als je wordt gebeten in Nederland door een adder, dan is het gewoon je eigen domme schuld. De meeste mensen die gebeten zijn door adders zijn ook mensen die met veldwerk bezig zijn. met onderzoek bezig zijn die de dieren moeten vangen, om het zo te noemen, voor onderzoek. En dan gaat er iets mis. Ja, dat kan altijd.
1: En ondanks de risico's, hè, wat triggert jou nou? Wat trekt jou nou zo naar de reptielen toe? Wat maakt het voor jou nou bijzonder? Je doet het gewoon, maar...
2: Ik geniet van...
1: Je staat er niet voortdurend bij stil natuurlijk, maar...
2: Ik geniet van het buiten zijn. Over het algemeen ben ik voor reptielen ben ik ook met maatjes in het veld.
1: Ja.
2: En zeker wanneer je adderonderzoek gaat doen. Zij zijn meestal degene die de ontheffingen hebben enzovoort. En je moet ook niet alleen in het veld zijn. Wat ik zei, als het misgaat en je wordt gebeten, dan moet je ook zorgen dat er eventueel iemand is om je te kunnen helpen wanneer je oud gaat. Hè? Dat is wel een ding. Maar ja, ik vind het heerlijk om buiten te zijn met maatjes. En ja, ik weet niet hoe ik het moet verklaren. Ik word gewoon blij. Ik vind het gewoon geweldige beesten. Altijd als ik er eentje spot, dan ja.
1: Dan gaat je hartje
2: doe maar,
1: wat sneller kloppen.
2: Ik vind eigenlijk, hè, wat ik al zei, ik vind alles wel leuk. Natuurlijk, amfibieën zijn ook leuk. Vogels zijn ook leuk enzovoort. Maar als ik ergens loop en bij wijze van spreken zou er, weet ik veel, een zwarte ooievaar overvliegen of zo. Of een wel heel bijzondere roofvogel. Prachtig. Maar als ik merk dat er voor me ergens iets reptielachtigs beweegt.
1: Iets kruipt. Ja.
2: Dan ben ik alles vergeten. Dan is er maar één ding. Ja.
1: Oké, okay, nou prachtig. Dank voor jouw enthousiaste verhaal.
2: Ja,
1: over de reptielen. En ja, nogmaals, ook heel veel zegen, heel veel geluk wens ik je toe en heel veel plezier in jou, ja, als jij erop uittrekt om de dieren te ontmoeten.
2: Ja, zonder meer. Komt helemaal goed. Dankjewel.

Vader van de schepping, gezongen door het Alpha Koor. Wat mooi aansloot op inderdaad het verhaal van Mike van de Weg in gesprek met Antoon over de verwondering voor de natuur. Ja, hier in het Franciscusuur willen we u natuurlijk kennis laten maken met de heilige Franciscus. Nou, daar is heel veel over geschreven. Ook natuurlijk heeft zijn spiritualiteit zoveel mensen bereikt. En wordt veel de nadruk gelegd op zijn liefde voor de natuur. Op zijn werken en bidden voor de vrede. Maar Franciscus was niet alleen maar... zelf heel lief en zei alleen maar lieve dingen. Hij was ook streng, kon vermaningen, flinke vermaningen aan zijn broeders ook geven. En ook de lekenorde, die ook is ontstaan natuurlijk vanuit de spiritualiteit van Franciscus, de Franciscaanse lekenorde, die bestaat uit mensen die gewoon gehuwd, ongehuwd zijn, in ieder geval dus niet in een klooster wonen, maar wel hun dagelijks leven richten ook naar de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Ook daar is een regel voor, net zoals natuurlijk voor de orde zelf. En ook bij die regel wordt er zowel heel bemoedigend natuurlijk gesproken, maar ook komen daar vermaningen voor. Die gaan we ook nog een keer lezen. Maar voor nu was ik terechtgekomen bij een verhaal dat ik u eigenlijk wilde voorlezen. Een kort verhaal. De echte vreugde is het getiteld. En als je dan de ontstaansgeschiedenis van dit korte verhaal leest, dan wordt daar dus ook verwezen naar vermaningen die de heilige Franciscus aan zijn broeders gaf. Nou, allereerst, dit verhaal is een van de bekendste verhalen uit de Fioretti. Nou, die, als u bij Radio Maria op de vrijdag ook luistert, dan volgt u dat misschien al een tijd. Kunt ze ook terugvinden in de audiotheek. Maar ze worden dus voorgelezen door broeder Jan, zelf ook een Franciscaan. En een korte commentaar geeft hij erop. Nou, daar hoort dus dit verhaal eigenlijk ook bij, de echte vreugde. Het boekje waar ik het uit voor ga lezen is het misschien iets wat makkelijker vertaald. Er is ook een eenvoudigere tekst, die zou dan in 1927 zijn teruggevonden in een handschrift dat uit het begin van de 14e eeuw is. Nou, degene die het verhaal vertelt is broeder Leonard van Assisi, wel bekend denk ik. En hij heeft het dus opgetekend, wat vaker ook gebeurde, dat Franciscus dicteerde aan zijn secretaris en dan schreef hij dat vervolgens op. Nou, de echt oorspronkelijke vorm van het gehele verhaal is niet helemaal bekend. En daarom is het dus ook lastig om vast te stellen in hoeverre Franciscus en zijn secretaris aan dit verhaal hebben samengewerkt. Wanneer het dus precies ontstaan is, dat weten we ook niet. Maar toch moet het geweest zijn, wordt geschat, zeg maar, in de tijd dat de intellectuele broeders in de orde steeds luider hun eisen gingen stellen. En het succes van de orde, de broeders, naast de weg van de evangelische eenvoud dreigde te brengen. En dat moet dus zijn geweest na 1220. Nou, het verhaal over de echte vreugde is verwant met dus een aantal vermaningen, in zover het een voorbeeld is van een situatie waarin het religieuze leven getoetst wordt en waarin Franciscus waarschuwt voor het misleidende van gaven en talenten en voor het succes van de orde. Want al is de mens nog zo geleerd, nog zo knap of rijk, al kan hij wonderen doen, er is niets waarop hij zich kan beroemen, tenzij op zijn zwakheid en het dagelijks dragen van het kruis. Nou, dit verhaal kun je ook als een soort parabel zien. Ik ga het verhaal nu aan u voorlezen. Het is een kort verhaal. De echte vreugde.
Broeder Leonardus heeft verteld dat de zalige Franciscus bij Maria ter Engelen eens broeder Leo riep en zei: Broeder Leo, schrijf op. Deze antwoordde: ik sta klaar. Schrijf op, zei hij, wat de echte vreugde is. Er komt een bode die vertelt dat alle professoren van Parijs tot de orde zijn toegetreden. Schrijf op, dat is de echte vreugde niet. Ook alle prelaten van over de Alpen, aartsbisschoppen en bisschoppen, ook de koning van Frankrijk en de koning van Engeland. Schrijf op, dat is de echte vreugde niet. Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan en hen allen tot het geloof bekeerd hebben. En ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen dat ik zieken genees en veel wonderen doe. Ik zeg je dat in dit alles de echte vreugde niet is. Wat is de echte vreugde dan wel? Ik kom terug uit Perugia en midden in de nacht kom ik hier aan. Het is winter en zo modderig en koud dat de ijspegels onder aan mijn habit hangen. De hele tijd slaan ze tegen mijn benen en het bloed komt uit de wonden. En door koud en vol modder en ijs kom ik aan bij de poort. En nadat ik een hele tijd heb staan kloppen en roepen, komt er een broeder die vraagt: wie is daar? Ik antwoord: broeder Franciscus. En hij zegt: ga weg. Dit is geen tijd om aan te komen. Je komt er niet in. En als ik blijf aanhouden en hij antwoordt dan: ga weg, je bent maar een eenvoudig en ongeletterd man. Je komt er bij ons beslist niet in. Wij zijn al zo talrijk en van zo'n niveau dat we jou niet nodig hebben. En ik blijf aan de poort staan en zeg: ter liefde Gods, wilt u mij deze nacht opnemen? En hij antwoordt dan: dat doe ik niet. Ga naar het huis van de kruisdragers en vraag het daar maar. En als ik dan mijn geduld bewaar en me niet opwind, ik zeg je dat daarin de echte vreugde is en de echte deugd en het heil van de ziel. En dat is het korte verhaal. De echte vreugde. Ja, als u meer van dit soort verhalen met uitleg van een van de Franciscanen wil, ja, dan kunt u dus bij het programma terecht de lessen van de heilige Franciscus terug te vinden bij ons in de audiotheek. We gaan eerst luisteren naar een kort stuk muziek. En daarna naar een mooi interview dat ook Antoon weer heeft gehouden met een speelster in de Franciscus Musical. Want u weet het, de Franciscus Musical die komt eraan door Kumi uitgevoerd. 4 oktober is de première in Den Bosch. Die is al lang dik en breed uitverkocht. Maar er zijn op nog heel veel plekken uitvoeringen tot en met maart 2027... De uitleg, de tickets, de mogelijke, de manier om ook tickets dus te verkrijgen. Dat is allemaal te vinden op de website www.franciscus-musical.org. Daar vindt u meer. Maar we gaan luisteren. Nou, eerst even wat muziek om dat verhaal toch nog even te laten bezinken. En dan daarna het interview dat Antoon heeft gehouden met Lisanne de Greeuw.

0: Welkom, beste luisteraars, in deze rubriek van het Franciscusuur. Het stukje waar we gaan praten over de musical van Sint Franciscus. Ik heb aan de lijn Lisanne. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Anton. Dank je.
0: Ja, we hadden bij onze muziekvereniging vroeger een man die heette Cor. En Cor die heeft één keer dan meegespeeld in een musical of een toneelstuk. En daar was zijn karakter James. En sindsdien noemde zij hem James. Lisanne, noemen zij jou ook al Clara?
1: Nee, gelukkig nog niet. Het zou wel een eer zijn als ze mij ook zo zouden zien. Maar nee, ik word nog gewoon Lisanne genoemd.
0: Ja, hey, want jij bent Clara. Jij vertolkt de rol van Clara in de musical Franciscus. En even voor wie zeg maar Clara, de heilige Clara en de heilige Franciscus nog niet zo heel erg goed kennen. Leg even heel kort uit wat zeg maar wie dat is.
1: Nou, Clara is een heilige uit de middeleeuwen en die is eigenlijk als eerste vrouw heeft ze een klooster gesticht met ook echt een kloosterregel. En ze heeft dus de Clarissen gesticht en dat is eigenlijk naar de hand van ook van de Franciscanen. Dus ze is ook heel goed bevriend geweest met Franciscus, ook een heilige uit dezelfde tijd. En ze is eigenlijk hem gaan volgen en zo heeft ze haar eigen klooster gesticht daarmee.
0: Ja, en wat was dan haar relatie tot de heilige Franciscus?
1: Goeie vrienden. Dus ze heeft hem leren kennen toen ze net volwassen was. En ze was heel erg aan het zoeken, wat wil ze nou met haar leven? Ze wilde eigenlijk niet trouwen. En toen hoorde ze hem prediken en ze is met hem in gesprek gegaan. En toen dacht ze eigenlijk, wow, wat jij over God vertelt, hoe jij leeft voor God, dat wil ik ook. En toen is ze hem eigenlijk gaan volgen. En hebben ze ook heel veel gesprekken samen gehad. Ze waren echt hele goede vrienden. Dat is dus eigenlijk hun relatie. En ze hebben dus allebei kloosters gesticht. Zij voor vrouwen, hij voor broeders.
0: Ja, nou en jij bent degene, Lisanne de Greeuw. Jij mag die rol gaan vertolken. Zou jij ook jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Zeker. Mijn naam is Lisanne de Greeuw. Ik ben 21. Ik kom uit Noord-Holland. Ik zit al 13 jaar bij Kumi, de musicalgroep waarmee we deze musical doen. In het dagelijks leven ben ik een doktersassistente. En ik heb eigenlijk sinds jongs af aan hou ik al van musicals, zingen, dansen. Dus het is voor mij een eer dat ik ook dit mag doen. En dat ik ook zo mijn geloof mag verkondigen aan iedereen in Nederland.
0: Prachtig, ja. Noord-Holland zeg je. Woon je daar ook nu?
1: Ja, nog lekker bij mijn ouders. Kom uit een groot gezin, dus het is altijd wel gezellig thuis. Dus het is altijd wel even een stukje rijden, want onze hoofdgroep zit in Helmond. Dus dan is het 2,5 uur met de trein ongeveer.
0: Wow.
1: Maar ja, het is zo'n leuke groep, dus dat heb ik er zeker voor over.
0: En dat moet je dan maar meermaals per week doen? Of trainen jullie? Repeteren jullie eens per maand of zo?
1: Ja, wij repeteren eens per maand en dan repeteren we een heel weekend. Dus zijn we eigenlijk van vrijdagavond tot zondag in de late middag zijn we aan het oefenen.
0: Aha.
1: Ja.
0: En Lisanne, hoe heb jij die rol gekregen? Hoe gaat zoiets? Moet je dan auditie doen? Of zeg je gewoon van, ik voel mij het meeste verwant met Clara? Of hoe werkt dat?
1: Nou, voor deze rol hebben we auditie moeten doen. Dus andere rollen die worden wel verdeeld. Het is een groep met wie we eigenlijk bekend zijn. Dus dan kijken we gewoon wie past het beste bij deze rol inderdaad. Maar voor de hoofdrol hebben we wel auditie moeten doen. Dus ben ik gaan auditeren. Dus een stukje zingen, een stukje acteren. Met een groep meiden ook. En later werd ik gebeld. En toen zeiden ze, nou, we willen graag dat jij Clara gaat spelen. En toen zijn we eigenlijk begonnen met oefenen.
0: Ja, mooi. En Lisanne, hoe ben je zo bij Kumi terechtgekomen? Al 13 jaar lang, zeg jij. Dus dat is echt al een hele tijd. Ben je daar naartoe gestuurd door je ouders? Of heb je hoe werkte dat?
1: Ja, het is eigenlijk wel ook deels door mijn ouders gekomen. Wij gingen altijd naar Celebrate, katholiek eigenlijk kamp. Dus ik weet niet of je het kent.
0: Ja.
1: Met voor volwassenen en zo. En daar kwam ook, toen heette het nog Kizi eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar waren ze al en mijn ouders vonden dat heel leuk. En toen zijn we eigenlijk bij Kizi Noord gegaan. Dus die deden projecten één keer in het jaar of zo.
0: Hmm.
1: Zijn we zo een beetje binnengekomen. Heb ik al veel leren kennen, veel musicals. We gingen altijd naar het Kizi-feest. En toen langzamerhand werd het eigenlijk steeds meer. Gingen we ook in de voorjaarsvakantie, gingen we mee met een vastenactie doen. Hebben een tijdje met Kiesje, hebben daar musical mee gespeeld. En toen in 2019 gingen we het project Rut doen. Een grote musical over het leven van Rut, over het Bijbelboek Rut.
0: Ja, Oude
1: Testament.
0: Zijn
1: we eigenlijk bij de... Ja, klopt inderdaad. En toen zijn we eigenlijk bij de hoofdgroep gegaan, eigenlijk met heel het gezin bijna. En ja, sindsdien zit ik er eigenlijk al bij de hoofdgroep dan. En ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Ja, nou die musical Rut was ik ook bij. Als publiek dan. Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus toen ik dit hoorde over de Franciscus musical, heb ik direct tickets geboekt. En ik zie er heel erg naar uit voor de première op 4 oktober. Hey, en zo lang al betrokken bij Kumi, dan heb je ook al natuurlijk al heel veel musicals gedaan, heel veel rollen vertolkt. Wat betekent het nu voor jou om in die rol te kruipen van de heilige Clara?
1: Ja, nou, ik vind het wel heel mooi, gewoon omdat ik ook wat ik allemaal gelezen heb over Clara en over Franciscus natuurlijk, is het heel mooi om dit te kunnen vertolken en ook te vertellen aan de rest van de wereld over hoe... hoe ze eigenlijk als meisje heeft besloten, ik wil intreden en daarin tegen haar ouders is ingegaan en is weggelopen van huis om God te volgen. Hoe standvastig zij stond in haar geloof. En dat ik het dan mag vertolken, ja, dat is een hele eer ook om het podium te staan. Ook omdat het best wel een grote productie is, ja, vind ik het heel vet dat ik dat mag doen.
0: Gaaf. En je moet dan ook zingen, hè? Het is een musical, dus zing je dan ook, heb je dan ook solo's of hoe... Hoe ziet jouw rol eruit? Kun je iets meer... Sorry, geen solo's? Nee?
1: Nee, ik heb geen solo's. Ik zing wel gewoon mee in het koor met de grote liedjes natuurlijk. Maar geen solo's, nee. Clara is eigenlijk de verteller van het verhaal.
0: Oh.
1: Dus die vertelt een groot deel over het leven van Franciscus. Die komt er natuurlijk ook wel in voor. Maar voor een groot deel zat zij natuurlijk ook in haar eigen klooster. Dus was ze er niet bij. Maar het... klooster wat zij heeft gesticht, die bewaarde wel alle testamenten en alle herinneringen over Franciscus. En op basis daarvan vertelt ze ook aan het publiek over het leven van Franciscus.
0: Mm-hmm. Ja, prachtig. Ja, Lisanne, is het zo'n hele musical? Hè? En natuurlijk ook is dat verbonden met de missie van Kumi, hè, waar jij ook al zo lang bij betrokken bent. En dat heeft te maken met evangeliseren. Dat heeft te maken met de blijde boodschap verkondigen. Zou jij zeggen in je eigen woorden van hoe dat zeg maar deze musical en maar niet alleen zelf de uitvoering, maar ook de weg daar naartoe, zeg maar hoe dat bijdraagt dat meer mensen dichter bij Jezus kunnen komen?
1: Ja, hele mooie vraag. Ik denk zeker ook het proces is voor ons ook gewoon, iedereen die aan de musical werkt, is gewoon heel mooi om er samen aan te werken, om er samen over na te denken, over wat er allemaal gebeurd is met Franciscus en met Clara, wat hij allemaal wel niet heeft meegemaakt en hoe hij ook zijn lijden droeg en hoe hij ook naar Jezus keek. Is het zeker voor ons al, terwijl we aan de musical werken, is het een hele inspiratie om anders te kijken naar het geloof. Om echt te zien dat ook het lijden bijdraagt aan de verlossing van de wereld door Jezus eigenlijk. En dat wij ook in ons lijden verbonden kunnen zijn met Jezus. En ik denk ook zeker door de musical, ik denk door de supermooie scènes die erin zitten, door het verhaal, dat we ook anderen mogen inspireren om niet alleen beter naar Jezus te kijken, maar ook naar elkaar. Dat we elkaar echt gaan zien als mensen en dat we daarin ook de liefde van Jezus mogen uitdragen. En ik hoop dat dat ook echt door de musical heen komt. En dat we zo het goede nieuws mogen vertellen door grappen natuurlijk. Het wordt een musical waar je ook echt bij kan lachen. Maar door ook hele mooie en soms ook wel heftige scènes die... die je echt doen vragen, hoe kijk ik naar mijn medemens en hoe kan ik anderen helpen en hoe kan ik mijn lijden gebruiken, de dingen die ook lastig zijn, om anderen te helpen of door dat aan Jezus te geven, hoe kan ik daarin dichter bij Jezus komen?
0: Ja, en ook heftige scènes, ook over het lijden, staat er ook natuurlijk een belangrijk deel van het leven van heilige Franciscus. Daarin ook is hij voorbeeld, natuurlijk ook heilige, hè, voor ons, voor de kerk. heilige als in de zin van een voorbeeld van hoe wij ook mogen, waar we naar mogen kijken en ook dat voorbeeld volgen. Is het dan niet ook te heftig voor kinderen bijvoorbeeld? Hoe is dat?
1: Nee, de scènes die zijn heftig op een emotioneel gebied. Dus kijk, er zijn natuurlijk ook wel wat spannende scènes, maar die zijn voor kinderen zeker ook goed te doen. Daar denken we ook echt wel over na dat het een familiemusical blijft en dat het niet te diep gaat.
0: Ja.
1: Dus voor kinderen is het ook zeker heel leuk. Hele grappige scènes zitten er ook in. Dus het is echt geschikt voor jong en oud. En voor de mensen die dan net iets meer weten en ook gewoon wat ouder zijn, die zullen er misschien andere dingen uithalen dan de kinderen. Maar het is zeker wel voor iedereen bedoeld.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Dan hebben we gelukkig ook genoeg tickets geboekt voor het hele gezin. Ook voor de jonge kinderen. Ja, en even kijken. Ja, nog een paar weken, hè? Dan is het al zover. Hebben jullie een beetje vertrouwen in?
1: Ja, inderdaad. Ja. Het is wel nog, alles moet nog. Er moeten nog een paar dingen geregeld worden en zo. Maar je ziet het steeds meer bij elkaar komen. En ook dit weekend gaan we er weer hard aan de slag. Dus zeker ook wat ik in de afgelopen weekenden gezien heb en in de trainingsweek heb ik er zeker vertrouwen in. God heeft er echt zijn hand in. Die laat alles zo op zijn plek vallen. Het gaat echt een mooie musical worden.
0: 4 oktober de première, die is volgens mij al helemaal volgeboekt. Maar er zijn nog veel meer uitvoeringen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. We gaan door het hele land bijna en we mogen ook zelfs een optreden doen in België.
0: Wauw, kijk eens aan, een internationale tournee. Wat mooi.
1: Ja.
0: Ja, en kunnen we al, ja, we zijn zo benieuwd natuurlijk, kunnen we al een heel klein beetje muziek horen? Leuk teaser of zo?
1: Een leuk teaser. Nou, ik heb zo niks bij me helaas.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ga ik even proberen af te stemmen met Harm. Kijken hoe ver we kunnen komen. Ja, misschien dat er wel een heel klein tipje van de sluier kan worden. Dat we een klein stukje van de sluier kunnen laten klinken. Nou, Lisanne, we komen aan het einde van dit klein stukje uitzending van deze rubriek van de Franciscus Musical. Zou je nog onze luisteraars in jouw eigen woorden willen uitnodigen om naar de musical te komen?
1: Zeker. Boek vooral je tickets. Het wordt een hele mooie geïnspireerde musical waar je kan lachen, maar waar je ook echt geïnspireerd wordt. Mooi om samen met vrienden heen te gaan en voor de gezelligheid. Het is echt een mooi uitstapje, denk ik, om samen te doen. En laat je vooral inspireren en kom ook ons ontmoeten, want dat is ook heel leuk. We vinden het altijd heel leuk om na de musicals met mensen te praten en voor hen te bidden. Dus kom ook zeker daarvoor.
0: Prachtig. Nou, hopelijk komt dat aan bij de luisteraars. Ja, mij heb je al overtuigd, dus dat gaat heel goed. Heel goed gedaan, dankjewel Lisanne. En ik wens jou en jullie hele team heel veel succes, heel veel plezier en heel veel zegen.
1: Dankjewel.
2: En zoals Anton vroeg, en hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft contact gezocht met de organisatie. En we hebben inderdaad een lied ontvangen om een tipje van de sluier op te lichten. Het lied Genees de Wonden. Het is nog niet de uiteindelijke versie. Maar wel dus iets om naar te kunnen luisteren. En dan krijgt u al een klein inkijkje. Hoe noem je dat als je het hoort? In de musical Franciscus. Nogmaals terug te vinden op www.franciscus-musical.org. U kunt nu luisteren naar het lied Genees de Wonden.

Het lied Genees de Wonden uit dus de musical Franciscus. Ja, naast de musical die Kommie verzorgt, zijn er op allerlei plekken eigenlijk ook evenementen, concerten enzovoort in het kader van de heilige Franciscus. Onder andere, die wilde ik nog even opnoemen, een kamerkooropera. Die vindt zijn première op 4 oktober ook in Amsterdam. Dat is dan in de Dominicuskerk. En op 11 oktober kunt u hem ook in het stadsklooster San Damiano in Den Bosch bezoeken. En de dag ervoor, 10 oktober, in Gouda. Het is een kamerkooropera verzorgd door Les Dames Vocales in samenwerking ook met een instrumentaal ensemble, een mannenkoor speciaal hiervoor opgericht en een solist. En zij vertellen over het moment dat Franciscus de kruiswonden van Christus ontvangt in zijn lichaam. We sluiten hier af. Het is namelijk tijd. Het uur is alweer voorbij.

0: Ik heb de meebidder aan de telefoon, broeder Robert. Fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Luisteraars, welkom. Een nieuw programma op Radio Maria. Een prettig gesprek. Een gesprek met wie? Met jongelui. Het zijn allemaal mannen, jongelui. Het is een mannenclub die volgens mij de directeur van Radio Maria heeft uitgekozen. Maar dat weet ik niet precies. We gaan er wel achter komen. Elke week hebben we een paar andere jongeren. Er is een pool van jongeren. Wie zit hier eigenlijk?
2: Ja, goeiedag. Ik ben Alexander Goemon-Roderijs. Ik ben al wel eens eerder op Radio Maria geweest door interview van pastoor Zimmerman. En ik vind het een eer om zijn excellentie te mogen spreken tijdens dit programma.
3: Hoi allemaal, mijn naam is Niels en het is heel leuk om hierbij te zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Ik kijk heel erg uit naar de gesprekken die we hier gaan voeren. En om elkaar wat beter te leren kennen over allerlei onderwerpen.
4: Goedemiddag allemaal, ik ben Julian Schilder. Het is voor mij het eerst hier bij Radio Maria om in gesprek te zijn, maar het is een hele eer.
5: Hoi, Bart van Rijn hier. Ook vrij nieuw gedoopt, dus ik ben heel benieuwd wat deze gesprekken me allemaal gaan brengen.
6: Mijn naam is Remo Jansen, oud-missienaar van Monsignor Mutsaerts. En vandaag voor de eerste keer in de studio bij Radio Maria. Ik vind het ook een hele eer om hier te zijn. Ik ben blij met de uitnodiging. Dus bij voorbaat dank. Dus, dat.
1: Waar gaan we het over hebben? Dingen die gewoon spelen in de media of in het nieuws. Of misschien gewoon losse onderwerpen die algemeen spelen. Toch even, ik ontkom er niet helemaal, de Epstein-files. Ik begrijp er niet veel van. Er zijn miljoenen files. Ik denk, zitten die nou elke dag te notuleren op de eiland wat er allemaal gebeurt? Maar vooruit maar. Het speelt zich wel af in een tijd. Ik ben zelf uit de jaren 70 opgegroeid. Hè. Toen was mijn middelbare schooltijd. En toen begonnen de dingen wel te schuiven. Hè. Een hele morele revolutie, hè. De seksuele revolutie. Dingen die vroeger ondenkbaar waren, ja, die werden ineens in beschaafde kringen. Ja, ineens heel normaal gevonden. Zelfs kwaliteitskranten, althans die zichzelf zo noemden, gingen ineens pornofilms recenseren alsof het normale films waren, enzovoort, enzovoorts. Hugh Hefner, het is een Playboy Mansion. Iedereen kon het allemaal meevolgen op tv. Het werd allemaal gewoon uitgezonden. Waarvan we nu denken, wat raar eigenlijk. Sinds Me Too. Er is trouwens een hele rare aanleiding waardoor alles begon te schuiven. Meneer Dutroux. Toen zag men de gruwelen bijvoorbeeld van het kindermisbruik. Waarvan je van tevoren ook wel kon denken van, ja, dit is toch te bizar voor woorden. Toen hadden ze zelfs een senator, hè, meneer Brongersma, in de Eerste Kamer. En die vertelde vol trots over zijn kinderpornoverzameling. En die pleitte er ook voor om dat maar te verlagen tot kinderen van 12 jaar. Goed, ik wil alleen maar zeggen, hoe is dat gekomen? Het valt wel samen met de neergang van de katholieke kerk. De kerk, de identiteit, die waren we bijna kwijt. We willen vooral maar gezien worden en vooral relevant bevonden worden. Maar zo is er wel veel teloor gegaan. En nu komen we er pas achter van, ja, als je geen morele norm of waarde hebt, als alles relatief is, dat leidt tot ellende. Remo, je bent pas ergens geweest volgens mij.
7: Ja.
1: Dat is niet direct een link daar naartoe, maar dit geeft wel iets aan.
7: Het heeft wel mee te maken, ja. Inderdaad. Want om inderdaad de seksuele revolutie erbij te pakken en de teleurgang van de kerk wat dat betreft. Ik heb toen ik jaar of 16 was, toen was het in eerste instantie zo dat mensen nog zeiden, maar ja, als je niet houdt van porno, kijk het dan niet. Maar inmiddels is gewoon heel de wereld een stripclub geworden. Dus je ontkomt er gewoon niet aan. Ik ken zelfs een jonge katholiek die al 5 jaar gelovig was. Die was als kind gedood, maar die durfde 5 jaar lang zijn eerste biecht niet te doen. Omdat hij zei, ja, ik ben bang dat ik niet van mijn verslaving afkom en dat ik dan een soort valse biecht afleg. Dus ik heb hem toen geadviseerd, ga maar gewoon wel biechten, want je hebt er toch berouw over. En als je valt, dan kun je erop staan. Maar inderdaad, wat u zei, ik ben naar Polen toe geweest, naar Krakau. Afgelopen weekend was dat. En Krakau overdag is echt een hele nette katholieke stad. Hooguit dat er af en toe iemand op je afkomt of je naar een labyrint of andere toeristenval wil gaan. Voor de verder rest, ja.
8: Labyrint, wat is dat dan?
7: Ja, daar hebben ze allemaal van die spiegeldolhoven in de stad.
8: Oh, oké. Okay.
7: Dan betaal je 80 zloty, dat ongeveer 20 euro is. En dan moet je één keer door een gebouw heen lopen en dan sta je weer buiten.
8: Oké.
7: Okay. En s'avonds, dan merk je daar niks van, want dan heb je gewoon... wat ik zeg, de wereld is een stripclub geworden. En naast mijn hostel stond dus bijvoorbeeld een stripclub. Ik sliep in het Rembrandt hostel. De naam van de stripclub mogen mensen thuis zelf opzoeken. Maar ik raad aan om het niet te doen overigens. Maar,
8: heb je al te veel gezegd, maar
7: ja,
8: goed.
7: Ja, maar, in elk geval... ik probeerde op een avond gewoon rustig naar binnen toe te gaan. Op de zaterdagavond. En stond dus een man buiten... Een zogeheten propper. Als je daar door een straat loopt van 50 meter, dan word je al drie man aangesproken. Dat is iedere straat zo. Als je als man alleen over straat gaat of als groepje mannen. Je wordt constant aangevallen door gewoon aangevallen, aangesproken. Wat een spirituele aanval is door iemand die zegt... You wanna come to my strip club and see some tits. En dan is het van... en dan zeg je nee. En de ene die laat het erbij, maar sommigen ook niet. En deze man buiten de stripclub naast mijn hostel, die zei, you wanna come get yourself to pussy heaven. Mijn eerste reactie was, no, I wanna get to regular heaven. En toen probeerde ik naar binnen te komen. En toen zei hij, why not? Ik zeg, nou wel, ik denk, ik had überhaupt niet met hem in gesprek moeten gaan. Ik zeg, nee, ik probeerde ondertussen de code in te toetsen. I'm engaged to my lovely fiancé. I'm not interested in any of your degeneracy that you're selling. En toen zei hij tegen mij... Ja, yeah, but your fiancé will never know. Met echt een heel kwaadaardige lach.
8: Ja. Yeah.
7: Ja, en ik dacht bij mezelf echt... Ik heb tegen hem gezegd, first of all, find God. Second of all, tell those girls on site that they need to find God. And third of all, I'm going to pray for all of you. En toen ben ik gewoon gaan slapen. Want, ja, eerst bidden, dan slapen. Maar het is een constante aanval. Ook daar is het gewoon het nachtleven. De wereld is een stripclub geworden. En je ontkomt er haast niet aan. Je moet actief... wegrennen van lust, anders dan blijf je aan de gang. Dus iedereen zit aandachtig te luisteren.
4: Ja, wat was zijn reactie toen je zei dat hij God moest vinden?
7: Zijn reactie toen ik zei dat hij God moest vinden? Nou, toen droop je wel een beetje af. Dat,
4: hij had geen tegenspraak?
7: Hij had daar niet echt tegenspraak op. Het was, ik denk dat hij toen wel zoiets had van, die is echt niet te pakken. Ik dacht dat hij zeg maar bij de eerste no al had moeten begrijpen dat het niet wat dat betreft te pakken was. Maar ik heb het idee dat heel veel van die mensen die daar dan zitten... van die proppers, die doen het omdat ze geld krijgen. Die denken van, ja, het zal wel. Ik krijg 20 euro per uur en ik praat wel mensen naar binnen toe. Maar deze man, die had echt gewoon een soort doel om maar mensen naar binnen te jagen. En nou, maar op mijn reactie had hij wat dat betreft niet echt heel veel, niet veel aan te merken, nee. Maar goed, ja.
5: Maar je zei in het begin van, misschien had ik hem niet aan moeten spreken, maar op zich wel goed dat je het toch wel hebt gedaan. Wie weet dat je toch iets in die man hebt veranderd of zo. Dat hij afdroopt, dat hij toch ineens dacht van, oh ja.
7: Ja, hij sprak mij aan, maar inderdaad doorgaan met het gesprek inderdaad. Ja. Maar misschien is het goed dat het toch ergens een zaadje plant bij zo iemand. Ik hoop dat dan, dat zelfs iemand die in zulk soort actief in zonde aan zich aan het begeven is op zondig terrein, dat hij dan toch zich bekeert. Voor zo iemand zou je nog wat meer moeten bidden dan iemand die zich actief buiten die clubs probeert te houden. Maar ja, ik vond het wel schokkend. Want wat inderdaad u ook zegt, de Epstein-files, die hebben natuurlijk iedereen een beetje wakker geschud met hoe heftig het is en hoe diep alles gaat.
1: Ja, en hoe heftig het toen niet was. Hoe normaal het toen werd gevonden.
7: Ja, dat.
1: En pas moet je rock bottom raken, wil je in gaan zien van, wacht eens even, dit heeft toch allerlei kwalijke gevolgen. Op alle fronten.
7: Ja.
1: Ja, en kijk, ook de kerk in het Westen, om daar even die kant in te gaan. We willen zo relevant geworden worden dat we onderhand ook geseculariseerd zijn. Ik bedoel, als je kijkt naar zo'n James Martin, hoe die pleit voor zijn LGTBQ-pastoraat. Of ja, in Nederland hebben ze iets als homopastoresclub. Ik denk, ja, maar hoe bizar wil je het hebben? Ja. Ik kom erop, omdat van de week is in Amerika... Courage. Ik weet niet of jullie Courage kennen. Courage, die is een groep in Amerika. En dat zijn homoseksuele mannen en ook vrouwen, denk ik. Maar die willen gewoon christelijk leven. Dus in onthouding met de Eucharistie, gewoon met gebed. En die werden met de synodaliteit volkomen genegeerd. Maar deze paus heeft ze ontvangen. En dat is gewoon een degelijke katholieke groep. Met ook een degelijke priester die daar begeleidt. Dus zo kan het ook. Maar straks hoorde ik nog buiten de eindzending iemand zeggen... wij zijn allemaal net zo erg met ons second love. En wat is het allemaal voor onzin?
5: Klopt inderdaad. Je ziet het overal gewoon voorbij komen inderdaad. Je loopt door de straat heen. En je komt vaker iets tegen van second love. Een bushokje dat er weer zoiets bij staat van die grote billboards. Het wordt gewoon te veel genormaliseerd. En haakt op wat Michel Mutsert zei over... zo'n courage groep, kijk, dat is goed. Die mensen zijn bezig met wat houdt het evangelie nou in en hoe kan ik daarna leven, ondanks dat ik misschien bepaalde gedachten heb. Alleen aan de andere kant inderdaad van die homopastoors, om het zo maar te zeggen. Ja, die zijn dan dingen aan het goed praten die je misschien niet helemaal goed zou moeten praten. Van, Jezus die houdt sowieso wel van ons en dus kan alles maar. En dat is gewoon wel te kort door de bocht.
1: En die wilden ook de leer van de kerk veranderen. En als dat het kwestie is, dan weet je gewoon, het zit verkeerd. Het ontvouwt zich, maar er zit nooit een breuk in. Dan weet je gewoon, het zit verkeerd. Ja.
7: Ik heb er een foto van gezien van zo'n... van zo'n mis dus in de... mis tussen haakjes. Dat zien de luisteraars niet als ik zo doe, maar... dat was een mis van dus inderdaad de homopastoris groep. Ik weet niet wat de naam daarvan is.
1: Geloof ik, ze zich noemen.
7: Maar daar zat een... Het was volgens mij geen kerk, maar ze hadden een soort tafel neergezet en daar een regenboogvlak overheen gegooid. En daar zat een heel... zaal vol met drag queens en die waren dan de mis aan het vieren. En
1: ja,
7: dat was wel met
1: een, dat was bij een uitvaart volgens mij.
7: Het zou best kunnen.
4: Het Oude Bos was volgens mij ook een homo-pelgrim, maar dat is al een tijdje geleden geweest.
1: Ja, maar het is meer politiek dan iets anders, Julian, of niet?
4: Ja, het is wel heel erg jammer dat in de zin van dat we allemaal liefde moeten zijn, dat we dan dit ook moeten accepteren, terwijl duidelijk... tegen de kerkleer in is. En dat is heel jammer.
1: Nou, ze hebben het over liefde, maar volgens mij bedoelen ze lust. Dat is toch net iets anders, dacht ik.
3: Ja, het probleem is denk ik natuurlijk... iedereen verdient een plek in de kerk.
1: Zeker.
3: Maar wanneer we iets kenmerken als een zonde... en niet passend bij de katholieke theologie... daar is er gewoon geen plek voor om dat goed te praten.
1: Nou, wie is welkom in de kerk? Heel simpel, iedereen.
3: Ja.
1: Maar wel om tot bekering te komen, wat voor iedereen nodig is. Kijk, de enigen die niet welkom zijn, althans die thuis mogen blijven, zijn degenen die denken, aan mij markeert niks. Dan is er vergeving niet nodig en genade is er dan ook niet meer aan de orde.
3: Het jammer is natuurlijk dat een argument als we zijn allemaal zondaars wordt gebruikt om een zonde goed te praten in plaats van tot bekering op te roepen. En op deze manier met bijvoorbeeld de pelgrimstocht wordt er ook juist aandacht gevraagd of de implicatie van een acceptatie. En ook een identificatie met zonde. Maar ik kan me niet een pelgrimstocht voorstellen met een andere zonde.
1: Ik denk dat het erger is. Ze willen zonde geen zonde meer noemen.
3: Ja.
1: En Jezus is gekomen tot vergeving van zonde. Dat is het grote motief. Hè?
3: Ja.
1: Als je het evangelie leest door de lens van die woorden van Johannes de Doper. Zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan ben je een heel eind. Ja. Als je dat bevat. Het lam gods, het slachtoffer die voor ons zal sterven, die de zonde van de wereld wegneemt. Vraag om vergeving en je krijgt het. Het is vergeving on demand bij ons. De buitenstaanders denken allemaal, dat is lekker makkelijk. Nee, want wie vraagt erom? Degene die dat besef heeft en die het ook spijt heeft en die zijn best doet om het beter te doen. Dus zo simpel is het niet, maar wel prachtig.
7: Nou is het, ik heb een keer gehoord, toen had ik een gesprek met een jongen van mijn oude middelbare school. Die is van de katholieke kerk naar de anglicaanse kerk gegaan.
1: Ja.
7: En die heeft gezegd tegen mij, of die stelde mij de vraag, ik had er op dat moment niet echt goed een antwoord op. Die zei, ja maar het sacrament van de biecht, dat slaat eigenlijk nergens op, want... is Christus niet al voor je zonde vergeven? En moet je... eigenlijk zou je dan zeggen dat de biecht... dat eigenlijk een soort teniet zou doen. Dat het een soort extra stap is. Hij had een aparte manier van uitleggen, maar... ik had er niet echt een heel goed gevat antwoord op. Dus hoe zou je daarop in moeten gaan?
1: Nou, als je iets zegt zoals hij het gezegd zou hebben... dan hoef je überhaupt geen vergeving te vragen. Want het is allemaal al goed.
7: Ja.
1: En dan komt het ook Ja, maar, ja. Dat, dan hoef je niet je best nergens voor te doen. Mm-hmm. Het is, kijk, Christus is gekomen tot vergeving van de zonde. Het is wel mogelijk. De hemel is weer geopend. En als we ons tot hem richten, in zijn voetspoor treden. Resultaat wordt niet gevraagd, wel de inspanning. En elke keer is mislukt, vraag vergeving en je krijgt het. Ja. En er zit ook genade aan verbonden. Hè? Dat je helpt, stukje bij stapje voor stapje de goede richting in te gaan. De grootste heiligen die gingen altijd biechten. Bisschop Berm zegt het heel mooi. Als je een raam hebt die er netjes uitziet. Maar als je dan tegen de zon in kijkt, dan zie je al de kleinste dingen.
7: Ja.
1: En de heiligen zagen de kleinste dingen. Die wisten, nee, er is nog steeds... Streef naar heiligheid. Ik zeg dat vooral aan jongeren altijd tot vervelens toe. Streef naar heiligheid. Doe je dat niet, dan heb je je leven verknald. Ja. Ik zeg het dus nog maar een keer. Kijk, zijn katholieken, zijn die beter dan niet-katholieken? Het antwoord is natuurlijk simpelweg nee. We zijn wel beter af.
7: Ja.
1: We hebben sacramenten die anderen niet hebben. En we hebben ook, als het om niet-gelovigen gaat, ja, het gebed. We hebben de heilige voorbeelden. We hebben, dat is zo behulpzaam. En vooral twee dingen zijn vooral belangrijk. De Eucharistie en de heiligmis. Hoe uiteenlopend alle heiligen ook zijn en waren. Die twee stonden bij alle twee bovenaan. Ja. En dat is goed om te weten.
4: Julian, wat ik ook wel eens heb gehoord van niet-katholieken, wat vaak gezegd wordt, waarom zouden we biechten via een priester?
1: Nou, simpelweg omdat Jezus het zo ingesteld heeft. Gij zet Petrus en op die rot zal ik mijn kerk bouwen. Alles wat gij vergeeft zal vergeven zijn en alles wat gij niet vergeeft zal niet vergeven zijn. Alles wat, ja, wat gij zult binden zal ook in de hemel gebonden zijn enzovoort. Dat is de reden dat ik dat serieus neem. En dat ik ook denk, het kan niet anders. Het is gewoon de instelling die Jezus zelf... Hetzelfde verhaal met waarom alleen mannen. Dat is geen sociologische kwestie of zo van die tijd. Mm-hmm. Nee, want het was zo evident dat Jezus heel anders met vrouwen omging dan in de cultuur van destijds. Maar kennelijk is er een bewuste keuze voor mannen. En dat heeft dan weer te maken met ja, het contract, het verbond, de afspiegeling van het huwelijksverbond, man, vrouw enzovoort. Kijk, als Christus het zegt, daarom neem ik het serieus. En dat is eigenlijk maar alles wat hij zegt. Als je dat gaat relativeren van ja, maar, ja, nee, dan zitten we op het verkeerde spoor. Mm-hmm. En je hebt uitleg nodig en daar hebben we dan weer het leergezag voor en zo. Ik wou even naar iets anders. Pius X. We kennen Pius X, denk ik. Dat is ooit begonnen met Monsieur Lefebvre. Die heeft destijds... Die vond het allemaal ingewikkeld zoals de kerk in elkaar zat. Die denkt, we moeten de traditie bewaren. Heeft toen priester tot bisschop gewijd. En ja... Dan zit je niet meer helemaal in eenheid met de katholieke kerk. Het is niet per definitie een schisma. Het is in ieder geval opgeheven door paus Benedictus. Ja. En paus Benedictus, inmiddels ook bekend, gewoon huwelijken zijn dan geldig en doop. Elke Pius X priester bij elke mis die hij celebreert. In de oude ritus is dat, hè. Wordt ook gebeden voor de paus van Rome. Er zitten natuurlijk wel moeilijke kantjes aan. Als je eigen bisschoppen gaat wijden en je eigen rechtbanken hebt. Maar nou zitten ze op een punt dat ze denken van ja, maar we dreigen uit te sterven. Dus we hebben bisschoppen nodig. En ze staan op punt om een paar priester tot bisschop te wijden.
7: Ja.
1: Ja, hoe gaat dat verder? Want er zouden gesprekken zijn, of al geweest, of nog niet. En vooral Benedictus, die wilde de eenheid bewaren. En ik denk paus Leo ten zeerste ook. Alleen, dit is voor een paus ook een moeilijke kwestie. Wat doe je ermee?
7: Als ik het zo zag.
1: Ja.
7: Ik ken een aantal mensen die toch regelmatig naar de Pius X gaan in Gerben en ook in Utrecht. Ik ben zelf ook een aantal keer in Gerben geweest. En ook in Antwerpen. Ik heb twee keer een doop mee mogen maken. Het zijn allereerst gewoon hele nette, gezonde mensen en gewoon katholieken die er komen in elk geval. En de priesters daar, dat zijn ook wat dat betreft gewoon heel goede traditionele priesters. Gewoon katholiek, zoals we dat dan zeggen. En ja, zoals ik het nu hoorde, gaan ze binnenkort, volgens mij in juli, gaan ze dus een aantal, of juni, een aantal nieuwe bisschoppen wijden. En er wordt nog inderdaad gesproken in Rome met de paus. Of dat dan gaat mogen, et cetera. Ik heb vorig jaar bij het jubeljaar nog gehoord dat paus Leo, die had tijdelijk de officiële bedevaart van Pius X op de agenda gezet. Dus dat was wel een soort beweging van toenadering ook. Ik weet niet,
4: die volgens mij gebeurt dat elk jaar. Ja, maar het was niet een unieke daad.
1: Nee, denk ik ook niet. En iedereen die zich aanmeldt, bijna iedereen, als wij een bedevaart doen met dit clubje, dan komen we ook op het lijstje te staan.
7: Ja, dat klinkt als een plan.
1: Ja, maar het is niet, niet gezegd van, oh nee, die zijn niet welkom. Dat zeker niet.
7: Nee, precies. Bijvoorbeeld, wat we net over hadden, de LHBTIQ+ pelgrimage, die was niet goedgekeurd. Die kwam ook niet op de kalender te staan. Maar in elk geval, als ik het zo hoor, de mensen die ik spreek over de bisschopwijding binnen de Pius X, dat is er eentje uit Antwerpen, er is een uit Gerben, die zeggen allebei, eigenlijk hou ik mijn hart vast en de priesters erbij, want we waren eindelijk een beetje toenadering aan het zoeken. Dat ging onder Benedictus heel goed, dat ging onder Franciscus wat moeizamer en met paus Leo hebben ze wel weer, dat ze denken we komen weer wat dichter bij de kerk en de volledige communie te staan. En nu zijn ze van plan om 11, was het volgens mij, nieuwe bisschoppen te gaan wijden. En ik zie een hand omhoog.
4: Vijf.
7: Oké, okay, nou, vijf inderdaad.
4: Nog niet zeker, dat is een aanname, maar volgens mij vijf.
1: Ja, maar ze zetten het wel op de agenda. En er is toch iets moeilijks voor een paus. Ik bedoel, stelde ik priesters gewijd tot bisschop, dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. En tegelijkertijd, je wilt vasthouden aan de traditie en de oude mis. Petrus Broederschap doet dat ook. Dus, en die zijn gewoon totaal in eenheid met Rome. Dus ja, zo kan het ook.
4: En het ding is wel dat de Petrusbroederschap heeft getekend dat ze geen kritiek mogen leveren op het modernisme binnen de kerk. En sommigen zien dat als een te grote compromis en dat ze daarom niet naar Petrus willen.
1: Dus hebben ze dat getekend?
7: Petrusbroederschap, niet Pius X, zei je, bedoel je? Of?
4: Ja, de Petrusbroederschap. Okay, ja.
1: Maar waar teken je dan voor? Ik bedoel, het gaat dan vaak over Vaticaan II. Ten eerste is dat geen dogmatisch concilie, dus... wat zeg je eigenlijk als je dat als je er helemaal achter staat? Maar het geldt voor elke concilie. Wat is nou eigenlijk het punt dat Pius X niet de weg kan gaan van de Petrusbroederschap? Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of iemand van jullie er iets van weet of kan zeggen.
7: Volgens mij was het zo dat, dat ze dus... dat Monsieur Lefebvre toen aan die kardinaal Tuc was het volgens mij. Vietnamese kardinaal had hij gevraagd of dat de bisschoppen gewijd konden worden. Dat mocht toen niet. Toen is dat redelijk afgescheiden. Toen was het afscheiden. En toen heeft vervolgens Monsieur Lefebvre gezegd, we gaan het wel doen. En op basis daarvan heeft toen een deel van de priesters van de Pius X toen de tijd gezegd, ja, we gaan er dan gaan we ons eigen broederschap oprichten. En dat is de Petrusbroederschap geworden, die dus in volledige communie gebleven zijn.
1: Want je zondert je toch een beetje af van de kerk. En dat kan best zijn dat je bepaalde dingen niet eens bent, maar er is nogal wat.
7: Ja.
1: Dus ik hoop toch dat ze de verstand gebruiken en gewoon erbij blijven en meer toenadering zoeken.
7: Ik hoop het ook, zijn goede mensen. Dus,
3: Ik weet er zelf niet genoeg van. Misschien is het interessant ook voor de luisteraars. Hoe zit dat precies bij de Petrusbroederschap? Hebben zij eigen bisschoppen?
1: Nee. Hebben die eigen bisschoppen?
4: Ik heb het wel vanuit het bisdom, volgens mij.
1: Ja, ze vallen gewoon onder in alles onder Rome. Dus... erkende de paus. Je kunt zeggen dat Pius X dat ook ze noemen in de mis, maar ja, je eigen weg gaan, je moet je uiteindelijk onderwerpen.
7: Ik heb ooit
1: hoe goed ze het ook bedoeld zijn en hoe ook zeer ze in de traditie zitten en alles, maar dit.
7: Ja, ik heb ooit iemand horen zeggen op bedevaart in Rome, de Pius X is eigenlijk de guilty pleasure van traditioneel katholiek. Ja, dan zeg van, je mag er wel naartoe gaan. Het is niet helemaal de bedoeling of zo. Ik weet, er is ooit een keer een mail geweest naar kardinaal Eijk, volgens mij, waar dat die zei, je mag er naartoe gaan. Ik zie Julian lachen, jij weet er iets meer van, volgens mij.
1: Ik heb wel eens gehoord, wat een beetje een vreemde conclusie is, je kunt er rustig zondags naar de mis gaan, maar het geldt niet als vervulling van de zondagsplicht.
4: Volgens mij is het wel vervulling van de zondagsplicht. Dat hadden mensen ook gevraagd aan het aartsbisdom Utrecht.
1: Dus
4: dat is een hele populaire e-mail, dat die e-mail bevestigt dat het wel de zondagsplicht vervult.
7: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: En is dat in alle gevallen of alleen als je bij je eigen kerk niet terecht kunt of wat dan ook?
4: Details zou ik niet weten. Ik weet in ieder geval dat er in de e-mail stond dat het de zondagsplicht vervult.
1: Ja. Nou ja, ze zijn ook geldige priesters natuurlijk en geldige wijdingen.
3: Ja. Maar dat beargumenteert wel de hele kwestie of het hele punt, vraagteken. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat maakt het nou zo complex, dit onderwerp?
1: Maakt je complex dat je op een of andere manier losmaakt van Rome. Kijk, als dit kan, dan kan ik ook een club beginnen. En dan wijd ik een paar priesters tot bisschop. En dan zien we meteen van, ja, wacht even, hier klopt iets niet. En dat geldt daar eigenlijk ook.
3: Ja, precies. Dus waarom sluit Pius zich dan niet gewoon aan bij Rome?
1: Ja, ze zijn toch een paar punten van Vaticaan II waarmee ze zich niet kunnen verenigen. Overigens, Monsieur Lefebvre, dus de stichter, zeg maar, die nam deel aan Vaticaan II, heeft ook alle

0: De stichter, zeg maar, die nam deel aan Vaticaan II. Heeft ook alle documenten ondertekend, zonder uitzondering. Wat wel een groot probleem is, en dat heeft paus Benedictus of toen een Ratzinger ook beaamd. Er zijn een soort twee concilies geweest. Het echte, documenten die nooit iemand leest. En de media en veel modernisten zijn aan de haal gegaan met de geest van het concilie. Mm-hmm. En dat is een heel ander verhaal.
1: En dat past in het tijdframe natuurlijk ook met het eerste onderwerp waar we het een beetje over hadden.
0: Zeker, maar die geest van de concilie, als je de documenten leest, dat heeft daar niets mee te maken werkelijk. En het is ook de Lefebvre, en die verzet ik ook vooral daartegen. Ik trouwens ook. Want de geest van het concilie, waar iedereen die met mij een discussie heeft en die beroept zich op de geest, maar ja, de geest van de concilie zegt dit of dat. Ik zeg, heb je de documenten wel eens gelezen? Nee, ik zeg, lees ze en dan praten we verder. Dan zie ik ze nooit meer terug. Ja, die documenten is niks mis mee.
2: Die zijn nog steeds aan het lezen. Dat,
0: ja, waarschijnlijk wel. Ja. Het is wel veel papier, daar moet ik er wel bij zeggen. Ja.
1: Het gaat dus dan duidelijk wat meer over de vrije interpretatie van de mensen aan zich. In plaats
0: nee,
1: van de documentatie.
0: Nee, het is helemaal geen interpretatie. Ik bedoel, het volksaltaar wat ineens... er staat niets van in Sacrosanctum Concilium. Wat staat erin? Wat is de taal welke gebruikt moet worden? Latijn. Oké, volkstaal kan ook als uitzondering. Latijn. Welke gezangen? Verreweg de voorkeur voor Gregoriaans.
1: En hoe zijn we dan zo ver van die documenten afgedwaald?
0: Nou ja, net zoals iedereen in de jaren 60. Die kregen eens allemaal last van hersenverweking of zo. Ik weet het echt niet.
2: De klap van de molen zoals Pastoor mij dat altijd zei.
0: Ja.
3: Maar des te meer reden denk ik wel dat het dan goed is dat het bij elkaar blijft, toch? Want het is een beetje speculeren, maar het voorziet wel in een bepaalde onderstroom, een bepaalde behoefte die er is van jonge katholieken die juist die traditionele weg weer willen volgen. Dus ik denk dat het alleen maar grote schade, nog meer schade aan kan brengen als het nog verder uit elkaar gaat.
0: Dat is ook zo, want als ik kijk naar de nieuwe katholieken, zoals we dan maar gemakshalve noemen, die zijn allemaal gewoon katholiek. Dus de vrijzinnigheid, dat bestaat helemaal niet. Ook degene die ik allemaal kom, ik hoor bij niemand van, ik ben het daar of daar of daar niet mee eens. Nee, ze willen gewoon weten hoe het zit. En waar gaan ze naar de kerk? Waar de liturgie gewoon traditioneel is. Geen ballonnen en clown liturgie en dat soort gekke dingen. Gewoon authentiek. Vooral waar het sacrale speelt. Het transcendente.
2: Wat verstaat er onder ballon en clown liturgie?
0: Ik
2: wil nu een voorbeeld.
0: Je hebt heel veel eerste communie mis. Waar heel veel letterlijk veel ballonnen hangen en van alles. Maar waar ze het vooral leuk willen maken en zo.
3: Spaanse gitaar heb ik al voorbij gekomen inderdaad.
0: Ja, en met muziek en bandjes. Ik ben een beetje allergisch voor drumstellen in de kerk.
2: Ja.
1: Het ergste wat ik ooit heb meegemaakt is een accordeon op het priesterkoor tijdens Pasen.
0: Een accordeon,
1: ja.
0: Dat kan nog meevallen, maar...
1: Ik kan uit ervaring spreken dat niet deed. Het viel zeker niet mee.
0: Het was geen Gregoriaans...
1: accordeon.
3: Maar Remo, jij had toch ook een keer dat jij bij een mis was dat je een soort van regenboogkaars op het altaar zag staan of zo? Daar kan ik me wel iets van herinneren.
0: Dat klopt. Komen we weer bij dat onderwerp, ja.
2: Dat klopt. Dat was bij de... is het netjes om de kerk te noemen, maar dat is in elk geval bij een vorm. Mis was dat. En was een grote groep met jeugd die er dan aanwezig was. Met jeugd bedoel ik echt kinderen. En die gingen dan met een mevrouw daarmee die voor de vrijwilligers daar... die deden kinderwoorddienst voor de kinderen dan. En aan het begin was het dat die pastoor of kaplaan of weet ik veel... Dat was een man uit India en die zei... ik zal eerst even de kaars ontbranden zodat de kinderen... het licht mee kunnen nemen naar de kinderwoorddienst. En toen kwam er een kaars van Amnesty International met de regenboogvlag erop. En die kwam toen de kinderen terugkwamen, kwam hij op het altaar te staan bij de consecratie. En toen zat er ook echt iemand naast mij, zeg maar, bijna te schuimbekken, die zei van, dat kan toch niet? Ik zeg, nee, het kan ook niet. En ik weet niet wat er mee is gebeurd, maar die kaas is verdwenen daarna. Dus
0: Ja, maar het een beetje, dat is politiek. Dan moeten we toch echt naar buiten laten. Het is haast niet meer, hoor. Want maar toen nog bijna iedereen uit voor dat via de kerk. Ook al was het niet meer zo kerks. Ja, je krijgt de raarste verzoeken natuurlijk. Het past gewoon niet.
2: Nee.
0: En als je het dan gewoon doet, is volgens mij toch iedereen tevreden uiteindelijk.
1: Ik heb een priester heel mooi horen zeggen, politiek is allemaal nep. Christus is de waarheid.
0: Dus waarom hebben we het over politiek?

0: kerk in de kerk.
1: Real.
2: We gaan afsluiten, Christina, denk ik. Ja, Christina zit hier ook. Ik denk dat hier alleen maar mannen zitten. Nee, Christina zit hier zeer zwijgzaam ook.
1: Inclusief programma.
2: Zonder microfoon, ja. hebben we nou iets heel zonder luchtigs om af te sluiten?
0: Ik vind een inclusief programma met Christine erbij wel een hele goede. Maar zonder
2: heel goed, ja. Ja, dus zeg maar tegen Anton dat hij zijn baan kwijt is. Ja. Goed, beste luisteraars, we zijn er volgende week weer. Hoe zit het, Christina? Ik weet dat, dit is niet wekelijks, hè? Dit is de eerste keer, luisteraars. We weten het zelf ook niet. Het is twee wekelijks, vermoed ik. Ja. Dus graag tot over twee weken de groeten van allen hier aanwezig, inclusief Christina.
1: God zegen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Heilige symbolen. Achterloos een kruisje slaan of zomaar op je borst kloppen. Het zal na deze aflevering niet zo heel snel meer gebeuren. Want we gaan vol verwondering bekijken wat voor prachtige symbolen we allemaal hebben in onze kerkgebouwen, in onze liturgie. Ik doe dat, Jesse, natuurlijk weer samen met mijn andere herbergiers in deze aflevering. Erwin Horst, pater Stefan Ansinger. Fijn om weer met z'n drieën hier samen te zijn in het Rotterdamse klooster.
1: Ja, welkom. Het klooster van Petrus van Verona.
0: En dat is nog een interessant gegeven.
1: Zeker.
0: Wij gaan ons in deze aflevering baseren op een bijzonder klein mooi boekje. We hebben alle drie tweedehands een exemplaar weten te bemachtigen. Die van mij komt uit 1941.
1: Ik heb niet eens gekeken wanneer die van mij uitgegeven is.
2: Die van mij is de jaren 60 volgens mij. Dus ik heb een meest recente exemplaar.
1: Oh, dit is uit Brugge 1958.
0: Ja, mooi. Die van mij ruikt ook heel lekker, maar het gaat om de inhoud. Geschreven door Romano Guardini. En de titel is Van Heilige Symbolen. Wat ik al zei, een ontdekkingstocht langs allerlei verschillende uitingen binnen de liturgie en binnen kerkgebouwen. Misschien goed om eerst even kort met elkaar te bespreken wie deze bijzondere Guardini nou eigenlijk was. Korte levensschets. Het was een Italiaan, geboren in
1: Verona,
0: Noord-Italië, 1885. En dit is ook een interessant gegeven, gestorven als Duitser in München in 1968. Klopt. Sta dus al even stil bij wat voor bijzonder leven hij heeft meegemaakt. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de eerste jaren van de liturgische vernieuwingen. Ja. Allemaal in één leven gevat.
1: Daar zeg je al iets heel belangrijks, want veel mensen denken bij de liturgische vernieuwing dat pas na Vaticanum II begint. Of tijdens de Tweede Vaticaanse Concilie. Maar dat was natuurlijk al lang voorbereid daarvoor. Met allerlei bewegingen rondom de kloosters. Lekenbewegingen ook, die zich rondom de monniken schaarden en zo. En langzamerhand de liturgie meer wilde verinnerlijken. Dus inderdaad, die liturgie is heel belangrijk bij Guardini.
0: Een verinnerlijking, daar zeg je gelijk wel een sleutelwoord om de werken van Guardini goed te begrijpen. Hij was theoloog, hij was hoogleraar, hij was priester, hij was filosoof, cultuurhistoricus. Hij heeft over heel veel dingen geschreven. Iemand noemde hem ook een keer een generalist. Ja. Iemand die schreef over heiligen, over de geschiedenis, filosofie. Moeilijk in één straatje te vatten. Ja. Anders dan bijvoorbeeld Ratzinger. Het is een heel uiteenlopend spectrum aan boeken dat hij heeft geschreven. Ja. Maar de essentie van hem was de vertaling van het christelijk bestaan in deze wereld. Hmm. Wat is de essentie van het christelijk geloof? En in dit specifieke boekje ook de essentie van de uiterlijkheden van die symbolen. Van wat betekent dat nou eigenlijk? Dat was ook zijn pleidooi om terug te gaan naar de kern en het niet als oppervlakkigheden zomaar te doen.
1: Ja. Ja. Nou, je laat ook heel mooi horen dat hij dus het licht van het evangelie op de hele wereld wil laten schijnen. Hè? Dus we hebben dat ook gezien bij de leerstoel die hij bekleedde in Berlijn. Daar ging het om de Weltanschauung, katholische Weltanschauung. Dus hoe kijkt een katholiek nu naar de wereld? En dat kijken naar de wereld moet altijd vanuit het licht van het evangelie gebeuren. En dat is iets wat we bij Romano Guardini terug zien komen. Dat hij met de openbaring en met Jezus zelf, een persoonlijke relatie met Jezus, die wij hier ook altijd heel erg benadrukken, kijkt naar de wereld en hoe de wereld in elkaar steekt. En dan ook vanuit dat wereldse, vanuit wat we kunnen zien, wat we kunnen ervaren, weer teruggaat naar God.
2: En dat sluit ook mooi aan bij de eerdere series die we natuurlijk hebben gemaakt. Hè? De verschillende gebeden die we met elkaar hebben besproken. Ook onze geloofsbelijdenis. Ja. Guardini is dus eigenlijk een cultuurfilosoof. En een onderdeel van wat een filosoof doet is voornamelijk beschouwen. Ja. En ook af en toe afstand te kunnen nemen van de dagelijkse sleur. Hè? En daar echt goed over na te denken. Dus bij wijze van spreken met een helikopterview een stap terug te doen. En eens goed nadenken wat is de betekenis van in dit geval dan de symbolen wat wij vandaag bespreken. En wat is er nou eigenlijk? Juist om het dan ook veel meer bewust te kunnen beleven. En daarom sluit het behandelen van de symbolen wat wij in de kerk zien. Wat wij tijdens een viering met elkaar doen. Wat vaak toch heel impliciet is en toch een gewoonte is voor heel veel mensen. Ja, om daar nog eens een keertje wat dieper op in te gaan. En wat natuurlijk al fijn is aan het werk van Guardini, is dat hij ook de gave heeft om vanuit zijn beschouwende blik dat ook heel mooi te verwoorden. Dus dat is ook een heel mooi uitgangspunt om daar met elkaar een gesprek over aan te gaan.
0: Wij zijn ook, Herwin en ik, Allebei Pelagianen in de Mariengeboortekerk in Nijmegen. Hij altijd dankbaar. We zijn ook met dit boekje...
2: Daar worden we voor betaald. Hè? Hoe vaak we dat zeggen, hoe meer...
0: Nee. Maar we zijn met dit boekje ook de kerk binnengestapt. En in voorbereiding, afwachting tot de Heilige Mis begint... af en toe gewoon een hoofdstukje gelezen.
1: Dat is het mooie, want het zijn hele korte hoofdstukjes.
0: Ja, maar wat zo interessant was... Ja. Dit is nog even om zijn biografie wat beter uit te diepen.
1: Ja.
0: Ik stond een keer bij de kerk. Ja. En iemand stapte op mij af. Die zei, lees jij Guardini? En toen besefte ik me pas... Het is echt een heel belangrijk figuur geweest in de 20e eeuw. Iemand die eeuw mede heeft bepaald als het gaat om de beweging die de kerk heeft gemaakt.
1: Hmm.
0: En veel van zijn denkbeelden zijn ons ook doorgegeven via Jozef Ratzinger, Benedictus XVI.
1: Ja. Zowel Benedictus als Franciscus. Ja. Het is echt een figuur die twee met elkaar verbindt. Hè?
0: Ja, dus ook Jozef Ratzinger die zocht naar de essentie van de liturgie. Hij heeft daar zelf ook een boek over geschreven met bijna dezelfde titel.
1: Ja.
0: De geest van de liturgie.
1: Zeker.
0: En die twee hebben ook een bijzondere levensloop. Dus Guardini is van Italië naar Duitsland gegaan.
1: Al na zijn eerste levensjaar. Dus heel snel.
0: Naar Bayern. Ja,
1: naar Mainz. Hè? Ja.
0: Goed. Ratzinger is natuurlijk van Duitsland uiteindelijk naar Rome gegaan en is daar gestorven. Ja. Maar die twee die spelen toch wel een hele belangrijke rol, die twee in de vorige eeuw. En Guardini is echt een sleutelfiguur geweest.
1: Ja. Nou, wat heel mooi geformuleerd werd door een andere theoloog, is dat wat Ratzinger en dus Franciscus met elkaar verbindt in Romano Guardini, is de nadruk op de persoonlijke band met Jezus Christus. Dat wil zeggen de ontmoeting met de persoon die Jezus is. Dus dat het in eerste instantie niet gaat om dogmatiek of om moraal, maar om het ontmoeten van de persoonlijke Jezus. Dat is heel mooi geformuleerd door die theoloog. Ik denk dat dat ook echt waar is. En die persoon blijft ook een mysterie voor ons. We kunnen nooit God helemaal begrijpen. We kunnen nooit de persoon van Jezus helemaal begrijpen. Maar we kunnen hem wel ontmoeten. Vooral in de liturgie natuurlijk.
2: En dat is dus ook het mooie aspect. En daarom ook wel zo waardevol om ook stil te staan bij de symbolen. Heel veel symbolen die wij natuurlijk kennen, ook in de kerk, zijn sacramenteel.
1: Hmm.
2: En ze wijzen op de sacramenten die wij kennen. Dus dat betekent ook dat zij ons helpen om de relatie, in dit geval richting God, de relatie met God en met Christus, ook beter te kunnen beleven.
1: Ja.
2: Wij bespreken aan de hand van dit boekje dus de heilige, of nou, de symbolen, zeg maar. De betekenis van symbolen. Zei het zojuist al eventjes, die symbolen die zijn ook sacramenteel. Wat betekent dat volgens jullie, het feit dat die symbolen sacramenteel zijn? Wat maakt symbolen sacramenteel?
1: Dan moet je eigenlijk terug naar het woord sacramenteel of sacrament bij Augustinus. Hè? Dus in de hele vroege kerk. En dat is dat het een beeld is, een symbool van een diepere realiteit. Hè? Dus het verwijst ergens naar. Het symbool verwijst naar iets diepers. Dus we spreken hier niet per se over sacramenten, maar over sacramentele tekenen. En als je dus Augustinus leest, dan zie je dat alles ergens een teken is van Gods liefde. Een boom kan in die zin ook een soort van sacramentele betekenis hebben, omdat die boom geschapen is en door God in stand wordt gehouden. En dus laat het iets zien van de schoonheid van God zelf, net zoals een landschap dat ook kan doen. Dus het betekent dat we vanuit het zichtbare naar de diepere realiteit toe gaan. Die het zichtbare als het ware in zich draagt.
2: Ja. Het betekent dus ook dat bijvoorbeeld als we het over symbolen hebben die wij straks met elkaar gaan bespreken.
1: Ja.
2: Ja, dan kun je zeggen, ja, die zien wij inderdaad allemaal voorbij komen. Of die beleven wij of voeren wij uit als wij het sacrament van de Eucharistie vieren.
1: Ja.
2: Maar dat helpt ons dus ook om in dit geval het sacrament van de Eucharistie veel beter te kunnen vieren, omdat we juist stilstaan bij al die elementen die wijzen op God.
0: Ja, dus twee elementen spelen een heel belangrijke rol. Ik denk dat we zo ook echt naar die symbolen toe kunnen.
1: Zeker.
0: In de inleiding, in ieder geval van mijn boekje uit 1941, waar ook nog de oorlog zelfs wordt aangehaald.
1: Ja, kijk. Ja.
0: Daar worden twee elementen belicht van de studie die Guardini heeft gedaan naar die symbolen. Dus verrijking en verdieping.
1: Ja.
0: Eigenlijk andersom. Ja. Dus verdiepen in wat doe je nou eigenlijk? Bijvoorbeeld als je een kruisteken slaat. Het verdiepen van wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt.
1: Ja.
0: En verrijking is dat het je geloofsleven mag vergroten. Ja. Dat de liefde voor God ook groter wordt. Omdat je ook zo dankbaar, in ieder geval dat ben ik, ook zo dankbaar bent dat je katholiek mag zijn.
1: Hmm.
0: En dat merk ik bij Guardini, waar Jozef Ratzinger misschien een vader is. Hè? We hebben onlangs zijn trilogie over Jezus besproken. Ja. Een vader die jou aan de hand meeneemt door de theologie heen.
1: Ja.
0: Daar voelt Guardini soms als een vriend die net zo verliefd is op het katholieke geloof als wij.
1: Ja.
0: En die gewoon zo vol verwondering puur naar die symbolen kan kijken. En dat enthousiasme in ons ook mag aanwakkeren. En ik hoop ook in de luisteraars en kijkers van de Herbergiers. Ja. Misschien kunnen we naar een symbool dat Guardini beschreven heeft.
2: Ja. Nou ja, er staan dus tal van symbolen in het boek. En we kunnen nu allemaal verklappen dat we ze vandaag allemaal niet kunnen doorlopen.
1: Toch wel een heel aantal.
2: Maar... Toch wel best een aantal. Ja. En het is natuurlijk ook wel handig om daar een bepaalde structuur in aan te brengen. En in die zin laten wij de structuur van het boek, wat wij hier vandaag toch min of meer behandelen, een beetje los. En kijken vooral vanuit het perspectief van de kerkganger, van een parochiaan die op een gemiddelde zondag of bij wijze van spreken door de week, wanneer dan ook, een kerk binnenloopt. En eigenlijk zo virtueel met elkaar doorlopen, wat zie je nou op het moment dat je een kerk binnenloopt of wanneer je de Eucharistie met elkaar viert? Ja, en dan is het toch het eerste, hopelijk, lijkt me wel handig, als je naar een kerk gaat, dat je door een deur heen moet. En dat
0: vaak
2: is dan
0: wel
2: ook meteen dat eerste symbool wat Romano Guardini aanhaalt. Nou, de deur. Wat voor interessant zou je daarover kunnen zeggen, zul je denken? Nou, Guardini die heeft er wel wat over te zeggen.
1: Nou, begin met het fysieke. Wat is een deur? Wat is de functie van een deur?
0: Ja, in dit geval is het echt een opening naar een andere wereld. Hè? Dus je laat de wereld...
1: Nou maak je het al super symbolisch.
0: Ja, maar ja. Oh,
1: een
0: sorry.
1: Wereld. Maar inderdaad, ja. Nee, maar
0: je opent een andere ruimte. Het is een middel om in een andere ruimte te komen. Ja. En in het geval van een kerkdeur gaat het natuurlijk om van het wereldse naar het huis van God te gaan.
1: Ja, het sacrale. Hè? Dus je hebt het marktplein, noemt Guardini het. Hè? En dan vervolgens ga je die deur binnen en dan kom je in de sacrale ruimte. Dus de ruimte...
0: De gewijde ruimte.
1: De gewijde ruimte. Leeft God dan niet in de rest van de wereld?
0: Jawel.
1: Maar
0: hij is heel specifiek daar aanwezig. Natuurlijk in het tabernakel ook.
1: Ja. Dus het is een gewijde ruimte die ook echt voor die eredienst, voor die liturgie bedoeld is. Hè. Dus daar wordt een kerk ook ingewijd natuurlijk. Hè. Dus een kerk is niet gewoon een
0: paar
1: stenen bij elkaar en je zet er een standaard neer en je maakt een blok en dat is dan het altaar. Nee, dat wordt echt helemaal ingewijd, ook door de bisschop, hè, als die dan komt om het altaar
0: met olie
1: toe te wijden, met olie en zo aan God. Dus de kerk is een plaats in de wereld die heilig is en die sacraal is. En die heiligheid betekent in die zin afgescheiden van het profane. Van datgene wat voor de tempel zich profane. Dat betekent datgene wat er voor de tempel gebeurt. En dit is dus wat in de tempel gebeurt. Dus heilig en er is dus een verschil.
0: Ja.
1: En dat voelen mensen denk ik ook wel aan. Tenminste, sommige mensen minder dan anderen, helaas. Maar ja, als je zo'n deur binnengaat...
2: Ik denk wel een zekere focus ook. Wat het ook met je doet. Hè. Als je bijvoorbeeld... gewoon uit gewoonte op een zondag naar de kerk gaat, dan stel je er bijvoorbeeld op in. Hè. Ik ga naar een kerk, dus als je dan een deur doorloopt, dan heb je dat misschien wat minder. Maar zeker op het moment dat je op een drukke plek bent en bij wijze van spreken eventjes ergens binnenloopt vanuit de hectiek van alle dag en daar ook de stilte en de focus ervaart, dan komt het ook letterlijk en figuurlijk binnen. Je slaat feitelijk een andere deur open. En tegelijkertijd niet alleen een fysieke kerkdeur, maar ook je innerlijke deur, hè? De spreekwoordelijke deur. Dus,
1: de deur van je hart.
2: De deur van je hart. Ja. Die moet je tegelijkertijd ook openstellen. Wil je ontvankelijk zijn voor God? En natuurlijk is dat niet alleen sprake van wanneer je naar de Eucharistie gaat of een kerkgebouw inloopt. Dus de deur is denk ik ook wel meteen letterlijk en figuurlijk de deur naar al die andere symbolen. Omdat er een bepaalde opening nodig is om ontvankelijk te zijn.
0: Ja, dus die bekende kunstwerken, dat Christus natuurlijk ook op de deur klopt van een huis. Daarmee wordt ook bedoeld van laat God binnen in je hart. Misschien nog laatste.
1: Dat komt uit Keble College. Hè? Dus even kort over, dat is van Hand. Hè? Dat is in 1854 geloof ik geschilderd. Dat kunstwerk heet Light of the World.
0: Ja.
1: En dat gaat terug naar de Apocalypse. Dus het boek van de Openbaring waarin Jezus zegt, ik klop op de deur. Maar de vraag is natuurlijk, doe je open?
0: Ja, hij staat daar dan met mantel en met een lantaarn in zijn hand.
1: Met een lantaarn in zijn hand. En het probleem is, op de deur zit geen deurklink. En dat betekent dat je natuurlijk zelf ook die deur voor God open moet maken. Hè? Dus God kan niet zichzelf aan jou opdringen. Hij vraagt om ontvankelijkheid, zoals je net zegt. Dat je jezelf opent voor hem. En dan kan hij in jou wonen en maaltijd met jou houden. Zoals in de Apocalypse. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar de Eucharistie. Wat in de kerk gebeurt, wat op die plek. En je ziet natuurlijk ook in de meeste kerken dat zo'n deur ook echt groot is. En mooi versierd vaak. En het is niet een gewone normale deur van jouw huis. Want nee. Ook daar wil men weer mee duidelijk maken. Dit is een sacrale ruimte. En in het voorportaal is ook nog anders dan als je dan weer nog een deur doorgaat. Hè? Dus ook in de kerk heb je verschillende deuren.
0: Helemaal mee door die hele kerk. Begon in het voorportaal. En die zei ook, jullie dochter is nu ook een kind van God. Die is ook in dit huis nu te gast. Ja. En langzaam ging ze zo ook door die hele kerk lopen. En begon ook bij die eerste deur.
1: Ben je wel eens in Florence geweest?
0: Nog niet.
1: Het baptisterium in Florence staat natuurlijk ook los van de kerk. Hè? Dus je wordt de deur naar alle andere sacramenten is het doopsel. En het begint met het doopsel. En vanuit het doopsel kun je de deur openen naar de andere sacramenten. Het doopsel is echt de essentie daar. En daarom zie je ook vaak in de architectuur van de kerk dat het echt in het voorportaal staat. Nog zelfs erbuiten, zeg maar.
2: En er is nog zoveel anders te zien. En als we, dan die deur, als we dan die deur sluiten en we zijn binnen, dan zien we iets wat wij in een gemiddeld huis ook niet hebben. Alhoewel, het kan wel, maar ik heb het bijvoorbeeld zelf niet. En dat is het wijwater.
1: Ja.
2: Dat is het volgende symbool.
1: Ja. Nou, eerst altijd kijken van wat is fysiek water? Waar gebruiken we het voor?
0: Ja, reiniging vaak, hè? Dingen schoonmaken.
1: Precies.
0: Dorslessen.
1: Ja, dorslessen. Ja.
2: Koken.
0: Koken, ja.
2: En bier brouwen.
1: Maar wij hebben dat mooie boek dat daar ook ligt over Jezus gelezen van Ratzinger. En daarin zegt hij, voor de eerste christenen, maar ook voor de joden, was natuurlijk het water niet alleen positief. Want waar verwijst het nog meer naar?
0: Ja, het is ook de oervloed. Ja, het is ook de vernietigende kracht die het water kan hebben.
1: De vernietigende kracht van het water. We hebben hier laatst ook weer een klein overstromingje gehad. Dan merk je dus dat het water ook echt negatief kan uitpakken voor jou. Nou ja, we weten als geen ander hier, we zitten hier in Rotterdam, we zitten onder NAP, hoe de Nederlandse mensen zich moeten wapenen tegen het water, met allerlei dijken, met Neeltje Jans. En ook in Limburg is overal zijn er ook problemen met water geweest. Aan Valkenburg, hè, nog laatst.
3: Ja.
1: Dus je ziet, het water heeft niet alleen een positieve betekenis, maar ook een negatieve. En als je het dan op het geloof betrekt, en dan komt dus, nu komt dus de omslag naar wat gebeurt in jouw hart als je naar het water kijkt. En dat is inderdaad dan het zuiverende water van de doop, waar het ons aan herinnert. Hè? Dus als je dus gedoopt wordt, dan wordt er ook water natuurlijk over je heen gegooid. En dan wordt er gezegd, doop namens de Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is het zuiverende water, zuivert ons van de zonde. Maar het is ook het levengevende water van de genade, van het kindschap Gods. Ja. Dus dat je kind van God wordt en dat je in die kerk bent en dat je gemaakt bent om vergoddelijkt te worden, zoals God te worden. En daar staat dat water ook voor het leven dat niet slechts biologisch is, maar het leven dat ook geestelijk en spiritueel is.
0: Ja, en steeds ook een herinnering aan onze eigen doop inderdaad.
1: Ja.
0: En Ratzinger heeft daar in zijn eerste deel over Jezus ook heel mooi over geschreven, dat de doop van Jezus ook al verwijst naar zijn dood. Dus de onderdompeling in het water, dat is al eigenlijk een aankondiging ook van zijn afdaling ter helle.
1: Dus dan heb je de negatieve betekenis van het water. Hè?
0: Dus maar
1: het water,
0: dus daarom wordt ook gezegd, wij zijn met Christus gestorven. Maar met Christus zullen we ook opstaan. We worden ook weer uit het water opgetrokken. Ja. En we mogen opstaan.
1: We laten onze zondigheid verdrinken, als het ware, in dat water. En daarom, dus als je echt ondergedompeld wordt, is dat toch ergens ook nog wel een heel sterk teken.
0: Ja.
1: Dus dat zegt Paulus ook, echt een onderdompeling in het water. Hè? Dus je gaat dat water in en je komt er nieuw uit. En je laat alles achter in dat water.
0: Hmm.
1: En het water is inderdaad ook niet beheersbaar. Hè? Dat is de chaos ook. Dat is van de tsunamis en de wanorde ook.
0: Ja, Genesis, de oervloed. Ja.
1: En dat is wel interessant, dus Guardini geeft dat ook nog aan. Dat is in de nieuwe liturgie een beetje ondergestroomd, zou je kunnen zeggen.
0: Ondergedompeld,
1: Maar het idee van dus dat er ook een gebed plaatsvond om die negatieve krachten van het water weg te nemen. Dus het water zelf kent ook negatieve dingen in zich. En dat werd dan door een exorcismegebed ook nog, voordat het water gezegend werd, werd ook nog aangegeven, maar het water is ook nog iets wat slecht kan zijn.
0: Ja, dus wijwater onderscheidt zich daarmee van normaal water, omdat het die kracht niet meer heeft.
1: Ja,
3: Ja, precies. Ja. Ja.
2: Nou, en daarnaast is er natuurlijk wel, als we het specifiek toe spitsen op het water in de kerk. Mm-hmm. Behalve dat dat ook negatief kan zijn, zoals de Valkenburg, wat je hebt aangehaald.
3: Ja.
2: Is natuurlijk het mooie dat, dat het wijwater ook in de verschillende sacramenten wordt gebruikt. Hè. We hebben net natuurlijk de doop genoemd.
1: Ja, want eerst moet het dan inderdaad gezegend worden dat het wijwater is. En dan vindt pas de doop plaats. Ja.
2: Maar bijvoorbeeld ook het feit dat je een kerk binnenloopt en dat je wijwater kan gebruiken. En om meteen een gebed te doen. En natuurlijk ook de besprenkeling met het wijwater als onderdeel van de ritus van de boetedoening. Dat ook
1: dat is heel mooi, hè? Het asperges mee of het vidi aankwam. Ja. Ik heb het water gezien, stromen uit de zijde van de tempel. Zoals dat zo mooi in het Nederlands klinkt in de Maria Geboortekerk.
0: Ja, ook testamentische beeld.
1: Ja, precies. Dus dat is een hele mooie ritus die in de oude ritus ook is, maar ook in de nieuwe ritus.
0: Als we het hebben over het wijwater, we doen daar ook iets mee als we binnenlopen. Het is niet dat we er gewoon even naar kijken. Nee, maken er vaak een kruisteken mee.
2: Er zijn twee verschillende categorieën natuurlijk die je kan maken als het gaat om symbolen. Symbolen enerzijds in de zin van voorwerpen en attributen. Maar anderzijds zijn er ook symbolen in handelingen. Mm-hmm. We hebben nu eerst twee symbolen besproken wat echt fysieke attributen of voorwerpen zijn. En daarnaast gaan we naar de eerste handeling. En dat is inderdaad het kruisjeslaan.
3: Ja.
0: Ja, dat soms heel vluchtig wordt gedaan. Maar Cordien die zegt, doe dat nou niet. Doe het op een rustige manier.
1: Ja, ben ik het deels met hem eens.
0: Ah, vertel.
1: Maar nou, ik vind het ook wel mooi als een katholiek even snel een kruisteken slaat. Ik denk niet. Kijk, dat is een beetje een kritiek op dit boek. Hè? Dus ik vind het een prachtig boek. En het benadrukt heel erg dat elk symbool doorleefd moet worden en verinnerlijkt moet worden ook. Maar je kunt niet altijd alles verinnerlijken. Ja. Als je alles existentieel moet doorvoelen en doorleven, dan wordt het haast ondraaglijk.
0: Het is misschien soms wat overdreven vroom.
1: Ik denk dus dat het heel goed is. Een correctie op veel mensen die alleen maar dit doen. Hè? Maar bijvoorbeeld, ik sla wel eens een kruisteken als ik gewoon iets moet doen of zo. Ja. En dat doe ik dan even snel. Heeft het dan minder waarde? Ik denk het niet. Maar
2: volgens mij is dat ook de balans waar Guardini op wijst. Dus enerzijds het belang dat je je bewust bent van het teken of het symbool. Ja. Maar anderzijds waarschuwt hij met dit boekje ook al. Is ook een pleidooi tegen enkel alleen uiterlijk vertoon.
1: Voilà.
2: Dus het is ook geen... Jesse en ik zitten vaak naast elkaar in de kerk. In de Maria Geboortekerk in Nijmegen. Maar wij maken er ook geen wedstrijd van wie de grootste kruis kan slaan. Of wie het langzame kruis kan slaan. Of knielen, waar we straks op komen. Dus het gaat ook niet om gezien worden of enkel alleen uiterlijk vertoon. Nee. Want dan slaat het ook door naar de andere kant van
1: jezelf. Precies, je moet inderdaad een balans vinden.
0: Maar hoe je het ook uitvoert, het kruisteken heeft wel een diepere betekenis.
1: Zeker, zeker.
0: En wat is dat dan? Dat is natuurlijk het kruisen, het gestorven zijn met Christus. Ja. Dus zijn roeping die wij mogen naleven.
1: Nou,
0: zijn
1: hoe boodschap. Maak je het kruisteken is misschien de eerste vraag.
0: Ah, ja, precies. Hoofd, hart en schouders. Hè. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde teken dat we ook maken als de evangelie horen. Dus dat we met al onze hart en ziel en geest helemaal dat evangelie mogen horen.
1: Onze hele persoon is erbij betrokken.
0: Ja, precies. Ja. En jij doet het. Je hebt dat laatst uitgelegd. Jij maakt het kruisteken ook nog met drie vingers.
1: Ik weet niet meer precies waar het vandaan komt, maar dat staat voor de drie eenheid. Hè? Dus je maakt met drie vingers en dan Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
0: Ja.
1: Maar ik doe meestal ook dat. Dus de Vader, de Zoon en als ik dan de Heilige Geest neem, dan is dat echt voor mij de verbinding tussen die twee. Hè?
0: Een soort dus, slepende beweging. Een
1: slepende beweging van links naar rechts.
0: Ja.
1: Dus ja. En het is natuurlijk ook een actualiseren van het kruisoffer. Hmm. Dus het kruis heeft in het christendom natuurlijk een nieuwe betekenis gekregen. Want er waren natuurlijk heel veel mensen die aan het kruis storven. Hè? Heel veel moordenaars, heel veel criminelen stierven aan dat kruis. Maar Jezus Christus heeft het kruis geheiligd. Hè? Want hij is zelf God en mens. Door de wederopstanding, door de verrijzenis, krijgt dat kruis een nieuwe betekenis. En wordt het een weg naar de verrijzenis. Dus als wij het kruis slaan, dan is dat niet slechts het martelwerktuig, maar ook echt een teken van overwinning. Natuurlijk, je kunt daar veel over zeggen. Er is in de geschiedenis, maar dan is het natuurlijk ook deels een legende, rondom Constantijn de Grote natuurlijk gezegd dat hij in hoc signo vinces, in dit teken van het kruis zal ik overwinnen.
0: Ah, de kruistochten.
1: De kruistochten en zo. Ja. Ik zou dat niet op die manier precies zeggen, maar het is wel zo dat het kruis een overwinningsteken is. En als de verleiding tot ons komt, dan kunnen we een kruisteken slaan en dan kijken we naar het kruis en hoe onze verlosser eraan gehangen heeft en hoe door dat kruis heen al het verrijzenislicht aan ons geopenbaard wordt. Dus het kruis is een krachtig wapen ook. In de strijd en in de geestelijke strijd vooral. Hmm. En het helpt ons om niet te vervallen tot complete zinloosheid van

0: niet te vervallen tot complete zinloosheid van lijden. In het lijden heeft wel degelijk een betekenis als het verenigd wordt met
1: als we zelf ons kruis Christen. Op ons nemen.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat zit er allemaal natuurlijk wel achter als we het kruis steken te slaan. En dat doen we natuurlijk ook op verschillende momenten in de liturgie.
2: Ja. Ja. Nou, en als je dan binnentreedt tijdens een als je naar een kerk gaat, dan sla je een kruis. Maar dat is niet het eerste wat je dan doet. Meestal knul je ook meteen. En je knielt bijvoorbeeld voordat je de kerkbank ingaat. Ook gedurende een mis knielen wij. Ja. En dat heeft natuurlijk ook een belangrijke betekenis. Want buiten de mis om, wanneer is het eigenlijk de laatste keer dat jullie echt door de knieën zijn gegaan?
1: Nou, dat is als vader best wel vaak. En dat vind ik ook heel interessant. Wij knielen in de kerk als teken van respect en van overgave.
0: Maar ik dacht je gaat nu zeggen ten huwelijk vragen van je vrouw.
1: Heb ik natuurlijk ook. Dat doe je op één knie vaak. Ja? Bij mijn teerzaam moet ik met twee knieën op de grond. Om haar bijvoorbeeld te verschonen. Om op gelijke hoogte met haar te komen.
0: Ja.
1: En dat is ook op een bepaalde manier een overgave. En indirect misschien ook wel aan Christus. Want Christus zei ook, wie de armen verzorgt, die verzorgt mij.
0: Zeker.
1: En dus als ik teerzaam die zelf zich niet kan verschonen. Dus als ik mij overgeef, op de knieën ga en haar verschoon, dan is dat eigenlijk ook wel een mooie manier van knielen. Dus niet helemaal wat er in de kerk mee wordt bedoeld, maar wel een mate van overgave aan wat je moet doen.
0: Ja.
1: En dat is in de kerk ook inderdaad. Sommige mensen knielen ook als ze ter communie gaan. Dus ook een overgave aan de priester en dan maar hopen dat hij jou de communie geeft als je, als je dat wil. Dus het is een teken van respect en overgave. Hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, het is ook letterlijk jezelf klein maken. Dus het is de meest kleine positie die je als mens tegenover je schepper, tegenover God zelf.
1: Tegen de grote God, schrijft Guardini. De grote God.
0: Ja, kun je op deze manier jezelf klein maken. En je vindt het ook inderdaad in het Oude en het Nieuwe Testament continu terug. Hè? Dus het is een prachtig teken van nederigheid.
2: Ja, en dat je net vaak ook nog het knielen natuurlijk ook kan bidden met, of kan het knielen kan combineren met het buigen. Hè? Dus dat je ook met je hart eigenlijk naar beneden gericht bent, dat je jezelf helemaal klein maakt. En ook daarbij is het denk ik heel belangrijk om te weten dat het niet uit een bepaalde neerslachtigheid moet gebeuren. Maar uit een oprechte nederigheid, dat je je positie kent. Maar ook wetende, en daarom is het zo mooi, Jesse, dat je dat aspect ook aanhaalt. Dat er een vader is die ook geknield jou wil helpen en die ook altijd zijn arm uitstrekt. Hè? Dus het is ook een beweging die er misschien soms wat hulpeloos uitziet. Maar tegelijkertijd krachtig is en wat we ook met moed en hoop mogen uitvoeren.
1: Ja, Christus die ook knielde bij de voetwassing. Dat is ook wel een mooi aspect.
0: Dat is heel belangrijk. Dus we volgen Christus zelf ook hierin. Bij de voetwassing. En we zien dus dat bij de voetwassing dezelfde woorden ongeveer gebruikt worden als bij de Filippense brief. Dat als daar staat, God die heeft zichzelf niet willen vasthouden. Jezus Christus zou niet willen vasthouden aan zijn goddelijke majesteit. Maar hij heeft zichzelf klein gemaakt. Hè? Omwille van ons. Hij heeft zich nederig opgesteld. En zelfs zo klein dat hij de dood aan het kruis, kom weer terug bij het kruis, accepteert. Dat is de ultieme vorm van vernedering eigenlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus we volgen daarin ook Christus zelf, die ons dit voorgedaan heeft. En het is, zoals jij net heel mooi zei, nederigheid is niet kleinzieligheid. Nederigheid is juist het teken van een grote ziel, die erkent dat God God is en de mens mens.
1: Ja, hier op aarde.
0: En dat, maar ook in de hemel natuurlijk. Hè?
1: Dus nee, maar ik bedoel dat de mens hier met twee voeten op de aarde moet staan. En,
0: en dat je dus erkent, hij is God en zo is dat ook goed. En ik ben er blij mee en dankbaar voor.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook dankbaar dat ik mens ben. En die combinatie zorgt voor een knielende beweging. Ja. Dat is,
2: En met deze symbolen en bewegingen bewegen we ook langzamerhand steeds dichter naar Christus toe. Ook fysiek. Maar dan zijn we er nog niet helemaal, want normaal gesproken nadat je hebt geknield, ga je de kerkbanken in. En als je een beetje op tijd bent, zeker voor een mis, dan heb je ook nog wel eventjes de tijd om je heen te kijken. En dan zie je ook van alles. Wat je heel vaak ziet is mensen die dan op tijd zijn dat ze bijvoorbeeld bidden of dat ze gefocust zijn op alles wat ze voor zich zien. Een van de eerste dingen wat dan misschien opvalt als je in een kerkgebouw zit, zijn de trappen richting het altaar.
1: Ja, het verhoogde deel eigenlijk waar we als gelovigen allemaal naartoe kijken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Laat ook iets zien dus van die gewijde ruimte waar we het over hadden. Dan is er nog natuurlijk een extra belangrijke plek, het priesterkoor. De plek waar het altaar is, waar de Eucharistie wordt gevierd door de priester.
0: Daarbij belangrijk om op te merken, ik zoek het nu nog snel even op, maar ik wilde het zeker weten. Maar altaar, het komt natuurlijk ook, is verwant met het Latijnse altus.
1: Hoogtes.
0: En dat hoog betekent. Hè? Dus het is de plek waar we God ontmoeten. Wij houden daar volgens mij allemaal

0: wel van bergwandelingen. Als je naar boven gaat, naar de berg, dan voel je toch op de een of andere manier dichter bij God. Er komt een rust over je heen. Je wordt wat opener voor zijn aanwezigheid. En het altaar is ook die berg. Die berg die de priester opgaat. Net zoals Mozes ja. De berg opging. Jezus Christus ook. En de priester staat in die traditie. En leidt het hele volk, iedereen mee naar die heilige ontmoeting met de persoon die Jezus is. In zijn kruis, dood, sterven en verrijzen. Want dat gebeurt in elke liturgie natuurlijk. Maar dus altaar, altus, die hoogte heeft toch iets altijd van aanwezigheid van God.
1: En volgens mij is het ook in dit hoofdstuk of ergens anders. Maar in ieder geval schrijft Cordini ook een aantal keer over het afgestompte stadsleven. Het drukke stadsleven. Mm. Dat is met die hoogte natuurlijk nog sterker geaccentueerd. Van dit is echt op afstand van de rumoerige wereld. Ja. Waar alles soms zo oppervlakkig lijkt. Dit is ons focus.
0: Oppervlakkig letterlijk. Ja. Ja. Vlak inderdaad. Mm. En hier gaan we de hoogte. We bestijgen het altaar. Ja.
2: En als we dan naar het altaar kijken, dan dan staan er vaak ook kaarsen op. Kun jij daar misschien iets meer over vertellen, Stefan? Hoeveel kaarsen, wat voor kaarsen, wat de betekenis van kaarsen überhaupt zijn?
0: Dat is een goeie.
2: Het is iets waar ik me eigenlijk zelf tot op heden niet echt bij stil heb gestaan, zeg maar. Ik zie er vaak twee kaarsen staan. Dan denk ik, ja, dat kan esthetisch zijn, dat kan een bepaalde betekenis hebben. Kun je er iets meer over vertellen?
0: Ja, dus sowieso de kaars staat natuurlijk voor het licht van Christus. Daarom wordt het ook al bij de doop gebruikt. Hè. De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars. Dus de kleinere kaarsen ontvangen het licht van de grote kaars die Jezus Christus zelf is. En als je het hebt over het altaar, dan is in de Romeinse rites heb je natuurlijk een aantal kaarsen die daarop geplaatst worden. Normaal voor grote feesten 6. Hè? Dus dan heb je natuurlijk ook nog een aantal betekenissen over hoeveel je dan er moet plaatsen, hoe je ze moet plaatsen. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar wat belangrijk is dat het licht van Christus symboliseert. En het is ook een offer. Een kaars is ook kostbaar. Dus je geeft iets kostbaars aan het offer wat op het altaar plaatsvindt. Je omringt het offer met kostbare was, heet het toch? Was in het Nederlands. Dus zo'n kaars is...
1: Kaarsvet.
0: Daar moet ook eigenlijk echt van kaarsvet zijn. En niet zo'n olielampje. Het gaat echt om een fysieke kaars.
1: Ja, en dat kan je ook weer innerlijk maken.
0: En dat kun je innerlijk maken. Nou, vertel.
1: Nou ja, dat is dus het zelf helemaal jezelf opbranden en opgaan in God. Ja. Dus jezelf helemaal geven, het licht van God uitstralen en jezelf helemaal overgeven aan God. Ja, jezelf dus geven, opbranden. En niet in de negatieve zin van de burn-out, maar in God mogen opgaan.
2: Ja. Kijk, de kaars geeft licht. Dat is het effect wat het doet.
0: Ja.
2: Maar de beweging wat in de kaars zit, is het volgende symbool. En dat is namelijk de vlam.
1: Ja, en heel specifiek, Cordini, bij de beschrijving van de vlam, die ik zo graag helemaal wil voorlezen, want dit vind ik het mooiste hoofdstuk. Hmm. Maar hij heeft het daar heel specifiek over de godslamp. Hmm. En de godslamp is wel een heel bijzonder licht dat we in de kerk mogen aanschouwen. Als je eenmaal bent gaan zitten in die kerkbank en je kijkt recht vooruit achter het altaar, het tabernakel, met daarnaast altijd... vaak een beetje een rood gloeiend lampje. Ja.
0: Soms meerdere zelfs in de Oosttraditie.
2: Zeer bescheiden.
1: Ja. Ja. En de godslamp betekent dat daar in het tabernakel dus de geconsacreerde hosties worden bewaard. Dus dat Christus daar zelf aanwezig is. Ja. De Gods aanwezigheid.
0: De hoogste vorm van Gods aanwezigheid is in het sacrament.
1: Ja.
0: En dat wordt bewaard inderdaad in het tabernakel.
1: Die godslamp weet je eigenlijk als je in de kerk gaat zitten. Hier zit ik goed.
0: Ja.
1: Hier is Christus aanwezig.
2: Ja. Ja.
1: Ah, die vlam.
2: En wat trouwens ook wel, voordat je misschien overgaat naar het verhaal, wat we in het begin van deze aflevering al zeiden, is dat Guardini het heel belangrijk vindt de persoonlijke relatie met Christus te onderhouden. En hoe kun je Christus leren kennen? Nou, door bijvoorbeeld het evangelie te lezen.
0: Ja.
2: En het aardige daaraan is natuurlijk ook dat Christus heel veel parabels heeft waar juist de vlam, het gebruik van kaarsen, in combinatie met de waakzaamheid, het constant dicht bij het vuur blijven, letterlijk en figuurlijk.
0: Vuur ben ik komen brengen en hoezeer verlang ik dat het nu al oplaait.
2: Om daar ook dichtbij te blijven. Dus het is niet zozeer... Wij onderstrepen daarmee, dat is denk ik een beetje de samenvatting ook van het belang wat Christus ook ziet in het dichtbij hem zijn. En het is mooi dat hij daar dezelfde symbolen voor gebruikt in de parabels.
0: Mm-hmm.
2: In
0: zeker. De vlam. Ja.
1: Het is heel typisch. Buiten is het aan het stormen, het waait, het regent. En dat is ook hoe, een beetje hoe Guardini dit hoofdstuk begint. En ik ga hem gewoon helemaal voorlezen. Onbeschaamd ga ik dit doen. Papa gaat weer lezen. De vlam. Op een late herfstavond gaat ge te voet over het land. Om u heen is het donker en guur. Doodeenzaam voelt de ziel zich in de kale uitgestrektheid. Met levendig verlangen zoekt zij iets om haar aandacht bezig te houden, maar nergens vindt zij iets wat haar treft. De kale bomen, de kille bergpas, de open vlakte. Alles is dood. Herfst, verval. Zij alleen leeft in deze verlatenheid. Daar straalt opeens bij een draai van den weg een licht. Heeft het niet geroepen als een antwoord op het zoeken van de ziel, als iets dat verwacht werd, dat zo behoort? Ofwel ge zit laat in een triestige kamer. De muren zijn grauw en onverschillig. Het huisraad is stom. Daar komt een welbekende stap. Een vaardige hand keert het vuur. Het knettert. De vlam laait op. En uit een open kacheldeurtje valt een rode schijn. Hey, rood. In de kamer. Het golft weldadige warmte. Wat is alles veranderd, nietwaar? Alles is eensklaps bezield. Gelijk wanneer in het starre gezicht van een dode plotseling wederom het leven zou lichten. Ja, het vuur is aan het leven verwant. Het is het trouwste zinbeeld van het leven onze ziel. Een zinnenbeeld van al wat wij aan leven in onszelf ervaren. Warm en lichtend. Altijd in beweging. Altijd opwaarts strevend. Als wij de vlam onophoudelijk op zien flakkeren, hoe zij iedere luchttocht volgt, en toch niet is af te brengen van haar opwaartse beweging, hoe zij straalt van licht en stromen warmte uitzendt, voelen we dan geen diepe verwantschap met datgene in ons wat ook altijd brandt en licht en opwaarts streeft, hoe dikwijls het ook door tegenstrijdige krachten wordt onderdrukt. Hoe herkenbaar, hè? En als we zien hoe de vlam haar hele omgeving doet leven, bezield, opklaart, hoe ze aanstonds tot levend middelpunt wordt van alles, waar zij ook brandt, is dat niet een beeld van het geheimzinnig licht, met hoofdletter, in ons, dat in deze wereld gezonden is, om er alles te verlichten en er zijn woonplaats te vestigen. Ja, zo is het. De vlam brandt als een beeld van ons innerlijk, als een beeld van het streven, het licht en de sterkte van de geest. Waar wij de vlam aantreffen, voelen wij hoe uit haar flikkeren en lichten iets levens tot ons spreekt. En willen we ons leven tot uitdrukking brengen, ergens ons leven laten spreken, dan steken we daar een vlam aan. Zo verstaan we ook hoe ze daar branden moet, waar we eigenlijk altijd dienden te moeten zijn. Voor het altaar. Daar moesten we staan, aanbiddend, waakzaam, met geheel onze levenskracht en de sprankelende sterkte van onze ziel gericht op de geheimnisvolle, heilige tegenwoordigheid, Gods aanwezigheid. God bij ons en wij bij hem. Zo moest het zijn. Dat beleiden wij door daar het beeld en de uitdrukking van ons leven, de vlam, te ontsteken. De vlam daar in de godslamp, hebt ge er reeds aan gedacht, dat zijt gij. Zij vertegenwoordigt uw ziel. Vertegenwoordigt uw ziel, moet haar althans vertegenwoordigen. Op zich genomen zegt het aardse licht God natuurlijk niets. Gij moet het tot uitdrukking maken van uw op God gericht leven. Daar waar God ons het meest nabij is, moet werkelijk de plaats zijn waar uw ziel brandt. En volop leeft, geheel en al vlam, geheel en al licht voor hem. Werkelijk thuis moet ze daar zijn, opdat de stille vlam in de lamp waarlijk de uitdrukking zij van uw innerlijk leven. Handel naar die opvatting. Het gaat niet gemakkelijk. Maar begrijpt ge het, dan moogt gij na zulke ogenblikken van klare stilte opnieuw rustig onder de mensen gaan. Dan blijft de vlam achter op de plaats waar God tegenwoordig is. En gij kunt tot God zeggen, Heer, dat is mijn ziel, die is altijd bij u. Ja. Mooi, hè?
0: Heel mooi. Ja, echt prachtig.
1: Ja, wat een hoop en een plezier straalt er ook uit. Hè? Van, dit is ons gegeven. Ja. Dat is toch geweldig? Ja.
0: Ja, en er zit ook iets op van, iets in van de... Het was verteert zich, zeg maar. De kaars wordt kleiner. En dat is alles wat er ook uiteindelijk niet toe doet. Hmm. Het gaat echt uiteindelijk om het brandend houden van die vlam. En dus opwaarts altijd naar God toe leven. Ondanks alles wat om ons heen soms verbrand en verteerd en moeilijk is, ook in ons hart.
1: Nou, heel kort, want we hebben nu heel lang blijven vlam stilstaan, maar nu, volgens mij komt dit ook heel dicht bij jouw favoriete Bijbeltekst uit het Hooglied. Dus dat geen stortvloed van water het vuur van de liefde kan blussen.
0: Zeker, dat is precies dat. Dus het is een reinigend, en dat is pijnlijk soms, maar we moeten op het licht gefocust blijven. En ons daarop richten. Of, daar moest ik ook even aan denken, dat pelgrimslied wat we nu heel veel zingen, vlam van liefde, hoop die ons doet leven. Dat is dus die vlam van het jubeljaar, van de hoop die in ons blijft. De aanwezigheid van Christus. Ja, mooi. Ja, is echt heel mooi. Ja.
2: Er is heel veel om over na te denken. Als we dan zo om ons heen kijken, als wij in de kerk zitten, waardoor we al heel dicht bij God kunnen komen en kunnen overdenken. Maar daarnaast worden we ook letterlijk en figuurlijk nog eens een keertje extra wakker geschud, soms. Zeker als de bel heel erg hard slaat, wat nogal eens wil gebeuren. En wat er ook een actieve houding van ons veronderstelt, namelijk dat is dat bij de intrede tijdens de mis we allemaal gaan staan.
1: Dat we helemaal meedoen met wat er moet gebeuren.
2: Ja. Ja. Dat is ook wel een teken van respect natuurlijk. Hè? Op het moment dat jij visite krijgt, dan moet je de deur ook al open doen. Want hoewel er dan wel een deurklink aan de buitenkant zit, in tegenstelling tot het kunstwerk, moet je natuurlijk wel open doen. Dus dan moet je al uit je stoel komen.
1: Ja.
2: Maar stel, Stefan doet de deur open en laat hier iemand binnen. Ja, dan is het ook wel gebruikelijk dat wij uit respect en eerbied, Jesse en ik, ook opstaan.
1: Ja.
2: Hoe belangrijker is het natuurlijk om dat tijdens de Heilige Mis te doen?
0: Nou, we zijn er nog niet, maar we gaan natuurlijk nu ook langzaam een periode van Advent in en zo. En daar is het kernwoord waakzaamheid en alert zijn. Alert voor de komst van onze lieve Heer, van Christus zelf. En hij komt natuurlijk altijd tot ons door de mensen die we zien, door de realiteit waarin we leven, wat altijd een afspiegeling is ook van zijn liefde. En daar alert voor zijn, dat veronderstelt staan. En staan met een zekere vorm van, ik zou niet willen zeggen trots, maar wel dat je echt dankbaar bent voor wie je bent. Mensen die dus echt een depressieve periode doorgaan, trouwens, dat was Romano Guardini ook niet vreemd. Die is een paar keer ook echt in een depressie gevallen. Mm. Dan zie je dus dat mensen echt neergebogen erbij lopen. En zelfs soms niet meer uit hun bed kunnen komen. Terwijl degene die gezond is en geestelijk ook gezond is, is degene die staat en die zijn verlosser op gelijke hoogte tegemoet treedt. Jezus Christus. En in de oude kerken zien we natuurlijk ook geen stoelen. We zien geen kerkbank. Nee. Dat is een relatief nieuw fenomeen. Men stond altijd in de liturgie.
1: In de orthodoxe kerken vaak nog steeds.
0: Kerk nog steeds. Ja. En als je de lofzang aanheft, dan sta je met je handen naar de hemel en je kijkt omhoog.
1: Ja, het is ook een gebedshouding van de heilige Dominicus.
0: Ja, ook een gebedshouding. Er zijn 9 gebedshoudingen van de heilige Dominicus, maar we zien heel veel dat er ook staan heel erg belangrijk is. Ja. En dat zien we in het evangelie ook. En dat vind ik heel mooi. Dat wordt ook in de Advent dan vaak gelezen. Maar dan wordt er gezegd, als nu deze dingen beginnen te geschieden, dat gaat over de eindtijd, hè, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Dat is een positie van waakzaamheid en van dankbaarheid voor God die altijd met ons is en tot ons komt.
2: Ja, en ik zou wel verder willen gaan. Niet alleen van waakzaamheid en dankbaarheid, maar ook van hoop en geloof.
0: Ja,
2: want
0: Jesse, tegenovergestelde van de depressie is die hoop.
2: Jesse en ik die kunnen het beide ook wel misschien beamen zonder dat wij depressief op een racefiets zitten. Maar als het zwaar is en je ziet het even niet zitten, zeker als je heuvel opwaarts moet, als we dan toch weer even zoveel hoogtes hebben, dan kun je letterlijk en figuurlijk je hoofd laten hangen. Ik heb van de week, leuk leedvermaak, een Europese wedstrijd van Ajax gezien. Die zijn flink afgedroogd. Ja. Maar dan zie je dus ook dat de kopjes gaan hangen. Dat is natuurlijk ook in de sportwereld een hele gevleugelde uitspraak.
1: Ja.
2: Waarin dus ook een stukje letterlijk hoop en geloof op het resultaat, en in dit geval het doel, er niet meer is. Want waar richt je inderdaad je hoofd naartoe, waar richt je je ogen op? Dat is niet meer datgene waar je je oog opgericht zou moeten houden. Dus het is zowel psychologisch en fysiek heeft dat natuurlijk zijn doorwerking. En daarom is het belangrijk om ook recht te staan. Ook daarin zit een stukje nederigheid. We weten natuurlijk onze plek als mens. Wij moeten recht staan, we moeten paraat staan, ook richting God. Maar we mogen ook weten dat wij vanuit de genade ook God rechtstreeks mogen aankijken. En dat hij ook tot ons wil komen.
0: Ja. Nou ja, ik zou het heel simpel zeggen. Christus is opgestaan, nu wij nog. Dus sta recht, want hij staat in ons hart. Is hij. Dus als je het dan verinnerlijkt, in ons hart is hij opgestaan.
1: Ja, we kunnen niet zittend vrijzen.
0: Nee. Dus kom op.
1: Ja, precies. Ja.
0: Laat zien dat je actief bent en dat je zijn aanwezigheid wil ontvangen.
1: Ja, meewerken met de genade.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar als er al enige trots zou zijn, wat niet de bedoeling is. Hè? Maar stel dat er enige trots is met dat staan, dan wordt dat met een volgend symbool wel de kop ingedrukt.
2: Ja, dat is wel heel typisch.
1: De schuldbelijdenis.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel leuk. En ook wel bijzonder, het op de borst kloppen. Als we natuurlijk kijken naar de tegenwoordige tijd en de cultuur, wordt borstklopperij vaak gezien als iets van zelfverheffing. Hè?
0: Ja.
2: Jezelf belangrijk vinden, jezelf op een voetstuk plaatsen.
1: Ja, het alfa mannetje.
2: Zeker in deze, sommige machoculturen zoals de Andrew Tate cultuur, bel maar op. Ja. Verschrikkelijk. Maar borstkloppen, dat doen wij natuurlijk in de kerk ook.
0: Ja.
2: Je zegt het al, Jesse, met de boetedoening. En,
1: door mijn schuld, door mijn grote schuld. En er wordt vaak hard geklopt op de plek waar het hart zit. Hè?
0: Ja, precies.
2: Ja. En dat is, als we dan eventjes teruggaan naar het kruisteken. Je kan natuurlijk vluchtig een kruis slaan zonder dat het zijn betekenis verliest. Je kan ook op je borst kloppen zonder dat je de kneuzingen en blauwe plekken aan overhoudt. Maar de symbool achter de borst kloppen is dat je letterlijk en figuurlijk ook wordt opgeschud. Hè? Je innerlijk ook wordt opgeschud. Dus als je stevig op je borst klopt, nou, je hoort het dan aan je stem. Ja, dat brengt wel een beweging in je binnen naar boven natuurlijk.
1: Ja, je maakt eigenlijk het binnenste van jezelf wakker om voor God ook te openen.
2: Het is eigenlijk een soort van kleine reanimatie. Een soort van geestelijke reanimatie.
0: Ja, dat is een mooi gezegd.
1: Om je hart op de juiste manier te richten. Ja, en er is ook dat hele oude beeld van Hieronymus blijkbaar, die dat ook al deed.
0: Met een steen.
1: Dat is wel heftig.
2: Ja, nou, dat zou ik ook niet aanbevelen, anders dan wordt het wel heel.
1: Maar het is wel een soort van tuchtiging.
0: Ja, het is ook een soort van kleine penitentie, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Het heeft wel gevolgen wat we doen. Als we iets slechts doen, dan zit daar ook een kleine straf bij verbonden natuurlijk.
2: En ook hierbij gaat het natuurlijk niet om wie zichzelf het eerste knock-out kan slaan. Maar het gaat er wel om dat je bewust bent van, in dit geval dus een symbool, waarom het belangrijk is om jezelf op de borst te slaan. En dan in de goede zin van het woord. Omdat het je ook opschrikt en je ook wakker maakt. Als je al niet wakker was, als je al staat.
0: Precies.
2: Nou, het kan natuurlijk altijd nog een stapje actiever. En dan gaan wij ook wat meer letterlijk en figuurlijk toetreden tot Christus zelf. En dat is het voorwaarts gaan. En het voorwaarts gaan in de kerk, dat heb je natuurlijk op verschillende manieren. Dat is ter communie gaan. Een lector heeft natuurlijk de eer om al eerder naar voren te mogen, om het woord van God te mogen spreken. Maar ook het voorwaarts gaan is een specifieke beweging wat je ook met een bepaalde houding mag of moet uitvoeren.
1: Ja, we rennen niet naar het altaar toe van we lopen er even heen. We slenteren ook niet.
2: We lopen niet over de markt.
1: We hadden het aan het begin, als je die deur van de kerk binnenloopt, dan gedraag je vaak al wat anders. Je merkt dat het een gewijde ruimte is. Je loopt soms wat voorzichtiger. Je weet van ik ben op gewijde grond aan het lopen. Dat doe je met eerbied en met aandacht.
0: Ja, ik moet denken aan als je je tot God wendt, tot Christus wendt, dan ben je in de eeuwigheid. En dus moet je geen haast hebben. Mm. Je moet gewoon rustig lopen. Ook niet super langzaam. Dat moet je misschien doen als je een requiem mis of een begrafenis mis hebt. Dan loop je nog wat langzamer. En trouwens, plechtig lopen is ook vaak langzaam. Toch wel lopen. Ook niet te langzaam natuurlijk. Dan wordt het weer te. Maar je moet rustig, geconcentreerd lopen. En daarbij is het ook een teken van iemand die zichzelf onder controle heeft. Hè? Dus iemand die met God leeft en ook bepaalde waardigheid in zich draagt. En dat uit zich in de tred. Dus in de manier waarop je loopt. Met gelijke pas, met een ritmisch, niet te langzaam, niet te snel. Ja, dat heeft ook te maken met, als priester zeg ik dat ook, als je het altaarbewier rookt, doe je dat even in 5 seconden, soef, soef, soef, soef. Of loop je rustig en heb je een controle over dat wierookvat en een controle over je voet.
2: Je hebt Strava nooit aanstaan als je er niet celebreert.
1: Dat is de sport-app, hè, om snelle tijden te registreren. Precies,
0: Maar het is echt iets van met mijn hoofd en mijn menselijke natuur, die van God gegeven is, hè, dus die doordrenkt is door genade, wil ik dat op een waardige manier doen. Dat is natuurlijk heel mooi als je als priester, maar ook als missienaar meeloopt in zo'n processie. Dan ga je samen, ga je op naar het altaar van de Heer. Hè. En dat daarheen gaan is een verlangen waar die steeds dichterbij die berg komt. Hè? En dat betekent dat je rustig en in gelijke tred naar voren loopt. Hmm. En dat je, zoals jouw leven ook, gericht moet zijn op de Heer. En dat je dat met een bepaalde concentratie en rust doet.
1: Dat lopen, daar zouden we in ons dagelijks leven ook wel wat meer aandacht aan mogen besteden.
0: Ja, ik ben er zelf ook schuldig aan dat ik vaak net te laat vertrek van huis. En dan moet je toch weer rennen voor die trein. Maar bijvoorbeeld, een medeboerder zei dat een korte keer tegen mij. Als je snel loopt, dan ben je ook niet toegankelijk.
1: Hmm.
0: Dan spreken mensen je niet aan. Dan kun je wel een habit dragen zoals ik doe. Maar als jij niet rustig loopt, dan denken mensen, oh, die heeft haast.
1: Ja.
0: Die is niet toegankelijk. Terwijl een christen moet wel openstaan voor wat om hem heen gebeurt.
1: En voor God.
0: En voor God.
1: Ja.
0: En dan gaat je loop gaat dan toch je tred. Gaat dan toch veranderen.
2: Het veronderstelt een bepaalde consistentie. En het is ook eigenlijk een gezonde antidote tegen traagheid, luiheid. Hè? Want dat zou het slenteren kunnen zijn, figuurlijk gezien. En ook een antidote tegen de gehaastheid. Zeker in deze cultuur waarin mensen heel gehaast door het leven kan gaan. Wat weer gevolgen kan hebben voor ons geestelijk leven.
1: Ja.
2: Dus ik denk niet dat onze hardlopende kijkers zich nu gigantisch zorgen moeten maken. Want het heeft natuurlijk wel een mentaal / geestelijk aspect.
0: Zo'n proces is trouwens niet alleen voorbehouden aan geestelijk en zo. Want die hebben natuurlijk ook met Palmpasen. Ja. Dat de hele kerk hopelijk gelijke tred. En daar zie je dat bijna dus nooit gebeurt. Vaak, de laatste keer dat ik dat had, was vorig jaar. En toen ontstond er gewoon een file bijna. Want ja, er waren zoveel mensen in de kerk. En de ene liep langzaam, de ander snel. Heeft natuurlijk ook wel wat. Er zit ook wel weer een betekenis achter. De ene is misschien wat sneller dan de ander.
1: Als gemeenschap maar samen optrekken.
0: Als gemeenschap samen lopen is nog niet zo makkelijk.
2: Nee, maar al denk ik. Maar dat is misschien een beetje een persoonlijke noot. Dat mij de snelheid in kilometer per uur of tempo of gelijkmatigheid van de tempo van een stoet nog niet zo belangrijk is. Als wel het geestelijke aspect. En dat is misschien ook wel de rijkwijde ook wel van het boek en de beschouwing van Guardini, dat ieder persoon er natuurlijk wel een bepaalde nadruk kan leggen op de symbolen. Want symbolen moet je in een zekere zin ook verinnerlijken en verwezenlijken. En de een die haalt er iets meer van het een uit en de ander iets meer van het ander.
0: Zeker.
1: Guardini, als we het hebben over hoe je kan zien hoe iemand leeft, dan heeft hij ook de hand expliciet genoemd.
0: Ja.
1: De hand waarmee je je hele leven eigenlijk kunt laten zien aan andere mensen. Ja. Hoe je dingen doet.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel leuk. Hè, want we hebben het over allerlei symbolen gehad die wij fysiek uitvoeren. En in heel veel van die symbolen heeft de hand ook een bepaalde rol. Guardini zegt van de hand is misschien naast het aangezicht wel het meest bezielde deel van het lichaam. Toch niet atypisch voor een Italiaan. Hè, want die kunnen echt hele gesprekken voeren met hun
0: hand. Hangt trouwens wel welk deel van Italië je bent.
2: Ja, okay,
0: er zijn ook rustige delen van
1: Italië. Dit is Noord-Italië.
2: Noord-Italië zou misschien een beetje een grensgeval zijn. Maar ik vind dat dan toch wel een leuke, leuke side note. Maar de hand, die...
0: Nou, kijk maar wat je kunt doen met handen. Hè. Dus je kunt een hand zo ophouden. En dat is een meer ontvangende houding.
1: Ja.
0: En ook misschien een bedelende houding. Hè, van ik heb alles ontvangen van de Heer. Deze positie, je kunt een hand vouwen, waardoor je je echt richt op je meest innerlijkste kern van je hart, waar je je in je binnenkamer tot God richt en tot hem bidt. Dat is een mogelijkheid. Ja. Je kunt inderdaad zo, dat is meer ook de zegen, dat is ook de concelebratiepositie. Dus als een priester de mis viert met een ander priester, dan houdt hij de hand zo. Dus de handoplegging, hè, dus, die ook wel verbonden wordt met het sacrament van de biecht. Hè. Dus een handoplegging vindt daar soms ook plaats. Maar ook bij het vormsel en bij andere sacramenten vindt dat plaats. Ook bij priesterschap, als je dat ontvangt, ook de handen. Hè. Dus misschien wel eens gezien dat al die priesters dan...
1: Ah, dat vind ik zo mooi.
0: Ja. Dus dat is die geven dat door. Hè? Dat is een teken van de apostolische successie. Die handen die gaan terug tot aan de eerste apostelen. Ja. En al die priesters bidden voor de kracht, hè, ja, voor de Heilige Geest.
1: De Allerhoogste werkt daar doorheen. Hè? Dus ja. God zelf is daar dan.
2: Ja. Wat ik ook wel interessant vind trouwens, en dat is dat doe je ook met de hand. Offeranden is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker dat er ook genoeg geld binnenkomt bij de kerk. Ik heb, ik heb een tijdje bij een kerk waar ik ben geweest, heb ik daar mee geholpen. En wat ik dan heel interessant vind is vaak ook om te zien hoe mensen dan bijvoorbeeld een donatie geven. Er wordt wel eens gezegd, hè, van laat je rechterhand niet merken wat je linkerhand doet, bij wijze van spreken. Ja. En dat vind ik ook wel leuk als je dan rondgaat om geld op te halen in de kerk, dat je dat bij heel veel mensen ziet. Dus het is ook, dat doe je ook met de hand, maar het is eigenlijk zo'n...
1: Een beetje zo gooien zo.
2: Ah, ik heb nooit hoeven rapen, gelukkig, maar toch een soort van onbewuste handeling. Letterlijk en figuurlijk handeling, wat je natuurlijk doet. En een van de mooiste symbolen, als we dan toch hebben over wat wij met handen doen, is elkaar de vredeswens.
0: Zeker. Dus
1: ook op ooghoogte, hè, staand. Ja, mooi.
0: Nou, je kunt ook gewoon echt, je kunt alles, ik gebruik ook graag de handen, je kunt ook echt hele vormen ermee maken als je wat probeert uit te leggen. Dus in die zin is een hand ook echt een uiting van het innerlijk. Als ik wil zeggen, ik wil iets holistisch uitleggen, dan kan ik een rond maken. Als ik een punt wil maken, dan doe ik dat op deze manier. De hand die zit wel overal echt in.
1: Ja, het is bijna als een tong die communiceert. Ja. En net als de tong kan natuurlijk ook verkeerde dingen doen. Nou, dat maakt die hand ook interessant.
0: De mensen die dus niet kunnen horen, dat het gewoon echt een taal is. En ik weet ook dat in de Cisterciense traditie, waar men niet mocht spreken met elkaar, hè, dat daar ook al heel vroeg de handgebaren ingevoerd zijn. Dus dan spreken we denk ik over de 11e eeuw of zo. Of de 12e eeuw. En dat men met elkaar communiceerde, hè, zo aan tafel. Ja, ik mag niks zeggen, maar... Hè, en dat is leuk in kloosters, als je niet mag praten, dan is het toch vaak iets met de hand of zo. Of nee, hoeft niet, ik hoef geen water, heb ik al gehad. Of zou ik dat mogen? Hè? En dus dan kun je toch met die hand heel veel communicatie ook tot stand brengen. Zonder dat je een woord uitspreekt. Hè? Ja.
2: En zonder van alles een vuist te maken, inderdaad.
0: Ja, nog één symbool. Mooi.
2: Vertel. Om alles af te sluiten. We hebben het over de vlam gehad. Wij hopen niet dat jouw mooie versie van jouw boekje ooit... is een keer een figuurlijke vlam aanraakt, want dan zal het verworden tot as. En dat is ook meteen zo'n beetje de helft van het boekje en het laatste symbool wat wij vandaag bespreken, de as.
0: Ja, dan moet je gelijk aan As Woensdag denken, denk ik, of niet?
1: Exact.
2: Ik wou zeggen, dat was...
0: Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
2: Ja, ik vind het ook wel heel mooi. Dus dat zo'n paasdag, zeg maar, wat de hele cyclus van een kerkelijk jaar ook doormaakt.
0: Ja.
2: Van Palmpaasje kreeg het tak mee en... afgelopen jaar was As Woensdag op mijn verjaardag. Dus ik heb ook nooit zo'n verdedige verjaardag gehad. Dus dan heb ik ook zo'n askruisje als cadeautje gekregen.
1: Mooi. Ja. Het is heel relativerend, hè? Dus dat boek wordt ooit as. Maar wij zelf ook. Ja. En alle mensen waar we misschien tegenop kijken. Ja, precies. Alles vergaat.
0: Alles vergaat.
1: Ja. Zo eindigt hij ook. Van alles wordt as. Alles wordt as. Hij besluit dat niet met een hoopvolle boodschap. Wij weten dat het niet het einde is. Maar als mens... zijn wij wel stoffelijk.
2: En terwijl het ook wel weer interessant is dat as ook een bepaalde vruchtbaarheid wel weer brengt.
0: Precies, dat wilde ik net zeggen. Ja.
2: Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Uit As Woensdag komt uiteindelijk natuurlijk ook weer een vreugdevolle periode. Maar ook als bijvoorbeeld een bos in de Hensvlieg of ergens natuur. Ja. Ja, uit as herrijst vaak ook weer iets moois.
0: Uit de as opgaan of zo, dat is toch een uitdrukking? Of niet?
1: Uit de as verrijzen.
0: Uit de as verrijzen, ja.
1: Als een phoenix.
0: Ja. Dat is letterlijk een uitdrukking.
2: Het is belangrijk, en dan zegt Cordini ook, dat we niet in zak en as moeten zitten.
0: Ja, nu gaat het flauw worden. Maar
2: nee, maar dat is wel belangrijk. Als we dat ook over as hebben. Nee, maar ook daarbij weer belangrijk hoe je naar een symbool kijkt.
0: Zeker.
2: Niet alleen de symbool zelf heeft waarde, maar dus ook de manier waarop je ernaar kijkt en het beleeft.
0: Ja, dat zelfs iets wat in eerste instantie dus totaal dood lijkt, dat zelfs daar nog toch iets van leven uit kan ontstaan. En dan spreken we alleen maar over de natuur. Hè? Dan spreken we nog niet over Christus en de bovennatuur en de genade en zo. Maar dan kijken we alleen nog naar het fysieke.
1: Naar als zelf.
0: Ja, naar als zelf. Dat is wel bijzonder, ja. Dus niet, het is nooit totaal helemaal voorbij, als het ware. Ja, dus zelfs daarin zit nog een zit nog een hoop.
2: Ja. Maar we hebben nu genoeg besproken. Dus er zijn nog veel meer symbolen te bespreken. Dus er zal nog wel een aflevering erbij komen. Ja. Maar als je nou al deze symbolen op een rijtje zet, en het misschien ook relateert aan bijvoorbeeld hoe je een gemiddelde mis ervaart. Wat is met de kennis die we vandaag, of met de inzichten die we vandaag aan de hand van Guardini hebben opgedaan, iets wat het meest nieuwe inzicht bij jullie heeft gegeven?
1: Nou, ik ben best wel verliefd geworden dus op die godslamp, omdat het zo'n mooie gelijkenis is met de ziel dat wij altijd bij God willen zijn. Ja, ik kijk steeds meer of steeds langer naar de godslamp tijdens de mis. Ja, ik vind dat heel mooi. Dat geeft me heel veel rust. Dat is wel dankzij dit boek.
0: Ja, voor mij is het de... Maar daar ben ik dus door het boek meer over gaan nadenken. Maar toch wel de hand. Als priester zijn er een aantal bewegingen die voorgeschreven zijn. En die hebben allemaal toch te maken met de hand. Hè? Dus dit bij het eucharistisch gebed. Dit is de standaardpositie. Hè? Dit als de epiclese plaatsvindt. Of ook bijvoorbeeld bij de privatie. De Heer zij met u en met de geest. Verheft uw hart. Hè? Dan gaan de handen echt omhoog. Dat de mensen ook geestelijk hun hart mogen verheffen naar God toe. Sursum corda. Hè. En dat niet alleen die beweging maken, maar die intentioneel maken. Deze beweging. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Dat de priesters ook in een vloeiende beweging van de hand laten zien dat daar alles in zit eigenlijk. Ja. Ja.
1: En jij, Herwin?
2: Nou, ik vind het zelf ik vind het lastig om er eentje uit te kiezen, maar dan meer ook in de rode draad wat Guardini ons denk ik leert. Het gaat niet alleen om geloof gaat niet alleen meer om een stukje deugd, ethiek en dogmatiek, maar vooral de relatie met Christus. En ik ben wel anders naar de symbolen gaan kijken die we feitelijk uitvoeren. De manier waarop je staat, de manier waarop je knielt. En de manier waarop je loopt. Omdat je dat allemaal op een hoopvolle manier mag beleven. Dat je zelf natuurlijk als mens ook moet meewerken met de wil van God. Dus een soort van hernieuwd perspectief op een goede balans in het geestelijke leven. En die symbolen die helpen daar wel mee.
0: Dus, ja, zeker.
2: Ik zie meer de mooie rode, ik zie meer de rode draad van
1: De verrijking en de verdieping. Ja, precies de opdracht die wij ook als herbergiers aan onszelf hebben gegeven. Lieve luisteraars, we hopen dat jullie die verrijking en verdieping ook langzaam, misschien door dit boek of door deze aflevering, eigen mogen maken. En dan zeg ik tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.
2: Tot de volgende.
3: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
4: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, waarin we elke week iets meer mogen ontdekken van die grote rijkdom van God, van die schitterende schat van onze kerk, de geloofsschat, en ook van de getuigenissen die we zo door de dagen heen meemaken van mensen die geraakt worden door God. En als het gaat om getuigen van God, dan zijn het natuurlijk altijd de heiligen die daarin uitblinken. We weten dat heiligheid uiteindelijk voor ons allemaal is weggelegd, hè, op het moment dat we ooit in de hemel komen, zullen we allemaal heiligen zijn, anders komen we daar niet. Maar voor sommigen van ons is die weg wat langer dan voor anderen en ook wat hobbeliger om het zo te noemen. Maar uiteindelijk is dat wel datgene waartoe we geroepen zijn. En we kunnen niet halve heiligen worden. Het is of heilig of onheilig, of gered of verloren aan het einde. En in dat hele pad van heiligheid zijn er natuurlijk de heilig verklaarden die ons met name laten zien welke wegen we kunnen gaan. Op het moment dat iemand door de kerk wordt heilig verklaard, dan is dat een officiële bevestiging van dat we dat leven van die persoon kunnen navolgen en dat we dat als voorbeeld kunnen nemen. Nou, het is vandaag 5 september en dat betekent dat we vandaag vieren de heilige moeder Teresa van Calcutta. En ja, ik denk dat zij niet echt een hele uitgebreide introductie behoeft, want velen van u, zo niet iedereen, kent haar leven. Ze is een van die heiligen die bijna een soort popsterrenstatus heeft verkregen tijdens haar leven, wat uniek is, want dat zien we tegenwoordig nauwelijks nog. Een heilige die door gelovig en ook ongelovig werd bemind. Met name natuurlijk vanwege haar onuitputtelijke naastenliefde. De meesten zullen haar vooral herinneren als iemand die onophoudelijk klaarstond voor haar naasten. Ze heeft natuurlijk tal van scholen gebouwd, weeshuizen, ziekenhuizen. Ze ging uren aan een stuk de straat op om de arme mensen in India te voeden, letterlijk te voeden met eten, maar ook geestelijk te voeden door voor ze te bidden. Ze heeft heel wat kinderen geboren kunnen laten worden die anders geaborteerd waren geweest. Ze heeft ervoor gezorgd dat mensen die op sterven lagen niet alleen hoefden te sterven, maar dat er een zuster aan hun bed stond. Nou ja, de verdiensten van moeder Teresa zijn te veel om op te noemen. De impact die zij heeft gehad is niet in woorden uit te drukken. En ik wil vandaag met name gaan spreken niet alleen maar over het feit dat moeder Teresa een toonbeeld is van naastenliefde, maar vooral een toonbeeld van Gods liefde. Want ze bleef zelf ook altijd herhalen dat de enige reden dat zij al dit werk kon doen, uren aan een stuk, terwijl het maar een gebrekkig klein vrouwtje was, lichamelijk dan, dat dit alleen maar kon door Gods genade. De kracht werd haar door God gegeven. En u weet misschien wel, de laatste 40 jaar van haar leven voelde ze die aanwezigheid van God niet meer. Ze had niet meer die diepe ervaring van bemind te zijn door God. Dat had ze in het begin van haar leven wel, maar later werd dat steeds minder. En toch zette ze door, puur op wilskracht en puur vanuit het geloof en de wetenschap dat God er toch was, zelfs als hij zich niet liet zien. Dus dat beeld van God is aanwezig als een zon die altijd schijnt, zelfs als er wolken voor die zon hangen. In de laatste 40 jaar van haar leven heeft ze dat dus zeer sterk moeten doormaken, dat gevoel dat de wolken voor de aanwezigheid, voor die lichtende aanwezigheid van God hingen. Ze voelde hem niet, ze proefde hem niet meer, ze ervaarde hem niet meer en toch ging ze door. En dat is natuurlijk de ware wilskracht van een heilige. En ik wil vandaag met name gaan spreken over de biddende vrouw die moeder Teresa was. Nog meer dan de sociaal bewogen vrouw. Zo staat ze vooral bekend natuurlijk. En dat is ook ontzettend belangrijk. Dat bleef moeder Teresa ook steeds herhalen. Wij zelf zijn de handen en de voeten van God. En als wij echt door hem geïnspireerd zijn, gaan we automatisch het goede doen. Maar de bron van het feit dat ze dit kon volhouden was God zelf en haar verbondenheid met God. En daarom bleef ze ook steeds weer hameren op het gebed. En dan met name op het Rozenkransgebed. En daar wil ik dadelijk wat over gaan vertellen. Maar we zullen eerst weer gaan bidden zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag een gebed bidden van deze grote heilige. Een gebed wat niet helemaal alleen van haar is. Het is ook al samengesteld door de heilige Franciscus van Assisi. Of in ieder geval, het lijkt er heel erg op. Maar dit is de versie van moeder Teresa. We zullen dat gebed eerst bidden. En daarna wil ik met u gaan spreken over deze grote biddende vrouw. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, maak ons waardig om onze medemensen te dienen, die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger. Geef hun heden door onze handen hun dagelijks brood, en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap. Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede. Daar waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien. Waar onrecht heerst, de geest van vergeving. Waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid. Daar waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen. Waar men twijfelt, geloof. Licht in duisternis mag brengen en blijdschap waar droefenis heerst. Heer, laat mij liever trachten te troosten dan getroost te worden. Te begrijpen dan begrepen te worden. Liefde hebben dan bemind te worden. Want wie zichzelf verliest zal vinden. Door te vergeven wordt men vergeven. Door te sterven ontwaakt men tot eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, het laatste regeltje van dit mooie gebed zegt veel over het leven van moeder Teresa. Door te sterven ontwaakt men tot eeuwig leven. Het was natuurlijk een vrouw die dag in dag uit de versterving opzocht. Ze was een vrouw die zichzelf volledig wegcijferde voor de missie van de zusters van de congregatie die ze zelf had gesticht. De missionarissen van Charity, van Naastenliefde. En ik wil even beginnen met een kleine anekdote die heel duidelijk laat zien hoezeer het gebed in het hart stond van het leven van moeder Teresa. En dat is het volgende verhaal. Ze was met een goede vriend, priester, die jarenlang met haar optrok, was op weg naar het Vaticaan, naar de paus, want ze wilde een heilige hebben. Zo zei ze dat letterlijk zelf. En wat bedoelde ze daarmee? Nou, ze had net een nieuw ziekenhuis geopend in India en ze zocht een patroon, een heilige voor die zieken, naar wie de heiligen konden opkijken, om zo getroost te worden in hun ziekte. En ze had Damiaan de Veuster, de inmiddels heilig verklaarde pater Damiaan, voor ogen als degene die in de ziekenhuiszaal zou moeten worden opgehangen, zijn afbeelding. Want de Melaatse en dan de lepra-patiënten van onze tijd, van haar tijd, die hadden een voorbeeld nodig van liefde die had laten zien, of dat had laten zien, dat inderdaad ook die zieken, ook die besmettelijk zieken, toch kinderen van God zijn en dat die nog steeds bemind zijn door God. En Damiaan de Veuster had dat natuurlijk als geen ander laten zien. Jarenlang leefde hij tussen de Melaatse, tussen de lepra-patiënten in Molokai, een eilandje bij Hawaii. En moeder Teresa had bedacht dat deze persoon heilig verklaard moest worden, want dan konden ze ook met hem en tot hem gaan bidden. Dus wat doet een kleine heilige vrouw dan? Ze gaat naar de paus om deze heiligverklaring aan te vragen. En bij de paus binnenlopen, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat moet ver van tevoren worden voorbereid. De paus moet dat goed vinden. Je komt dan op audiëntie. Maar moeder Teresa dacht daar anders over. En ze ging dus met de bevriende priester op weg naar het Vaticaan. En zonder een afspraak met de paus te hebben, dacht ze toch wel bij hem binnen te kunnen komen. En in de taxi van het vliegveld naar de Bronzen Poort. De Bronzen Poort is de poort waar de gasten binnenkomen als ze op bezoek komen bij de paus. In de taxi bad ze een volledige noveen. Dus dat wil zeggen dat ze 9 keer hetzelfde gebed herhaalde. En ze bad daarna dat noveengebed nog 1/10 keer uit dankbaarheid dat haar gebed was verhoord. En de priester die het verhaal heeft neergeschreven beschrijft dat ze dit vaker deed. Dus gewoon in 1 keer een hele noveen uitbidden, plus nog 1/10 dag eraan aan vastknopen uit dankbaarheid voor de verhoring van het gebed. Dus moeder Teresa had zo'n diep vertrouwen dat God haar wel zou verhoren dat ze alvast de dankbaarheid voor de verhoring ook meegaf. En dan hoor je het wonderlijke verhaal dat moeder Teresa uit de taxi stapt samen met deze priester en dat ze zo bij het Vaticaan naar binnen wandelt. En dat de Zwitserse garde, u weet dat, de bewakers die bij de poort staan, een beetje bedremmeld staan te kijken, want ineens loopt er een klein vrouwtje door. En de priester die weet niet zo goed wat hij moet doen en die durft dat ook niet zomaar te doen, dus die blijft bij de ingang wachten. En op een gegeven moment kijkt moeder Teresa om en die zegt, die priester hoort bij mij, die moet ook met mij mee. Dus de priester loopt achter moeder Teresa aan en de bewakers, de Zwitserse garde, staat te kijken en doet verder niks. Ze komt bij de volgende poort, zelfde verhaal, daar staan ook weer 2 wachters en ook daar loopt ze doodleuk doorheen en ze zegt, ik moet de paus spreken. En op die manier loopt ze zo, door alle wachtpoorten van het Vaticaan, de werkkamer van de paus binnen. Nou, het was een bekende van de paus, paus Johannes Paulus II, die ontvangt haar dan ook met een glimlach en die denkt, dit kan alleen deze vrouw zomaar binnenlopen in deze kamer. En moeder Teresa komt dus in de werkkamer van de heilige paus Johannes Paulus II, die met een minzame lach haar opwacht. En ze zegt, heilige vader, ik heb een heilige nodig. Met andere woorden, ze begint meteen over de zaak waar ze over wil spreken. En ze zegt, pater Damiaan de Veuster, die moet heilig verklaard worden. Nou, we weten dat hij inmiddels heilig verklaard is. Dus dit bij de hand uitstapje van moeder Teresa heeft zeker wel vrucht gedragen. Maar het laat zien dat ze niet alleen maar heel doortastend was of een hele sterke wilskracht had, maar vooral laat het zien haar diepe vertrouwen in de verhoring van het gebed. En we mogen op een hele diepe manier vertrouwen dat God onze gebeden verhoort, want Jezus zelf belooft dat natuurlijk. En we mogen vertrouwen dat datgene wat we aan God vragen, mits het in overeenstemming is met zijn wil natuurlijk, dat God dat al verhoord heeft, dat gebed. Dat we al mogen doen alsof we datgene ontvangen hebben waar we om gevraagd hebben. En moeder Teresa die wist dit als geen ander en die wist ook dat het gebed niet iets is waar je af en toe wat tijd voor inruimt door de dag heen. Nee, het gebed is de hartslag, de ademhaling zou je kunnen zeggen van de dag. De hele dag door was moeder Teresa aan het bidden. En daarom was moeder Teresa ook zo'n groot fan van de Heilige Rozenkrans. Want de Rozenkrans die kon je overal mee naartoe nemen, het grote wapen in de strijd. En de hele dag door, tussen de bedrijven door, tijdens taxiritjes of wandelingen door de stad Calcutta, de hele dag door was ze de Rozenkrans aan het bidden. En ze wist dat die Rozenkrans niet alleen voor haar en voor haar zusters, voor de medemissionarissen belangrijk was, maar voor heel de wereld. Ze wist dat ze een leven lang moest wijden om die Rozenkrans, dat gebed, die verbondenheid met Maria en met Jezus, om die weer in de families terug te krijgen. Want Heilige Moeder Teresa was met name een heilige voor de gezinnen, voor de families, voor een liefdevol gezinsleven. We weten natuurlijk allemaal die fameuze toespraak die ze hield bij het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede, waarin ze vooral de rechten van het gezin verdedigde en dan met name het recht van het ongeboren kind, het nieuwe gezinslid om het zo te noemen. En ze sprak in hele straffe bewoordingen, sprak ze alle wereldleiders toe, niet met een politiek correct verhaal, nee, ze ging meteen naar het hart van de zaak en ze zei: abortus is de grootste bedreiging van de wereldvrede. Nou, die woorden mag je wel een paar keer in jezelf herhalen. Abortus is de grootste bedreiging van de wereldvrede. En ze voegde eraan toe, als een moeder haar eigen kind kan doden, dan is alles mogelijk. Dan is de drempel om elkaar te doden ook heel laag. En ja, ze is daarin natuurlijk een profeet gebleken. Hè? De abortus is natuurlijk nog veel verder doorgegaan, ook na die dappere speech van moeder Teresa. Maar toch, het verzet heeft ook zeker vrucht gedragen, want zelf stichtten ze natuurlijk vele weeshuizen waar kinderen die niet gewenst waren toch konden opgroeien in liefde en werden opgevoed door de zusters. Dus moeder Teresa was een vrouw die er niet omheen draaide, die niet om de hete brei heen draaide. En die wist dat uiteindelijk een biddend gezin ook altijd openheid naar leven zou betekenen. En haar goede vriend, de heilige paus Johannes Paulus II, die bevestigde eigenlijk steeds hetzelfde. Voor zijn dood zei hij nog: ik hoop dat mensen mij herinneren als de paus van het gezin. En beide zeiden vaak: een gezin dat bidt is een gezin dat bij elkaar blijft. A family that prays together stays together. In het Engels nog wat mooier, want dan rijmt het ook nog. Dus juist dat gebed weer in het hart van het gezin terugkrijgen en op die manier de cultuur van de dood, zoals paus Johannes Paulus dat zo vaak noemde, om te buigen naar de cultuur van een leven. En we weten, die Rozenkrans is natuurlijk de samenvatting van het hele evangelie. De Rozenkrans is eigenlijk een hele laagdrempelige manier om elke dag de kern van de Heilige Schrift, van de Bijbel, van alles waarin wij geloven, opnieuw te overwegen, te herhalen en als het ware te gaan ademen. En het is natuurlijk ook gevormd uit de twee belangrijkste gebeden van onze kerk, het Onze Vader en het Wees Gegroet. Dus de Rozenkrans is absoluut geen bijzaak. De Rozenkrans is het evangelie, zou je kunnen zeggen. En moeder Teresa die had de prachtige volgende uitspraak, die zei: we moeten ons hechten aan de rozenkrans zoals klimop zich hecht aan de boom. En ook dat is een uitspraak waar we over kunnen nadenken, kunnen mediteren, die echt even door ons heen laten werken. Wat zegt ze? We moeten ons hechten aan de rozenkrans zoals klimop aan een boom. Dat betekent dat we onze worteltjes, als het ware, zoals klimop dat ook doet, in die boom schieten. En die boom is dus de rozenkrans. Dus we halen onze voeding, ons leven uit die rozenkrans. En moeder Teresa wist ook heel goed dat de rozenkrans geen op zichzelf staande devotie is. Het is niet een soort vervanging van de sacramenten. Soms hoor je dat wel eens. Als er te veel de nadruk komt te liggen op het bidden van de rozenkrans, ja, maar we hebben toch de mis, we hebben toch de zondagsmis, we hebben toch de biecht, et cetera. Ja, natuurlijk. En moeder Teresa bleef ook steeds weer herhalen, het bidden van de rozenkrans zal alleen maar het verlangen naar al die goddelijke zaken verdiepen. En we kunnen niet de rozenkrans bidden en ook steeds meer naar Christus gaan verlangen in de Eucharistie. En dat was dan ook voor moeder Teresa uiteindelijk die plaats waar ze haar werkelijke voeding kreeg. Ik noemde rozenkrans, maar de rozenkrans bracht haar uiteindelijk bij de Eucharistie. En die andere hele bekende uitspraak van moeder Teresa, op het moment dat iemand te druk was om te bidden, u hebt dat misschien wel eens gehoord, dan zei ze in plaats van, nou probeer dan even een paar weken wat rustiger aan te doen. Nee, dan zei ze, als je te druk bent om te bidden, verdubbel dan het gebed. Dus in plaats van dan het gebed minder plek te geven, geef het meer plaats in je dag, in je leven. En zelfs deed ze dat. Hè? Standaard, en dat is nog steeds voorgeschreven voor alle missionarissen van haar congregatie, is het verplicht dat ze elke ochtend een heilig uur houden. Dat wil zeggen dat ze de rozenkrans bidden voor het heilig sacrament en daarna nog mediteren in stilte, bidden in stilte. Minstens een uur, vaak nog langer, vaak 2 uur, dat ze in stilte doorbrengen voor de heilige hostie, de aanwezigheid van Christus in ons midden. En moeder Teresa bleef zelf ook steeds herhalen, het is alleen maar vanwege deze heilige momenten in de ochtend dat we de rest van de dag kunnen dragen. Nou, 2 hele belangrijke zaken die we hier voor ons eigen leven uit mee kunnen nemen. De 2 pilaren die ook Don Bosco noemt in zijn visioen. De Eucharistie en de Heilige Maagd Maria. De Eucharistie, de Heilige Mis, maar ook de aanbidding. Het contempleren van zijn aanwezigheid. Het hem ons laten bestralen, zodat wij door die straalkracht van zijn liefde ook zelf gaan stralen. En de rozenkrans, de devotie tot Maria, die ons steeds dieper in eenheid laat leven met haar Zoon Jezus Christus. Nou, er is natuurlijk nog veel meer over haar leven te zeggen, maar ik moet gaan afronden, want de tijd zit er weer op. En ik hoop u in de volgende uitzending van Zuiderlicht hier weer te ontmoeten.
3: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.

0: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?
1: Nou, ik vind jouw vader hartstikke aardig, zei Eefje enthousiast. En Rob ook wel, en jou, riep ze tegen de dichtslaande deur van de badkamer. Jou neem ik dan wel op de koop toe. Later die middag wandelden ze door Montefalco. Het was eigenlijk weer net zo'n schilderachtig middeleeuws bergstadje als Bevagna en Spello. Natuurlijk stond er ook hier weer een San Francesco-kerk, maar nu als museum in gebruik. Rond de muren van het vroegere priesterkoor waren prachtige, bonte muurschilderingen te zien uit 1452, geschilderd door Benozzo Gozzoli. Taferelen uit het leven van Franciscus. Voor zover bekend vertelde pa het bijbehorende verhaal. Daarna kochten ze een kilo zwarte, zoete, sappige kersen en aten die samen op, zittend op de treden van een eeuwenoud gebouw waarin nu het postkantoor zich had gevestigd. Dat bracht hen op een idee. Er moesten kaarten geschreven worden, naar ouders en grootouders, naar vrienden en vriendinnen. De kaarten deden de ronde, want ieder moest er zijn handtekening op zetten. Rob duwde het hele zooitje door de gleuf van de brievenbus. Dag, schreeuwde hij ze na. En nou recht naar Holland, hoor. Je bent en blijft een baby, smaalde Sanne. Au, rotjong. Ze wreef haar arm, want zo'n belediging kon de baby natuurlijk niet ongestraft laten. Hoofdstuk 10 Italiaanse ongemakken. Die nacht werd Rob wakker van de jeuk. Hij greep zijn zaklantaarn en lichtte bij. Er zaten een paar grote rode vlekken op zijn arm en op zijn linkerschouder. En ergens om zijn rug moest er ook wat zitten, maar dat kon hij niet zien. Vlooien? Roep hij zich hardop af. Nou, lekker hoor. Deed zijn vader slaperig. Wat ben je aan het doen? Er zitten vlooien in mijn bed, zei Rob, krabbend en wrijvend. Vang ze dan, zei zijn vader onverschillig, en hij draaide zich om. Doe dat licht uit, gromde hij nog. En toen sliep hij alweer. Bedankt voor het medeleven, zei Rob bitter. Weet je toevallig ook hoe ik ze kan vangen? Na een poosje knipte hij het licht uit en probeerde ook weer te slapen. Maar telkens schoot hij wakker van de jeuk. Rond 5 uur hield hij het niet meer uit. Hij ging naar de badkamer en bekeek zich in de spiegel. De rode plekken waren bulter geworden en in aantal toegenomen. Maar gek genoeg alleen maar aan de linkerkant van zijn lijf. Hij krabde verwoed. Het was om gek van te worden. Een koude douche bracht wat verlichting. Terwijl het water op hem neerkletterde, dacht hij mistroostig, Mam zou me geholpen hebben. Ze zou het hele bed overhoop hebben gehaald, of mij misschien wel in haar bed hebben laten slapen. Pap dacht alleen maar aan zichzelf, de egoïst. Terug in de kamer ging hij alvast zijn spullen inpakken, expres met zoveel mogelijk lawaai. Maar pa sliep overal doorheen. Hij schrok pas wakker toen de wekker afliep. Maar toen was Rob al naar beneden gegaan, naar de eetzaal. Eefje en Sanne kwamen het eerst binnen. Ze schenen het heel gewoon te vinden dat hij al achter de ontbijttafel zat, terwijl hij anders toch altijd de laatste was. Hij telde gewoon niet mee. Morgen, zei Eefje geeuwend. Wat voor dag is het vandaag?
2: Zaterdag, zei pap, die achter de meisjes opdook. De eerste week zit erop. Als de twee andere weken ook zo vlug voorbij gaan?
1: Al pratend schoof hij aan. Intussen belegde Rob zijn bord met een aantal sneetjes stokbrood en begon ze met boter en marmelade te bepleisteren.
3: Zeg, ben je bang dat je tekort komt?
1: Informeerde zijn vader.
3: Nee, maar ieder sneetje is precies een hap, legde Rob uit. Dit is niet meer dan één Hollandse boterham.
1: Ze hadden het brood beter heel kunnen laten. Die kleine brokjes zijn net groot genoeg om holle kiezen te vullen.
3: Dan moet je nodig naar de tandarts, zei Sanne. Of je kiezen, of de gaten zijn te groot.
1: Rob stak een bekruimelde tong uit. Eefje griezelde.
3: Viezerik!
4: Jullie manieren verslechteren met de dag, zei pap.
1: Schei uit, met dat gekrap, Rob. Je lijkt wel een gorilla.
3: Ja, maar ik zit onder de bulten, protesteerde hij. Kijk dan!
1: Niemand toonde enige interesse.
4: Stil laten zitten en niet aankomen, adviseerde pa, die niet eens opkeek van de reisgids. Van hier naar Spoleto is 23 kilometer, zei hij. Dat is een pittig eind en vlak land. Ik ben bang dat het wat saai is en vooral erg warm. De hoteleigenaar raadt het ons af, omdat het weer gaat veranderen. Het is veel te heet voor juni, zei hij. Er worden onweersbuien verwacht. Zullen we de bus nemen?
3: Kom nou, zei Sanne verontwaardigd. We zijn niet voor niks zo vroeg opgestaan.
1: Ja, we kunnen nou net zo goed gaan lopen, zei Eefje.
3: We zullen heus niet smelten van een druppel, meende Rob. Hopelijk brengt de regen wat koelte.
1: Misschien had hij galbulten van de warmte, bedacht hij opeens. Daar had hij vroeger ook wel last van.
3: Waarom zit je nou zo stom te grijnzen? Vroeg Sanne wantrouwig aan haar vader.
1: Horen jullie jezelf praten? Een week geleden wilden jullie je alleen maar gemotoriseerd verplaatsen, bang dat je je te veel zou vermoeien.
3: Nee, nee, nee, niet waar, riepen ze alle drie. We dachten dat het lopend te lang zou gaan duren, dat we tijd tekort zouden komen om alles te zien. En we waren bang dat juist jij het niet zou volhouden, want jij bent niks gewend.
1: Ze keken elkaar aan of ze het zelf geloofden.
3: Trouwens, kwam Rob triomfantelijk, wie gaf het de eerste dag al op?
1: Jij, pap, jij.
3: Drie vingers wezen.
1: Pa lachte.
4: Wat dat laatste betreft hebben jullie gelijk. Maar, schijnheilige donders, wie waren maar al te blij dat ik het opgaf?
1: Hij schoof zijn stoel achteruit.
4: Kom op, dan gaan we. Meeste stemmen gelden, 3-1.
1: En zo gingen ze op pad, door het dal van Spoleto. Het was bewolkt en het was broeierig. Na een uurtje lopen door een licht heuvelachtig terrein, liepen de zweetdruppeltjes als alweer over hun gezicht en plakten hun t-shirts tegen hun natte rug. Maar het deerde hen niet.
4: We zijn zo zoetjes aan volleerde zwervers geworden, zei pa. Ik voel me kiplekker. Ik loop als een kieviet en het gewicht van mijn rugzak draag ik met gemak. Hoe staat het met jullie?
1: Ze hadden alle drie dezelfde ervaring.
3: Alleen ik word gek van de jeuk, klaagde Rob weer, terwijl hij zijn schouders heen en weer schurkte. Het wordt steeds erger.
1: Ik wou dat jullie het eens hadden.
3: Het is toch niet besmettelijk?
1: Riep Sanne.
3: Blijf uit mijn buurt.
1: Eefje trok een lange slierd klim op van een begroeide muur en zei,
3: wrijf je hier eens mee in. Het helpt tegen de jeuk, zegt men.
1: Bij Rob hielp het niet. Verongelijkt sjokte hij voort.
3: Pap hield hem toch wat bezorgd in de gaten. Bij de eerstvolgende rustpauze liet hij Rob zijn shirt uittrekken.
5: Goeiedag,
3: zei hij verbijsterd. Aan de linkerkant was Rob's rug, van nek tot middel, een en al rode bobbel en bult. Voorzichtig wreef pap eroverheen. De huid gloeide. De meisjes staarden ernaar met ongelovige afschuw. Had hij soms in een mierennest gelegen? Nee, want dat voelde je natuurlijk meteen, als die beestjes gingen bijten. Vlooienbeten waren het ook niet, zoveel.
5: Als het maar geen huidkanker is, zei Sanne pessimistisch. Dat kan hoor, door te veel zon.
3: Rob kronkelde zich in bochten om ook iets te kunnen zien. Maar hij zag alleen maar een stukje van zijn schouder en dat stemde hem zeer somber. Met zijn rechterhand krabde hij waar hij maar kon komen.
5: Niet doen, probeer er af te blijven. Als je het allemaal open krabt, krijg je infecties en dan ben je verder van huis,
3: zei pa. Ik weet ook niet wat het is, maar je zal vast niet aan dood gaan. Je hebt geen koorts, je voelt je verder niet ziek. Kom op, jongen, dit hoort bij het avontuur. Als je niks beleeft, heb je ook niks te vertellen. Intussen strooide hij er flink wat talkpoeder overheen. Dat voelde koel aan en maakte de jeuk draaglijk. Nu Rob eindelijk de belangstelling kreeg waar hij recht op dacht te hebben, keek hij al minder zielig.
5: Is er wat te bikken? Vroeg hij.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Fotonen, vocaal ensemble, zingt Again. Woorden uit Prediker 3. Gecomponeerd door David Leng. Heer, u bent bij me. Meer nog, u bent in me. Geef me dat ik uw aanwezigheid mag voelen. Geef dat ik mag luisteren naar u. Geef me uw rust, uw hoop, uw vertrouwen.

0: De lezing van vandaag komt uit het boek Prediker, hoofdstuk 3, vanaf vers 1.
1: Voor alles wat gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

Deze beroemde woorden getuigen van een eeuwenoude wijsheid, zoals een oude man of vrouw, of inderdaad God zelf, die alles heeft gezien. Klinken deze woorden je echt in de oren? Is er in je eigen leven zo'n periode geweest dat je dingen probeerde te realiseren en dat het toch niet lukte, omdat de juiste tijd daarvoor nog niet gekomen was? Of dat de puzzelstukjes plots allemaal in de juiste plooi vielen, omdat de tijd er rijp voor was?

Hij heeft hun het besef gegeven van verleden en toekomst, zegt de lezing ons. Wat is voor jou de zin van je eigen verleden, waar je vandaan komt, en van je toekomst, waar je naartoe gaat?

0: Sta bij het opnieuw beluisteren van de lezing even stil bij hoe je dit hoort. Klinkt het voor jou als fatalisme? Je kan er toch niets aan veranderen. De seizoenen volgen elkaar vanzelf op. Of als een boodschap van hoop. Wees geduldig. Jouw tijd komt nog wel.
1: Voor alles wat gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

Spreek nu voor God de woorden uit waar je hebt over nagedacht. Vraag God misschien waarvoor nu de juiste tijd gekomen is. Voor welke van je dromen, verwachtingen of verzuchtingen zou de tijd nu rijp kunnen zijn?

0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Tobit. Tobias neemt Sara tot vrouw. Tobias en de engel kwamen in Ekbatana aan en begaven zich naar de woning van Raquel. Sara kwam hen tegemoet. Nadat ze elkaar hadden begroet, nodigde ze hen uit binnen te komen. Tobias en Raphaël werden met grote hartelijkheid opgenomen. Men slachtte een schaap en zette hun een welvoorziene tafel voor. Toen zei Tobias tot Raphaël: "Broeder Azarias, als je nu eens ter sprake bracht waar je het onderweg over gehad hebt, de zaak moet haar beslag krijgen." Raphaël deelde Raquel mee wat ze besproken hadden. Daarop richtte deze zich tot Tobias met de woorden: "Eet en drink en laat het je goed smaken. Jou komt het immers toe mijn dochter tot vrouw te krijgen. Maar ik moet je wel de waarheid vertellen. Ik heb mijn kind al aan 7 mannen gegeven. Maar in de nacht dat ze tot haar wilden gaan, zijn ze om het leven gekomen. Maar kom, doe je nu te goed." Doch Tobias antwoordde: "Ik zal hier niets meer van gebruiken voordat de zaak haar beslag gekregen heeft." Daarop zei Raquel: "Neem haar dan nu tot vrouw, overeenkomstig de wet. Jij bent aan haar verwant, zij behoort aan jou. Moge de barmhartige God jullie een mooie toekomst geven." Toen riep hij zijn dochter Sara, nam haar bij de hand en gaf haar aan Tobias tot vrouw met de woorden: "Hier is mijn dochter. Neem haar volgens de wet van Mozes tot vrouw en ga met haar naar je vader." En hij zegende hen. En nadat hij ook zijn vrouw Etna erbij geroepen had, nam hij een blad papier en maakte de huwelijksovereenkomst op die zij met hun zegel bekrachtigden. Toen begonnen ze aan de maaltijd. Daarna riep Raquel zijn vrouw Etna en zei haar: "Zuster, maak de andere kamer gereed en breng Sara daar binnen." Ze deed wat hij gevraagd had. Toen ze Sara in de kamer bracht, begon het meisje te schreien. Maar Etna droogde de tranen van haar dochter en zei: "Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter." Toen het paar in de kamer alleen was, kwam Tobias van het bed overeind en zei: "Sta op, zuster. Laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt." En Tobias bad: "Gezegend zijt gij, God van onze vaderen, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen u prijzen. Gij hebt Adam gemaakt en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en stut gegeven. Uit hen is het menselijk geslacht voortgekomen. Gij hebt gezegd: 'Het is niet goed dat de mens alleen is. Laten we een hulp voor hem maken die bij hem past.' Wel nu, Heer, als ik mijn zuster hier tot me neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar ben ik trouw aan uw wet. Betoon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden." En Sara zei: "Amen." Daarop brachten zij samen de nacht door. Maar 's nachts stond Raquel op en ging een graf delven, want hij was bang dat ook Tobias gestorven was. Weer in huis gekomen, zei Raquel tegen zijn vrouw Etna: "Laat een van de dienstmeisjes eens gaan kijken of hij nog leeft. Zo niet, dan kunnen we hem begraven zonder dat iemand het merkt." De dienstbode opende de deur, ging naar binnen en zag dat beide sliepen. Ze ging weer naar buiten en meldde dat hij leefde. Daarop loofde Raquel God. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige priester Beda de Eerbiedwaardige. De bruiloft waar de Heer door het mysterie van de menswording zich met zijn kerk verbindt. Toen onze Heer en Verlosser op de bruiloft uitgenodigd werd, verwaardigde hij zich niet alleen te komen, maar hij deed er zelfs een wonder om de gasten te verblijden. Dit was, behalve een afspiegeling van de hemelse sacramenten, zelfs een letterlijke bevestiging van het vertrouwen dat zij die het ware geloof belijden in hem stellen. Indien er immers enige schuld zou schuilen in een eerzaam huwelijk en een met de vereiste zuiverheid van geest gevierde bruiloft, dan zou de Heer geenszins gekomen zijn en zou hij deze bruiloft met zijn eerste wondertekenen niet hebben geheiligd. Daar nu echter de zuiverheid van het huwelijk een goed is, de onthouding van de weduwe een hoger goed, maar de maagdelijke volmaaktheid het hoogste goed, heeft Christus zich verwaardigd uit de ongerepte schoot van de maagd Maria geboren te worden, om te laten zien dat hij elke keuze die men uit deze drie levenswijzen maakt, goedkeurt, maar ook de verdiensten van elk ervan onderscheidt. Nauwelijks geboren wordt hij door Hanna in profetische bewoordingen gezegend, door de bruiloftsgasten wordt hij als jongeman uitgenodigd en deze eert hij met de aanwezigheid van zijn verheven persoonlijkheid. Nog groter is echter de vreugde over de afspiegeling van de hemelse werkelijkheid. Gods Zoon, die immers op aarde wonderen zou doen, kwam naar de bruiloft om te laten zien dat de psalmist met het beeld van de zon juist hem voorspelde toen hij zong: daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Ook zegt hij ergens over zichzelf en zijn getrouwen: de vrienden van de bruidegom kunnen toch niet betroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, dan zullen zij vasten. Daarom is het niet verwonderlijk dat door de gelovigen altijd met veel tranen en smart werd uitgezien naar de menswording van onze Verlosser, vanaf het ogenblik dat hij aan de vaderen beloofd werd. Zo is ook de hoop van de gelovigen vanaf het ogenblik dat hij na de verrijzenis ten hemel is opgestegen, geheel gericht op zijn wederkomst. Slechts in de tijd echter dat hij onder de mensen vertoefde, hoefde zij niet te wenen en te treuren, omdat zij hem, die zij in de geest beminden, lichamelijk reeds bij zich hadden. Zijn bruid, de kerk, en de vrienden van de bruidegom of de bruiloftsgangers zijn al degenen die hem trouw zijn, niemand uitgezonderd. De bruiloft had plaats op het ogenblik dat hij door het mysterie van de menswording de kerk met zich verbond. Niet bij toeval, maar door de genade van het mysterie dat volgens goddelijk raadsbesluit tevoren reeds vaststond, kwam hij naar de bruiloft die hier op aarde naar menselijk gebruik werd gevierd. Hij die uit de hemel op aarde neerdaalde om in geestelijke liefde de kerk aan zich te binden. Hij, voor wie de schoot van de ongerepte maagd het bruidsvertrek was, waarin God zich met de menselijke natuur verenigde en waaruit hij als bruidegom naar buiten trad om de kerk met zich te verbinden. De bruiloft werd weliswaar in de eerste plaats in Judea gevierd, waar de Zoon van God mens is geworden en de kerk heeft geheiligd door haar een deel van zijn lichaam te laten worden en met het onderpand van zijn geest te versterken. Voor alle volkeren die tot het geloof geroepen zijn, verbreidde zich echter de heilige vreugde van dezelfde bruiloft tot aan de uiteinden der aarde.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Kom, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon

0: zij mijn daden hadden gezien.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolen volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.

0: Alle offers die gij hebt bevolen, ontvang gij op uw altaar, Heer. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid.
1: Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
2: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
1: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
2: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
1: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij velt gegrond.
2: Ach, mijn schuld belast werd ik geworden. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
1: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
2: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
1: Maak mij weer onwankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
2: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
1: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
2: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
1: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
2: Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
1: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
2: Heer, maak gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
1: In geschenken heb gij geen behagen. Wat ik u ook bid, gij wilt het niet.
2: Wat ik offer God is mijn moedvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
1: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
2: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alle offers die gij hebt bevolen, ontvang gij op uw altaar, Heer. Bij de Heer zal Israëls kroost uw heerstel vinden en roem. Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God. God van Israël, redder.
2: Zwaanrood geslagen druipen zij af. Al die makers van beelden.
1: Israël vindt zijn heil bij de Heer. Heil dat eeuwig zal duren.
2: Gij hoeft niet verslagen te zijn of beschaamd. Tot in lengte van dagen.
1: Zo spreekt de Heer die de hemelen schiep. God die de aarde vormde en grondde.
2: Die haar niet maakte als een woestijn, maar aan de mensen gaf om te bewonen.

0: In donkere hoek mij verstopt.
1: Nooit zei ik Jacob, gij zoekt mij vergeefs. Ik ben de Heer, ik spreek openhartig. Zeg u nauwkeurig waar het op staat.
0: Kom dan nabij, kom allen hierheen. Die van de volken zijt overgebleven.
1: Dwazen die steekt met beelden van hout. Goden aanbidt die niet kunnen redden.
0: Kom, laat eens horen, bespreek met elkaar. Wie heeft het tevoren al aangekondigd? Wie heeft het eertijds voorzegd?
1: Ben ik niet de Heer, verder zijn er geen goden. Buiten mij niemand die recht doet en redt.
0: Keert u tot mij, dan wordt ge gered, alle landen der aarde. Want ik ben God, ik alleen.
1: Ik heb gezworen een eed bij mijzelf. Waar is wat komt uit mijn mond? Nooit zal ik iets herroepen.
0: Iedere knie zal zich buigen voor mij. Iedere tong roept mij aan als getuige.
1: Dan zal men zeggen alleen bij de Heer. Vinden wij recht en aanzien.
0: Allen die hem weerstreven, keren beschamd tot hem weer.
1: Slechts bij de Heer zal Israëls kroost. Eer herstel vinden en roem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Bij de Heer zal Israëls kroost er herstel vinden en roem. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Juich voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk de Heer is God, hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde zijn volk.
0: Trek met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegen zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Treed met u over het aanschijn van de Heer.
2: Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreekt een goed woord, opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Wilt Gods Heilige Geest niet bedroeven, gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid, moet bij u verdwijnen. Wees goed voor elkaar en hartelijk. Vergeef elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

0: In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost.
1: Aanbidden wij Christus, die door zijn kruis het heil heeft gebracht voor alle mensen, en zeggen wij:
0: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
2: Christus, gij licht en dageraad, verlicht ons en behoed ons reeds vanaf de ochtend voor het kwaad.
0: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
2: Help ons vandaag bij alles wat wij doen, zodat gij van ons werk kunt zeggen: het is goed.
0: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
2: Wend uw ogen af van onze gebreken en scheld ons al onze schulden kwijt.
0: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
2: Vervul ons met de vertroosting van de Heilige Geest door uw kruisdood en verrijzenis.
0: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, gij verdrijft de duisternis van onze onwetendheid door het licht van uw woord. Versterk het geloof dat gij ons hebt geschonken. Laat het vuur dat gij door uw genade hebt ontstoken door geen bekoring worden gedoofd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 25e week door het jaar laat de kerk de Eucharistie beginnen met een boeteact. Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God. Vergeef al wat ik heb misdaan. Ik lees je voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij hem kwamen, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen: Elia. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Hierop zei hij tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nu antwoordde Petrus: de gezalfde van God. Maar hij verbood hen nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden en door de oudsten, de hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden. Maar na ter dood te zijn gebracht, zal hij op de derde dag verrijzen. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zichzelf beleven als onaf, als open voor een verandering van Gods wegen, zoals leerlingen in de klas. Maar nu ben ik in de leer voor het leven zelf, bij de meester van het leven, de redder van mijn leven. De eigen plannen en verhoudingen met mensen loslaten, om helemaal vrij te zijn voor hem die voor mij door de dood heen gaat. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even blijven stilstaan om juist, zoals ik doe in de gewijde ruimte van een kerk of kapel, me de tegenwoordigheid te realiseren van hem aan wie die ruimte is toegewijd. En dan doen wat ik ook doe voordat ik in zo'n ruimte de houding van het gebed aanneem, namelijk een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, om zo vrij te komen van wat er zich op een dieper niveau in mij beweegt. Dat dan ook vragen als een genade dat alles in mijn leven mag ingevoegd zijn in de navolging van Christus. Kortom, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik de geschiedenis. Jezus is alleen aan het bidden. Dan komen de leerlingen om hem heen staan. En hij stelt hen de vraag naar zijn toekomst. De vraag waarmee hij zelf in het gebed bezig is geweest. Wat denken de mensen van mij? Waar gaat het met mij naartoe? Hoe zal het met mij aflopen volgens de mensen? En als de leerlingen daarop antwoord gegeven hebben, vraagt Jezus hen ook nog eens wat zij er zelf van denken. Blijkbaar verwacht hij van hen een ander, een beter antwoord. Een Petrus antwoord als woordvoerder van de groep. En dan zegt Jezus dat hij inderdaad de gezalfde is, maar gezalfd voor het lijden. Dan stel ik me de plaats voor waar dit gebeurde. Jezus in het midden, eerst is hij alleen, in gebed. Later de apostelen om hem heen en tenslotte een tweede kring allen. Jezus staat in het middelpunt van heel de mensheid. En daar in één van die kringen is dus ook mijn eigen plaats. En dan de bijzondere genade, Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis. Zoals hij zich in het gebed heeft leren verstaan, zoals hij zich ook aan de leerlingen, dat is aan zijn kerk, heeft geopenbaard. En dat ik het met hart mag verstaan. Mag verstaan wat hij ervoor over heeft om mij te redden. De overweging. Eens was Jezus alleen aan het bidden. En toen kwamen zijn leerlingen bij hem. En dus sloegen zij dat tafereel gade van de biddende Jezus.
Nou, u bent dat bidden gewoon. Bidden, dat is voor gelovige mensen de situatie van het gewone leven, de gewone situatie. Maar als men midden in het menselijk bedrijf iemand aantreft die aan het bidden is, dan is dat zo iemand een gat slaat in de wereld. Hij maakt een einde aan de gewone wereld. Want in het gebed is iemand bezig met iemand die niet van deze wereld is. En wat hij ook denkt, en wat hij ook zegt, en wat hij ook voelt, en wat hij ook doormaakt, een biddende mens is niet van hier. Hij is op het moment bezig met iemand die niet van hier is. Die buiten alle menselijke maten valt, buiten alle menselijke begrippen, boven alle grenzen uit. En vanuit die situatie van in gebed zijn, stelt Jezus hem de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En alleen al vanuit die situatie die vraag stellen, betekent eigenlijk, elk antwoord is onvoldoende. Elk antwoord is ernaast. U kunt niet zeggen wie God is. Er is toch een aartsengel wiens naam is Michael, wie is als God? Niemand is als God. God is onvoorstelbaar. Wat Paulus ooit van ons heil heeft gezegd, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen menselijk hart ooit is opgekomen, dat heeft God bereid gelegd voor wie hem lief hebben. En dat is God zelf. Wat je ook van God zegt, God gaat er altijd bovenuit. Hij is altijd anders. En het moet ook steeds weer opnieuw gezegd worden, of liever gezegd, het moet steeds weer opnieuw gegeven worden. Het is zoiets wat het boek Prediker in de eerste lezing zegt. Waarom doe je dat? Waarom gebeurt dat? En het antwoord is, ja, omdat er de tijd voor is. Waarom gaat iemand dood? Waarom wordt iemand gedood? Ja, er is een tijd om te doden. En waarom wordt iemand beter? Ja, omdat er een tijd is om te helen. En waarom lach je? Ja, omdat er een tijd is om te lachen. En waarom ben je droevig? Ja, omdat er een tijd is om te rouwen. Er is blijkbaar iets waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. En gebeuren zoals ze gebeuren. Maar dat iets onttrekt zich aan je greep. Zoals de tijd. Wij zijn in de tijd. De tijd omsluit ons. We hebben geen greep op de tijd. En dat is niet alleen zo met de tijd, maar met heel het menselijke. En dat wordt dan in het boek Prediker samengevat in God heeft alle dingen uitstekend gemaakt, ieder ding voor zijn tijd. Dus het gebeurt, ja, omdat God het zo heeft ingericht. Het verwijst allemaal naar God. En dat was een inzicht dat Paulus al aantrof bij de Griekse dichters, zoals hij zegt op de Areopaag in Athene, uw dichters zeggen, in God hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Handelingen 17. Wij zijn dus in God. En in de mens, in het hart van de mens, heeft God de hele wereld gelegd. Maar toch kan die mens het werk niet bevoelen. Dat werk dat God van het begin tot het einde verricht heeft. Je kunt er vragen over stellen. En dit is dan iets wat de mens wel kan, anders dan de dieren die dat niet kunnen. De mens staat tegenover de schepping. Hij staat tegenover de geschiedenis. Hij kan er zich vragen over stellen, maar hij weet het antwoord niet. Tenzij dit antwoord, dat hij gelooft met zijn hart, dat God alle dingen goed heeft gemaakt op zijn tijd. Het evangelie komt ons dat bevestigen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie Jezus is, daar kunnen de mensen geen goed antwoord op geven. Ja, op de buitenkant, de menselijke kant. Daarover kunnen de mensen een prima antwoord geven. Jezus is de zoon van zijn ouders, Jozef en Maria, en die wonen in Nazareth enzovoort. Maar Jezus heeft ook een geheimvolle binnenkant, en die is ten eenenmale verborgen voor het menselijk verstand. Ja, maar waarom stelt Jezus die vraag dan? Hij stelt die vraag om te laten uitkomen dat de mensen met hun antwoorden vanuit hun eigen inzicht ernaast zitten.
De een zegt dit en de ander dat. Een zekere overeenkomst hebben ze wel. Maar die verschillende antwoorden van de mensen, het zijn allemaal namen van profeten die genoemd worden. Maar het is er toch naast, want Jezus is niet een profeet. Iemand voor wie je dus een tijd lang warm kunt lopen, of van wie je onder de indruk kunt raken, maar dan op een gegeven ogenblik is het uit en dan hangen ze toch weer een andere profeet aan. Aan een profeet weten de mensen zich niet gebonden. Zoals dat ook met Jezus is gebeurd. Ze hebben hem een tijd lang aangehangen. Een van de oude profeten is opgestaan en ze noemen hem de profeet uit Nazareth. Maar op een gegeven ogenblik werden ze hem zat. En nu stelt Jezus dan toch maar diezelfde vraag aan zijn leerlingen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dat betekent dan toch dat zijn leerlingen het wel zouden hebben kunnen weten? Ja, want dat is het geheim van de kerk. En nu antwoordde Petrus, de eerste in de kerk, de woordvoerder van de kerk, de man die het Petrusambt heeft gekregen, de gezalfde van God. We weten dat ook hij het niet uit zichzelf heeft, maar dat, zoals in een ander evangelie staat, niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Alleen God kan zeggen wie Jezus is. Je moet het steeds weer van God ontvangen, zoals wij te kennen geven, wanneer wij bijvoorbeeld de naam Jezus uitspreken en daarbij een gebaar maken van eerbied, het hoofd neigen of een ander gebaar van eerbied aannemen. En dat betekent niet alleen dat Jezus God is, maar dan op het moment dat je zijn naam uitspreekt, dat je dan opgenomen bent in de kennis van God. Dat je samen met God één kennis hebt. Anders zou je die naam nooit met eerbied kunnen uitspreken. En dat wordt hier dan ook te kennen gegeven, wanneer niet zijn naam, maar zijn gestalte, zijn lijdensgestalte, op het altaar wordt neergezet. Want daarin openbaart Jezus zich op de wijze van de verborgenheid, wie hij is. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden. Weer dat moeten. Weer zo'n woord, zoiets als tijd. Waarom lijden? Ja, omdat er een tijd is voor lijden. Maar de tijd is van God. En het moeten is dan ook van God. Het is een innerlijk moeten. Een geheimvol moeten. Een heilig moeten. Het is het moeten van het geweten. Bijvoorbeeld zoals Edith Stein kon spreken, ik wist dat ik mijn leven moest geven voor mijn volk. Dat zegt Edith Stein lang voordat dit gebeurde. En ze voegt eraan toe, mensen zullen dit niet begrijpen, maar door de genade van God weet ik het, dat als het zover komt, dat ik dan zal zeggen, hier ben ik. En zo kan Jezus zeggen, de mensenzoon moet veel lijden. Dat betekent, alle aardse invulling gaat bij Jezus lijden te gronde. Alle aardse invulling, alles wat mensen kunnen bedenken, dat is het niet. Mensen blijven zich vragen stellen, waarom? Waarom dat lijden? En er is maar één antwoord op. Het moet van God, van Gods wegen. En daarom zal hij ook pas op de derde dag verrijzen. Ja, wij zouden zeggen als het menselijke wijze gesproken te laat is. Als hij al door het lijden en de dood is heen gemoeten. Ja, zodat wij het antwoord op onze vraag naar het waarom steeds weer van God moeten ontvangen. Bij de verrijzenis. Dat wil zeggen, bij de tijd achter de dood. Achter onze tijd, achter de geschiedenis. Niet van hier en nu. En reken maar dat Jezus dat woord moeten met een grote innerlijke zekerheid heeft uitgesproken. Met overgave, met liefde. En dat hij toen de ogen opgeslagen heeft naar omhoog. Zoals ze hem ook kort tevoren bij het gebed hebben aangetroffen. Een en al overgave
in zijn gebed tot de Vader. En daarom heeft Jezus zich ook eerst bij zijn gebed door zijn leerlingen laten gadeslaan, alvorens hij ging spreken over het lijden en de dood. Aan het einde niet plots afbreken om over te gaan tot de orde van de dag, dat is zakelijk, maar langzaam eindigen. Als bij het einde van een avond met vrienden en familie, je gaat nog even bij de een en de ander langs, mensen met wie je een bijzondere band hebt, en zo in het gebed bij Maria blijven staan, haar groeten, haar iets zeggen, niet formeel, maar vanuit je hart, en dan aan Jezus die al op je wacht. Weer iets zeggen, eenvoudig, als tot een goede vriend, bij wie je thuis voelt, eigen, vertrouwd, en dan naar de Vader. Met eigen woorden iets zeggen, om dan het persoonlijke gebed uit handen te geven en de woorden nemen van het gebed van de kerk, het Onze Vader.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij Radio Maria op deze vrijdagochtend 25 september. Buiten is het heel fris. Ja, dat komt vanwege de herfst. Is er. Ja, het is 25 september, dus daar hoort zo'n temperatuur van 6 graden erbij. Maar ja, vandaag wordt het ook 23 graden, zag ik. Nou, alleen maar zegen van boven. Ik wens u van harte welkom bij Radio Maria op deze ochtend. Ik hoop dat u blijft luisteren en ik hoop dat u veel inspiratie bij Radio Maria vindt. Zo gaan we bidden, de rozenkrans om 8:30, ook de mis, de heilige mis om 9:00. En dan zijn er ook andere gebedsmomenten en er zijn ook nog programma's waar u naar kunt luisteren. En natuurlijk, veel kunt u ook terugluisteren via de audiotheek. Maar daar hoef ik waarschijnlijk niets over te vertellen, want daar weet iedereen erover. Maar goed, we gaan beginnen met het morgengebed. Weer uit het katholieke bedenboek van Tabor. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kneel voor u neer en aanbid u opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat ge me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan ons,

de schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heere, mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons, en getrouw in Uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we gaan naar een lied luisteren. Deze keer een lied in het Engels, Ruler over All Creation, Vorst over alle schepping van Kees Kraaienoord.

Ja, beste luisteraars, het lied heette Ruler Over All Creation van Kees Kreinhard. We gaan kijken op de lijst van heiligen van vandaag. En een daarvan is een Belgische heilige, Gerulf van Drongen. Overleden als martelaar in het jaar 748. Zijn leven werd opgeschreven op last van Gerard van Bronje, overleden in 959, kort nadat Gerulfs relieken in 930 naar Drongen werden gebracht. Hij moet rond 725 geboren zijn als zoon van twee christenouders, Leutgold, heer van Merendree, en Radgira. Hij woonde op de later naar hem genoemde Gerolswal. Het verhaal is even kort als raadselachtig. Gerulf, een jonge man van misschien net 20 jaar, zou in de abdijkerk op de Blandinesberg te Gent het sacrament van het vormsel ontvangen uit de handen van bisschop Hilseus van Doornik-Noyon. In die tijd was het nog gebruikelijk dat je net als bij het doopsel ook bij het vormsel een peetouder had. De keus was gevallen op een familielid en vanzelfsprekend vergezelde deze hem op zijn feestelijke dag van het ouderlijk huis naar de kerk, een afstand van een uur of twee te paard. Na de indrukwekkende plechtigheid aanvaardde de jonge man vol dankbaarheid de terugtocht naar huis. Maar onderweg verlangde hij nog even af te stappen voor een dankgebed in de Onze Lieve Vrouwkerk van Drongen. Toen ze samen weer te paard zaten, heeft zijn begeleider zo te zien, zonder enige aanleiding, plotseling het zwaard getrokken en hem gedood. Misschien dat zijn peetom Gerulfs al te grote blijheid niet kon verdragen. Het trouwe paard van Gerulf draafde door naar de ouderlijke hoeve van Merendree. Daar zag men de bloedvlekken en vol ontzetting begreep men dat er iets verschrikkelijks gebeurd moest zijn. Ze gingen op zoek en stuitten al gauw op het zieltogende lichaam van hun zoon. Zijn laatste woorden waren dat hij het liefst in Drongen begraven wilde worden. Maar blijkbaar wilden zijn ouders hem dicht bij zich hebben, want hij werd thuis ter aarde besteld. Zijn graf werd een bedevaartsplaats. Pas 180 jaar na zijn dood, in 930, gaf men gevolg aan zijn laatste wilsbeschikking en bracht men hem over naar de parochiekerk van Drongen. Waarschijnlijk is hij bij de gelegenheid zijn leven te boek gesteld. In het parochiekerkje van Drongen is een aantal ramen uit het begin van de 20e eeuw zijn leven afgebeeld. Bovendien zien we er zijn beeltenis tegen de oostwand, een jonge man met een zwaard. Hij is patroon van de jeugd en zou uitstekend als patroon van de vormelingen passen. Hij wordt aangeroepen tegen koorts. In Nederland hebben Pauluspolder en Stoppeldijk een Gerulfskerk. En dat is de heilige Gerulf of Gerulf van Drongen, martelaar, overleden in het jaar 748 in Drongen. En beste luisteraars, we gaan weer naar een stuk muziek luisteren. Deze keer een rustig instrumentaal stuk, The Creation Praise. Ja, nou, deze liederen hebben iets met de schepping te maken, omdat september de periode of de tijd van de schepping, van gebed voor de schepping, door de paus zijn aangemerkt.

En mijn luisteraars, je hoort een instrumentaal stuk, The Creation Praise van Alexander Sandstrom. En ik wil graag vertellen wat u vandaag op Radio Maria kunt horen. Zo om 8:30 gaan we de rozenkrans bidden, de droevige geheimen, omdat het vrijdag is. Om 9:00 begint de heilige mis vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant pastoor Mennen. Daarna om 10:00 hoort u het verhaal van de heilige van de dag met Michael As. Om 9:15 begint het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. En om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen. Dat is het programma van de club van mensen die vragen hebben. Dus heeft u een vraag, dan kunt u die vraag stellen via WhatsApp of u kunt het ook mailen of na 10:00 ook bellen naar de receptie. En die vraag wordt als het goed is, als er genoeg tijd voor is, ook behandeld tijdens het programma. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus, met het middaggebed. Om 11:45 met de rozenkrans. En om 12:45 hoort u een les van de heilige Franciscus over de duiven voeren. Om 13:30 een stuk uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. En om 14:00 Musica Sacra met Anton Overmaars, priester. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg. En om 15:30 begint het programma Het Weekend In met Radio Maria. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie bij het Evangelie van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans. En om 17:30 met de Vespers. En om 17:05 is er een lezing uit het archief met priester Paul van der Stuift over mystieke lectuur over den tempel onze zielen. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Lodewijkkerk in Leiden. En dat kunt u op Radio Maria vandaag allemaal horen. Maar ja, vandaag is het ook een belangrijke dag voor de kerk. Want vandaag, vanochtend, is de heilige vader vertrokken naar Frankrijk voor zijn apostolische bezoek aan Frankrijk. Hij zal vanochtend om 10:00 in Parijs aankomen en daar begint zijn bezoek. Er is, kun je zeggen, best veel te volgen. Het beste kijkt u op YouTube. Daar u kijkt bij YouTube en dan ziet u allemaal. Op Vatican News dan ziet u allemaal die vieringen. Die zullen gevierd worden als de paus er is. Even kijken, volgens mij kan ik ook een schema van de vieringen geven. Als ik even hier kijk. Vandaag om 16:45 is er een viering van de Vespers met de bisschoppen, priesters, diakens, godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen en het Notre Dame in Parijs. En om 9:00 vanavond is er een gebedswaken met de jongeren in Stade de France en Saint-Denis, Parijs. Morgen om 15:00 in de middag is er een heilige mis in Place de la Concorde in Parijs. En daarna is de heilige vader in Lourdes om 19:50 begint een gebed aan de grot van de verschijningen in Massabielle in Lourdes. Op zondag is 27 september is de heilige vader dus nog steeds in Lourdes. En om 11:00 wordt er een heilige mis gevierd. En daarna om 9:00 avonds is er een rozenkrans en een kaarsjesprocessie. Ook daar in Lourdes. En op maandag 28 september viert de heilige vader nog een heilige mis. Om 16:00 in Metz. En daarna keert hij terug naar huis in Rome. Dat is dus de bezoek van paus Leo XIV aan Frankrijk vanaf vandaag 25 september tot en met 28 september. Nou, wilt u het volgen, kijkt u op internet en op Vatican News, daar hebben ze een YouTube kanaal, kunt u zeker deze vieringen volgen. En ook op EWTN
kunt u de vieringen volgen met commentaar in het Engels. Dus mogelijkheden zijn er genoeg. En beste luisteraars, we gaan zo ook de rozenkrans bidden. Maar eerst wil ik ook de lezingen uit de Heilige Mis doornemen met u. Want we gaan ook de Heilige Mis vieren vandaag. De eerste lezing uit het boek Prediker. Alles heeft zijn uur. En ieder ding dat onder de hemel gebeurt, heeft zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante weer uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om te slopen en een tijd om te bouwen. Een tijd om te schreien en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen op te rapen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om aaneen te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd voor de oorlog en een tijd voor de vrede. Wat heeft de werker voor baat bij datgene waarmee hij zich moe maakt? Ik heb de bezigheden bezien, door God aan de mensenkinderen gegeven, om zich daar moe mee te maken. Hij heeft alle dingen uitstekend gemaakt, ieder ding voor zijn tijd. Hij heeft in het hart van de mens ook de hele wereld gelegd, maar toch kan die mens het werk niet bevroeden, dat God van het begin tot het einde verricht heeft. Woord van de Heer. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots, mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder, mijn schild en mijn toevlucht. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft, een mensenkind dat gij u om hem bekommert? De mens is niet meer dan een vleugje wind, zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Alleluia. Spreek, Heer, u die naar luistert. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij hem kwamen, stelde hij hun vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia en weer anderen een van de oude profeten is opgestaan. Hierop zei hij tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nu antwoordde Petrus: de gezalfde van God. Maar hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden en door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden. Maar na ter dood te zijn gebracht, zal hij op de derde dag verrijzen. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis. We gaan even naar muziek luisteren vanwege de bezoek van de paus aan Frankrijk. Een lied in het Frans, Nous t'adorons, wij aanbidden u van gemeenschap Emmanuel.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze vrijdagochtend 25 september. We gaan vandaag de droevige geheimen overwegen. En we nemen natuurlijk uw gebeden, uw intenties mee in ons gebed. Ik wens u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor de zielen en het vage vuur. We bidden om een gezegende reis naar Frankrijk voor de Heilige Vader. We bidden ook voor een gezin en een voortdurende storm. Voorslag van Carlo Acutis dat Maria hen bijstaat en alle naar Jezus leidt. Voor een medisch onderzoek vandaag in het ziekenhuis. Dat alles goed mag gaan. Voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Om zegen, genade en bescherming voor een moeders medische behandeling vandaag. We bidden voor degenen die gezondheidsklachten hebben, dat zij met Gods wil goed zullen herstellen. Voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van de kleinzoons, een kleindochter en een luisteraar. Voor alle die gespecialiseerde hulp nodig hebben, dat God de juiste mensen op hun pad zendt. Mogen God hun pad verlichten. Uit dankbaarheid voor een geslaagde bedevaart gisteren naar Heilo en ook voor andere intenties. Voor een zoon op voorspraak van de heilige Sint-Jozef, van de heilige Jozef en de heilige Geest, om wijsheid en helderheid van geest tijdens het tentamen vandaag. Om hulp en bijstand van de heilige Geest bij onderneming en eerherstel. En om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Caïtan voor een bijzondere intentie en verhoring. Om hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten. Voor de kleinkinderen op voorspraak van Carlos Acutis. Dankbaarheid voor de mooie dag en de lieve mensen op de dagbesteding. Voor een goede uitvaart dat God voor een broer voor zijn zielenrust bidden we. We bidden ook voor rust in iemands hoofd en genezing van ooglidontsteking. Voor een kleinzoon, dat hij toch een lief en goed meisje mag ontmoeten. Voor de christenen in Nigeria, de vervolgde christenen in Nigeria. En we bidden voor vrijheid en voor verlossing van het kwaad. Uit dankbaarheid voor alle genade die iemand mocht ontvangen. Voor een kleinkind dat zij geleid wordt door de Heilige Geest. Voor een gezin dat het in liefde, harmonie en met wijsheid samenleeft met Gods genade. Voor ons allen en voor de familie en voor dierbaren. Voor Gods werk in deze wereld dat het vruchten mag dragen. En we bidden voor alle intenties van degene die met ons aan het meebidden zijn. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezij de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De Heilige Geest. Amen. Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Over 5 minuten om 9 uur begint de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant Pastor Menne.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Zo spreekt de Heer, ik ben het heil van mijn volk. Telkens als ze in nood tot mij roepen, zal ik hen verhoren. Ik zal hun Heer zijn voor altijd. Beleiden we eerst onze zonden, bekeren we ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, heel uw wet hebt gij samengevat in het gebod van de liefde tot u en de naaste. Geef dat wij uw voorschriften onderhouden en zo het eeuwig leven binnengaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het boek Prediker. Alles heeft zijn uur. En ieder ding dat onder de hemel gebeurt, heeft zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante weer uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om te slopen en een tijd om te bouwen. Een tijd om te schreien en een tijd om te lachen.

0: Een tijd om te rouwen. En een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen. En een tijd om stenen op te rapen. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken. En een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren. En een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren. En een tijd om aaneen te naaien. Een tijd om te zwijgen. En een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben. En een tijd om te haten. Een tijd voor de oorlog. En een tijd voor de vrede. Wat heeft de werker voor baat bij datgene waarmee hij zich moe maakt? Ik heb de bezigheden bezien, door God aan de mensenkinderen gegeven, om zich daar moe mee te maken. Hij heeft alle dingen uitstekend gemaakt, ieder ding voor zijn tijd. Hij heeft in het hart van de mens ook de hele wereld gelegd. Maar toch kan die mens het werk niet bevroeden dat God van het begin tot het einde verricht heeft. Woord van de Heer. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Mijn steun en mijn burcht. Mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft? Een mensenkind, dat gij u om hem bekommert. De mens is niet meer dan een vleuge wind. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Alleluia. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.
1: Alleluia.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.
2: Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij hem kwamen, stelde hij hen de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia. Weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Hierop zei hij tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nu antwoordde Petrus: de gezalfde van God. Maar hij verbood hen nadrukkelijk het iemand te zeggen. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden en door de oudste hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden. Maar naar ter dood gebracht te zijn, zal hij op de derde dag verrijzen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Het boek Prediker hoort bij de wijsheidsboeken van het Oude Testament. En het is een heel apart boek. Het staat vol met gewoon menselijke wijsheden. Vandaag hebben we gehoord hoe Prediker zegt dat alles zijn uur en tijd heeft. En hij somt dan op al die verschillende dingen, die tegenstrijdige dingen die er in het ondermaanse zijn en die allemaal hun eigen tijd hebben. Zo is het nu eenmaal, zegt Prediker. Zo heeft God de wereld gemaakt. Er is een tijd voor dit en een tijd voor dat. Het is niet zomaar geluk en nog eens geluk. Het valt tegen. Dat is een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Dat is een tijd van liefhebben en een tijd van afstand nemen. Al die dingen komen voor. En dan zegt Prediker: waarom zouden we ons zo moe maken om de wereld te veranderen? Dat lukt toch niet. Ik heb de bezigheden bezien, zegt Prediker, door God aan de mensenkinderen gegeven om zich daar moe mee te maken. Hij heeft alle dingen uitstekend gemaakt, ieder ding voor zijn eigen tijd. Hele praktische raad, maak je niet druk. Het is allemaal niet zo belangrijk. En gisteren lazen we die beroemde zin van Prediker: ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Dat wil zeggen, uiteindelijk in dit ondermaanse is niks bestendig. Het is allemaal ijdel. Je kunt je druk maken, maar het maakt allemaal niks uit. Dat is een iets ander verhaal dan dat we ons in moeten spannen voor het Koninkrijk Gods. Dat zegt de Bijbel ook. Het zijn twee verschillende aspecten. Aan de ene kant maak je niet druk, zoals Prediker zegt, Jezus zegt trouwens ook. Kun je met al je tobben 1 L toevoegen aan je leven? Kijk naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Ze zaaien niet en maaien niet. En toch worden ze onderhouden door God. Dus een zekere zorgeloosheid, maak je niet druk. Alles heeft zijn tijd. En daartegenover staat, ja, maar je moet wel eerst het Koninkrijk Gods zoeken. Je moet je wel inspannen voor het Koninkrijk Gods. Maar anderzijds niet al te krampachtig. Want alles heeft zijn tijd. En we hoeven niet te tobben. Is wel een troostrijke gedachte voor ons allemaal. Dat we een zekere relativiteit opbrengen, een zekere afstand nemen van de dingen rondom ons heen en in ons leven. Het is allemaal niet zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het allemaal voorbij. Uiteindelijk telt het uiteindelijke doel van de mens. Het eeuwige leven. En daar moeten we ons voor inspannen om dat eeuwig leven te bereiken. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Leggen wij nu onze gebeden aan God voor. Bidden wij voor de kerk. Dat ze een werkelijk missionaire kerk mag zijn, die de wereld tot Christus bekeert. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Dat wij alle streven naar vrede in de wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Dat wij kracht naar kruis en hulp in onze nood ontvangen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Om eeuwig leven voor hen die van ons zijn heen gegaan. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van al wat leeft.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, neem genadig de gave van uw volk aan. Geef dat wij in de viering van dit mysterie ontvangen, wat we in oprecht geloof belijden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor ge alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen we in met de engelen. Met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig,
1: heilig,
0: heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en vrijzindachtig God bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, Robertus een hullebisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat we tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de apostelen, met alle heiligen die eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen. Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
3: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
3: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
3: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot de eeuwige leven.

0: U hebt ons uw bevelen gegeven om ze trouw te volbrengen. Mogen wij wegen recht zijn, gericht op wat gij beschikt.
1: Lichaam van Christus.
2: Amen.

0: lichaam van Christus.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Daarom bidden we, mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, door uw sacrament geeft u ons nieuwe kracht. Blijf ons in uw goedheid omringen met uw zorg, zodat wij de genade van de verlossing ontvangen in de viering van dit mysterie en in het leven van elke dag door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
0: Gaat u alle heen in vrede.
3: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegde. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
1: Amen.

En beste luisteraars, we hebben zojuist heilig mis in de kapel van Radio Maria gevierd met celebrant pastoor Mennen. We gaan zo door met muziek en daarna om 10:00 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Om 9:45 het programma Kerk in Nood en om 11:15 de lezingen uit de lezingdienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen. En geloofsvragen dan van de luisteraars. We hebben nog vragen nodig. Dus u kunt ze stellen via WhatsApp of via e-mail of anders na 10:00 bij de receptie bellen. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. En om 11:45 begint de Rozenkrans. Om 13:30 hoort u weer een aflevering uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Om 14:00 begint het programma Musica Sacra met pastoor Anton Overmars. Om 15:00 kunt u meebidden met De Kruisweg. En om 15:30 begint het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimman. En allerlei informatie over wat bij Radio Maria is geweest of zal zijn de komende week. Om 17:00 kunt u mee bidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ja, goedemorgen luisteraar. Deze vrijdag 25 september 2026. En omdat ik heel veel te vertellen heb en weinig tijd heb, begin ik gelijk. Ave Maria. Het was ongeveer 3:00 middags. Ik ging de Saint-Roch in Parijs binnen. Had 2 uur over voor ik met de trein naar Lourdes zou vertrekken. In de kerk knielde ik neer voor de Heer. Voor een uur stille aanbidding. Ik boog, bad, richtte mijn ogen op de Eucharistische Heer en toen ging het licht uit. Precies een uur later werd ik wakker. Ik zei: Goede God, heb ik u wel een uur aanbeden? En ik denk dat ik zijn engel hoorde zeggen: Wel, zo deden de apostelen ook hun eerste heilig uur in de hof van Getsemane. Maar doe dit niet nog een keer. De 84-jarige oude bisschop Fulton Sheen vertelde: Voor mijn priesterwijding beloofde ik Jezus 2 dingen. Ik beloofde hem iedere zaterdag de heilige mis op te dragen ter ere van zijn moeder. En ten tweede dat ik heel mijn priesterleven lang iedere dag een heilig uur zou houden. En dat voornemen kwam nadat ik op het seminarium het volgende verhaal hoorde over een meisje, ongeveer even oud als ik. Ze woonde in China en heette Li. Op school had Li van de zusters geleerd hoe Jezus daadwerkelijk tegenwoordig is in het Allerheiligste Sacrament. Li zat in de kerk van het stadje als op een dag soldaten de kerk binnendringen. Woest naar het tabernakel lopen en alle geconsacreerde hosties over de vloer gooien. Iedere avond sluipt Li de kerk binnen, aanbidt een uur, om vervolgens met haar tong ons Lieve Heer van de grond te nemen. Het meisje had van de zusters geleerd dat zij hem maar 1 keer per dag mocht ontvangen. Op de tong. En zo slipt Li 32 avonden langs de bewaker. Tot ze de laatste dag gesnapt wordt. Terwijl ze voor onze Lieve Heer knielt, ziet een soldaat het meisje. Slaat haar met de kolf van zijn geweer tot ze neervalt. Met wat haar aan krachten rest, kruipt het meisje naar onze Lieve Heer. Drukt haar tong nog 1 maal tegen hem aan. En sterft als een vrouwelijke Tarsicius.

0: Aartsbisschop Fulton J. Sheen zag als Peter John Sheen op 8 mei 1895 in het gehucht El Paso, Illinois, zo'n 170 kilometer ten zuidwesten van Chicago, het levenslicht. De naam Fulton is eigenlijk de achternaam van zijn moeder, Delia Fulton. Dat hij deze naam ging gebruiken begon als een bijnaam in zijn vroege jeugd. Omdat hij als baby veel tijd doorbracht bij de familie van zijn moeder, nam opa hem vaak mee voor wandelingen door het dorp. De dorpsbewoners noemden hem daarop Stefas Fultons. Fultons baby. Tot hij uiteindelijk aan die naam de voorkeur gaf boven Peter John. En die naam officieel begon te gebruiken en zijn werk altijd te ondertekenen als Fulton J. Sheen. Na zijn priesterwijding in 1919 studeerde hij in Europa, onder andere aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij zijn doctoraat in de filosofie haalde. Fulton werd in 1951 tot hulpbisschop van New York gewijd. Ook hij kreeg het leven niet cadeau. Zoals weet dat hij als televisiepersoonlijkheid in de jaren 50 van de vorige eeuw de grootste kijkdichtheid van Amerika had. Dat zowel gelovigen als niet-gelovigen massaal op hem afstemden. Dat hij wekelijks in huiskamers, op werkvloer en op straat onderwerp van gesprek was. Hem desondanks door vertegenwoordigers van onze eigen katholieke kerk verboden werd op de televisie te verschijnen. En dat hij verbannen werd naar een onbeduidend bisdom, Rochester. En weet u waarom? Bisschop Sheen had als hulpbisschop van New York geld ingezameld voor een missieproject. Maar de kardinaal wilde dat geld voor andere doeleinden gebruiken, waarop bisschop Sheen weigerde. Paus Pius XII hem gelijk gaf en de kardinaal wraak nam. Ja, luisteraar, alleen een mijter en een rode hoed maken niet heilig. Fulton Sheen schreef in 1952 in zijn boek The World's First Love, Werelds Eerste Liefde, over Maria, moeder van God en de dreiging van de islam. En uit dat boek heb ik een stuk vertaald, profetische woorden die ik u graag zou willen voorlezen. Hij schreef: omdat de heilige die eenheid niet kon bevatten, omdat hij de heilige eenheid niet kon bevatten, maakte Mohammed van Christus een profeet. Nu wil het dat christelijk Europa in de geschiedenis meermalen ternauwernood ontsnapte aan de vernietiging door moslims. Pogingen hen te bekeren mislukten ogenschijnlijk allemaal, want ze lijken onbekeerbaar. Is dat voor een volgeling van Mohammed christen worden zo'n beetje hetzelfde is als een christen die jood wordt. Momenteel, zo schreef hij, verandert de haat van de moslimlanden tegen het Westen in een haat tegen het christendom. Hoewel regeringsleiders dat nog niet beseffen, bestaat het reële gevaar dat de islam straks opstaat om af te rekenen met een Westen dat opgehouden heeft christelijk te zijn. Ik ben er echter van overtuigd dat de moslims zich uiteindelijk tot het christendom zullen bekeren. En wel op een manier die geen missionaris verwacht. Door Maria. De Koran kent vele versen over de heilige maagd, over haar onbevlekt ontvangenis en de maagdelijke geboorte. Het derde hoofdstuk beschrijft de geslachtslijst van Maria, die via Abraham en Noé teruggaat tot Adam. De Koran spreekt niet over Sint-Jozef in het leven van Maria, maar de moslimtraditie kent hem wel. Daarin vraagt hij hoe zij Jezus kon ontvangen zonder vader, waarop Maria antwoordt: weet je niet dat God, toen hij het graan schiep, geen zaad nodig had? En dat God met zijn macht de bomen liet groeien zonder de hulp van regen. Al wat God had te doen was zeggen: het zij zo. Maria is voor de moslims de ware Sayyida, oftewel vrouwen. De enige mogelijke serieuze rivaal zou Fatima, de dochter van Mohammed, kunnen zijn. Maar na haar dood schreef Mohammed: jij zult de meest gezegende vrouw in het paradijs zijn, na Maria. Een variant laat Fatima zeggen: ik sta boven alle vrouwen, behalve Maria. En dat brengt ons naar waarom de Heilige Maagd zich in de 20e eeuw heeft geopenbaard in een onbeduidend Portugees dorpje. Fatima, waardoor zij voor alle toekomstige generaties bekend zou worden als onze lieve vrouw van Fatima. Aangezien de hemel nooit dingen laat gebeuren zonder reden, geloof ik, zo sprak Fultenschien, dat de Heilige Maagd ervoor koos bekend te worden als onze lieve vrouw van Fatima. Als belofte en teken van hoop voor alle moslims. En als verzekering voor ons dat zij, die haar met zoveel respect bejegenen, op een dag ook haar zoon zullen accepteren. Bewijs voor deze stellingen vindt het feit dat moslims eeuwenlang Portugal bezet hielden. En toen zij uiteindelijk werden verdreven, bleef Fatima, de schone dochter van de laatste moslimleider, Emir Abu Bakr, achter. Zij was verliefd op een katholieke jongen, bekeerde zich voor en door hem tot het katholieke geloof. De jonge echtgenoot hield zoveel van haar dat hij de naam van het dorpje veranderde in Fatima. Dus deze speciale plaats waar ons lieve vrouw in 1917 verscheen, heeft de naam te danken aan de dochter van Mohammed. En toen in 1949 het beeld van Fatima door Afrika rondging, woonden vele moslims de kerkelijke vieringen bij ter ere van ons lieve vrouw. Stonden zij toe dat processies werden gehouden en er zelfs gebeden werd voor hun moskeeën. Alleen in Mozambique bekeerden talloze moslims zich. Missionarissen zullen in de toekomst ervaren dat hun apostolaat onder de moslims vrucht afwerpt in de mate zij spreken over onze lieve vrouw van Fatima. Maria is de advent van Christus. Zij brengt Christus naar de mensen voordat Christus zelf is geboren. Het is sowieso het beste te beginnen met wat mensen reeds hebben aanvaard. Omdat de moslims al een devotie tot Maria hebben, moeten onze missionarissen die devotie verdiepen en uitbreiden. In het besef dat ons lieve vrouw de moslims verder zal dragen richting haar zoon. Zij is de eeuwige verraadster. In die zin dat zij geen enkele devotie voor haarzelf bewaart, maar altijd iedereen die zich aan haar geeft, naar haar goddelijke zoon brengt. Zo zij die hun devotie tot haar verliezen, hun geloof in de godheid van Christus verliezen, zo zullen ook zij die hun devotie tot haar vermeerderen, tot grote geloof komen. Zoals Judith en Esther in het Oude Testament voorafbeeldingen zijn van Maria, kan het heel goed zo zijn dat Fatima een achterafbeelding was van Maria. Wij moeten de moslims leren zien als Fatima plaats moet maken voor de Heilige Moeder. Dat het alleen maar kan zijn omdat ze anders is dan alle andere moeders. Dat zij zonder Christus niets zou zijn. Tot zover Fulton Sheen in 1952. Luister, onze tijd is meer dan op. Maar dan toch nog even Paus Johannes Paulus II. Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten in oktober 1979 werd hij door de bisschoppen onthaald. De paus keek rond, zocht onze heilige die de minste plaatsen toebedeeld gekregen. U weet wel, naar de kardinaal van New York. De paus vroeg, waar is bisschop Sheen? Verlegen kwam deze naar voren, waarop de heilige vader hem omhelste met de woorden, bisschop Sheen, u heeft tijdens uw leven wel geschreven en gesproken over onze Heer Jezus Christus. U bent een trouwe zoon van de kerk. 2 maanden later, op 9 december 1979, haalde de Heer, die trouwe zoon van de kerk, na 84 jaar, naar huis. En gisteravond, om 9:30 Nederlands tijd, werd die trouwe zoon van de kerk zalig verklaard. Zalige Fulton Sheen, bid voor ons, Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Nood. En vandaag in de studio Dennis Peters. Welkom weer.
1: Ik ben er weer.
0: Je bent er weer in levende lijven. En dat is tegenwoordig een wat grotere uitdaging dan de vorige seizoenen.
1: Misschien oh ja? Hebben
0: we, ja dat zeg ik nou namens jou. Volgens mij hebben we het vorige keer ook niet uitdrukkelijk opgenoemd. Maar jij bent sinds deze zomer de nieuwe directeur van Kerk in Nood Nederland.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: Ja. Nou, alsnog ook nog van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het brengt natuurlijk ook wel echt nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden met zich mee. Je kwam hier ook helemaal opgewonden binnen eigenlijk. Kun je er toch heel kort even iets over vertellen?
1: Ja,
0: Dennis?
1: Ik zal het niet hebben over de nieuwe accountant en alle financiële dingen en zo die ik nu ook moet doen. Maar het is ook heel inspirerend. Ik wil dat echt benadrukken. Het is een grote verantwoordelijkheid. Ik voel me echt nederig dat ik het mag doen. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week met 23 mededirecteuren in ons internationale kantoor in Duitsland. Bij Frankfurt, waar Pater Werenfried ooit begonnen was met alle hulp via die weg te sturen. En dat was wel heel inspirerend, want niet alleen vanwege de mededirecteuren. Er zit een mededirecteur tussen die 5 jaar lang heeft geholpen om die IRADE-wapens te laten neerleggen. Ook heel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar op die plek hebben ze bij de laatste verbouwing 17 kleine kamers bovenop zolder gemaakt. Die zolder die gebruikten ze nooit zo heel goed als nu. Ja, en dan zie je dat daar heel veel bisschoppen die op rondreis zijn vanuit de hele wereldkerk. En daar blijven logeren.
0: Oh.
1: En dus nu was er ook een Colombiaanse bisschop bijvoorbeeld. Die daar dan langskomt. Die bij een paar instanties langsgaat. Bij zijn eigen congregatie als er daarvan zijn in Europa en noem maar op. En ja, het heeft mij duidelijk gemaakt ook in het gesprek met hem. Maar ook met ons hoofd van de projecten. Dat wij niet alleen maar een doorgeefluik van projecten zijn. En mensen kunnen echt gewoon uithuilen. Letterlijk, dat gebeurt dus echt heel regelmatig wanneer er hele moeilijke omstandigheden zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ook bisschoppen moeten hun verhaal kwijt. En we gaan dus echt met hen mee. En wat heel grappig was, ik had met een donateur hier in Nederland had ik het gehad over dat ze heel graag iets groters wilden steunen, maar dan heel tastbaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stelde voor van misschien iets van boten of zo. En toen had ik het met deze bisschop uit Colombia erover. Dit is iets wat ik wou voorstellen. Oh ja, nee, maar daar heb ik echt heel veel mooie ervaringen mee. En hij vertelde zijn verhaal. Hoe hij gevraagd was om bisschop te worden. En dat de nuncius, de pauselijke ambassadeur, zeg maar, hem probeerde te bereiken. Maar hij was dagenlang gewoon niet bereikbaar geweest. Dus toen hij weer terugkwam en zijn netwerk weer aanklikte op de telefoon.
0: Ja.
1: Had hij tig oproepen en appjes en sms'jes en noem maar op. En hij moest zo snel mogelijk die kant uitkomen. Wat hij dus per bus moest gaan doen uiteindelijk. Vliegtuigen heb je niet elke dag of elke 2 dagen of 3 dagen. En hij vertelde hoe belangrijk het vervoer daar zo is. En ook de boten die zij gebruiken. Want ook zijn bisdom ligt aan de kust. Maar dat kan ook op rivieren zijn. Hoe belangrijk die zijn om lokale gemeenschappen te versterken.
0: Ja, ja.
1: Met de sacramenten. Met catechese. Maar ook hele sociale projecten. En dat is mooi om dat in actie te zien. En daar zit ik nu wat dichterbij. Dus
0: ja.
1: daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, ja, wat je eerst misschien wel op papier allemaal zag, dat hoor je nu zelf letterlijk van de mensen
1: vaker. Ja,
0: vaker,
1: ja,
0: althans,
1: ja af en toe zag ik het wel, maar nu zie je dat wat vaker. En, en dan ook hoe mijn collega's in andere landen exact dezelfde uitdagingen hebben. Maar niet alleen uitdagingen, dat we overal ook echt hetzelfde hart hebben om het evangelie gewoon te brengen.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Wij geven wel, hè, ik spreek even namens de luisteraars en degene die doneren. Wij geven wel aan hun, maar wij ontvangen ook enorm veel aan inspiratie in ons geloof. En,
0: ja.
1: En dat is wat wij heel graag willen doorgeven.
0: Ja,
1: en dat,
0: ja.
1: dat hebben ze allemaal, al mijn collega's.
0: Ja.
1: Dat was heel mooi om te zien.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Dat is ook wel een klein beetje de internationale bijeenkomst van Radio Maria. Dan heb je dat ook, hè? Dan ja, je herkent.
1: Je voelt het.
0: Je voelt gewoon de vreugde. Door alle uitdagingen heen. En uiteindelijk is de dankbaarheid van de mensen voor wie je het doet en met wie je het doet. Ja, dat is gewoon het kloppend hart, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: Nee, zeker. Ja. Nou, fijn en mooi om te horen. We gaan ook even concreet in natuurlijk op een aantal items die jij voor deze keer hebt aangedragen.
1: Mm-hmm.
0: En dan beginnen we bij een zeer indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen, van een priester Makali die 8 jaar geleden is ontvoerd geweest. Gelukkig, ik bedoel, inmiddels weer een hele tijd actief. Maar ja, vertel eens, hoezo?
1: Ja, omdat hij nu een boek heeft uitgegeven. En dat boek is wel heel indrukwekkend. We hebben trouwens wel meer indrukwekkende boeken op het ogenblik die we via de webwinkel aanbieden. Hè? Onder andere Henry Nouwen, een boek over Oekraïne, wat nu uit is gekomen in het Nederlands. Maar zijn boek is heel indrukwekkend, omdat het gaat over die hele lange gijzeling die hij heeft meegemaakt. Ruim 700 dagen, 750 dagen.
0: 750, ja.
1: En al die tijd kregen wij af en toe ook een teken van leven. Dus dat we dan horen van, ja, voor zover we weten is die er nog. Maar ze wisten het ook niet 100% zeker. Want ja, zo'n bericht kan ook ouder zijn en dan opgenomen zijn en noem maar op. En nu heeft hij in het boek heeft hij dus omschreven hoe hij onder andere zegt van, ik heb gekozen, dat is de titel ook, om niet te haten.
0: Ja, want kun je misschien de omstandigheden en het land...
1: Ja, Mali is een land dat overspoeld wordt, zoals een beetje de hele Sahelregio. Hè? Dus het midden van Afrika, die gordel van woestenijen en steppen. Door islamistische extremisten. En de ISIS'en en de Al-Qaeda's en nog wat andere groeperingen. En hij is dus meegenomen, ontvoerd. Dat betekent dus dat je van plek naar plek trekt. Mm-hmm. Want die mensen die nemen je mee en die willen niet op dezelfde plek blijven, omdat ze niet gevonden willen worden. En dan word je constant aan hun martelingen, in het begin was het ook, onderworpen. Maar tegelijkertijd, ja, als je lang bij elkaar blijft, dan bouw je ook een soort van band op. Hè? Daar hoor je wel vaak over natuurlijk. En voor hem stond centraal op een gegeven ogenblik de vraag, is het mijn christelijke roeping niet om hen lief te hebben? Kan ik dat? Kan ik in navolging van Christus lief hebben?
0: Ja.
1: En hij kwam erop uit dat dat een keuze is.
0: Ja.
1: Dat klinkt wel heel gemakkelijk. En dat gaat ook niet van de een op de andere dag.
0: Nee.
1: Maar daar heeft hij het in het boek over. En dat is natuurlijk om dat helemaal te kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Dat kun je alleen vanuit Christus.
0: Ja. Ja.
1: En dat is waar het boek over gaat. En waar ook dit artikel, als je het leest, dan proef je dat ook al wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Die heeft echt wel het nodige doorlopen voordat hij daar ja op kon zeggen op die vraag.
0: Ja,
1: wat mij het meest raakte is dat hij zegt van, ik voelde diep medelijden met mijn ontvoerders.
0: Ja.
1: Het zijn jonge mannen die gehersenspoeld zijn door propagandavideo's en onwetendheid en bla bla bla. Dus je proeft de woorden van Jezus terug. Van Heer, ontferm me over hem. Hè, over zijn eigen vervolgers.
0: Ze weten niet wat ze
1: doen.
0: Ja.
1: Exact. En dat is een weerklank van Christus zelf natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. Nou, dat kunt u lezen op inderdaad de website van de Kerk in Nood. En het boek dus ook bestellen. Dan gaan we naar Cuba, daar hebben we het alles de laatste tijd toch al wel vaker over gehad.
1: Ja, voor de vakantie inderdaad was dat een campagne die we hadden gevoerd. En nu was het nieuws waarvan ik dacht, ja, dat is dan toch wel mooi om ook terug te laten horen. Vanuit USA Today, een Amerikaanse medium, nieuwsmedium. Die dus omschrijft van dat op het ogenblik er toch weer meer mensen aankloppen in Cuba bij de kerk.
0: Ja.
1: Cuba heeft te maken met een grote uitstroom ook wel. Hè, want het gaat economisch, sociaal heel, heel lastig in het land. Maar de kerk kreeg daar meestal niet de ruimte ook.
0: Nee.
1: En dat is nog steeds wel een lastig iets om heel veel te doen. Dus in de loop na de revolutie, la revolution in Cuba, toen zijn heel veel van de eigendommen van de kerk, dus de ziekenhuizen, de scholen, noem maar op, zijn allemaal ingenomen door de staat.
0: Ja.
1: Nu zie je dus wel dat mensen weer aankloppen bij de kerk, alleen al voor de geestelijke nood die ze hebben, maar ook wel proberen om elkaar daar buiten wel te helpen.
0: Ja.
1: En dat de kerk weer echt zijn plek kan innemen, toch iets meer. Ja, waar de kerk goed in is, mensen bij elkaar brengen en Christus centraal stellen, waardoor er weer hoop komt.
0: Ja, ja, ja, ja. Want het is wat ze ook doen is hulp bieden. Dat kan, gelukkig kan de kerk dat met hulp van buiten, zeg maar, doen.
1: Ja.
0: Maar juist die geestelijke nood, zeg jij, is wat...
1: Die is heel groot en dat maakt dat mensen dus ook het land verlaten. Ook door de honger aan zich natuurlijk, hè, ga je vluchten. Maar als jij hoop houdt, dan blijf je.
0: Ja.
1: En als de hoop verloren gaat, dat is wanneer mensen afhaken. Zeggen, ja, ik ga het risico nemen om in een bootje te stappen om naar Amerika te vluchten.
0: Ja, ja, ja.
1: Venezuela, waar de situatie ook niet zo heel best is.
0: Nee, niet bepaald, nee.
1: Nee, dus vanuit Cuba kunnen ze alle kanten uit natuurlijk. Maar het laat wel zien, want het is geen gemakkelijke reis. In een heel, heel gevaarlijk gebied qua water.
0: Ja.
1: Het laat zien hoe groot de wanhoop is.
0: Ja, ja. Maar nou ja, daarom ook dat wij natuurlijk aandacht besteden, hè, aan de projecten en aan de plekken waar jullie steun bieden. We gaan door naar het volgende, want we willen dat ook heel graag nog eventjes onder de aandacht brengen. Ja, vertel maar, Dennis.
1: Ja, er is in een paar dorpen waar je hebt op verschillende plekken in het noorden van en het zuiden van Libanon heb je dorpen die echt onder druk staan om daar te blijven. Ook de christelijke gemeenschappen. En in dit geval zijn het een paar van de gemeenschappen in Zuid-Libanon. Die hebben besloten van wij blijven en wij zorgen er ook voor dat de mensen hier gewoon goed opgevangen kunnen worden.
0: Ja.
1: Sjiïtische vluchtelingen onder andere ook. Dat is niet in alle dorpen zo, maar in sommige wel. Maar ook andere vluchtelingen die daar naartoe komen. En ja, ik vond het wel een mooi verhaal van een paar jonge mannen, waarvan eentje Anthony Jarjour uit Rumaj, het is een lastige naam, die een pelgrimstocht daarvoor heeft gelopen vanuit het zuiden helemaal naar de plaats waar Saint Charbel zijn graf heeft.
0: Ja.
1: En ik denk dat steeds meer mensen, daar hadden wij het net over, steeds meer mensen de heilige Charbel wel eens zien. En,
0: ja.
1: Je ziet dan een beeld van een heilige die je dan echt aankijkt met de ogen dicht vaak. Hè, grote witte baard, je hebt het nu voor je op de website ook. Mm-hmm. Een monnik. Ik ben daar geweest ook, bij mijn allereerste reis naar Libanon toen ik net voor Kerk en Nood werkte. Dus ja. 12 jaar geleden ongeveer. En dat was wel heel bijzonder, want dat graf van hem, uit zijn lichaam kwam nog steeds een bepaalde substantie, waarvan men zegt, het doet denken aan een mengeling van zweet en bloed.
0: Nog serieus.
1: Steeds. En dat is al eeuwen eigenlijk nadat hij overleden is.
0: Ja.
1: Tientallen jaren, ik weet eigenlijk zijn sterfdatum niet, staat er misschien wel bij ergens. Maar al best wel lang geleden. En hij is daar naartoe gelopen. Ik heb zelf daar ook een heel mooi moment in die eerste reis meegemaakt. Daar zijn broeders van zijn congregatie, de congregatie van de heilige Charbel. En daar was een novice en die zei, oh, is de UCAT van Kerk in Nood? Ik heb mijn roeping te danken aan de UCAT.
0: Ach.
1: Want toen paus Benedictus naar Libanon kwam,
0: ja,
1: toen is de UCAT uitgegeven in het Arabisch. Dat hebben we toen mogelijk gemaakt als Kerk in Nood. En is er op nationale televisie een quiz geweest over catechezen. En die meest dus wist uit de UCAT, om maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: En hij had met zijn groepje keihard gestudeerd om alle antwoorden te weten. En daar is eigenlijk zijn kennis. Hè? Je moet iemand leren kennen voordat je van hem kan houden.
0: Ja, ja.
1: En daar is zijn kennis, maar vervolgens ook zijn liefde voor Christus ontbloeid.
0: En zijn
1: heeft hij zijn roeping ontvangen. Ach. En toen kwamen we tegen. Vluchtte hij snel zijn cel binnen om zijn UCAT te pakken met alle aantekeningen erin. Ja, en dat was echt op enkele kilometers afstand van het graf van de heilige Charbel.
0: Wat bijzonder, ja, ja. Ja, nee, wat je zegt, ik denk dat steeds meer mensen ook de naam horen. Je ziet de afbeeldingen op steeds meer plekken komen. Ik neem aan dat ook is omdat wonderen op zijn naam plaatsvinden.
1: Ja. En in zijn tijd, hij was kluizenaar. Dus in zijn tijd kwamen heel veel mensen naar hem toe voor advies. En ik kan me vaag iets van herinneren dat hij eigenlijk helemaal niet veel zei. Maar dat er toch dingen gebeurden waardoor mensen wisten gewoon van, oh, dit is wat ik moet doen in het leven. En dat ze op die manier hun roeping helder kregen.
0: Ja, ja.
1: En na zijn dood zijn er heel veel wonderen ook door het aanroepen van zijn naam verricht.
0: Ja,
1: die gedocumenteerd zijn, waardoor hij heel snel ook is zalig verklaard en heilig verklaard uiteindelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoor een uitzending over de heilige Charbel aankomen ergens een keer hier bij Radio Maria. Maar wat mooi dat daar dus een pelgrimstocht is ondernomen. En dus wat je eigenlijk net ook over Cuba zei, dat is dan ook weer hoop, hè? Toch? Die mag putten.
1: Ja, ja, deze jongen ook, die zegt van, ik had al voor het Rode Kruis en voor wat andere dingen, voor Caritas had hij gelopen. Maar hij zei nu van, dit is voor mijn geestelijk leven dat ik dit doe.
0: Ja.
1: En dat is maar ook heel wat waard.
0: Ja, ja, ja. Kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Dennis, we moeten helaas gaan afronden. We zouden natuurlijk veel langer nog willen praten over al die prachtige projecten en plekken. Maar heel kort eventjes, gelukkig hebben we het hier al genoemd op de radio. Het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Kerk in Nood heeft dat al jarenlang eigenlijk. Hè, als
1: 20.
0: Als campagne.
1: Wow. Ja, al 20 jaar.
0: Al 20 jaar.
1: En de paus doet mee.
0: En de paus doet
1: dat
0: mee.
1: Dat is het laatste nieuws van deze week. Dus 1 oktober, dan bidt hij ook in de tuinen bij de Loerdersgrot. Met kinderen, behoorlijk wat kinderen ook, samen de Rozenkrans. En wij hopen natuurlijk dat ook in Nederland heel veel mensen zich gaan aansluiten.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Als u deze uitzending hoort, Bid mee, bid zelf mee. Bid ook met kinderen of kleinkinderen mee. Of op school of waar dan ook.
0: Met
1: in de kerk, met de parochie.
0: Ook.
1: Waar je ook mensen, met name kinderen, kunt vinden. Nog steeds vanuit die gedachte van Pater Pio. Van God kan niet onbewogen blijven als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden.
0: Voor de vrede, ja.
1: Voor de vrede,
0: zeker.
1: Ja.
0: En op de website van Kerk in Nood kun je ook opgeven.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk heel mooi, want dan zie je ook hoeveel mensen er meedoen. En de actie is eigenlijk van 1 tot en met 7 oktober. Hè, zodat eigenlijk iedereen de gelegenheid krijgt om een moment te vinden in die week. Om dus aan te sluiten bij het gebed. Ja.
1: En als je opgeeft, dan krijg je ook per e-mail krijg je een heel mooi nieuw Rozenkrans gebedsboekje.
0: Oh, mooi.
1: En kleurplaten toegevoegd. Ja, ja. Bijvoorbeeld, die je kunt gebruiken voor de dag zelf.
0: Ja, ja. Heel mooi, heel mooi. Ik ga jou vragen om af te sluiten zo met gebed. Dank weer voor jouw komst hier naartoe. En aan jou het woord.
1: Goede God, uw enige geboren Zoon Jezus Christus heeft zijn leerlingen beloofd om zijn Heilige Geest, de trooster en helper, aan ons te schenken. Wij bidden u dat jongeren in Turkije, bezield worden door de Heilige Geest, zich afwenden van hun oude levensweg en vervolgens de weg van Jezus Christus bewandelen. Met vertrouwen, hoop en liefde. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Marco Criedo, door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Tobit. Tobias neemt Sara tot vrouw. Tobias en de engel kwamen in Ekbatana aan en begaven zich naar de woning van Raquel. Sara kwam hen tegemoet. Nadat ze elkaar hadden begroet, nodigden ze hen uit binnen te komen. Tobias en Raphaël werden met grote hartelijkheid opgenomen. Men slachtte een schaap en zette hun een welvoorziene tafel voor. Toen zei Tobias tot Raphaël: "Broeder Azarias, als je nu eens ter sprake bracht waar je het onderweg over gehad hebt, de zaak moet haar beslag krijgen." Raphaël deelde Raquel mee wat ze besproken hadden. Daarop richtte deze zich tot Tobias met de woorden: "Eet en drink en laat het je goed smaken. Jou komt het immers toe mijn dochter tot vrouw te krijgen. Maar ik moet je wel de waarheid vertellen. Ik heb mijn kind al aan 7 mannen gegeven. Maar in de nacht dat ze tot haar wilden gaan, zijn ze om het leven gekomen. Maar kom, doe je nu te goed." Doch Tobias antwoordde: "Ik zal hier niets meer van gebruiken voordat de zaak haar beslag gekregen heeft." Daarop zei Raquel: "Neem haar dan nu tot vrouw, overeenkomstig de wet. Jij bent aan haar verwant, zij behoort aan jou. Moge de barmhartige God jullie een mooie toekomst geven." Toen riep hij zijn dochter Sara, nam haar bij de hand en gaf haar aan Tobias tot vrouw met de woorden: "Hier is mijn dochter. Neem haar volgens de wet van Mozes tot vrouw en ga met haar naar je vader." En hij zegende hen. En nadat hij ook zijn vrouw Etna erbij geroepen had, nam hij een blad papier en maakte de huwelijksovereenkomst op die zij met hun zegel bekrachtigden. Toen begonnen ze aan de maaltijd. Daarna riep Raquel zijn vrouw Etna en zei haar: "Zuster, maak de andere kamer gereed en breng Sara daar binnen." Ze deed wat hij gevraagd had. Toen ze Sara in de kamer bracht, begon het meisje te schreien. Maar Etna droogde de tranen van haar dochter en zei: "Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter." Toen het paar in de kamer alleen was, kwam Tobias van het bed overeind en zei: "Sta op, zuster. Laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt." En Tobias bad: "Gezegend zijt gij, God van onze vaderen, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen u prijzen. Gij hebt Adam gemaakt en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en stut gegeven. Uit hen is het menselijk geslacht voortgekomen. Gij hebt gezegd: het is niet goed dat de mens alleen is. Laten we een hulp voor hem maken die bij hem past. Wel nu, Heer, als ik mijn zuster hier tot me neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar ben ik trouw aan uw wet. Betoon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden." En Sara zei: "Amen." Daarop brachten zij samen de nacht door. Maar 's nachts stond Raquel op en ging een graf delven, want hij was bang dat ook Tobias gestorven was. Weer in huis gekomen, zei Raquel tegen zijn vrouw Etna: "Laat een van de dienstmeisjes eens gaan kijken of hij nog leeft. Zo niet, dan kunnen we hem begraven zonder dat iemand het merkt." De dienstbode opende de deur, ging naar binnen
en zag dat beide sliepen. Ze ging weer naar buiten en meldde dat hij leefde. Daarop loofde Raquel God. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige priester Beda de Eerbiedwaardige. De bruiloft waar de Heer door het mysterie van de menswording zich met zijn kerk verbindt. Toen onze Heer en Verlosser op de bruiloft uitgenodigd werd, verwaardigde hij zich niet alleen te komen, maar hij deed er zelfs een wonder om de gasten te verblijden. Dit was, behalve een afspiegeling van de hemelse sacramenten, zelfs een letterlijke bevestiging van het vertrouwen dat zij die het ware geloof belijden in hem stellen. Indien er immers enige schuld zou schuilen in een eerzaam huwelijk en een met de vereiste zuiverheid van geest gevierde bruiloft, dan zou de Heer geenszins gekomen zijn en zou hij deze bruiloft met zijn eerste wondertekenen niet hebben geheiligd. Daar nu echter de zuiverheid van het huwelijk een goed is, de onthouding van de weduwe een hoger goed, maar de maagdelijke volmaaktheid het hoogste goed, heeft Christus zich verwaardigd uit de ongerepte schoot van de maagd Maria geboren te worden, om te laten zien dat hij elke keuze die men uit deze drie levenswijzen maakt, goedkeurt, maar ook de verdiensten van elk ervan onderscheidt. Nauwelijks geboren wordt hij door Hanna in profetische bewoordingen gezegend, door de bruiloftsgasten wordt hij als jongeman uitgenodigd en deze eert hij met de aanwezigheid van zijn verheven persoonlijkheid. Nog groter is echter de vreugde over de afspiegeling van de hemelse werkelijkheid. Gods Zoon, die immers op aarde wonderen zou doen, kwam naar de bruiloft om te laten zien dat de psalmist met het beeld van de zon juist hem voorspelde toen hij zong: daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Ook zegt hij ergens over zichzelf en zijn getrouwen: de vrienden van de bruidegom kunnen toch niet betroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, dan zullen zij vasten. Daarom is het niet verwonderlijk dat door de gelovigen altijd met veel tranen en smart werd uitgezien naar de menswording van onze Verlosser, vanaf het ogenblik dat hij aan de vaderen beloofd werd. Zo is ook de hoop van de gelovigen vanaf het ogenblik dat hij na de verrijzenis ten hemel is opgestegen, geheel gericht op zijn wederkomst. Slechts in de tijd echter dat hij onder de mensen vertoefde, hoefde zij niet te wenen en te treuren, omdat zij hem, die zij in de geest beminden, lichamelijk reeds bij zich hadden. Zijn bruid, de kerk, en de vrienden van de bruidegom of de bruiloftsgangers zijn al degenen die hem trouw zijn, niemand uitgezonderd. De bruiloft had plaats op het ogenblik dat hij door het mysterie van de menswording de kerk met zich verbond. Niet bij toeval, maar door de genade van het mysterie dat volgens goddelijk raadsbesluit tevoren reeds vaststond, kwam hij naar de bruiloft die hier op aarde naar menselijk gebruik werd gevierd. Hij die uit de hemel op aarde neerdaalde om in geestelijke liefde de kerk aan zich te binden. Hij, voor wie de schoot van de ongerepte maagd het bruidsvertrek was, waarin God zich met de menselijke natuur verenigde en waaruit hij als bruidegom naar buiten trad om de kerk met zich te verbinden.

0: waaruit hij als bruidegom naar buiten trad om de kerk met zich te verbinden. De bruiloft werd weliswaar in de eerste plaats in Judea gevierd, waar de Zoon van God mens is geworden en de kerk heeft geheiligd door haar een deel van zijn lichaam te laten worden en met het onderpand van zijn geest te versterken. Voor alle volkeren die tot het geloof geroepen zijn, verbreidde zich echter de heilige vreugde van dezelfde bruiloft tot aan de uiteinden der aarde.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En mijn luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Mennen hier in de studio. En wel wat vragen we hebben vandaag.
1: Ja, er zijn er wel wat. Nog van
0: wel
1: de vorige
0: wat?
1: Keer.
0: Okay.
1: Nog
0: okay.
1: van de vorige keer ook.
0: Oh ja. Dus we gaan beginnen.
1: We gaan beginnen met dingen die nog op mijn telefoon staan. Beste pastoor Mennen en Christel. Je bent ineens Christel geworden.
0: Ik heet Christina. Zonder H. Christina zonder H.
1: Zonder H, ja. Dat is heel raar voor ons. Jullie zijn zeer goed bezig om het geloof in de waarheid te verkondigen.
0: Te verdedigen.
1: Gezegen en dankbare groeten. Gezondheid voor u beiden. Nou, dat vind ik mooi.
0: Zeker.
1: Met interesse heb ik vandaag naar de aflevering van de Club van Job geluisterd. Weer een interessante aflevering. Dat gaat over de vorige keer dus. Het slot gaf u aan dat de kerk in Duitsland het risico loopt dat de kerkbelasting, de kirchensteuer, mogelijk wordt afgeschaft wanneer zij zich al te politiek uit. Mijn vraag is nu, zou dat voor de kerk daar per se een slechte ontwikkeling zijn? Misschien is juist de meer dan ruimhartige financiering wel een oorzaak ervan dat de katholieke kerk zich te veel met randzaken bezighoudt en het zicht op de essentie enigszins verloren is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als je ziet waar de Duitse kerk het mee bezig kan zijn, hoe bisschoppen zich in wilde kunnen wentelen, hoe makkelijk de kerk gefinancierd kan worden, ook nieuwe kerken gebouwd kunnen worden en zo. Het is natuurlijk fijn aan de ene kant. Aan de andere kant maakt het mensen geestelijk lui.
0: Ja. Maar ik vraag me wel af, want ik weet dat het wel het geval is in andere landen. De overheid had in de 19e eeuw een deel van de bezittingen van de kerk weggenomen.
1: Dat is overal.
0: Dat is overal. En daarom
1: ja, maar
0: is
1: daar
0: deze,
1: komt het ook vandaan.
0: Maar dan, is het dan moet de overheid wel een groot som geld geven. Want dat is gewoon, ze hebben best veel weggenomen.
1: Maar in Nederland hebben ze ook alles weggehaald.
0: Nou ja, dan moet
1: en we hebben dus even een tijdje iets teruggekregen.
0: Ja.
1: Toen kregen wij salaris. Toen ik kaplaan was, kreeg ik ook salaris. Ja. 25 gulden per kwartaal.
0: Was dat veel?
1: Nee. 25 gulden per kwartaal. Dat is 12,5 euro,
0: ja,
1: 12 euro.
0: Dat is, dan heeft de kerk een slechte deal gekregen.
1: Juist. Die hebben in 1848 salaris die toen golden, hebben ze nooit aangepast. En bovendien had het bisdom had portvrijheid. Je kon er dus brieven sturen en je hoefde geen postzegels te plakken.
0: Is dat...
1: Nou, dat soort dingen waren er. Nou, dat hebben ze een jaar of 20 geleden hebben ze dat afgekocht. Toen hebben ze de kerkelijke administratie in één keer iets gegeven enzovoort. Nou, we hebben nou niks meer. De gouden koorden zijn verbroken, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Dus, nou,

0: We hebben nooit zo'n riante beslissing gehad. In België wel. Dat komt ook door Napoleon.
1: Precies, in die tijd.
0: In Duitsland ook. Ja. Overal heeft men de kerkelijke goederen in de reformatie en daarna de kerkelijke goederen genaast. Ja. Want die overheid die vond het wel fijn, al die goederen die de kerk had, die abdijen en weet ik wat allemaal.
1: Maar nu als de overheid zou zeggen, jullie krijgen geen geld meer, ik zou het heel oneerlijk vinden. Want jullie hebben iets gestolen.
0: Natuurlijk is het oneerlijk. Maar het is de vraag of je eeuwig daarmee door moet blijven gaan.
1: Ja, want die akkers en weet wel wat ze hebben genomen, die zijn er nog en de staat is nog steeds aan het profiteren.
0: Ja, dat is waar. Dus, maar voor de kerk is het slecht.
1: Ja, voor iedere mens is het slecht als hij te veel geld heeft. Hè?
0: Want ik hoor dat Duitse bisschoppen van de staat een salaris krijgen van 15.000 tot 20.000 euro
1: per maand.
0: Per maand.
1: Ja, dat hoort bij een prins van de kerk of van de staat.
0: Ja, dat zal wel. Maar,
1: de bisschoppen in Roemenië hebben gezien, het zijn andere cijfers, maar die krijgen ook 5.000 per maand. Maar dat hebben we het over Roemenië.
0: Ja, ja.
1: Dat is heel veel geld. Het hoort bij een functie.
0: Ik heb gezien, ik heb in Duitsland vervangen.
1: Ja.
0: Toen ik pas priester was, de eerste jaren. En toen vond ik de progies en zo erg bureaucratisch.
1: Ja.
0: Met, sprechstunden, spreekuren enzovoort.
1: Ja, ja.
0: Huisbezoek deze niet en op verzoek en zo. Ja. Dat deden wij toen nog wel. Toen waren die proksten kleiner. Wij gingen overal op bezoek en de zieken bezoeken en al die dingen. Want als je dat niet deed, had je ook geen inkomsten. Want dan gaven de mensen niks. Je werd afgerekend op wat je deed, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: Als een pastoor actief en actief, dan kreeg je dus meer dan. Hè? Dus ik moet zeggen dat ik de kerk in Nederland pastoraler vond in die tijd dan de kerk in Duitsland. Gewoon, het was bureaucratisch.
1: Ja, maar dan het gevaar, dan loop je wel een gevaar dat een priester hier zegt, want tegenwoordig krijgen priesters wel geen salaris, maar wel genoeg geld om van te leven. Die kan zeggen, ik hoef geen spreekuur te houden. Biechtuur, hou ik niet. Want, tenminste, als dat op papier staat dat je het moet, moet je het ook wel doen. Ook als je zonder liefde en zo het doet. Dat is het.
0: Maar wat bedoel je daar nou mee te zeggen?
1: Dat het goed is als dingen...
0: Maar de Duitse kerk, de staat bemoeit zich niet met wat de kerk doet, hoor.
1: Ja, dat zou wel moeten, want...
0: Nee, dat doen
1: dan
0: ze
1: zouden
0: niet.
1: Zeggen,
0: dat mag ook niet. De kerk mag zich niet met de staat bemoeien en de staat niet met de kerk.
1: Behalve de staat moet wel geld geven aan de kerk.
0: Nee, zo werkt het ook niet.
1: Nee.
0: De staat... Die faciliteert de kerkbelasting. Dus de bisschoppen, die kunnen dus tot een bepaald maximum de belasting in hun bisdom vaststellen. Of in alle bisdommen, weet ik niet of het tegelijk gaat of verschillend. En dan int de overheid die. Dus het zijn kerkbelastingen door de kerk opgelegd, die door de overheid worden geïnt. Nou, in ieder geval, het heeft natuurlijk zijn voordelen als je wat meer geld hebt.
1: Ja.
0: Hè, ook wat kerken openhouden betreft, enzovoorts allemaal.
1: En bouwen.
0: Enzovoorts allemaal. Maar het is ook het gevaar van bureaucratie.
1: Ja.
0: En inderdaad, wat hier de spreker zegt, of te vragen, dat de kerk zich met meer randzaken bezighoudt, die kan ze zich allemaal permitteren.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk een hele hoop comité's en groepen en zo, die zich overal met onzinnigste dingen bezighouden. En het wordt allemaal gefinancierd, allemaal hartstikke duur, maar dat kan allemaal. Bij ons kan dat allemaal niet. Goed. Dan een vraag voor de club van Job. Hoe weet ik dat we een engelbewaarder hebben? En waar vind ik dat in de Bijbel? Nou, dat we een engelbewaarder hebben is de kerkelijke leer. Staande kerkelijke leer. En we vinden het in de Bijbel bijvoorbeeld dat Jezus het op een gegeven moment over de kinderen heeft. Dat je daar niks aan mag doen, want die hebben allemaal een
1: engel.
0: Een engel. Een engel in de hemel die voor ze zorgde. Daarin bijvoorbeeld, en we zien in het verhaal van Tobias.
1: Oh ja, Raphaël.
0: Raphaël, die engel. En waarin dat God dus mensen beschermt door middel van een engel.
1: Maar Raphaël is geen engel.
0: Nee, maar die vervult
1: maar goed,
0: wel een beetje de rol van hem. In ieder geval daar wordt het uit afgeleid. Het gaat eigenlijk over het feit dat God de mens nabij is. En dat doet hij door middel van engelen. Net als boodschappers, als je een boodschap heeft, dan doet je dat ook door middel van engelen. Meestal niet rechtstreeks, in de Bijbel ook niet.
1: Ja.
0: Want de afstand tussen God en mens is te groot om rechtstreeks te overbruggen. Dat doet hij via engelen. Ja. Nu. Ja, nou ben ik het weer aan mijn kwijt.
1: Dit was ook de laatste vraag.
0: Was dat laatste? Oh, dan is het heel goed. Dan heb ik hier een vraag. Sinds 2 maanden hebben wij een nieuwe pastoor. De pastoor is meteen begonnen in de ochtendmis met het geven van de heilige communie onder 2 gedaanten. De priester geeft de heilige hostie aan de mensen en dan doen ze de hostie in de kelk dopen, in het bloed. Ik zelf doe dat niet. Ik krijg de hostie op mijn hand. Ben ik verplicht om toch mee te doen om ook de hostie in de kelk te dopen? Als ik dit niet doe, doe ik dan...
1: Waarschijnlijk iets verkeerd.
0: Nou, ja. Doe ik daar zonde mee. Ik ben 87 jaar en ben dat niet gewend. Nou, laten we 1 ding zeggen. Je bent dat nooit verplicht om onder 2 gedaanten te communiceren. Dat is het eerste. De regels rond de 2 gedaanten communiceren zijn op een gegeven moment dat de priester het kan doen in besloten groepen en bij bepaalde gelegenheden. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat het altijd gebeurt. Omdat het gevaar van knoeien enzovoorts allemaal heel groot is. Dan de manier waarop. Dat is in ieder geval verboden. Het door de gelovigen zelf indopen in de kerk is verboden. Dat is het strengste. Mag helemaal niet. Omdat het gevaar dan te groot is dat er op de grond geknoeid wordt. Die hostie, die is dus vochtig nat. En als je die naar de mond brengt, dat er druppels op de grond vallen. Waar dat gebeurt, zie je ook op de grond overal van dit soort merktekens. En dat mag helemaal niet. Als de priester de communie onder 2 gedaanten geeft, dan kan het op 2 manieren. Op de eerste plaats gewoon door drinken. Dus dat de priester de hostie geeft en dat er een andere bedienaar naast staat die de gelovige laat drinken uit de kerk. Dat mag wel. Of de priester doopt de hostie zelf in de kerk en van de kerk naar de mond van de communicant wordt er een pateen ondergehouden of een doekje ondergelegd, zodat er niks kan op de grond. En de priester moet het zelf doen en in de mond leggen. Dat is de enige manier waarop het mag. Ik weet wel dat het allemaal anders gebeurt, maar mensen luisteren nergens naar. Ze zijn gewoon heel eigenwijs en doen wat ze willen. En priesters zijn daar geen uitzondering op tegenwoordig.
1: Ja, dat was een vraag via een brief. Mensen kunnen dat ook doen.
0: Ja,
1: als je een brief stuurt naar Radio Maria, komt het wel terecht.
0: Ja. Dus, veel mensen zijn nog steeds blij met de nieuwe paus. Na Franciscus wordt hij op veel vlakken als een verademing ervaren. Echter, los van de vriendelijkheid, de hoffelijkheid en de rode mazetta, begin om stilaan toch wat zorgen te maken. Met name de benoemingen die hij doet en vooral niet doet, wijzen volgens mij niet op een betere koers. En ik vrees dat hij in feite min of meer toch een Franciscus II is, in plaats van een Benedictus XVI.
1: Nou, Benedictus heeft ook slechte benoemingen gedaan. Johannes Paulus II ook hele slechte.
0: Dat zijn in het incidentele en zeker in het begin. Ja.
1: Het waren al de...
0: Als ik denk, Johannes Paulus II heeft in Nederland zeer goede benoemingen gedaan.
1: Kardinaal Bergoglio's, het was Johannes Paulus II de benoeming.
0: Ja. Als kardinaal?
1: Volgens mij wel. Ja. Hij heeft zijn eigen...
0: Maar die kon zich goed verbergen, geloof ik. En die was,
1: dat kan, maar ook andere. Als wij denken, dat er zijn nog veel, veel andere voorbeelden van slechte benoeming van Johannes Paulus II.
0: Natuurlijk, maar die is afhankelijk. De paus is natuurlijk afhankelijk van alle...
1: Ja. Dat kun je zeggen over Leo ook.
0: Juist. Maar Leo, als je zegt de benoeming aan de curie, waar hij zelf over gaat, rechtstreeks... Ja. Jij wilt het allemaal nog niet zien. Jij bent...
1: Nee. Ja, ik las gisteren eigenlijk wel best iets interessants. Nou, ik zal het niet mee eens zijn, maar ik dacht, ja, dat is wel een gedachte waar je aan mag denken. Nou, die persoon zei, ja, veel mensen zeggen nu dat Paus Leo een tweede Franciscus is, dat hij heel liberaal is, dat hij, nou, denk aan immigratie, hè. Paus Franciscus was voor todos, immigratie mag. Nou, wat zei Leo? Hij is niet. Hij zei, ja, een land mag wel zijn grenzen bewaken. Je mag wel bepalen wie binnenkomt. En de vluchtelingen die komen, die moeten zich wel aanpassen aan het land. Die hebben ook verplichtingen. Dat heeft gewoon Paus Leo gezegd.
0: Zeker, maar ik zeg niet dat Leo hetzelfde. Nee, ik ben heel blij met Leo als je het vergelijkt met Franciscus.
1: Ja, nou.
0: Maar de Pachamama is toch weer terug.
1: Ja, vanwege dat blok ijs. Maar dat is van het
0: nee,
1: begin.
0: Nee, niet alleen het blok ijs.
1: Wat dan?
0: Zijn reis naar Peru wordt voorbereid.
1: Oh, dat moeten we nog zien.
0: Ja, maar daar zijn foto's van. Dat is voorbereid. Met iemand van de Congregatie voor de Geloofsleer.
1: Ja.
0: Die blaadjes offert aan de Pachamama. Ja. Met een aartsbisschop enzovoort.
1: Ja, maar ja, het is een ritueel dansje, dat mag. Dat zei je wel.
0: Nee. Oh, nou kom ik even terug op de vorige keer, want ik zou het anders vergeten. Er werd mij gevraagd of er in de mis gedanst mocht worden. En toen heb ik gezegd nee. En ik heb het afgekeurd aan alle kanten. Nou heb ik het filmpje gezien. En ik heb gezien dat het uit de Heuvelse Kerk is in Tilburg met Pinksteren. Een mis voor Vietnamezen en zo, iets Zuid-Aziaten. Nou, daar wordt door keurige dames heel voorzichtig.
1: Keurige dames? Keurige. Die waren voor de helft naakt.
0: Och, dat is niet waar.
1: Jawel,
0: je had een beetje blote schouders.
1: Ja, blote schouders. Die gingen allemaal bewegingen doen die horen in een heidense tempel.
0: Dat is niet waar.
1: Jawel, een heidense tempel met offeren van bloemblaadjes.
0: Ja, maar dat
1: doen ze
0: in de kerk. Ja. Dat is inculturatie.
1: Ja, maar het
0: wij
1: is
0: hebben
1: Nederland.
0: Natuurlijk een heleboel dingen. Nee, maar het was voor Vietnamezen. Hè?
1: Ja, maar die moeten zich aanpassen. Zij de paus. Aanpassen aan
0: het
1: de.
0: Was, de taal was Vietnamees.
1: Het was meerdere dan talen. Ja. Was papiermens en weet ik veel.
0: Alle mogelijke
1: en
0: talen
1: de paus
0: die ik niet versta.
1: Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan het
0: dus
1: land.
0: Dus ik neem het terug. Van mij was het allemaal.
1: Nou, dan gaan we
0: netjes
1: die dames gewoon uitnodigen. Van die wil graag wel optreden. Een keer bij u mis hier.
0: Nee, het gaat over de Vietnamese groeperingen. En daar waren ze vertegenwoordigers van.
1: En die mis was in plaats van de gewone mis. Dus als je een gewone niet-Vietnamees was, moest je daaraan meedoen en naar kijken.
0: Ja.
1: Ik ben ergens anders gegaan.
0: Maar dat mag je ook.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan.
0: Maar ik vond het niet zo erg als jij het liet voorkomen. En we hebben natuurlijk, als je andere culturen hier binnenhaalt, die hebben natuurlijk af en toe ook hun eigen mis. En als Pinksteren dan het ook nog iets van alle naties en tongen en talen. Nou, daar kun je.
1: Ja, maar als je cultuur heidens is, van nature, van.
0: Hoeveel dingen hebben wij in de liturgie overgenomen die oorspronkelijk heidens waren? Dat maakt niet uit. Zo gauw als het aangepast kan worden en ingepast kan worden in christelijke dingen, dan mogen we het overnemen.
1: De tempeldienst van de Romeinse afgoden hebben we niet overgenomen.
0: Waar hebben wij het wierook ook van overgenomen?
1: Van de Joden.
0: Ja, maar ook uit de heidense,
1: nee,
0: de heidense
1: die waren
0: tempels. Nee,
1: maar
0: dat is
1: de
0: niet
1: Joden,
0: waar.
1: De psalm, een van de psalm die zegt, de wierook die stijgt op als gebed. Nou, het is van de Joden, van de Joodse tempeldienst.
0: Nee,
1: dat vind ik oké. Okay. En de kleren van de priesters en zo, die komen niet uit heidense bronnen.
0: Dat zijn de gewone
1: het is van de
0: kleren van
1: tempeldiensten, dat wel. We hebben heel veel van de Joden overgenomen, maar niet van de Vietnamezen van de Bali. Nou ja, goed. Nou, het is een smaakverschil.
0: En we hebben Sinterklaas overgenomen. We hebben Kerstmis overgenomen van
1: Kerstmis,
0: we
1: vieren de geboorte van de Heer.
0: Ja, maar het ging over de geboorte. Het gaat over de zon, hè?
1: Als wij gingen
0: het gaat
1: dansen,
0: over de geboorte van de zon. Dat feest hebben ze overgenomen.
1: Als we gingen dansen voor de zon, dat is slecht. Dat hoort niet in een kerk.
0: Nee, maar zij dansen ook niet voor de heiden. Ze dansen voor onze lieve Heer.
1: Nou, als er een heidens dans.
0: Heidens, dit was niks heidens aan te zien. Ik zag er niks wilds aan. Het was allemaal heel netjes en heel braaf. Laten we het maar over ophouden. Want we zijn het weer niet eens. Maar ik heb gelijk.
1: Nou. Dan maak je voor mij wel dat ik gelijk heb.
0: Goed. Hier nog weer een keer over het pontificaat van Paus Franciscus. Nou ja, daarvan zeg ik dus nogmaals, ik vind hem wel heel veel hetzelfde dan...
1: Maar de vraag was of u iets goeds kunt zeggen over Paus Franciscus.
0: Nou, moeilijk. Daar moet ik heel diep over nadenken.
1: Heeft u al gedaan?
0: We hebben het aan de koffie over gehad. Even of na de koffie. En iedereen moest heel lang nadenken voor ze iets vonden. Dus dat is niet zo heel goed eigenlijk.
1: Nee. Maar ik heb wel iets gevonden. Dan
0: ja,
1: weet
0: zeg
1: ik
0: het eens.
1: Dat toen de oorlog in Oekraïne is begonnen, hij was voor de vrede. En voor bemiddeling en voor stoppen van het doden van mensen en zo.
0: Dat is mooi.
1: In plaats van zeggen, Oekraïne moet zich tot de laatste man verdedigen. Ja. Dat is niet. Ja. Dat is wel goed.
0: Goed, heel goed. Dan iets over de investituurstrijd wordt iets gevraagd. Jij wist niet wat het was.
1: Nee.
0: De investituurstrijd is een belangrijk gebeuren in de kerk sinds 11e, 12e eeuw. Dan is er een strijd tussen de kerk, tussen de paus en de keizer eigenlijk. Voor de benoeming van de hogere geestelijke. Dus van de bisschoppen en abten enzovoorts allemaal. De kerk zegt, dat is aan ons. Daar heeft de staat niks mee te maken. Maar in de tijd daarvoor waren natuurlijk de bisschop ook wereldlijke heersers geworden. Dus dat was een beetje met elkaar verweven geraakt. En het was de keizer was veel lang gelegen om die te benoemen. Afijn. Dat is een hele strijd geweest. Uiteindelijk heeft de kerk die gewonnen. Na hele lange tijd. Dat dus de kerk over de eigen zaken ging. En ik heb straks al gezegd tegen jou, dat gebeurde zelfs met een beetje vervalste documenten. Want ze hebben toen ineens uit de krochten van de archieven doken op de Donatio Constantini.
1: Is dat nu, dat is nep?
0: Ja, daarin wordt dus gezegd dat keizer Constantijn, dus als een soort testament, de staat, de kerkelijke staat, aan de paus gaf. Ja, en zo nog meer van dat soort dingen. Dat is een leugen om bestwil, zal ik maar eens niet waar. Pas een paar honderd jaar later kwamen ze erachter dat het niet waar was. En dat geloofde ook wel niemand. Maar het heeft wel gewerkt. Want de kerk beriep zich erop. Zij zien niet, Constantijn, die gaf de kerk al zijn rechten. Dus het is altijd zo geweest dat de staat probeert invloed te hebben op de kerk. Dat hebben we nog gezien bij de keuze van Pius X. Paus Pius X, begin vorige eeuw. Toen was er nog een verbod van de Oostenrijkse keizer. Die had een vetorecht op de...
1: Oh ja.
0: Dus dan moest er, als er een paus gekozen was, dan moest de Oostenrijkse keizer gevraagd worden of hij geen bezwaar had. En toen had je kardinaal Rampolla, geloof ik, of zo. Die was gekozen. En de keizer had daar bezwaar tegen. Die had te veel politieke invloed of weet ik wat allemaal. Staatssecretaris. Iets in die geest, weet ik het. En toen is het er niet doorgegaan. En de paus heeft meteen die regel afgeschaft. Dus nou bestaat er niet meer. Maar die neiging hebben ze altijd gehad.
1: Ja. Maar kun je dan zeggen dat Paus Pius X een neppe paus was?
0: Nee.
1: Want een andere was eerst gekozen.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, je bent pas paus niet als je gekozen bent, maar als je het aanvaard hebt. En je kunt het pas aanvaarden als alle voorwaarden vervuld zijn. En dat was toen een voorwaarde. Goed, tenslotte, zegt dezelfde vragensteller, kan tijdens de heilige mis de hostie ook al gebroken worden voor het begin van de instellingswoorden en brak het brood en gaf het hun? Ja, er zijn veel priesters die, of waren die dat doen, tegenwoordig doen ze dat niet meer, maar dat zijn de ouderen.
1: Je kent ze wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Collega's.
0: Ja, ik zou het nou geen meer kunnen noemen.
1: Nee, hoeft niet.
0: Die zijn bijna allemaal dood en zo.
1: Precies, maar, ja.
0: We hebben al het geleerd in de liturgieles. De liturgie is geen toneelspel. We doen niet alles na wat Jezus deed. In de liturgie is de consecratie één ding. Het breken van het brood is een ander ding. Dat gebeurt naderhand tijdens het Agnus Dei.
1: Ja. Maar je ziet zonder priester dan op een moment wordt het gezegd in het Eucharistisch gebed, de ogen naar boven of zo. Ja, dan ziet de priester dat hij zijn ogen
0: dat
1: naar boven
0: moet.
1: Dat moet.
0: Ja, in kanon 1 moet dat. Bij de anderen staat het weer niet. Dus ook de regels zijn heel raar. Maar met de Romeinse kanon moet de priester zich moet omhoog kijken.
1: Toch wel, oké. Okay.
0: Ja. En die moet ook danken, dan moet hij
1: buigen
0: ja. En een kruis maken. Maar tegenwoordig zijn die gebaren allemaal verminderd. Maar in de oude rites is dat duidelijk. Maar dus laat het duidelijk zijn dat breken mag niet. Het is verboden en dat gebeurt volgens mij ook geen enkele rites. Doen ze dat in de orthodoxe ook niet, hè?
1: Dat nou, wordt... op het eind als de communie van de gelovigen komt, dan wel. Want dan moet je stukjes uitdelen.
0: Ja.
1: Maar nee, niet tijdens. Nee.
0: Nee. Goed, dan hier hebben we weer een vraag over Luther en Calvijn. Daar hebben we het al meer eens dezelfde vraag gesteld. Ja. Die keert zich eigenlijk tegen een soort valse ecumene. Dat de kerk... Luther en Calvijn. Hier zeggen. 7 januari 2017 zegt Katholisches Info. Dat de päpstliche raad macht Martin Luther zum Zeugen des Evangeliums. Dat een van de pauselijke raad maakt dus Martin Luther tot getuige van het Evangelie. We hebben het gehad in het Lutherjaar dat er een standbeeld van Luther in het Vaticaan werd opgesteld. We hebben gezien toen dat er een postzegel uitgegeven werd met een klassiek schilderij van Dürer of zoiets, waar Maria en Johannes vervangen waren door Luther en Zwingli. Nou, dat soort...
1: Ja, onzin. Ja.
0: Dat is echt onzin en het is eigenlijk heel slecht.
1: Ja.
0: Want je geeft daarmee Luther meer eer dan hem toekomt, want het was natuurlijk... Het is geen hervormer.
1: Nee. Ja.
0: Het is een revolutionair.
1: Ik weet toen Paulus Benedictus naar Duitsland gegaan of ergens. Die had een preek over Martin Luther. Maar ja, dan was Martin Luther geen echt slecht mens. Van die preek kon je... dat hoorde je niet. Ja, hij was een ketter eigenlijk. Die heeft tegen de kerk gevochten. Dat hoorde je niet. Wel,
0: ja, maar het is dus schandalig. Het is een soort ecumene die afbreuk doet aan de werkelijkheid van de geschiedenis.
1: Vond ik wel. Ja.
0: We moeten, ik ben benieuwd naar de documentaire van Johan Lindhout. Jou wel bekend. Hè, die hij aangekondigd heeft voor begin oktober. Een Poolse documentaire die hij Nederlands ondertiteld heeft. En die hij op zijn website uitbrengt over Luther.
1: Aha.
0: En daar ben ik benieuwd naar. Want, kijk, vroeger werd er natuurlijk van Luther heel veel lelijke dingen gezegd.
1: Ja.
0: En toen in het kader van de ecumene, sinds van, doen we net of het een soort heilige is.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk ook niet waar. Het is gewoon verschrikkelijk. Luther was in ieder geval een onbehouden mens, laten we dat zo zeggen. Die verschrikkelijke, rare woorden gebruikte. Die tegen de kerk fulmineerde. Die niet alleen maar... misbruiken, aanprengerde, om het in zijn Duits te zeggen, dus aanklaagde, maar die gewoon een ander geloof had.
1: Ja.
0: Met name in de verlossing. Het gaat niet om de aflaten handelen op de eerste plaats, daar was je natuurlijk ook tegen, daar gaat het niet over, maar daarvoor is je niet begonnen. Het gaat over het feit dat hij zegt, het geloof alleen, de werken doen er niet toe. Klaar. We hebben het al gezegd, wat hij zei, zondig sterk, stevig, maar geloof nog steviger. Als je maar gelooft, komt alles goed. En dat is iets wat niet katholiek is.
1: Dat zou Jezus niet zeggen.
0: Nee.
1: Dat,
0: Nee, en dat soort dingen allemaal. En ja... Ik denk dat het verstandig is om precies te kijken wat Luther zei. Hij was ook antisemitisch.
1: Ja.
0: Dat wil ook liever niet zeggen, maar dat was hij wel.
1: Ja, maar dat, toen was ook iedereen bijna, de kerk ook, antisemitisch, of niet?
0: Was de kerk antisemitisch?
1: Zo, mensen in de kerk.
0: Dat zou kunnen.
1: Nee? Ja, dat kon.
0: Dat zou kunnen. Mensen, er zijn tegenwoordig zoveel rare mensen in de kerk die de gekste dingen. Maar de kerk is iets anders.
1: Nee, de kerk is iets anders, dat klopt.
0: Dat is een groot verschil tussen protestanten en dat wij nog de kerk hebben. Goed, eens even kijken. Dan zegt iemand, ik heb een vraag die me al een tijdje bezighoudt. Ik merk dat de preken van priesters soms heel verschillend zijn. De ene priester houdt de preek kort en beperkt. beperkt zich tot enkele woorden, terwijl een andere priester uitgebreid het ingaat op de lezingen en de evangelie van de dag. Ja. Je weet het spreekwoord dat ze vroeger hadden, maar dat is tegenwoordig helemaal uit de tijd. Als er een nieuwe pastoor kwam, dan zeiden mensen een korte preek, of een korte mis en een korte preek, is de gewoonte in deze streek. Dat is eigenlijk het klassieke katholieke idee. Natuurlijk, de eredienst moet en de preek moet, maar niet te lang.
1: Ja. Hou ons niet te lang bezig met dat soort dingen.
0: Nee, want dat is natuurlijk een algemeen gevoel. Dat preken, en dat is ook onderzocht, psychologisch, ja, dat je niet langer dan ongeveer 10 minuten in deze tijd mensen boeit. We hadden vroeger, met retoriek en grote preken enzovoort, konden een half uur, drie kwartier de duur, mensen die zaten geboeid, die hadden geen televisie, die hadden niks anders. Maar nou hebben we al die andere dingen.
1: Ja.
0: De vroegere predikanten die haalden ook uit.
1: Ja, een donderpreek. Ja, dat is wel. Nou, nu hebben we allemaal thrillers en series, weet ik veel. Maar toen was de enige die ging naar de kerk en dan verwacht een beetje spanning en zo.
0: Ja.
1: Ja, een beetje.
0: Maar dat is dus niet meer.
1: Horrorgevoel
0: dus
1: ook.
0: Die spanningsboog is veel kleiner. En psychologen zeggen een 10 minuten hooguit en de rest valt, dan dommelt iedereen in slapen.
1: Als tenzij het echt goed is. Ja. Zo'n spannend. Nou, dan kan ik wel langer dan 10 minuten als het echt een goed verhaal is.
0: Zeker, maar dat zijn sommige mensen. Je moet ook naar de gemiddelde kijken.
1: Kijk, ik kijk naar podcasts van 2 uur. Ja, als het goed is. Anders na 10 minuten, na 2 minuten ben ik weg.
0: Ja. Goed. Dan maakt het ook nog uit of het een preekje door de week is. Of een preek de zondag. Ik preek in zondags altijd wel 1 minuut of 10. Maar door de week is maar een paar minuten. Even een paar gedachten. Meer heb ik niet nodig. Je moet de mensen ook niet overstelpen met alle mogelijke gedachten. Vroeger was het door de week nooit een preek.
1: Ja.
0: He, uitvaarten was er nooit een preek.
1: Nee?
0: Nooit. Nee, daar ging het om het bidden voor de overledenen. En dat is weggegaan, want tegenwoordig gaat het om het heilig verklaren van de overledenen. Ja. Dus dan heb je een preek voor nodig, zeggen ze.
1: Overledenen, zeg maar een grote, die dronk heel veel. Komt de priester in de preek en die zegt, ja, mensen, jullie moeten niet zo doen. Zie, dan ga je. Dan...
0: Nee, maar dat zegt hij niet. Tegenwoordig zeggen ze dat ook niet, maar dan vinden ze wel iets anders. Ja, hij dronk wel een beetje veel, maar het kan hem vergeven worden, want het was toch goed voor zijn kinderen, zeggen ze dan.
1: Nee, ja, maar
0: zoiets.
1: Dat kun je wel anders zeggen.
0: Ze vinden altijd wel iets. Dus daarom is het beter om dat niet te doen. Eigenlijk mogen er geen lijkredes zijn.
1: Ja, ja.
0: Als leken dat doen, dan kan dat bij het graf of weet ik wat, maar in de kerk eigenlijk niet. En tegenwoordig is dat algemeen en dan moet dat. En dat is geweldig om mensen te eren en weet ik wat. Nee, we moeten voor de overledenen bidden, dat is katholiek. En dat is bij de gelovigen bijna allemaal weg, het idee. Ze vinden het allemaal mooi als er allemaal maar leuke dingen over de overledenen gezegd zijn.
1: Nou, heel slecht. Goed,
0: deze vragen stellen, wat zeg je?
1: Slechte dingen over de overledenen zeggen vanuit het altaar.
0: Nou ja, ik heb er wel eens
1: ooit gehad. Het was een vreselijk persoon.
0: Dat ik op prentje, want moesten wij de prentjes nog maken. Dat ze zei, zet hem maar op, hield meer van beesten dan van mensen. En dan moet je nog een keer preken over die man. Dus,
1: nou ja.
0: Of een andere keer dat ik meegemaakt heb dat ik bij iemand, die was overleden, dat ik daar op bezoek kwam en hij lag nog op het bed dood te zijn. En die vrouw die zei, ik kan nog niet geloven dat de hand waar ik zoveel slaag van gebeurd heb, nou stil ligt.
1: Oh.
0: Nou, en dan moet je de uitvaart ook nog doen.
1: Ja, dan zeg je, deze was een slechte man.
0: Nee, dat zeggen we dan niet, want dat deden we niet. Dus dan hebben we over Gods barmhartigheid en dan weet ik het.
1: Voor die vrouw, ja, die is verlost.
0: Maar dat zijn dingen die je dan nooit vergeet. Hè?
1: Ja.
0: Dus het huwelijk is soms wel een kruis.
1: Ja.
0: En dat kruis werd vroeger gedragen, tegenwoordig gooi je het meteen weg.
1: Ja, ik zou zeggen, moet je? Als je, nou, dat is een andere vraag, een zijvraag. Nou, als je in zo'n situatie bent, in een huwelijk waar je wordt geslagen, moet je blijven?
0: Nee.
1: Nou.
0: De kerk erkent dat je een scheiding van tafel en bed kunt aanvragen, zelfs bij de bisschop, als je dus gevaar loopt voor je eigen of voor de kinderen.
1: Ja, ja. Dus dan hoef je niet per se
0: nee,
1: zo.
0: Dat wil niet zeggen dat het huwelijk eindigt, maar je hoeft niet samen te blijven wonen in een gevaarlijke, toxische situatie. Hier, de vragensteller, die heeft het over dat ze het fijn vindt, of hij fijn vindt, ik weet het niet wie het is, dat de priester rustig de tijd neemt om het woord van God uit te leggen. Begrijp ik beter wat de lezers ons willen meegeven en hoe we Gods woord kunnen meenemen in ons dagelijks leven. Voor mij is de preek dan niet alleen een uitleg van de Bijbel, maar ook een moment waarop ik geholpen word om mijn geloof beter te begrijpen, dichter bij God te komen. Een mooi voordeel, de ochtenddienst van 22 september was zo vol devotie, het raakt je.
1: Ja,
0: weet ik niet. Daarom vroeg ik me af, waarom kiezen sommige priesters voor een korte preek en anderen voor een uitgebreidere uitleg? Is er binnen de kerk een bepaalde richtlijn voor de lengte of de inhoud van een preek? We moeten al een onderscheid maken tussen een preek en een homilie, eigenlijk.
1: Oh ja?
0: Ja, in de mis heet het een homilie.
1: Oh.
0: En een preek is eigenlijk een meer dogmatische uiteenzetting, zal ik maar zeggen, een uitleg, een leeruitleg. Dat is een preek. Maar een homilie is, ja, wat zal ik zeggen?
1: Een meditatie.
0: Ja, iets meer verwijlen bij de tekst van, ja, van het evangelie en zo. Maar niet dat je allerlei dogmatische dingen moet behandelen.
1: Nee, nee, nee.
0: Dat kan ter sprake komen, maar dat is niet de bedoeling. Dus dat iemand zegt, we hebben het vandaag over de vergeving van zonden, nou zal ik dus behandelen hoe je moet biechten. Dat is geen homilie, dat past niet onder de mis. Dat is in de preek, dat zou in andere dingen wel kunnen, is catechese. Terwijl de preek in de mis, de homilie, is eigenlijk niet in principe, niet eigenlijk catechese. Dat is een onderdeel van de mysterieviering. Dus het moet als het ware de verwondering over Gods grote daden oproepen die we in het sacrament gaan vieren. En er mag ook wel een beetje vermaning bij zijn, maar dat hoeft niet het belangrijkste te zijn.
1: Ja, ja, en het verschilt per land. Ga je naar andere landen, dan is de preek langer. Kijk, in Roemenië, als ik daar zit, dan is het minimaal een kwartier.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat is zeker.
1: Het is per Nederland.
0: Zitten dan de mensen te schuifelen of niet, vinden die?
1: Nee, nee, nee. Het is het, en dan gebruiken ze altijd de 3 anekdotes. Dan zie je wel, ze hebben het ergens geleerd. Hè? Dus ik denk, ieder seminarie heeft een eigen. Dus ze gebruiken altijd, ja, en zoals, nou, er was ooit een man die zo en zo dat deed. En daar moet je iets van leren. En daar meestal 3 van deze anekdotes. Ja, ik weet precies wanneer het gaat eindigen. En dan op het einde is het ook een beetje, dan weet je wel, nou, nu begint hij bij het einde te komen. Nou, het is gewoon geleerd.
0: Ja. Ik denk ook dat het een punt is dat de kunst van het preken eigenlijk ook niet geleerd wordt.
1: Ja, dat heb
0: ik zelfs niet geleerd. Seminarie was toen al een beetje in verval aan het raken. En we zijn in Tilburg gaan studeren. En op het seminarie indruk heb ik niet dat nou erg veel aan retoriek en aan homiletiek gedaan wordt.
1: Dat hoort bij een priester wel.
0: Eigenlijk, en zeker spreken. De praktijk ook.
1: Ja, maar deden de seminaristen, want bij ons wel, daar komen soms seminaristen een preek doen. Dat waren we, toen ik kind was in Roemenië, in de orthodoxe kerk wel. Maar niet op zondag, nee. Zo door de weekse viering, dan kreeg zo'n albe aan. Dan mocht hij, en dan zie je wel, die zijn doodnerveus. Dan zie je wel allemaal rood. Ze zijn allemaal rood en dan proberen ze nou 10 minuten wat te zeggen. Maar ja, het hoort wel bij het vak.
0: Ja, en vroeger was in ieder geval, moesten ze preken in de klas voor hun eigen ding. En daar werd kritiek opgeleverd en zo. En de professor die. Maar dat is eigenlijk volgens mij allemaal niet meer zo. Oh. Ik weet het niet.
1: Doen ze tegenwoordig op het seminarie dat niet?
0: Nee, volgens mij is dat te weinig.
1: Maar hoe leer je dan?
0: Weet ik niet. Een natuurlijke gave hebben, dat kan natuurlijk het beste. Maar er zijn er ook die natuurlijk nooit leren, die zijn er ook. Je had vroeger ook wel kaplaans, die konden niet preken, maar die vonden ze toch heel aardig. De preek is, zeg naar Vaticanum II, hoger gewaardeerd dan vroeger. Ik merk dus dat ik uit de tijd dat ik nog leek was, overgehouden heb dat ik het fijn vond dat tweede Paasdag en tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag, dat er dan niet gepreekt werd. Omdat... En op andere zogenaamde halve zondagen, dus die geen verplichte feestdagen, werd er niet gepreekt. En dat vonden we allemaal fijn. Vandaag geen preek, fijn.
1: Niets voor te bereiden.
0: Nee, nee, niet de priester, nee, gewoon de gelovigen.
1: Oh, de gelovigen, oh.
0: De gelovigen vonden dat fijn.
1: Want de mis was sowieso al lang.
0: Dan was het, ja, dan was het wat korter en bovendien, ja. Maar allemaal die dingen die we toch al lang weten, die worden alweer eens verteld. Dus,
1: ja.
0: Maar na Vaticaan II zijn niet alleen priesters die zichzelf graag horen, die preken bij iedere gelegenheid er enigszins kan en soms heel lang. Maar het zijn ook de gelovigen die dat willen.
1: Ja.
0: En dat betekent dus de opwaardering van de preek. Ja, soms ten koste, denk ik, van de eucharistie. De woorddienst met zondags met drie lezingen en een preek heeft wel een...
1: Is langer dan het tweede deel.
0: Veel langer dan het tweede deel.
1: En kun je zeggen dat de priester wordt geïnspireerd door God, hè, als die aan het preken is? Net als je zegt, je bent aan het biechten en zegt dat, ja, dan is de God zelf die spreekt.
0: Ja,
1: kunnen zeggen.
0: Ja, maar dat is een sacrament. Maar de preek is geen sacrament.
1: Is het deel van het sacrament, of niet?
0: Nee, ook niet. Oh. Nee, de priester moet vooral, en dan mankeert het ook nog wel eens ooit aan, dat hij moet preken, dus ambtelijk. Hij moet dus preken, in ieder geval niet in tegenstelling met de kerk. Hij mag op preeksel niet iets verkondigen wat niet van de kerk is. Ja. Wat ze soms ook wel doen, hoor.
1: Ja, ik heb het ook meegemaakt, ja, klopt.
0: Ja, en dat kan helemaal niet, want je staat daar niet namens jezelf. Je kunt zelf zoveel ideeën hebben als je wilt, maar je moet ze toetsen aan wat de kerk vindt. En bijvoorbeeld, als de kerk tegen kunstmatige geboorteregeling is, dan kun je niet zeggen, maar ik vind dat dat gerust kan.
1: Ja, ja. Of Jezus zou het ook wel...
0: Zou het wel goed gevonden hebben. Nou, dit soort praat, die mensen die moet je van de preekstoel afslaan, die hebben daar niks te zoeken.
1: Ja, of liefde is liefde.
0: Liefde
1: dat,
0: is...
1: Ja, ik heb er wel... Als dat tussen een man of een man en vrouw, of een vrouw en vrouw, is liefde. God is liefde, dus dat mag.
0: Ja, ja.
1: Zit je te denken, wat dit is deze man aan het...
0: Ja, wat is hij aan het doen? Die is zichzelf aan het verkopen.
1: Ja.
0: Nou, van de preekstoel afslaan. Dat mag niet natuurlijk. Nee,
1: dat is wel heiligschennis.
0: Nou, als je zoiets doet...
1: Een priester aanvallen?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, volgens mij een priester aanvallen tijdens de mis is heilig. Het is een grote... dan moet je bij de paus even zijn om...
0: Ja. Dus je moet hem na de mis wegjagen.
1: Ja.
0: Net als ik heb van India's priester wel gehoord in dat tijd. Dat ze dat vroeger zo deden in India. Als de pastoor ter plaatse... Als die iets uitgehaald had...
1: Ja.
0: Met een vrouw of weet ik wat allemaal. Ja. En dat werd bekend dan... Gingen ze naar de pastorie met een groot mes, met stokken en weet ik wat allemaal. En dan sloegen ze erop. Alleen moest hij zijn hand bovenop zijn hoofd houden, want dan was hij gezalfd, dus dan wou ze hem niet raken. Maar voor de rest raakte ze hem overal en sloeg hem zo het dorp uit. Altus, of het waar is, weet ik niet, maar dat zei
1: nou,
0: dat
1: kan me wel voorstellen.
0: En ik vind het op zich niet zo'n gek idee. Ze moeten zich maar netjes gedragen. Zitten ze allemaal te preken dat ze dit en dat moeten doen. En
1: zij zelf houden ze niet aan. Ja.
0: Goed. De Limburgse aartsbisschop Monsieur van Meegen, die sinds kort nuncius van Duitsland is, zegt in een interview in Duitsland momenteel duidelijke parallellen met Nederland te zien, maar dan decennia later, met als gevolg minder praktiserende katholieken. Dat is zo. We hebben Noordwijkerhout gehad, wat het begin van het einde van de kerk was. En in Duitsland hebben ze nu het synodale weg. Doen precies hetzelfde. Hebben dezelfde eisen. En je ziet dat het op hetzelfde uitdraait. Namelijk op het neergang van de kerk. Maar ze willen het niet zien. De duivel verblindt ze. Hij wijst erop dat aanpassing aan de samenleving de kerk niet zal redden. Integendeel, de kern blijft voor Van Meegen Christus. Hij waarschuwt tegen de gedachte dat institutionele of leerstellige hervormingen tot kerkherstel leiden. Ja, natuurlijk, dat is onzin. Je kunt natuurlijk de macht gaan verdelen in de kerk en vrouwen aan die kasteries, aan het hoofd van die kasteries, of daar iets mee opgelost wordt. Misschien wordt het allemaal nog wel erger.
1: Ja.
0: Maar het heeft er ook niks mee te maken. Of vrouwen of mannen. De kerk wordt geleid door Christus. En... Dat heeft te maken met het feit dat de Christus sacramenteel vertegenwoordigd door het gewijde ambt. En het gewijde ambt kan niet door vrouwen bekleed worden. Dus vrouwen kunnen dat niet. En dat moeten we dan maar eens aanvaarden. Al die feministische onzin. Vrouwen kunnen een hele hoop dingen, maar dat kunnen ze niet.
1: Amen. Ja, He? Zo is het.
0: Zo is het. Maar ze denken allemaal in teken van macht, weet je niet? De kardinaal heeft macht, de bisschop heeft macht. Nee, die macht van de bisschop is tamelijk beperkt.
1: Of ze denken meer in teken van meedoen. Dat je mag er zijn. Hoe je ook bent.
0: Ja, maar kijk, als ik dan hoor dat een of andere pastorale werkster uit het bisdom Haarlem Amsterdam, die altijd al priester heeft willen worden, die zelf roeping voelde tot het priesterschap. Maar ja, dat ging binnen de kerk natuurlijk niet.
1: De katholieke kerk.
0: Werd ze maar oud-katholiek.
1: Ja, dat is ook een oplossing.
0: Nu is ze bisschop van Haarlem geworden.
1: Kijk eens.
0: Het is toch een enorme carrière.
1: Ja.
0: Maar het stelt niks voor.
1: Nee, maar...
0: De oud-katholieke kerk stelt er niks voor. Er zijn maar een paar duizend mensen, geloof ik. Er zijn op afgevallen priesters en afgevallen katholieken die daar hun heil zoeken.
1: Nou ja.
0: Nou ja, hoe dat je dan zelf nog serieus kunt nemen, dat snap ik niet.
1: Ja.
0: Zo je carrière najagen. Dus nooit de kerk aan de kant zetten. En een andere kerk zoeken waar je dan wel nominaal...
1: Als je niet gelooft dat de katholieke kerk de echte kerk die door God is gesticht. Als je daar niet in gelooft, ja, dan ga je...
0: Ja, maar je kunt toch niet voorstellen dat je denkt dat de oud-katholieke kerk de kerk is door Christus is gesticht.
1: Ja,
0: die
1: maar,
0: 6000
1: maar dat
0: mensen?
1: Maakt niet uit, want ze zien het als een baan. Hè? Je kunt van baan verwisselen. Als dat daar aan de andere plekken beter op mogelijkheden zijn voor jouw carrière, dan ga je toch wel
0: daartoe. Dat is die mevrouw Mulally. Of iets, kun jij dat onthouden, die naam in?
1: Sarah Mulally.
0: Ja.
1: Ja, die is Anglicaans geboren. Die is niet...
0: Nee.
1: Katholiek...
0: Maar die is... het triomf van het feminisme. Dat mens is verpleegster. Hij heeft gestudeerd voor opperverpleegster of zo. Dat is ook heel mooi.
1: Ja.
0: En toen is een cursusje theologie gaan doen. Geen academische studie, gewoon een cursusje theologie. En toen heeft ze ook een baantje genomen in de progie. Hè, in de Anglicaanse progie. En toen is ze opgeklommen. Want feministen moesten allemaal vrouwen, moesten priester worden enzovoorts allemaal. Dus, en toen zodoende is ze bisschop en zelfs aartsbisschop. Terwijl ze theologisch analfabeet is. Al dus zegt...
1: Maar u heeft haar
0: de oud-bisschop Gavin Ashenden. Hè,
1: Okay.
0: Die zegt dat, daar heb ik het van.
1: Ik dacht, u had haar biografie opgezocht.
0: Nee, dat is de Anglicaanse, gewezen Anglicaanse bisschop die katholiek geworden is.
1: Okay.
0: En die heeft erover geschreven. Ze heeft een totale échec is van de Anglicaanse kerk. Dat is zo'n vrouw. En die heeft nu, die mevrouw ook nog, zo slim is ze, aan een of andere Pakistaanse imam, die de imam was van Bin Laden, heeft zijn prijs uitgekend voor de verbinding en de vredes en zo allemaal. Terwijl hij allemaal opgeroepen heeft de Heilige Oorlog en zo allemaal. De mens is dus knettergek.
1: Dus je gaat dan een verbindings...
0: Ja, dus verbinding. Dus de onnozelheid, de woke onnozelheid van zo'n Mulally-mens. Nou ja, fijn. Laten we het maar niet over hebben. Zo erg is het in de katholieke kerk nog niet.
1: Ja.
0: Prijs de Heer.
1: Ja.
0: Af en toe heb je wel eens de neiging dat sommige mensen denken dat ze dat ook willen, dit soort dingen. Maar... Goed, wat hebben we nog meer? Over de toekomstige synodale conferentie, zegt Van Meegen, is afwachtend hoe de Curie en Paus Leo ernaar gaan kijken. Als nuncius is hij mede verantwoordelijk voor de zoektocht naar nieuwe Duitse bisschoppen. Maar hij vindt dat Duitsland de vijver van geschikt... Dat is een rare zin. Dat in ieder geval de vijver voor geschikt kandidaten bijzonder klein is. Er zijn niet alleen minder priesters, maar veel kandidaten blijken volgens de aartsbisschop gewoon ongeschikt. Datzelfde schijnt zich voor te doen in België. Hoe lang is men al op zoek naar de... Naar een bisschop van Gent.
1: Alle twee, denk ik.
0: De nuntjes overal zoeken en het vragen enzovoort. Het lukt allemaal niet. Kijk, je kunt natuurlijk wel een hele hoop gekke priesters opleiden in de loop der tijd. Maar dan hou je geen geschikte kandidaten. Maar dat is in Duitsland precies hetzelfde. Paus Benedictus zei al dat er geen enkele katholieke universiteit in Duitsland was.
1: Ja.
0: En daar worden de priesters opgeleid. Dus die worden allemaal op heterodoxe instituten opgeleid. En dan krijg je dus bisschoppen met een verkeerd randje, zal ik maar zeggen. Die allemaal theologisch rare opvattingen hebben.
1: Nou, dan ziet u wel benoemingen hoe lastig het is.
0: Zeker. En je moet op tijd ingrijpen.
1: Ja.
0: En dat vinden ze niet leuk. Want het is, dan krijg je heel de pers over je heen. Dat vinden ze allemaal niet mooi.
1: Ja,
0: maar toch moet dat. Dat is de enige manier.
1: Ja. Misschien moeten ze iemand uit Nederland halen voor België. Zodat,
0: ja, maar wij hebben er ook niet veel meer.
1: Ja, maar geen.
0: België. Hebben wij iemand?
1: Ik zou het niet weten.
0: Jawel, we hebben er nog eentje over. We hebben een hulpbisschop die niet heel druk heeft.
1: Ja, dat kan. En dat is ook vlakbij.
0: En die speelt op wereldniveau tegenwoordig. Dus.
1: Ja, dus dan zou hij... Hoe de Belgen hem zouden ontvangen, dat is een
0: Belgen zijn
1: vriendelijk.
0: Vriendelijk. Zijn vriendelijke mensen. En die zeggen niet rechtstreeks in je gezichtje deugt niet.
1: Ja, niet achterin.
0: Weet je wel. Maar er zijn zo weinig katholieken in België... dat die paar die er zijn, zijn misschien wel braaf.
1: Ja, wie weet. Die paar mensen die nog komen, die zullen blij zijn.
0: En als je een bisschop hebt die weer mensen rond zich heen kan verzamelen, die de jeugd aantrekt.
1: Ja.
0: Want de huidige bisschoppen denken dat je jeugd aantrekt met LHBTQ+ toestanden. Nee. En weet ik wat allemaal. Nou, daar stoot je ze alleen maar mee af.
1: Ja, dat stond vandaag eigenlijk in het nieuws. Dit. Ja. Dat de jongeren vinden dat het LHBTQIA+ zo door de stront geduwd wordt.
0: Wat zei je? Door de... door de strot. Er is een groot verschil tussen stront en strot.
1: Nou, dat zal ik wel gaan weghalen. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, dus dat klopt dat we jonge mensen worden dus afgeschrikt door dit.
0: Ja, dat is zeker. Er is al een paar dagen in het nieuws. Dat de acceptatie bij de jongeren voor de homo's afneemt. En dan zeggen ze, dat is deels komt dat door de islam, jongeren die daar een dik van moeten hebben. Maar deels ook dat een groot gedeelte van de jongeren conservatiever is. En dat is zo.
1: Ja.
0: En die moeten van die gekke dingen niks hebben. En die houden van het huwelijk en gewone normale dingen. Zoals het altijd is geweest.
1: Ja, sowieso niet zo. Het is best veel overal. Overal zie je, ga je naar Amsterdam, dan zie je overal van die progresvlagen. Het is van die regenboogvlag met nog een toevoeging.
0: Oh, nou iets aan, hoor je.
1: Ja, dat is een progresvlaag.
0: Nou, ik ken alleen procesgebrak.
1: Nou, overal, ja, gebak, maar ja. Daar is ook een vlag.
0: Ik vond dat gebak wel lekker. Maar.
1: Overal. En dan zien ze dat ze een beetje versleten zijn. Ja, over een week hebben ze een nieuwe geplaatst, ja.
0: Ze zijn helemaal knettergek.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is er een lichte tegenbeweging. Je ziet dus dat heel die linkse beweging nu stoot op een ontwikkeling van rechts die vrij groot wordt. Kijk, zie je in Duitsland ook. En de bisschoppen houden daar niet van, maar het gebeurt toch, ondanks de bisschoppen. Goed, dus hij kan weinig bisschopskandidaten vinden, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan vindt hij voor een bisschop het charisma het belangrijkste. Ik weet niet wat hij met charisma bedoelt.
1: Ja, vriendelijk tegen mensen.
0: Hij moet geen grijze muis zijn, daar ben ik ook wel. Dat hij, geen grijze muis. Hij moet gewoon katholiek zijn, flamboyant katholiek.
1: Ja, zo.
0: Gerust iets durven zeggen. De huidige bisschop, bijvoorbeeld de voorzitter van de bisschopconferentie, die gaan nooit mee, die bisschoppen, met de Mars voor het Leven, die in Duitsland ook vrij groot is. Dat doen ze niet aan. Hebben nou wel een boodschap gestuurd. En die boodschap zeggen ze dat we voor het leven moeten zijn, enzovoorts allemaal, dat geweldig is. Maar dat we dan ook wel tegen de doodstraf moeten zijn. Nou, terwijl het daar niet over gaat, in Duitsland is helemaal geen doodstraf. Het gaat daar over tegen abortus. Dan zitten ze allemaal politiek correct te zijn en de hele zaak. Is verschrikkelijk.
1: En dan heb je het over een land waar je eigenlijk niets mee hebt. Ja, je woont niet in Amerika, dus nee. Waarom heb je iets over te zeggen?
0: Niks. Nee, maar het is gewoon om het allemaal breed, weet je wel. Dan ligt er niet zo'n nadruk op die abortus, want dat vinden ze toch vervelend. Omdat natuurlijk heel die linkse partijen zijn allemaal voor abortus. Je ziet nu zelfs bij ons in de Kamer 22 tot 24 weken.
1: Ja.
0: Die mogen de kinderen dood laten gaan. Vinden ze heel gewoon. Die linkse mensen vinden het allemaal heel gewoon, hoor. Ik snap daar helemaal niks van. Dan moet het toch wat ver afgezakt zijn eigenlijk. Ik vind abortus sowieso. Iedereen praat er tegenwoordig goed. Als je op straat vraagt op de televisie. Ja, dat moet kunnen, dat moet kunnen. Vrouw moet erover. Over de kind wordt niet gepraat.
1: Ja.
0: Nee. En dan zijn ze tegen de doodstraf.
1: Ja.
0: Terwijl ik vind dat moet kunnen, zou ik maar zeggen. Als er zo'n lastige mens rondloopt. Ja.
1: Maar dan
0: staat.
1: Moeten ze ook tegen euthanasie zijn. Ja, dat ook.
0: Ja,
1: van oude mensen. Dus
0: het is allemaal decadent, decadent, decadent. Dat wil dus zeggen, los van iedere moraal. En dit zijn allemaal wraakroepende zonden. En als de maatschappij zo doorgaat, roepen ze Gods wraak over zich af. Dat mag ik ook al niet zeggen. Want er zijn natuurlijk een heleboel bisschoppen. God wreekt zich niet. Kijk de Bijbel maar naar.
1: Ja, dan zeggen dat is de God van het Oude Testament.
0: Ja, en wat zegt
1: Jezus?
0: Wat zegt verschijningen in Fatima?
1: Ja, maar dat is Maria.
0: En in,
1: dat moet je niet in geloven.
0: Daarin, hoe heet het daar?
1: Lazalet,
0: ja. Met die dreigingen.
1: Ja.
0: Dan zit ze in Rome wel een of andere man. Die zegt, dan is het niet echt als ze dreigt, want God dreigt niet. Nou. Sodom en Gomorra.
1: Oude Testament.
0: Ja, Oude Testament.
1: Jezus met een... heeft Jezus wel iets van gezegd, ja.
0: Jezus vervloekte de vijgenboom zelfs.
1: Dat, ja. Ja.
0: Dus ze moeten van Jezus niet hoe noem ik het ook weer? Lieve Jezus-syndroom, heb ik toch het stuk over geschreven. Ja, dat is gewoon een... verkeerd citeren van de Bijbel. Selectief.
1: Ja.
0: Kan een goed verstaander hieruit opmaken dat Monsieur van Meegen de huidige Duitse bisschoppen te modernistisch vindt? Ik denk het wel, ja. Ze zijn natuurlijk ook modernistisch. Niet allemaal.
1: Maar
0: je kunt de bisschoppen van Keulen niet en die van,
1: nee,
0: van Passau niet. Maar er zijn er een paar. Maar het merendeel is zo modernistisch als de pest. Maar als je ze op een rijtje zou zetten, alle bisschoppen in de wereld, hoeveel modernistische er zijn er heel veel.
1: Ja.
0: Heel veel. En er zou dus een paus moeten komen die daar een schoon schip maakt.
1: Oh, dat zal wel 100 jaar duren, want dan moet alles allemaal dood. Dat ken je niet.
0: En we kunnen er een paar afzetten. Ze hebben nu alleen, Franciscus zet alleen brave bisschoppen af. Slechte niet.
1: Ja.
0: Dat is toch
1: maar
0: zo?
1: Maar dan wil je dan Franciscus volgen? Niet. Dan wil hij niet zoals...
0: Maar de paus moet natuurlijk... Dat is hij. Hij moet gewoon bisschoppen aanklagen als ze het verkeerd doen.
1: Ja.
0: Ze roepen, zeggen dit kan niet. En anders gewoon voor een rechtbank, bij een kerkelijke rechtbank. En zeggen, ja, jij gaat tegen het geloof en klaar. Dat is het einde. Je kunt het herroepen of anders kun je vertrekken. Je moet er niet zomaar roepen. Dat deed Franciscus. Zonder enige vorm van proces. Daar ben ik niet voor.
1: Nee.
0: Gewoon proces. We hebben kerkelijke processen. Die zijn er.
1: Ja, maar dat waren vroeger er wel. Dit soort processen. Denk ik ook niet. Dan wacht je tot die dood gaat. En dat is het. Dat vind je een waardige
0: opvolger. Het kan soms zo zijn.
1: Ja.
0: Maar als iemand zo'n ellende veroorzaakt... Dan wacht je niet tot hij doodgaat.
1: Nee, tot hij met pensioen gaat. Ja, ik snap het. Maar ik snap kerkpolitiek ook. Ik snap het niet, maar ik kan me voorstellen dat het zijn moeilijke beslissingen.
0: Dat zijn
1: nemen.
0: Het ook. Maar ze zijn meestal bangig uitgevallen.
1: Ja.
0: Bangig.
1: Ja, ja.
0: En dat is het erge.
1: Ja, dan zijn nog een paar vragen via de app.
0: Ja, maar volgens
1: we hebben
0: mij
1: nog één minuut.
0: Geef mij een vraag dan.
1: Beste heer Menne, ik heb interesse in geschiedenis met meerdere periodes. Heeft u ook een kleine geschiedenisles wat het verschil was met de mis van voor en na het concilie van Trente? Of moeten we daarvoor toch eerder naar het programma Zuiderlich zijn?
0: Nou, voor en na Trente weet ik niet. Ik weet alleen dat er maar zeer beperkte dingen zijn. Er zijn wat misbruiken af, maar ik weet niet precies wat. Ja, dat weet ik niet.
1: Nou ja. En dan een tweede opmerking. Persoon die heeft genoeg aan uw uitleg en ik moet meer mijn mond houden.
0: Oeh.
1: Dat is het. En dat ze wel. Soms zet ik het programma uit. Oh. Zo erg is het.
0: Nou dat is zeker. Nou, er zijn er ook een hoop die het wel aanzetten. Ja. Dus. Nou ja.
1: Dan moet, af en toe mag het wel uitzetten.
0: Zeker.
1: Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Van de Zoon en de Geest. Amen.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienst, Maagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel, de mensmoeder van Christus, uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia. Waarachtig, God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart vergoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat ge mijn hart verruimt. Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
1: Mijn wegen kent gij, gehoord mijn gebeden. Leer mij wat gij hebt beschikt.
0: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
1: Mijn geest door tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
0: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids.
1: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt.
0: Wat gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
1: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden.

0: dat gij mijn hart verruimt.
1: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt. Onwankelbaar blijf ik de Heer trouw. Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
0: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga naar wat er leeft in mijn hart.
1: Steeds heb ik uw liefde voor ogen. En richt mijn gedrag naar uw woord.
0: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huichelaars ga ik niet om.
1: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
0: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer.
1: Om luid op uw lof te zingen. Uw wondere daden te prijzen.
0: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar uw glorie verwelt.
1: Verdelg mij dan niet met de zondaars, zoals gij met moordenaars doet.
0: Wier handen bevlekt zijn door onrecht, bezoedeld door omkoperij.
1: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
0: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
1: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
0: Ik zou in de grafkuil dalen, als gij mij niet meer aanhoort.
1: Hoor naar mij smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
0: Sleur mij niet weg met de zondaars, met hen die onrecht bedrijven.
1: Die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
0: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer, mijn kracht en mijn schild.
1: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem los.
0: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezelfde een veilige burcht.
1: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Al werd Christus in zwakheid gekruisigd, hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult ge ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht.
1: Mijn geest is geheel in het stof geworpen.
0: Heer, laat mij weer leven volgens uw woord.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. 11:45 is het en met u thuis willen wij graag het roze hoedje gaan bidden. Fijn dat u ook met ons wilt meebidden. Het is fijn als u ook straks tussen de geheimen van de tientjes, dan kunt u ook bellen. En dan kunt u met ons meebidden, kunt u uw gebedsintentie doorgeven. En van thuis, vanuit de rozenkrans meebidden. Vandaag op vrijdag dan overwegen wij de droevige mysteries. Ik wens u een heel mooi gezegend gebedsmoment. Nou, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Ons Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor het eerste tientje willen we graag de volgende intenties dadelijk meenemen en bijzonder ook voor bidden. En dan bidden we, het is nog een weekje, in de maand september met de paus willen we meebidden dat we, geïnspireerd door Sint Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. Maar ook vandaag, Heer, wij blijven vol vertrouwen u vragen om zegen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Ook bijzonder ook onze luisteraars. En dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die wij van u hebben mogen ontvangen. En u weet het, Heer, wil ons steeds weer opnieuw nieuwe luisteraars, nieuwe donateurs zenden. Maar we zijn u ook dankbaar voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. Maar ook mogen we bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En ook hierbij willen we ook bijzonder de paus bij u brengen, Heer, en al zijn intenties. Wil hem blijvend veel kracht en inzicht geven. Heilige Geest wil hem blijven verlichten.
1: We willen ook bidden uit dankbaarheid. En hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het tweede tientje van de rozenkrans bidden. En zo dadelijk dan zetten wij de muziek aan. Mag u bellen naar de studio van Radio Maria. Als u een intentie heeft voor dit tweede tientje. En misschien ook nog een tientje wil meebidden. Thuis, door de telefoon, op de radio. Het nummer van de studio is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2-001-9670.

0: En dan gaan we bij het tweede tientje, mogen we de volgende intenties meenemen. We mogen bidden voor onze zegen over voor de Nederlandse bisschoppen. We blijven bijzonder ook denken aan de bisschop van Breda en de hulpbisschop van Den Bosch. Dat zij toch helemaal mogen genezen. En dan gaan we ook bidden om kracht en genezing voor de zieke vrijwilligers. Maar ook voor de luisteraars bijzonder. Dat zij toch mogen genezen. En we blijven ook bidden, Heer, om vrede in de harten van alle mensen over de hele wereld. Maar we blijven u vragen, Heer, vol vertrouwen dat er toch in Oekraïne en in het Midden-Oosten en in al die oorlogsgebieden, in Iran en waar dan ook, dat er toch vrede mag komen in de harten. En dat alle betrokkenen zich toch ook hiervoor mogen inzetten. Maar ook is ons gebed gevraagd om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven, die deze maand ook weer opnieuw een tijd bidden, heel speciaal voor het ongeboren leven. En we brengen ook een vriendin bij u, Heer, dat die toch mag genezen. We bidden ook voor haar bijzonder. Heer, als het u wil is, wil haar dan echt genezen.
1: Wij willen ook bidden om zegen, genade en bescherming voor een moeder die vandaag een medische behandeling ondergaat.
0: En dan overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuw der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel voor al degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. Zo dadelijk, dan zetten we weer de muziek aan. En u mag tijdens de muziek bellen naar de studio van Radio Maria. Als u graag nog een intentie wil doorgeven. En misschien ook het derde tientje wil meebidden. Het nummer van de live studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: En bij het tweede tientje willen we dan de volgende intenties meenemen en daar heel graag voor bidden. En dan bidden we uit het derde tientje. Ja, ja. Af en toe raak ik hier een beetje in de war, maar... Ja, voor het derde tientje, maar de intenties die kloppen. En dan zijn we heel dankbaar, Heer, voor alles wat wij uit uw hand mogen ontvangen. En u weet het beste, Heer, u geeft ons zoveel. We willen u bijzonder danken voor alles wat u ons geeft en wat we eigenlijk ook niet zo in de gaten hebben. En dan denken we aan gezondheid, we denken aan leven. Maar ook willen we bidden om kracht en bescherming voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld, Heer. Helaas zijn dat er heel vele. En we bidden dat om kracht om vol te houden. Maar ook bidden we voor degenen die dat doen, dat ze tot inkeer mogen komen. Bidden we ook om verder herstel van een zwager na een zware val. En ons gebed wordt ook gevraagd voor iedereen die een dierbare mist. Ja, we bidden dan ook om troost en kracht. En we hebben ook nog een bijzondere intentie voor een priester. Ook daar bidden we voor. Dan brengen we een mevrouw met 3 dochters bij u die vertrekken naar Lourdes toe en daar ook de viering mogen hebben met de paus. Dat ook de paus in deze dagen bijzonder veel kracht krijgt om toch bijzonder alles te geven wat de mensen zo nodig hebben. En dat er ook heel veel zegen op deze viering mag zijn. Bidden we ook om een goede beslissing voor een woning. Sint Jozef, en dan komen we bij u aankloppen. U bent onze voorspraak daarin, dat er toch gauw een beslissing mag komen voor een hele mooie en goede woning.
1: We willen bidden voor al onze dierbaren. We bidden dat zij toch de genade van het geloof mogen ontvangen. Dat ze de weg naar de Heer mogen terugvinden en zich door hem laten vinden. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dan gaan we het vierde tientje overwegen en u mag bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor dit vierde tientje. Dat kan naar de telefoon met het nummer 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670.

0: Wij gaan bidden zo dadelijk bij het volgende, het vierde tientje. En dan mogen we bidden om voor de zielerust van een overleden broer, vader en kracht. Om sterkte voor de familie. Dan mogen we ook gaan bidden voor de tieners en jongeren, dat zij de zin van hun bestaan mogen inzien en daarbij ook hulp ontvangen. En vooral ook dat ze in hun omgeving jongeren mogen ontmoeten die hen daarbij kunnen inspireren. We brengen een kinderloos echtpaar bij u, Heer, dat u wonderen mag verrichten en laat ze zien wat zijn plan is en de weg met hen. Maar ook brengen we een dochter bij u die bedlegerig is na enkele rugoperaties, dat er weer toekomst mag zijn voor haar. Maria en ook Sint-Jozef wil bij haar zijn en voor haar bidden dat zij toch het beste mag ontvangen. Dan blijf u, Heer, heel erg dankbaar voor alles. Ja, ieder heeft zo zijn eigen intenties waar hij dankbaar voor is. Heer, u weet ze en we blijven u heel dankbaar. Dan gaan we ook bidden om kracht en om zegen voor een mevrouw die, ja, toch werk te doen heeft, maar eigenlijk te moe is en daar ook veel problemen mee zijn. Sint-Jozef, u vragen we, wil haar en ook u, Maria, dat u haar alles wil geven wat ze op dit moment nodig heeft. En Sint-Jozef, dan komen we ook weer bij u aankloppen voor een groot huis dat verkocht moet worden en dat er ook een kleinere goede woning gevonden mag worden.
1: We bidden ook voor de zielerust van een dierbare broer. Wij bidden ook om sterkte voor zijn familie. We bidden voor een zieke zus. Heer, wilt u bij haar zijn? Op voorspraak van de heilige familie bidden wij om bekeringen in de hele wereld. Dat toch de mensen de Heer mogen leren kennen, zijn liefde mogen ondervinden en hun hart voor hem openen. We willen ook bidden dat Jezus werkelijk koning mag zijn in de harten van alle mensen. Ook koning mag zijn dat ook het volk van Israël hem als koning wil erkennen en eren. Bidden ook om dankbaarheid. Bidden ook om zegen over een gezin.
0: En dan overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. We zijn alweer aangekomen aan het laatste geheim van de Rozenkrans. Maar u mag nog bellen voor het doorgeven uw gebedsintentie. En misschien ook dat u het laatste tientje wil meebidden en ook de litanie van Loreto. Het telefoonnummer van de studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook nog een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670.

zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we bidden en de volgende intenties meenemen. We bidden voor een broer met uitgezaaide kanker. We bidden voor hem om heel veel kracht, liefde en nabijheid. Heren, als het uw wil is, wil hem dan genezen. Maar we willen ook bidden voor de gelovigen die het sacrament van boete en verzoening niet kennen. De genaden hiervan mogen ontdekken. En dat ook in een omgeving daarover verteld wordt. Bidden we

0: over verteld wordt. Bidden we dat Maria de priesters nabij wil zijn en hen wil beschermen in de gevaren van hun heilige roeping. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid. Heer, het is fijn dat wij met elkaar steeds meer u mogen danken. En dan vragen we ook om heel veel zegen over de gezinnen van deze mevrouw en hun bedrijven, dat dat allemaal toch goed mag gaan.
1: We bidden ook voor een mevrouw die naar een kleinere woning wil verhuizen. We bidden toch Sint-Jozef, Moeder Maria, om uw hulp, om het vinden van een geschikte woning en dat jou ook alles goed mag gaan. We bidden ook voor een goede vriend. Voor dat hij toch, ja, dat het toch goed mag gaan met zijn gezondheid. Dat hij mag herstellen. Ook willen we bidden om kracht voor een zusje. We bidden voor haar om hulp in haar verwarrende situatie. Dat Maria, dat u haar toch nabij wilt zijn in haar verwarrende situatie en te hulp wil komen. Ook willen we bidden voor al de onuitgesproken intenties die wij nog meedragen in de stilte van ons hart. Nemen we ze mee in het laatste tientje. Als wij gaan bidden. Als we het mysterie gaan overwegen. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
2: En dan mogen we nu de litanie van de Heilige Maagd Maria bidden, de litanie van Loreto. Heeft u het gebedenboekje van Radio Maria, dan vind je dat op bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
2: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
2: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
2: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
2: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
2: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
2: Heilige Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Maagd der Maagden,
1: bid voor ons.
2: Moeder van Christus,
1: bid voor ons.
2: Moeder van de Kerk,
1: bid voor ons.
2: Moeder van Barmhartigheid,
1: bid voor ons.
2: Moeder van de Goddelijke Genade,
1: bid voor ons.
2: Moeder van de Hoop,
1: bid voor ons.
2: Allerreinste Moeder,
1: bid voor ons.
2: Cercuisse Moeder,
1: bid voor ons.
2: Maartelijke Moeder,
1: bid voor ons.
2: Onbevlekte Moeder,
1: bid voor ons.
2: Beminnelijke Moeder,
1: bid voor ons.
2: Bewonderenswaardige Moeder,
1: bid voor ons.
2: Moeder van Goede Raad,
1: bid voor ons.
2: Moeder van de Schepper,
1: bid voor ons.
2: Moeder van de Zaligmaker,
1: bid voor ons.
2: Allervoorzichtigste Maagd,
1: bid voor ons.
2: Eerwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
2: Lofwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
2: Machtige Maagd,
1: bid voor ons.
2: Goedertieren Maagd,
1: bid voor ons.
2: Getrouwe Maagd,
1: bid voor ons.
2: Spiegel van Gerechtigheid,
1: bid voor ons.
2: Zetel van wijsheid,
1: bid voor ons.
2: Oorzaak van ons blijdschap,
1: bid voor ons.
2: Geestelijk vat,
1: bid voor ons.
2: Eerwaardig vat,
1: bid voor ons.
2: Heerlijk vat van godsvrucht,
1: bid voor ons.
2: Mystieke roos,
1: bid voor ons.
2: Toren van David,
1: bid voor ons.
2: Ivoren toren,
1: bid voor ons.
2: Gouden huis,
1: bid voor ons.
2: Ark van het Verbond,
1: bid voor ons.
2: Deur van de Hemel,
1: bid voor ons.
2: Morgenster,
1: bid voor ons.
2: Heil van de Zieken,
1: bid voor ons.
2: Toevlucht van de Zondaars,
1: bid voor ons.
2: Troost van de Migranten,
1: bid voor ons.
2: Troosteres van de Bedroefden,
1: bid voor ons.
2: Hulp van de Christenen,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Engelen,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Aartsvaders,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Profeten,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Apostelen,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Martelaren,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Belijders,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Maagden,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Heiligen,
1: bid voor ons.
2: Koningin zonder erfsmet ontvangen,
1: bid voor ons.
2: Koningin in de hemel opgenomen,
1: bid voor ons.
2: Koningin van de Heilige Rozenkrans.
1: Bid voor ons.
2: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
2: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
2: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, o Heer.
2: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Hoor ons, Heer.
2: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
2: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Dank dat we zo gezamenlijk in gebed verenigd mochten zijn. Ja, wat kunt u dan nog verwachten deze namiddag bij Radio Maria? Zo dadelijk om 1:15 is, zoals op vrijdagmiddag in het jaar van Sint Franciscus. Dan kunt u luisteren naar Broeder Jan ter Maat met lessen van Sint Franciscus. Dit keer spreekt hij over de duiven voeren. Om 1:30, dan wordt u voorgelezen uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. En ik denk dat u ondertussen al weet wie die onbekende tochtgenoot is. Dat is niemand anders dan de heilige Sint Franciscus. Dan om 14:00, dan is het programma Musica Sacra met pastoor Anton Overmars. Om 15:00 bidden wij de Kruisweg, zoals elke vrijdag namiddag. En dan kunt u na de Kruisweg om 15:30 luisteren naar het Weekend In met Radio Maria. Om 16:30 is Pater Bots. Om 17:00 dan kunt u de Rozenkrans meebidden. 17:30 de Vespers. En om 18:00 het Angelus. Dan om 17:55 is te luisteren tip uit het archief. Vandaag mystieke lectuur met Paul van der Stuift, de priester. Dan om 19:00 is de heilige mis vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. En dan kunt u om 18:00 luisteren naar de heilige van de dag met Michael As. En dan na 8:00, dan kunt u ook om 19:15 weer luisteren naar programma's die we eerder hebben uitgezonden. Dat is om 19:15 de lessen van Sint Franciscus met broeder Jan ter Maat. Om 20:30 de Club van Job, waar pastoor Menna antwoord geeft op geloofsvragen. Dan om 21:30 is Pater Bots met het woord van God. Om 22:00 bidden wij de dagsluiting. En om 21:15 is Dennis Peters met een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. En om 22:45 is een herhaling van het programma Het Weekend In met Radio Maria. Dan wens ik u nog een hele mooie namiddag toe en dan kunt u nu luisteren tot 21:15 naar muziek.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 22e verhaal uit de Fioretti. De verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus wilde duiven temde. Op een dag had een jongen een groot aantal tortelduiven gevangen en liep hij ermee rond om ze te verkopen. Toen Franciscus, die een bijzondere liefde voor zachtaardige dieren koesterde, hem tegenkwam, keek hij met een blik vol medelijden naar die duiven en zei tegen de jongen: "Beste jonge man, geef ze alsjeblieft aan mij. Anders zullen deze onschuldige vogels, waarmee in de Heilige Schrift de kuise, nederige en trouwe zielen worden vergeleken, in handen vallen van wrede mensen, die ze zullen doden." Onmiddellijk gaf de jongen, daartoe aangezet door God, ze allemaal aan Franciscus. En zodra deze ze op zijn schoot had, begon hij lieflijk tegen ze te praten. "Tortelduiven, mijn eenvoudige, argeloze en kuise zusters, waarom laten jullie je toch vangen? Wel, ik wil jullie van de dood redden en nesten voor jullie maken. Dan kunnen jullie gaan broeden en talrijk worden, volgens het gebod van jullie schepper." Zo ging Franciscus voor alle duiven een nest maken. De duiven gebruikten de nesten, legden eieren en kregen jongen, en leefden zo tam in de nabijheid van Franciscus en de andere broeders, alsof ze als kippen altijd door hen waren gevoerd. Ze vlogen dan ook nooit weg, totdat Franciscus ze met zijn zegen verlof gaf om te vertrekken. En tegen de jongen die ze hem gegeven had, zei Franciscus: "Mijn zoon, jij zult nog broeder worden in deze orde en liefdevol Jezus Christus dienen." En zo gebeurde het, want die jongen werd broeder en leefde in de orde als een zeer heilig man. Tot lof van Christus. Amen. Deze week horen we een ander dierenverhaal van de heilige Franciscus. Vorige week was het de wolf van Gubbio. Nu zijn het de eenvoudige, argeloze en kuise duiven. En net zoals vorige week gaat het ook deze week over het voeden, het te eten geven. Wat van God is, moet je ook te eten geven, moet je koesteren, op zo'n manier dat het dicht bij je blijft. We gaan soms door wat dorre periodes, ook in ons geloofsleven. En juist in die periode is het goed om je geloof te blijven voeden, om je vast te houden aan de gewoontes die je al had. Gewoontes van bestuderen van de Heilige Schrift, naar de mis gaan, bidden, mooie muziek luisteren. Dingen waarvan je weet dat ze jouw geloof voeden, dat ze je dichter bij God brengen. Op zo'n manier voeden we de duiven, de tortelduiven in onszelf. En op die manier blijft God ook dicht bij ons. Blijft Hij benaderbaar voor ons. Daarom is het goed om na te gaan. Wat zie jij van God in jouw leven? Of wat heb je ooit eens ervaren van hem? En welke gewoontes heb jij ontwikkeld die jouw geloof voeden en die je dus vast moet houden, die je telkens opnieuw voor die duiven uit moet strooien, zodat ze bij je blijven? Een mooie vraag, denk ik, om mee aan de slag te gaan. Maar aan de slag gaan met ons geloof kunnen we nooit alleen. Daar hebben we God voor nodig. Laten we daarom het gebed bidden dat toegeschreven is aan Franciscus. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij, niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. En als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Nou, ik vind jouw vader hartstikke aardig, zei Eefje enthousiast. En Rob ook wel, en jou, riep ze tegen de dichtslaande deur van de badkamer. Jou neem ik dan wel op de koop toe. Later die middag wandelde ze door Montefalco. Het was eigenlijk weer net zo'n schilderachtig middeleeuws bergstadje als Bevagna en Spello. Natuurlijk stond er ook hier weer een San Francesco-kerk, maar nu als museum in gebruik. Rond de muren van het vroegere priesterkoor waren prachtige, bonte muurschilderingen te zien uit 1452, geschilderd door Benozzo Gozzoli. Taferelen uit het leven van Franciscus. Voor zover bekend vertelde pa het bijbehorende verhaal. Daarna kochten ze een kilo zwarte, zoete, sappige kersen en aten die samen op, zittend op de treden van een eeuwenoud gebouw waarin nu het postkantoor zich had gevestigd. Dat bracht hen op een idee. Er moesten kaarten geschreven worden, naar ouders en grootouders, naar vrienden en vriendinnen. De kaarten deden de ronde, want ieder moest er zijn handtekening op zetten. Rob duwde het hele zooitje door de gleuf van de brievenbus. Dag, schreeuwde hij ze na. En nou recht naar Holland, hoor. Je bent en blijft een baby, smaalde Sanne. Au, rotjong. Ze wreef haar arm, want zo'n belediging kon de baby natuurlijk niet ongestraft laten. Hoofdstuk 10 Italiaanse ongemakken. Die nacht werd Rob wakker van de jeuk. Hij greep zijn zaklantaarn en lichtte bij. Er zaten een paar grote rode vlekken op zijn arm en op zijn linkerschouder. En ergens om zijn rug moest er ook wat zitten, maar dat kon hij niet zien. Vlooien? Roep hij zich hardop af. Nou, lekker hoor. Deed zijn vader slaperig. Wat ben je aan het doen? Er zitten vlooien in mijn bed, zei Rob, krabbend en wrijvend. Vang ze dan, zei zijn vader onverschillig, en hij draaide zich om. Doe dat licht uit, gromde hij nog. En toen sliep hij alweer. Bedankt voor het medeleven, zei Rob bitter. Weet je toevallig ook hoe ik ze kan vangen? Na een poosje knipte hij het licht uit en probeerde ook weer te slapen. Maar telkens schoot hij wakker van de jeuk. Rond 5 uur hield hij het niet meer uit. Hij ging naar de badkamer en bekeek zich in de spiegel. De rode plekken waren bulter geworden en in aantal toegenomen. Maar gek genoeg alleen maar aan de linkerkant van zijn lijf. Hij krabde verwoed. Het was om gek van te worden. Een koude douche bracht wat verlichting. Terwijl het water op hem neerkletterde, dacht hij mistroostig, Mam zou me geholpen hebben. Ze zou het hele bed overhoop hebben gehaald, of mij misschien wel in haar bed hebben laten slapen. Pap dacht alleen maar aan zichzelf, de egoïst. Terug in de kamer ging hij alvast zijn spullen inpakken, expres met zoveel mogelijk lawaai. Maar pa sliep overal doorheen. Hij schrok pas wakker toen de wekker afliep. Maar toen was Rob al naar beneden gegaan, naar de eetzaal. Eefje en Sanne kwamen het eerst binnen. Ze schenen het heel gewoon te vinden dat hij al achter de ontbijttafel zat, terwijl hij anders toch altijd de laatste was. Hij telde gewoon niet mee. Morgen, zei Eefje geeuwend. Wat voor dag is het vandaag? Zaterdag, zei pap, die achter de meisjes opdook. De eerste week zit erop. Als de 2 andere weken ook zo vlug voorbij gaan? Al pratend schoof hij aan. Intussen belegde Rob zijn bord met een aantal sneetjes stokbrood en begon ze met boter en marmelade te bepleisteren. Zeg, ben je bang dat je tekort komt? Informeerde zijn vader. Nee, maar ieder sneetje is precies een hap.
legde Rob uit. Dit is niet meer dan één Hollandse boterham. Ze hadden het brood beter heel kunnen laten. Die kleine brokjes zijn net groot genoeg om holle kiezen te vullen. Dan moet je nodig naar de tandarts, zei Sanne. Of je kiezen, of de gaten zijn te groot. Rob stak een bekruimelde tong uit. Eefje griezelde. Viezerik! Jullie manieren verslechteren met de dag, zei pap. Schei uit, met dat gekrap, Rob. Je lijkt wel een gorilla. Ja, maar ik zit onder de bulten, protesteerde hij. Kijk dan! Niemand toonde enige interesse. Stil laten zitten en niet aankomen, adviseerde pa, die niet eens opkeek van de reisgids. Van hier naar Spoleto is 23 kilometer, zei hij. Dat is een pittig eind en vlak land. Ik ben bang dat het wat saai is en vooral erg warm. De hoteleigenaar raadt het ons af, omdat het weer gaat veranderen. Het is veel te heet voor juni, zei hij. Er worden onweersbuien verwacht. Zullen we de bus nemen? Kom nou, zei Sanne verontwaardigd. We zijn niet voor niks zo vroeg opgestaan. Ja, we kunnen nou net zo goed gaan lopen, zei Eefje. We zullen heus niet smelten van een druppel, meende Rob. Hopelijk brengt de regen wat koelte. Misschien had hij galbulten van de warmte, bedacht hij opeens. Daar had hij vroeger ook wel last van. Waarom zit je nou zo stom te grijnzen? Vroeg Sanne wantrouwig aan haar vader. Horen jullie jezelf praten? Een week geleden wilden jullie je alleen maar gemotoriseerd verplaatsen, bang dat je je te veel zou vermoeien. Nee, nee, nee, niet waar, riepen ze alle drie. We dachten dat het lopend te lang zou gaan duren, dat we tijd tekort zouden komen om alles te zien. En we waren bang dat juist jij het niet zou volhouden, want jij bent niks gewend. Ze keken elkaar aan of ze het zelf geloofden. Trouwens, kwam Rob triomfantelijk, wie gaf het de eerste dag al op? Jij, pap, jij. Drie vingers wezen. Pa lachte. Wat dat laatste betreft hebben jullie gelijk. Maar, schijnheilige donders, wie waren maar al te blij dat ik het opgaf? Hij schoof zijn stoel achteruit. Kom op, dan gaan we. Meeste stemmen gelden, 3-1. En zo gingen ze op pad, door het dal van Spoleto. Het was bewolkt en het was broeierig. Na een uurtje lopen door een licht heuvelachtig terrein, liepen de zweetdruppeltjes als alweer over hun gezicht en plakten hun t-shirts tegen hun natte rug. Maar het deerde hen niet. We zijn zo zoetjes aan volleerde zwervers geworden, zei pa. Ik voel me kiplekker. Ik loop als een kieviet en het gewicht van mijn rugzak draag ik met gemak. Hoe staat het met jullie? Ze hadden alle drie dezelfde ervaring. Alleen ik word gek van de jeuk, klaagde Rob weer, terwijl hij zijn schouders heen en weer schurkte. Het wordt steeds erger. Ik wou dat jullie het eens hadden. Het is toch niet besmettelijk? Riep Sanne. Blijf uit mijn buurt. Eefje trok een lange slierd klim op van een begroeide muur en zei, wrijf je hier eens mee in. Het helpt tegen de jeuk, zegt men. Bij Rob hielp het niet. Verongelijkt sjokte hij voort. Pap hield hem toch wat bezorgd in de gaten. Bij de eerstvolgende rustpauze liet hij Rob zijn shirt uittrekken. Goeiedag, zei hij verbijsterd. Aan de linkerkant was Rob's rug van nek tot middel een en al rode bobbel en bult. Voorzichtig wreef pap eroverheen. De huid gloeide. De meisjes staarden ernaar met ongelovige afschuw. Had hij soms in een mierennest gelegen? Nee, want dat voelde je natuurlijk meteen als die beestjes gingen bijten.
Vlooi je beten waren het ook niet. Zoveel. Als het maar geen huidkanker is, zei Sanne pessimistisch. Dat kan hoor, door te veel zon. Rob kronkelde zich in bochten om ook iets te kunnen zien. Maar hij zag alleen maar een stukje van zijn schouder en dat stemde hem zeer somber. Met zijn rechterhand krabde hij waar hij maar kon komen. Niet doen, probeer er af te blijven. Als je het allemaal open krabt, krijg je infecties en dan ben je verder van huis, zei pa. Ik weet ook niet wat het is, maar je zal vast niet aan dood gaan. Je hebt geen koorts, je voelt je verder niet ziek. Kom op, jongen, dit hoort bij het avontuur. Als je niks beleeft, heb je ook niks te vertellen. Intussen strooide hij er flink wat talkpoeder overheen. Dat voelde koel aan en maakte de jeuk draaglijk. Nu Rob eindelijk de belangstelling kreeg waar hij recht op dacht te hebben, keek hij al minder zielig. Is er wat te bikken? Vroeg hij.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

de vorige uitzending van Musica Sacra besloot ik met het werk uit In Terra Pax van Frank Martin, Notre Père, Onze Vader. Dat was het begin van de Internationale Week van de Vrede. Aanstaande zondag is het eind van de Vredesweek. En dan denk je, jongens, einde van de Vredesweek, dat kan toch helemaal niet? En zeker in een tijd waarin er zoveel oorlog is in de wereld en zoveel dreiging, kan je niet stoppen met bidden om vrede.

stoppen met bidden om vrede. Daarom dat ik deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria weer begin met het Onze Vader uit het werk In Terra Pax van Frank Martin.

Terra Pax. Ja, laten we bidden, zusters en broeders, om vrede. Dat mensen werkelijk gaan inzien dat oorlog en strijd nooit tot echte vrede kan leiden. Het enige wat tot echt vrede kan leiden is met elkaar in gesprek gaan en God te vragen om hulp. Maar ja, om oorlog te kunnen voeren moet je God bijna uitschakelen, want een weldenkend mens gaat geen oorlog voeren met zoveel duizenden doden. Dat doe je gewoon niet. Dat is niet wat God van ons vraagt. God wil dat wij in vrede leven met Hem, maar ook met onze naasten. Kijk, in God vinden wij onze liefde, onze vrede, onze rust. En van God alleen mogen we dat verwachten, die innerlijke vrede. En daar begint alles mee. Als je geen vrede vindt bij jezelf, met God, hoe kan je dan vrede vinden in de wereld? Margaret Ritza, die heeft het lied geschreven en gezongen In God Alone. In God alleen vinden wij rust en vrede.

in God alleen. Ik vertelde u in de vorige uitzending dat ik retretten was wezen geven bij zusters. En daar liet ik ze het werk horen, The Deer's Cry van Arvo Pärt. En een van de zusters wees mij erop dat The Deer's Cry een werk is afkomstig uit Ierland, een werk van de heilige Patrick, oftewel de patroonheilige van Ierland. En die heeft een hele tekst geschreven waar Arvo Pärt dus een stukje uitgenomen. Hij heeft daar zijn werk van gemaakt, heeft The Deer's Cry. Maar de zuster liet mij horen dat Sean Davey het originele werk zingt, The Deer's Cry, met de volledige tekst. En die wil ik u vandaag laten horen. The Deer's Cry, waarin het er vooral om gaat dat waar je ook bent, waar je ook gaat, dat Christus, dat God altijd bij en met je is. Want hij is boven je, onder je, naast je, in je, met je, achter je, voor je. Waar je ook bent, hij is daar met jou. Je kan hem niet loslaten, je kan hem ook niet wegsturen of zo. Hè? Hij is er gewoon. En dat mogen we dankbaar voor zijn, te weten dat God altijd bij en met ons meeloopt. The Deer's Cry.

prachtig zoals Sean Davey dit werk zingt, The Dear's Cry. Toen ik bij die zusters was en die ene zuster mij wees op The Dear's Cry van Sean Davey en ik vertelde dat over mijn programma Musica Sacra, toen kwam ze met gelijk nog een heel mooi lied aan. Daar laat ik u nu tegelijk erachteraan horen. Sing of a Lady. Liam Lawton zingt het. Het is dan ook een werk van hem, heb ik begrepen. En Liam Lawton is een priester. En hij zingt over een lady. Over Maria. De enige echte moeder van ons allemaal. Ik zeg vaak, ook als je aardse moeder is gestorven, heb je altijd nog je hemelse moeder Maria. En als katholieken hebben we toch allemaal Maria bij ons en met ons. Terwijl de naam van Maria in het hele Nieuwe Testament maar één keer genoemd wordt. Hè? De engel Gabriel, die naar Maria toe gaat. En dan horen we daar dat zij Maria heet. En die naam van Maria, die dragen wij met ons mee. Mijn laatste doopnaam is ook Maria, Antonius Martinus Maria. En zo is Maria altijd bij en met ons. Sing of a Lady.

Thing of a Lady. Dit mooie werk van Liam Lawton. U weet inmiddels wel dat ik een liefhebber ben van Kyrie. Gewoon het Kyrie gezang, hè, zo van. Het is een prachtige bezinnende tekst om stil te staan bij wat er mis is gelopen in je eigen leven. Waar je Gods erbarming en vergeving voor wil vragen. De mensen die bekend zijn met de liturgie van Tessé, die weten dat het een repeterend, doorgaand gezang is. Zo van, je staat stil en al mediterend en biddend verdiep je in die tekst. De London Fox Tessé Choir zingt Kyrie Eleison.

Heere je, Eliasson. Heer, ontferm u over mij. We hebben de ontferming, de vergeving van de Heer zo hard nodig in ons leven. Wie zouden wij zijn zonder zijn erbarming en vergeving? Toen ik biechtvader was in Heilo, stond ik altijd verbaasd over de vrede die de Heer aan mensen geeft in het sacrament. Hè? In het sacrament van boete en verzoening, de biecht. En juist ook elke keer als we naar de mis gaan of de mis vieren, dan bidden we: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Ja. En waarom doen wij dat? Omdat Jezus, God de Vader, God de Geest, is alles voor, bij en met ons. Wij kunnen niet zonder Hem. Jezus, U bent mijn Heer. U bent mijn God. U bent mijn alles. En juist als je zo'n retraite aan het geven bent in een klooster met zusters, dan ervaar je dat ook. Dat de zusters ook zichzelf echt ervaren als een bruid van Christus, getrouwd met Hem. En hun liefde voor Christus is zo ontzettend groot, ze kunnen niet zonder. En als je dan bedenkt hoe hun leven is, en dat je dan ziet hoe blij en tevreden de zusters zijn met hun leven daar in een klooster, in een slotklooster, helemaal verbonden met de Heer, dag en nacht. Dan denk je, ja, Jezus, U bent mijn Heer, U bent mijn God, U bent mijn alles. En daarvan zing ook weer deze groep zusters die Maria vereren als de koningin van de apostelen.

Jezus, u bent alles voor mij. En dat hij alles voor ons is, dat ervaren wij telkens weer als we ter communie gaan. Als de priester bij de communie uitreiken het lichaam van Christus aan je toont en zegt, lichaam van Christus. En uw antwoord hoorbaar met amen. Waarmee u bevestigt dat je het lichaam van Christus ontvangt. Dat het de Heer zelf is die bij je komt. Hij die in je hart komt en in je leven op een hele bijzondere manier. Telkens weer, iedere keer als wij ter communie gaan. En door hem te ontvangen mogen wij groeien tot dat levende lichaam van Christus. Eat this bread and drink this cup. Eet van het brood wat je ontvangt, het lichaam van Christus. En word wat je ontvangt, lichaam van Christus. En door hem te ontvangen worden wij steeds meer dat levende lichaam van Christus.

Eat this bread and drink this cup, zo hoorden wij gezongen worden door de London Fox to Say Choir. Ja, zusters en broeders, heilig is de Heer. Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Die almachtigheid van God, hè? Die mogen wij ook bezingen. Want Hij is zo heilig. Maar Hij wil ook zo dichtbij en met ons zijn. Ik sta daar wel eens gek van te kijken, hoor. Dat ik denk van, wie ben ik nou toch? Dat ik de Heer present mag stellen in de viering van de Eucharistie door het uitspreken van zijn woorden. Daardoor komt Hij in ons midden. Ik doe niks, hoor. Ik zeg alleen een paar woorden. Maar het is Christus zelf, de Heer zelf. Dus God die dan op een hele bijzondere manier onder ons aanwezig komt. Ja, en om dat te kunnen heeft hij een gewijde dienaar nodig. Ja, nou. En dan denk ik wel eens, waarom heeft hij mij daar nou voor uitgezocht? Tja. Daar weet u het antwoord ook niet op, hè? Ik ook niet. Ik kan alleen maar zeggen, hier ben ik, God. Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Zo zingt de choir of King College, Cambridge, onder leiding van Stephen Cleobury.

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer, God almachtig. En zo komen we alweer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria. En ik kan natuurlijk geen Radio Maria programma maken zonder een groet aan de Moeder Gods Maria. Begonnen we deze uitzending met het In Terra Pax van Frank Martin uit het... En daaruit het werk het Onze Vader, wat eigenlijk een week geleden nu wereldwijd is uitgezonden op allerlei radiozenders. Maar misschien moeten we dat maar blijven herhalen. Hè? Ik vind het trouwens al een wonder dat het lukt om radiozenders over de hele wereld verspreid op één dag allemaal het Onze Vader te laten draaien en te laten horen. Toch? Dat is al bijzonder. Want de religiositeit bij veel radiozenders is toch wel heel ver te zoeken. Mooi dat we zijn begonnen met het Onze Vader. En deze uitzending sluiten we af met het Ave Maria. De groet aan Maria. Dit Ave Maria is een compositie van Schubert en Hanna Holgersson zingt het.

0: Ave Maria, gratia plena. Ja, zusters en broeders, dit is weer het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. De laatste van de maand september. Laten we tot slot bidden en de Heer vragen om zijn zegen. God Vader, die in de hemel zijt, wij prijzen u en bidden u om vrede over heel de aarde. Om vrede over alle mensen die hier de wereldbevolking zijn. Allemaal mensen die de levensadem door u ingeblazen hebben gekregen. Wij bidden u om vrede in de harten van de machthebbers. Dat de vrede mag komen. Dat mensen zich mogen omkeren, bekeren tot u. En voor u op hun knieën gaan en zeggen: Heer, ontferm u over mij. Ontferm u over mij, arme zondaar. Voor de God zegen daartoe, uw mensheid. Om te beginnen met alle mensen die luisteren naar Radio Maria. Mag uw vrede met hen zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage. Maria in excelsis Christi.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Hey, goedemiddag, luisteraars van Radio Maria. Op de vrijdagmiddag dan bidden wij de kruisweg. Dan willen we Jezus volgen op zijn lijdensweg. En de kruisweg die wij deze namiddag gaan bidden is van priester Jo Hermans en de titel is Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Ik wens u heel veel devotie toe. Aan het begin en einde van de kruisweg maken wij het teken van het kruis. Jezelf tekenen met het kruis om ten einde door de weg te gaan van de lijdende Heer, die door zijn kruis de wereld heeft verlost. Bij iedere statie het even stilmaken en opzien naar het kruis in aanbidding voor de Verlosser. Aanschouwt het kruis waaraan de Redder heeft gehangen. In hebben de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In het midden van de kruisweg overwegen wij hoezeer wij God hebben verlaten die zich voor ons ontledigd heeft. Wij bezinnen ons stap na stap op wat wij Christus hebben aangedaan en wat Hij statie na statie voor ons heeft geleden. Wij blijven stilstaan bij onze zondigheid om te zien hoe zijn genade onze kleinheid overtreft. Stap na stap gaan we verder. Statie na statie stapelt zich onze schuld op. Onze zonden op zijn schouders. Maar zo wordt ook steeds meer duidelijk dat niet onze zwakheid en onze zonden het laatste woord hebben.

0: het woord dat vlees geworden is, Jezus Christus. Hij is het verlossend woord dat ons bevrijdt. En hem de eer en glorie. Hij begin en einde. In zijn erbarmen zijn wij geborgen. Vertrouwen wij ons daarom toe aan het mysterie van zijn lijden, sterven en verrijzen, het mysterie van het kruis. God, de dood die als een erfenis van de eerste zonde was overgegaan op heel het nageslacht, hebt gij teniet gedaan door het lijden en sterven van Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij bidden u, maak ons gelijkvormig aan hem, dat wij, die van nature het beeld van de aardse mens in ons gedragen hebben, door uw heiligende genade het beeld mogen dragen van de hemelse mens. Christus onze Heer. Amen. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Ik heb voor u geleden en ik heb u een voorbeeld nagelaten. Ge moet in mijn voetstappen treden. Toen ik gescholden werd, schold ik niet terug. Toen men mij leed aan deed, uitte ik geen dreigementen. Ik liet mijn zaak over aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Toen ik veroordeeld werd, heb ik niet veroordeeld. Mag jij? Hoe vaak hebt ge het lijden gevlucht? Ge zijt andere wegen gegaan, niet de mijne. Ge hebt kwaad met kwaad vergolden, teruggescholden, gedreigd wie u bedreigden. Hoe vaak hebt gij anderen veroordeeld? En mij, uw God? Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of van mij heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
0: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik nam het lijden van de lijdende mens op mij, de zonden van de zondaars. Ik droeg de zondelast van de wereld. Ik heb u zelf gedragen. Ik was het lam dat stom ter slachtbank werd gevoerd. Op mij rustte de straf voor uw heil. Ge hebt mij met striemen geslagen. Zo is er genezing voor u. Ik ben de weg ten leven. Maar ieder van u ging zijn eigen weg. Op mij kwam neer de misdaad van u allen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Ik heb u bemind. Ik heb me voor u overgeleverd, als offergave, als slachtoffer. Zwaar drukt uw zondigheid. Groot is uw schuld op mijn schouders. Zonde drukte neer. zonde, vernederd. Ik heb mij voor u vernederd. Mijn kracht is door u vermengd. Gij verdraagt uw God niet meer. Gij verdraagt elkander niet eens. Als gij zelf het juk op uw schouders neemt, als gij uzelf vernedert tot uitputting toe, zal ik u ook verheffen, zoals ik zelf ben opgestaan. Maar gij, mijn volk, gij blijft uw zonden op mij laden. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik ben uit u geboren, mijn mensengeslacht. Ik ben de mensenzoon, geboren uit een vrouw, door mijzelf geschapen. Zo groot is mijn liefde voor u. Mijn moeder op mijn weg naar Golgotha. De weg waarop gij, mijn mensenvolk, mij hebt verloochend. Alleen zij, mijn moeder, vergaat mij niet. Zo groot is haar liefde voor mij. Maria, de moeder uit wie ik geboren ben, heeft mij nooit vergeten. Zou ik dan u, mijn volk, geboren uit God, ooit kunnen vergeten? Ik heb u lief, mijn volk, ook al hebt gij mij een kruis bereid. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Uw plaats, mijn volk, is bij mij onder het kruis. Dat kruis dat gij mij hebt opgelegd. Gij moogt u God helpen uw eigen zondenlast te dragen en die van uw eigen volk. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Hoe uitgeput gij ook zijt, hoezeer onder lasten gebukt, ik zal u steeds verlichten als gij het kruis draagt met mij. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij bidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik ben de man van smarten, die weet wat lijden is. Het gelaat van uw God, dat straalde als de zon, hebt gij begroet met de kus van het verraad. Uit liefde heb ik met speeksel en aarde de ogen van de blinden geopend. Uit haat heb gij mij in het gezicht gespuwd. Hij hebt mij bespot, een doek over mijn hoofd geworpen. Gij hebt mij, met mij uw spel gedreven. Wees nu een profeet. Wie is het die u geslagen heeft? Gij hebt mij geslagen met de vuist. Beschouw de kaakslagen die ik heb ondergaan, om uw misvormd gelaat te hervormen tot mijn beeldenis. Gij hebt mij als koning gekroond, maar met een kroon van snijdende doorntakken. Mijn volk zoekt nu het geslagen aanschijn van uw God. Ziet naar mijn gelaat, ziet de mens. Ik toon u mijn aangezicht. Ziet naar mij en gij zult gered zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Uw zondenlast vernedert mij telkens weer. Het mensenvolk ziet neer op zijn God, die gevallen is. Gij hebt u verheven boven God, door God te vernederen. Ik heb mij vernederd door uw hoogmoed. Maar ik ben de hoge priester, die met uw zwakheden mee kan voelen. Als gij te neergeslagen zijt, als het kruis u neerdrukt in uw leven, weet, gij hebt een God, wiens lijden niet voorbij gaat aan uw eigen leed. Als gij gevallen zijt, ben ik bij u om u op te richten. Vernedert u voor de Heer, en Hij zal u verheffen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Weent niet over mij, maar weent over uzelf. Wee klaagt niet over wat mij is aangedaan, maar klaagt uw eigen zonden aan. Weent en jammert om de rampen die over u komen. Erkent uw eigen ellende, treurt en weent. Ikzelf, ik ween om u, mijn stad Jeruzalem, dat de profeten doodt. Ik ween om u, mijn volk. Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt. Maar gij hebt de tijd niet erkend, waarin barmachtig op u werd neergezien. Ikzelf, ik zal uw vrede zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: De wereld ziet zwakheid. Een gevallen, uitgeputte God. Een afgeleefde kerk. Maar, mijn kind, Je moet zien met de ogen van geloof. Hij, die voor de wereld zwak is, is uitverkoren om het sterke te beschamen. De last van het kruis is een goddelijke kracht. Mijn zwakheid sterker dan de mensen. Wat gezaaid sterker dan de mensen. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. Mijn volk, staar u niet blind op zwakheid. De wereld ziet het vallen van een zwakke God. Gij ziet hoe uw God opstaat, keer op keer. Hoe groot de aardse macht ook is, mijn kracht is sterker. Ik doe ook u opstaan na elke val. Zo kunt ge met mij naderen tot Golgotha. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. 10e statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Golgotha, schedelplaats, naaktheid en dorst. Bij uw geboorte heb ik u gekleed. Mijn volk ontneemt mij nu de eer van mijn lichaam. Mijn volk wil een kwetsbare en naakte God. Berooft mij van kleren. Ieder kan schaamteloos kijken. Gij, mijn volk, waarom beheerst gij uw ogen niet? Waarom kastijdt gij niet uw zinnen? Waarom wilt gij uw God zien in vernedering? Mijn volk, hebt gij mij gekleed toen ik naakt was? Hebt gij mij te drinken gegeven toen ik dorst had? Ik heb u gelaafd met water uit de rots. Ik heb u gelaafd met water uit de bron van leven. Maar gij hebt mij azijn als drank gegeven. Gij zijt mij zo bitter geworden. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door het heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Ik heb u vrijgemaakt en gij hebt mij gebonden. Ik heb u genezen en gij hebt mij geslagen. Mijn handen hebben u gezegend. Uw handen hebben mij gekruisigd. Gij hebt mij gehangen aan het kruis van uw schuld. Ik heb voor u gebeden, mijn volk, mijn bloed eigen kinderen. Toen gij schreeuwde om het vergieten van mijn bloed. Als gij kwaad spreekt van mij, spreek ik voor u ten beste. Gij hebt mij genageld aan het kruis. Ik wil nooit meer los van u. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Het was omstreeks het zesde uur. Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nadat hij dit gezegd had, gaf hij de geest.

0: de Mensenzoon, Jezus de Heer, hij leeft niet meer, want gij hebt hem gedood. Ik ben voor u gestorven, toen gij nog zondaars waart. Mijn bloed reinigt u van elke zonde. Zie het hout van het kruis, waaraan ik, de verlosser van de wereld, heb gegangen. Zozeer heb ik u lief gehad, tot er niets meer te geven overbleef. Mijn lichaam ontzield, om uw ziel te redden. Sterf met mij, opdat ik kan leven in u. Ik heb mijn geest teruggegeven aan de Vader. Ik ben teruggekeerd naar hem, van wie ik ben uitgegaan, om voor u een plaats te bereiden. Ge hebt mij gedood, maar was uw zonde groot, mateloos werd mijn genade. Ik heb voor u de dood gedood. Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Wat had ik meer voor u moeten doen, dat ik niet heb gedaan? Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Dertiende statie. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Kan een moeder haar kind vergeten, de vrucht van haar schoot? Het bloed uit haar bloed? Opnieuw gedragen door mijn moeder, mijn lichaam, maar nu levenloos en kil. Beloning voor het volbrengen van Gods wil. Mij geschieden naar uw woord. Het is geschied. Haar kind, vermoord, ontvangt ze in haar handen. Het vlees geworden woord is nu doorboord. Doorboord is ook het hart van de vrouw van smart, zoals voorspeld door Simeon. Bij Christus zijn is met hem lijden. De moeder met het kind. Het lichaam van de Heer keert bij Maria weer. Wie echt van mij houdt, ontvangt mijn lichaam, gestorven, maar ten leven. Wat kan ik nog meer aan u geven? Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ik heb mij geheel aan u gegeven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Veertiende statie. Jezus wordt in het graf gelegd, waaruit hij in heerlijkheid zal verrijzen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Mijn naakte lichaam wordt bekleed met doeken. Eerst had gij mij mijn klederen ontnomen, toen er nog leven was. Nu de dood is gekomen, wilt gij, eens weggevlucht, mij weer zoeken en bekleden. Bekleed uzelf, maar met de nieuwe mens. Treed binnen. Leg mijn lichaam in het graf. Maar zoek de levende niet bij de doden. Verwacht mijn kracht. Uit dit graf zal ik verrijzen en neem u daarmee ten paradijze, waar gij eeuwig leven zult. Dit graf wordt de moederschoot van mijn nieuw volk. De overwinning op de dood voor al wie met mij gedoopt wordt in lijden en sterven. Ik neem u mee, van het aardse naar het hemels Pasen. Vrees niet, Uw heiland slaapt in het graf, de poort naar eeuwig leven. Ik laat u nooit alleen. Mijn volk, dit alles heb ik voor u gedaan. Laat uw droefheid in vreugde verkeren, want gij hebt een gelukzalige schuld. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Slotgebeden. Richten wij ons tot onze Verlosser, die voor ons is gestorven, begraven en verrezen.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Heer en Meester, gij zijt voor ons gehoorzaam geworden tot de dood. Geef ons de kracht steeds de wil te doen van de Vader.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Christus, ons leven, gij hebt door uw kruisdood de dood overwonnen. Laat ons met u sterven om met u te verrijzen in heerlijkheid.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Jezus, onze Koning, gij zijt door de mensen verstoten en als een worm vertrapt. Laat ons u volgen in uw nederigheid.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Heiland, gij hebt uw leven gegeven voor allen. Raak ons met uw liefde, zodat wij alles zijn voor anderen.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Verlosser van de wereld, gij hebt aan het kruis uw handen uitgestrekt om heel de schepping tot u te trekken. Breng alle mensen samen in uw koninkrijk.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u. Slotgebed. God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enige geboren zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Het kruis waaraan uw zoon gehangen heeft, hebt gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis waaraan hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar op het kruis werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood gedood. Wij bidden u, laat ons, die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel, door Christus onze Heer. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: faith. So yeah, now you did a good job. yeah.
1: Yes. Something intimate.
0: I know.
1: More difficult the technical stuff.
0: Now, sometimes I ask these questions and I don't prepare people for it because then they don't come to the show. No, but thank you for your open-heartedness and. I think you say something really beautiful that the faith is not something you do only in church, two or three times a day, but when you go on a mission, everything breeds the faith, so to say. Respira la fe.
1: The mission that changed.
0: I will translate. Dus Fabiola zegt van, ik vroeg van, wat heeft het jouw persoonlijke geloof ook verdiept, die missie van Radio Maria? En ze zegt, ja, het zijn niet eens zozeer dingen die je dan doet onderweg of zo, maar het is gewoon het geheel van de missie, dat je waar ook ter wereld, waar je ook komt, dat datzelfde ene geloof wordt beleden. Hè? Dat ene credo van onze kerk, of je nou in Zuid-Amerika bent, of hier in Nederland of ergens anders. Dat geloof waar je in ondergedompeld wordt. En het is niet een paar momenten op de dag, maar gewoon dat geheel van de missie. Dat heeft haar geloof zeker verdiept. Oké, wauw. Christina.
2: Muziek.
0: Muzika. Muzika.
2: Ja, beste luisteraar, dat was het eerste deel van ons programma. Het weekend in met Radio Maria en vandaag met Fabiola en met Inge over... donaties en wat er op de achtergrond gebeurt. Want Radio Maria is veel meer dan alleen maar wat op de radio zeg je.
0: Ja, en ook veel meer dan alleen maar Nederlands.
2: En veel meer alleen maar naar Nederlands. Ja, dat klopt. Nou, dus dan gaan we even naar muziek luisteren. Ik zag hier dat wij een collectie liederen in het Hongaars van Radio Maria Hongarije hebben.
0: Okay.
2: Nou, prachtige talen. Je zal zien. En dan hoort u ons zometeen.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter, nog steeds hier in de studio. En nog Fabiola, die is er nog. En Inge, die zijn er nog. Die zijn een beetje bezorgd van wie weet wat voor vragen ze krijgen. Dus dat kan wel een beetje spannend zijn.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn allemaal mooie vragen en goede antwoorden tot nu toe.
1: Ja. Ja, dat is live radio. Hè? Je weet nooit wat er komt. Ja. Nou, we zullen het de gasten niet te moeilijk maken. Maar wat ik nog wel heel graag wel even wil horen is... Fabiola is natuurlijk een paar dagen hier in Nederland geweest. En ze zegt van ik ben in heel veel landen geweest inmiddels, 50 ongeveer. En ik was wel benieuwd van jou of haar nog bepaalde dingen zijn opgevallen in Nederland die hier misschien anders zijn of die wij nog niet doen. We bestaan al meer dan 18 jaar in Nederland. Dus ik ben wel benieuwd of Nederland nog hele praktische tips nodig heeft bijvoorbeeld. Fabiola, there we are again. you are here for 3 days in Holland now, hè? The first time in Holland. Some of the people that traveled with you have been here before. For example, Walter Vulcano. I think he has been in the broadcast one time already. But what did you notice about Holland? Because we exist for more than 18 years now, so we are not the youngest radio of Radio Maria, but still we have a lot to learn, of course. So what is your assessment of the radio here in Holland? What are the points you would like to highlight, so to say?
2: First of all, it was very... I was very happy to come here, and I really like the radio. The radio is new. There are people, young people, and very motivated and volunteers. So we like to stay here. It's like the feeling is like a feeling of peace when you come and welcome feeling. So I really like this. Every Radio Maria in the world has to increase. So there is not the perfect Radio Maria or the Radio Maria that doesn't have a challenge to face. So in Netherlands also we have to work to increase our number of listeners, our number of donors and support. So this is the activity that we are going to do together, no? Yeah. And for what I saw, also you are doing a lot of event. You are trying to ask the people to participate in, for example, you talked me about the Rosary Rally.
1: Yeah, Rosary Rally. Yeah.
2: Rally.
1: Yeah.
2: So I hope that there can be many of this kind of event, so the people can meet each other. Radio Maria is very good because it's a radio, so you can stay in touch with Radio Maria every day from home, 24 hours, but also the people like to leave Radio Maria in face to face, so yeah, in some events, meet. So and I can invite all the people to come here because the studio is very good, it's big,
1: so next week the studio will be full then.
2: Yeah, full of
1: after
2: people.
1: after this invitation of Fabiola.
2: Yes, yeah. No, because it's important for the people to to enter in a studio and maybe participate as volunteer in some program, make the rosary. So what I hope for all Radio Maria, especially in this case for Radio Maria Netherlands, is to have always more people that can come here and live also Radio Maria, not just listen, but live Radio Maria in the studios, in the kitchen, in the meeting room. So a lot of volunteers and a lot of people that can stay with us and live Radio Maria and build Radio Maria with us that are people working here, no?
1: Yeah, beautiful, yeah. I will try to translate. Dus ik vroeg aan Fabiola van, wat is je opgevallen aan Radio Maria Nederland? En wat zijn nog misschien dingen waarvan je zegt dat is goed voor de toekomst om daarover te spreken? Allereerst dat ze ontzettend fijne tijd heeft gehad hier de paar dagen dat ze hier was. En dat ze ook, dat haar is opgevallen dat er echt een soort geest van vrede heerst hier. Kennen jullie dat trouwens of niet?
3: Ja,
1: ja?
3: Zeker.
1: Okay,
3: ja.
1: Ja.
3: Ja.
0: Dat kunnen ze wel zeggen, ja.
1: Yeah. Now, I was asking about the spirit of peace, because I think this is something very beautiful you say, and I think we all recognize this, although we are very busy, because we are working hard all days, right? But still, there is tranquility and peace in the hearts, I believe. So that is something beautiful. En dat je, dus Fabiola die vertelde ook van... dat hoopt ze natuurlijk voor alle radiostations, maar in het bijzonder ook voor Nederland. Dat de activiteiten die we organiseren, dat we ook echt veel mensen ontmoeten, hè, zoals de Rosary Rally laatst. Maar dat we ook veel mensen op de studio mogen ontvangen. Dat hier ook de studio een soort welkome plek mag zijn voor vrijwilligers, voor luisteraars. Dat ze zelf niet alleen maar luisteraar zijn, maar dat ze ook deel worden van die missie. Dat ze zelf ook mee die missie, die radio gaan opbouwen. En dat vind ik wel heel mooi, dat je niet alleen maar toehoorder bent, maar dat je ook zelf een stukje, deeltje van dat mooie bouwwerk van Radio Maria wordt. Ja, you are almost free, Fabiola.
2: Mamma mia.
1: Mamma mia. I don't have to translate this, right?
0: Yeah. It is very, very warm here also. 26.
1: Yeah. You put on the heater, Christina?
0: Oh, nee.
1: Okay.
0: No, it
1: because
0: is
1: of
0: only...
1: all the difficult questions, the temperature has risen. Yeah, that's obvious. Yeah. No, but we thank you so much, Fabiola, for coming, of course, and for assisting us in this this mission. You're always welcome, of course, to come back. I think you will come back.
2: Yes, I will. Yeah, I will come back. I really like Radio Maria Nederland. Thank you for the invitation.
1: Yeah, okay. Dan gaan we bijna afronden. Ja, deze uitzending is natuurlijk normaal om ook even terug te blikken en vooruit te kijken. Ik wil even één ding voor volgende week noemen. Volgende week is het weer de eerste week van de maand. Mm-hmm. En dat betekent dat we op donderdag weer de geleide aanbidding hebben om 2:00. En op vrijdag ook weer eucharistische aanbidding van 2 tot 5. Mm-hmm. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dan kunnen mensen al in hun agenda zetten.
0: Ja, en er zijn mensen die willen weten hoe laat de mis aankomende zondag is. Dat is vanaf 10:00 vanuit Onze Lieve Vrouw ontvangenis.
1: In Os.
0: In Os, ja.
1: Dat het wordt altijd genoemd de Grote Kerk.
0: De Grote Kerk.
1: Ja, nou, het is eigenlijk een hele mooie naam. Ja.
0: Ja.
1: Aanstaande zondag 10:00. Is dat voor het eerst of al?
0: Nee, voor de 1, 2, 3, derde keer.
1: Derde keer al. Ja, dat gaat goed. Het blijft, nieuwe kerk. Of ja, niet een nieuwe kerk, maar in ieder geval voor ons.
0: Voor ons
1: Maria, een nieuwe kerk. Ja. Even kijken, wat nog?
0: Voor mensen die niet moeten missen.
1: Ja, we hebben van, even kijken. De afgelopen dinsdag had ik een heel mooi gesprek met Donato Dijkstra. Dat is wel de moeite om dat terug te luisteren. Jonge man die heel vaak in Hilo komt. Mm-hmm. Een kind van het echtpaar wat heeft verteld over retrouvaille.
0: Ja, zijn ouders zijn hier geweest.
1: Ja, die zijn
0: een paar keer
1: geweest.
0: Zelfs. Ja.
1: Maar echt een indrukwekkend verhaal wat hij te vertellen had.
0: Ja.
1: Volgende week... de oktobermaand gaat beginnen. Dat betekent natuurlijk de Rozenkransmaand. Oh ja, één ding wat ik ook nog wil aankondigen is woensdag, niet de komende week, maar de week daarna. Dan zullen we ook in de uitzending speciaal aandacht gaan geven aan de Rozenkrans in de kinderkatechese. Maar dan moet ik even kijken wanneer precies 7 oktober is.
0: Ja, het is
1: of
0: op
1: kun je
0: woensdag.
1: Dat zo zien? Ja, dat is op woensdag. Ja. En dan hebben we weer het jaarlijkse initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En dat is ook meteen een uitnodiging aan kinderen om met ons mee te bidden. Dus er komen niet 1 miljoen kinderen hier bidden. Dat
0: hopen we wel, maar
1: we hebben
0: dan
1: een mooie
0: hopen
1: studio,
0: we dat
1: maar
0: het niet.
1: Daar is de capaciteit toch nog niet helemaal geschikt voor. Maar dat gaat dus wereldwijd gaan. Tenminste, dat is de uitdaging. 1 miljoen kinderen, of ruim 1 miljoen kinderen, gaan dan samen de Rozenkrans bidden. We have this initiative, it's worldwide, where on the 7th of October, the day of Our Lady of the Rosary, 1 million children pray the Rosary. Have you heard of it? Is it known in Italy as well?
2: Yes, okay. Of course.
1: Yeah, we will do it here with the children as well. Yeah.
2: Nice, very nice.
1: Yeah.
0: Dus alle kinderen zijn van harte welkom.
1: Alle kinderen zijn welkom,
0: We hopen niet op 1 miljoen, maar zeg maar 10.
1: 100.000, ja. 100.000. Een beetje behapbaar houden. Hè? Er is hiernaast een groot schoolplein, toch?
2: Dat
0: is,
2: kan makkelijk.
0: Ja, kan buiten spelen. Daar is een bal die is over van de school hier. Ja, daar kan je niet mee spelen.
1: Ja, daar zijn we druk mee. Hè? Alle ballen weer terug op het plein gooien. Ja.
0: En sowieso de Rozenkrans bidden. Dus uitleggen, Rozenkrans bidden.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja. Ik weet even uit mijn hoofd niet hoe laat
0: en
1: de Rozenkrans dan is.
0: En die avond ook nog mannenrozenkrans?
1: Ja,
0: dat is veel Rozenkrans,
1: want het is de eerste woensdagavond of de eerste woensdag van de maand.
0: Ja.
1: Klopt, is het ook de mannen bidden met Sint Jozef. En zaterdag, volgende week zaterdag, is het ook weer de eerste zaterdag van de maand.
0: Ook.
1: En dan zenden we ook weer uit vanuit Heilo.
0: Klopt,
1: ja. Oké. Okay. Volgens mij om de mensen niet te overvoeren en ook elkaar niet te overvoeren, want het is bijna weekend, gaan we nu afronden.
0: Ja.
1: Ik zal afsluiten met de zegen en dan wens ik u alvast een heel goed weekend toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met de Geest.
1: Goede Heer, op voorspraak van uw heilige moeder, Maria van de Rozenkrans, wil ik vragen om zegen over niet alleen de luisteraars van Radio Maria in Nederland, maar wereldwijd. Ik wil bidden dat die familie van geloof, dat die mag groeien in geloof, in hoop en in liefde. En ik wil bidden, Heer, dat uiteindelijk vele mensen die u nog niet kennen, dat die ook door Radio Maria uiteindelijk thuis worden gebracht bij u, bij uw prachtige geheimen. We zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
4: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 25e week door het jaar laat de kerk de Eucharistie beginnen met een boeteact. Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God. Vergeef al wat ik heb misdaan. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij hem kwamen, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen: Elia. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Hierop zei hij tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nu antwoordde Petrus: de gezalfde van God. Maar hij verbood nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden en door de oudsten, de hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht, zal hij op de derde dag verrijzen. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zichzelf beleven als onaf, als open voor een verandering van Gods wegen, zoals leerlingen in de klas. Maar nu ben ik in de leer voor het leven zelf, bij de meester van het leven, de redder van mijn leven. De eigen plannen en verhoudingen met mensen loslaten om helemaal vrij te zijn voor hem die voor mij door de dood heen gaat. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even blijven stilstaan om juist, zoals ik doe in de gewijde ruimte van een kerk of kapel, me de tegenwoordigheid te realiseren van hem aan wie die ruimte is toegewijd. En dan doen wat ik ook doe voordat ik in zo'n ruimte de houding van het gebed aanneem, namelijk een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, om zo vrij te komen van wat er zich op een dieper niveau in mij beweegt. Dat dan ook vragen als een genade dat alles in mijn leven mag ingevoegd zijn in de navolging van Christus. Kortom, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik de geschiedenis. Jezus is alleen aan het bidden. Dan komen de leerlingen om hem heen staan. En hij stelt hen de vraag naar zijn toekomst. De vraag waarmee hij zelf in het gebed bezig is geweest: wat denken de mensen van mij? Waar gaat het met mij naartoe? Hoe zal het met mij aflopen volgens de mensen? En als de leerlingen daarop antwoord gegeven hebben, vraagt Jezus hen ook nog eens wat zij er zelf van denken. Blijkbaar verwacht hij van hen een ander, een beter antwoord. En Petrus antwoordt als woordvoerder van de groep. En dan zegt Jezus dat hij inderdaad de gezalfde is, maar gezalfd voor het lijden. Dan stel ik me de plaats voor waar dit gebeurde. Jezus in het midden, eerst is hij alleen, in gebed, later de apostelen om hem heen, en tenslotte een tweede kring, allen. Jezus staat in het middelpunt van heel de mensheid. En daar, in één van die kringen, is dus ook mijn eigen plaats. En dan de bijzondere genade, Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis. Zoals hij zich in het gebed heeft leren verstaan, zoals hij zich ook aan de leerlingen, dat is aan zijn kerk, heeft geopenbaard. En dat ik het met hart mag verstaan. Mag verstaan wat hij ervoor over heeft om mij te redden. De overweging. Eens was Jezus alleen aan het bidden. En toen kwamen zijn leerlingen bij hem. En dus sloegen zij dat tafereel gade van de biddende Jezus.
Nou, u bent dat bidden gewoon. Bidden, dat is voor gelovige mensen de situatie van het gewone leven, de gewone situatie. Maar als men midden in het menselijk bedrijf iemand aantreft die aan het bidden is, dan is dat zo iemand een gat slaat in de wereld. Hij maakt een einde aan de gewone wereld. Want in het gebed is iemand bezig met iemand die niet van deze wereld is. En wat hij ook denkt, en wat hij ook zegt, en wat hij ook voelt, en wat hij ook doormaakt, een biddende mens is niet van hier. Hij is op het moment bezig met iemand die niet van hier is. Die buiten alle menselijke maten valt, buiten alle menselijke begrippen, boven alle grenzen uit. En vanuit die situatie van in gebed zijn, stelt Jezus hem de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En alleen al vanuit die situatie die vraag stellen, betekent eigenlijk, elk antwoord is onvoldoende. Elk antwoord is ernaast. U kunt niet zeggen wie God is. Er is toch een aartsengel wiens naam is Michael, wie is als God? Niemand is als God. God is onvoorstelbaar. Wat Paulus ooit van ons heil heeft gezegd, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen menselijk hart ooit is opgekomen, dat heeft God bereid gelegd voor wie hem lief hebben. En dat is God zelf. Wat je ook van God zegt, God gaat er altijd bovenuit. Hij is altijd anders. En het moet ook steeds weer opnieuw gezegd worden, of liever gezegd, het moet steeds weer opnieuw gegeven worden. Het is zoiets wat het boek Prediker in de eerste lezing zegt. Waarom doe je dat? Waarom gebeurt dat? En het antwoord is, ja, omdat er de tijd voor is. Waarom gaat iemand dood? Waarom wordt iemand gedood? Ja, er is een tijd om te doden. En waarom wordt iemand beter? Ja, omdat er een tijd is om te helen. En waarom lach je? Ja, omdat er een tijd is om te lachen. En waarom ben je droevig? Ja, omdat er een tijd is om te rouwen. Er is blijkbaar iets waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. En gebeuren zoals ze gebeuren. Maar dat iets onttrekt zich aan je greep. Zoals de tijd. Wij zijn in de tijd. De tijd omsluit ons. We hebben geen greep op de tijd. En dat is niet alleen zo met de tijd, maar met heel het menselijke. En dat wordt dan in het boek Prediker samengevat in God heeft alle dingen uitstekend gemaakt, ieder ding voor zijn tijd. Dus het gebeurt, ja, omdat God het zo heeft ingericht. Het verwijst allemaal naar God. En dat was een inzicht dat Paulus al aantrof bij de Griekse dichters, zoals hij zegt op de Areopaag in Athene. Uw dichters zeggen, in God hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Handelingen 17. Wij zijn dus in God. En in de mens, in het hart van de mens, heeft God de hele wereld gelegd. Maar toch kan die mens het werk niet bevoelen. Dat werk dat God van het begin tot het einde verricht heeft. Je kunt er vragen over stellen. En dit is dan iets wat de mens wel kan, anders dan de dieren die dat niet kunnen. De mens staat tegenover de schepping. Hij staat tegenover de geschiedenis. Hij kan er zich vragen over stellen, maar hij weet het antwoord niet. Tenzij dit antwoord, dat hij gelooft met zijn hart, dat God alle dingen goed heeft gemaakt op zijn tijd. Het evangelie komt ons dat bevestigen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie Jezus is, daar kunnen de mensen geen goed antwoord op geven. Ja, op de buitenkant, de menselijke kant. Daarover kunnen de mensen een prima antwoord geven. Jezus is de zoon van zijn ouders, Jozef en Maria, en die wonen in Nazareth enzovoort. Maar Jezus heeft ook een geheimvolle binnenkant, en die is ten ene male verborgen voor het menselijk verstand. Ja, maar waarom stelt Jezus die vraag dan? Hij stelt die vraag om te laten uitkomen dat de mensen met hun antwoorden vanuit hun eigen inzicht ernaast zitten.
De een zegt dit en de ander dat. Een zekere overeenkomst hebben ze wel. Maar die verschillende antwoorden van de mensen, het zijn allemaal namen van profeten die genoemd worden. Maar het is er toch naast, want Jezus is niet een profeet. Iemand voor wie je dus een tijd lang warm kunt lopen, of van wie je onder de indruk kunt raken, maar dan op een gegeven ogenblik is het uit en dan hangen ze toch weer een andere profeet aan. Aan een profeet weten de mensen zich niet gebonden. Zoals dat ook met Jezus is gebeurd. Ze hebben hem een tijd lang aangehangen. Een van de oude profeten is opgestaan en ze noemen hem de profeet uit Nazareth. Maar op een gegeven ogenblik werden ze hem zat. En nu stelt Jezus dan toch maar diezelfde vraag aan zijn leerlingen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dat betekent dan toch dat zijn leerlingen het wel zouden hebben kunnen weten? Ja, want dat is het geheim van de kerk. En nu antwoordde Petrus, de eerste in de kerk, de woordvoerder van de kerk, de man die het Petrusambt heeft gekregen, de gezalfde van God. We weten dat ook hij het niet uit zichzelf heeft, maar dat, zoals in een ander evangelie staat, niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Alleen God kan zeggen wie Jezus is. Je moet het steeds weer van God ontvangen, zoals wij te kennen geven, wanneer wij bijvoorbeeld de naam Jezus uitspreken en daarbij een gebaar maken van eerbied, het hoofd neigen of een ander gebaar van eerbied aannemen. En dat betekent niet alleen dat Jezus God is, maar dan op het moment dat je zijn naam uitspreekt, dat je dan opgenomen bent in de kennis van God. Dat je samen met God één kennis hebt. Anders zou je die naam nooit met eerbied kunnen uitspreken. En dat wordt hier dan ook te kennen gegeven, wanneer niet zijn naam, maar zijn gestalte, zijn lijdensgestalte, op het altaar wordt neergezet. Want daarin openbaart Jezus zich op de wijze van de verborgenheid, wie hij is. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden. Weer dat moeten. Weer zo'n woord, zoiets als tijd. Waarom lijden? Ja, omdat er een tijd is voor lijden. Maar de tijd is van God. En het moeten is dan ook van God. Het is een innerlijk moeten, een geheimvol moeten, een heilig moeten. Het is het moeten van het geweten. Bijvoorbeeld zoals Edith Stein kon spreken, ik wist dat ik mijn leven moest geven voor mijn volk. Dat zegt Edith Stein lang voordat dit gebeurde. En ze voegt eraan toe, mensen zullen dit niet begrijpen, maar door de genade van God weet ik het, dat als het zover komt, dat ik dan zal zeggen, hier ben ik. En zo kan Jezus zeggen, de mensenzoon moet veel lijden. Dat betekent, alle aardse invulling gaat bij Jezus lijden te gronde. Alle aardse invulling, alles wat mensen kunnen bedenken, dat is het niet. Mensen blijven zich vragen stellen, waarom? Waarom dat lijden? En er is maar één antwoord op. Het moet van God, van Gods wegen. En daarom zal hij ook pas op de derde dag verrijzen. Ja, wij zouden zeggen als het menselijke wijze gesproken te laat is. Als hij al door het lijden en de dood is heen gemoeten. Ja, zodat wij het antwoord op onze vraag naar het waarom steeds weer van God moeten ontvangen. Bij de verrijzenis. Dat wil zeggen, bij de tijd achter de dood, achter onze tijd, achter de geschiedenis, niet van hier en nu. En reken maar dat Jezus dat woord moeten met een grote innerlijke zekerheid heeft uitgesproken, met overgave, met liefde, en dat hij toen de ogen opgeslagen heeft naar omhoog. Zoals ze hem ook kort tevoren bij het gebed hebben aangetroffen, één en al overgave
in zijn gebed tot de Vader. En daarom heeft Jezus zich ook eerst bij zijn gebed door zijn leerlingen laten gadeslaan, alvorens hij ging spreken over het lijden en de dood. Aan het einde niet plots afbreken om over te gaan tot de orde van de dag, dat is zakelijk, maar langzaam eindigen. Als bij het einde van een avond met vrienden en familie, je gaat nog even bij de een en de ander langs, mensen met wie je een bijzondere band hebt, en zo in het gebed bij Maria blijven staan, haar groeten, haar iets zeggen, niet formeel, maar vanuit je hart, en dan aan Jezus die al op je wacht. Weer iets zeggen, eenvoudig, als tot een goede vriend, bij wie je thuis voelt, eigen, vertrouwd, en dan naar de Vader. Met eigen woorden iets zeggen, om dan het persoonlijke gebed uit handen te geven en de woorden nemen van het gebed van de kerk, het Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus,

0: het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overweeg bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van

0: Nu schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers, het avondgebed. Fijn dat u meebidt. En we gaan de dag sluiten met de Vespers. We bidden deze week nog de psalmen van de eerste week. Ik geef u de bladzijdenummers in het groot en het klein getijdenboek. In het grote getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 718. De antifoon, de psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 861. In het kleingetijdenboek vindt u alles vanaf 136. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept, en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Genees mij, Heer, tegen U heb ik misdaan. Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer.
1: De Heer beschermt hem en houdt hem in leven. Hij maakt hem op aarde gelukkig. Hij geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht.
0: De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt. Verzorgt hem als kwalen hem slaan.
1: Ook ik roep de Heer aan, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u.
0: Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam.
1: Men komt mij bezoeken met lege woorden. Men neemt de ellende nieuwsgierig op. En gaat er op straat van vertellen.
0: Zij fluisteren samen, zij die mij haten. En vragen zich af wat voor ziekte ik heb.
1: Een slag van de boze heeft hem getroffen. En nu hij daar ligt, staat hij niet meer op.
0: Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde. Die at van mijn brood, laat mij nu in de steek.
1: Maar gij, Heer, hebt medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden.
0: Daaraan zal ik merken dat gij mij bemint. Wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen.
1: Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund. En mij voor u aanschijn, gesteld voor immer.
0: De Heer zij gezegend, Israëls God. Van eeuwig tot eeuwig, zo zij het.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht. Een machtige hulp in de nood.
1: Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde. Al vallen de bergen in zee.
0: Al raast en kookt ook de branding. En beukt zij de rotsige kust.
1: Een stroom van water verkwikt Gods stad. Het heilig verblijf van de Allerhoogste.
0: Die stad staat onwrikbaar, want God is daarbinnen. God staat haar terzij als de dag begint.
1: als schreeuwende volken en woelende landen. Al ratelt de donder en siddert de grond.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobsgod.
1: Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde.
0: Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de speren. De strijdwagen steekt hij in brand.
1: Wees niet halsstarrig, erkent mij als God. Als vorst van de volken en heerser der aarde.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobsgod.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobsgod. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer.
1: Wij die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te ontzien, zonder rekening te houden met onszelf. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Ook Christus heeft geen rekening gehouden met zichzelf. Hij heeft het woord van de schrift vervuld. De smaad van hen die u smaden is op mij neergekomen.
0: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: En ons verlost door zijn bloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: De Heer trekt zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. God verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen houdt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. Gezegend zij God, vol liefde schenkt hij aandacht aan de vragen van de behoeftigen en hongeringen, overlaat hij met gaven. Met vertrouwen bidden wij tot hem.
1: Toon ons, Heer, uw barmachtigheid.
0: Barmachtige Heer, wij bidden u voor alle die lijden in vereniging met het avondoffer van de gekruisigde.
1: Toon ons, Heer, uw barmachtigheid.
0: Bevrijd onschuldigen uit hun gevangenschap. Schenk blinden uw licht. Troost hen die treuren om hun doden. Maak ons gevoelig voor het leed van anderen.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Geef ons kracht om te kunnen weerstaan aan de macht van het kwaad.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Kom ons te hulp in het uur van de dood. Leer ons trouw te zijn tot het einde toe. En laat ons heen gaan in uw vrede.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Leid de doden binnen in het licht waarin gij woont. Toon hun voor altijd uw aangezicht.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Bidden wij momenten stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer onze God, sterk ons door het lijden van uw Zoon, om bereidwillig, zoals Hij, ons juk te dragen. Maak ons ontvankelijk voor zijn liefde, die elke last verlicht. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele literatuur. In deze editie lezen we uit het werk van de anonieme schrijfster, de Evangelische Perle, namelijk uit haar werk De Tempel Onzer Zielen. Dit werk zag slechts één enkele druk in 1543. Het kende niet hetzelfde succes als de Perle zelf. We hebben meer dan 4 eeuwen moeten wachten, namelijk tot in 1968, voordat een kritische uitgave van De Tempel Onzer Zielen het levenslicht zag. En dit door de jezuïet en professor Pater Ampe. De hertaling door Pater Jos Allaerts werd onder de naam Gods Tempel Zijn Wij uitgegeven in het jaar 1980 door de abdij van Bethlehem te Bonheiden. Het is daaruit dat we het meeste van de teksten van dat werk zullen lezen. In De Tempel Onzer Zielen legt onze auteur enkele fundamenten van het geestelijke leven uit die ze noodzakelijk vindt om het vervolg van haar werk beter te kunnen begrijpen. Deze teksten zijn voor velen onder ons niet makkelijk om te begrijpen, omdat ze een heel ander wereldbeeld hanteert. Zoals we zullen merken, gebruikt ze heel veel

beelden en allegorieën. Toch kunnen ze ons ook vandaag nog helpen om te begrijpen wie wij zijn als mensen en over onze relatie tot onze God. Dat aspect blijft jammer genoeg voor vele mensen een blinde vlek, waardoor dat hele domein aan hun leven dode letter blijft. De anonieme schrijfster van de evangelische perel werd rond 1463 geboren en stierf op 28 januari 1540. In een vorige uitzending hebben we gelezen uit het eerste hoofdstuk van dat eerste deel, waar ze heeft uitgelegd hoe God de ziel tot zijn tempel heeft gemaakt en wat dat allemaal te betekenen heeft. In het tweede hoofdstuk van haar boek pakt ze de misdaad aan die begaan wordt als die tempel ontheiligd en onteerd wordt door de zonden. Door die ontheiliging en ontering begaat de mens dus een misdaad, waarmee we eigenlijk een zware bestraffing verdienen. Laten we luisteren hoe ze deze realiteit aan bod brengt. Ach, wat zal hij God antwoorden, die de vaste berg en de edele woning van God aan zijn vijanden uitlevert, wanneer hij deze met vreemde afgoden ontheiligt en er in plaats van de liefdevolle verering van zijn schepper de liefde voor de schepselen stelt? Wanneer hij die tempel verontreinigt met onreine gedachten, die zijn als stinkende beesten en met slechte genoegens, zodat er nauwelijks iets deugdzaams geschiet of enig offer in Gods dienst wordt gebracht. Wie zo de tempel van God ontheiligde, moest gestenigd worden. Wat een zwaar vonnis staat hem te wachten wanneer God en alle schepselen zich tegen hem keren. Welke ontzettende beschuldigingen en zware straf zal hem treffen? De taal die de auteur hier hanteert wordt inderdaad plots heel streng en hard. Een vergelijking wordt gemaakt met de offerdieren die gaaf en ongeschonden moesten zijn. Die dieren die geofferd werden moesten de schoonste zijn die men had en aldus om aldus God de gepaste eer te brengen. Hier in dit paragraafje, waar iedere mens als een tempel voor God wordt voorgesteld, worden de onreine gedachten vergeleken met stinkende, vieze beesten. En dat zijn dus zeker niet de zuivere lammetjes die er in feite verwacht werden. Wie belet dat de hoge roeping van de mens als tempel van God tot stand kan komen en die deze tempel dan nog onteert en eerloos te gronde richt, kan moeilijk de straffen, die al niet mals waren, van de oude wet van Mozes ontlopen. Ons menselijk leven in zijn totaliteit, lichaam, ziel en geest, is die edele woning van God. Ze is heel kostbaar in Gods ogen, zo kostbaar dat we het ons niet kunnen voorstellen. Om die tempel alle kansen te geven om tot zijn volle glorie te worden hersteld, zal God de Vader uiteindelijk zijn enige geboren Zoon in onze wereld zenden om ons uit onze benarde situatie te halen. En toch blijven heel veel mensen door onwetendheid verstoken van deze hulp, of wimpelen ze die hulp eenvoudig weg af, waardoor die tempel uiteindelijk toch ten gronde gericht blijft. In een volgend paragraafje gaat de auteur verder met het beschrijven van de schade die dit alles aanricht. Hoe ver heeft de tempelontheiliging om zich heen gegrepen? Hoe weinigen zijn er die hem onbezoedeld bewaren, daarin wonen en hem overal met zich meedragen? Weet gij niet, zegt Sint Paulus, dat gij een tempel van God zijt en dat de geest van God in u woont? Wie die tempel van God bezoedeld heeft, dien zal God verdoemen, want de tempel van God is heilig
en dat zijt gij. Zo beëindigt dit hoofdstuk met bemoedigende, maar tegelijk waarschuwende woorden, om niet verder tot deze afbraak bij te dragen, maar juist in tegendeel, al wat zonde is te mijden. Ze laat reeds enigszins aanvoelen dat de zonde ons niets vooruit helpt, in tegendeel. Ach, zegt ze, laten we derhalve alle zonden schuwen, want kort is hun genot, groot is de misdaad. De val is zwaar, onherstelbaar de schade is onuitwisbaar, de straf is eeuwig. We leren hieruit dat Gods werk in ons niet zomaar een vrijblijvend tijdsverdrijf is, maar iets dat zeer groots en waardevol is, en dat we dit niet al te lichtzinnig mogen nemen, maar er grote zorg voor moeten dragen. Het gevaar voor velen onder ons bestaat erin om aan deze woorden aanstoot te nemen en als pritpraat te klasseren. Maar laten we toch aandacht blijven geven aan deze woorden en zorgen dat wij hier niet op vastlopen of erdoor afhaken. De volgende hoofdstukken gaan ons trouwens heel wat boeiende en positieve inzichten aanreiken die ons zullen helpen om uit dat slop waarin we als mens verzeild geraakt zijn, weg te komen. In het derde hoofdstuk zien we hoe God zich beklaagt over deze tempel, woonplaats namelijk, of stad der ziel, die nochtans zo is verwoest. Luisteren we maar wat onze anonieme schrijfster hierover zegt. Dat is de tempel waarvoor God 33 jaar heeft gezwoegd en waarover hij in de dagen van zijn lijden weende, toen hij Jeruzalem naderde en zei: wist gij wat ik weet? Gij zoudt ook wenen. Die stad was niet het geheel van huizen, maar de stad van de redelijke ziel. Zij is door de eeuwige wijsheid gemaakt uit de berg der eeuwigheid, zoals de profeet zegt: zijn fundamenten zijn in de heilige bergen. Zo is ze gefundeerd in God en God in de ziel. Dikwijls nadert hij die stad met zijn bezoeking, maar zij is hem niet genegen. Dat beweende de Heer dikwijls tijdens zijn leven, want zij was zonder goede werken en aanbad vreemde goden. Daarom zei hij: wist gij wat ik weet? Gij zoudt ook wenen. Als we nu de ernst van deze situatie terdege inzien, helpt ze ons verder om te begrijpen dat ook onze vermogens door onze zondige toestand worden vastgezet en verhinderd om de situatie waar we ons in bevinden correct in te schatten. Ze gebruikt onder andere het beeld van de tempelreiniging in het evangelie om nogmaals met de woorden van de Heer te herhalen dat mijn huis een huis van gebed is en dat gij er een moordenaarshol van gemaakt hebt. Het hol is het geweten waarin de genade van God door de zonden wordt versmoord. En dan gaat ze verder met het volgende. De Heer Jezus gaf de hele dag onderricht in de tempel. De hele dag geeft hij onderricht in de tempel van de ziel. Waren onze oren hiervoor niet gesloten, dan zouden wij altijd zijn heerlijke stem horen. Hij werpt de stralen van zijn licht in het onreine geweten, bestraft en vermaant het, en maakt het zuiver en helder voor zijn aanschijn. Het woord van God is krachtig en levend als een tweesnijdend zwaard doorboort het de ziel. Het scheidt geest en ziel van elkaar en doet de geest opwaarts stijgen en één zijn met God. Het maakt de geest onderdanig aan zijn lering. Zo begeren de ziel en het lichaam zijn gekruisigde mensheid na te volgen en de geest de onbewegelijke godheid. Dat woord van God is een levende bron in de ziel.
waardoor zij vruchtbaar wordt in alle deugden. Wie luistert naar mijn woord en het bewaart, heeft het eeuwig leven in zich. Laten wij daarom Gods bezoekingen en zijn komst in ons erkennen. Niet alleen onderrichtte Jezus zijn apostelen, leerlingen en alle mensen die hem volgden, hij blijft nog steeds onderrichten. We zien dat de aandacht verschuift naar de ziel. De hele dag geeft hij onderricht in de tempel van de ziel. Dat is waar voor iedereen, en toch schijnen de meeste mensen dat niet te horen. Onze oren zijn hiervoor echter gesloten, want waren ze hiervoor niet gesloten, dan zouden wij altijd zijn heerlijke stem horen. Zijn woorden zijn ook licht voor ons geweten, dat onze ziel zuivert als we er aandacht aan geven. Maar als we het negeren, dan raken we dieper en dieper verward in de zonde en worden we steeds dover voor zijn onderricht in ons hart. Het woord van God is levend en krachtig, als een tweesnijdend zwaard doorboort het de ziel. Het onderricht van de Heer Jezus raakt ons in het diepste van ons mens zijn en doet in ons hart de grootste roeping ontwaken van zuiverheid en heiligheid die God in ons hart heeft gedrukt. Het scheidt geest en ziel van elkaar, daar waar wij niet eens bij kunnen en geen helder inzicht in hebben, is God wel in staat om te zien en te handelen. Hij is immers de ontwerper en uitvoerder van ons bestaan. Als wij aandacht geven aan zijn woord en zijn hulp vragen om dat zuiveringsproces te besturen, dan is het zonder meer dat we daar heel veel genaden van ontvangen. Het woord van God doet de geest opwaarts stijgen en één zijn met God. Wie luistert naar mijn woord en het bewaart, heeft het eeuwig leven in zich. Laten we daarom Gods bezoeking en zijn komst in ons erkennen. Deze aandacht en het in praktijk brengen van Gods woord zijn nodig, willen we de Heer niet opnieuw bedroefd horen zeggen, hoe dikwijls begeerde ik uw kinderen te verzamelen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, en gij wilde het niet. Het is met deze Bijbelvers dat ze dat derde hoofdstuk afsluit. Ze wil ons de ernst van de situatie laten inzien in heel zijn volheid. Toch blijft ze niet langer dan nodig op zulke negatieve noot hangen. Dat zien we zo dadelijk in het volgende hoofdstuk dat de volgende titel kreeg: Hoe God de tempel der ziel heeft hersteld. Ze vat dit hoofdstuk onmiddellijk aan met Jezus' uitspraak: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem herstellen. En een beetje verder vervolgt ze: om nu de verwoeste tempel van ons lichaam te reinigen, heeft hij zijn zuiver lichaam overal laten schaven en zijn ledematen overal laten ontwrichten, zodat niet één lid op zijn plaats bleef, want wij waren allemaal vervallen. Weer wat verder schrijft ze: om dat rijk van God voor ons te openen, zegt hij door de profeet: ik zal de metalen poorten in elkaar trappen en de ijzeren grendels openbreken. Ik zal de deur openen en de poorten zullen niet weer worden gesloten. Ik zal u verborgen schatten tonen en verborgen geheimen zal ik u openbaren. Ik heb u aan mij gelijk gemaakt en ik heb u omgord. Die deur of poort deed hij open toen hij zijn heilige zijde voor ons liet doorsteken en zijn goddelijk hart liet openen. Toen werd de verhardheid van ons gemoed gebroken en de beklemmende duisternis daarvan weggenomen. De verborgen schatten van zijn godheid werden ons getoond om ons zo gelijk te maken aan zijn klaarte en ons te omgorden met zijn heerlijkheid. Uit die heilige zijde vloeiden het zuiver water om daarmee de tempel te besprenkelen en te reinigen.
en het kostbaar bloed waarmee hij deze een heerlijke luister heeft geschonken. Die tempel, besluit ze, is stevig gegrondvest op de berg van de Godheid en op de rots van de aangenomen mensheid van Jezus Christus. Hij is het ware fundament dat het hele gebouw draagt. Het is een edele woning, een heerlijke stad waarvan Christus de hoeksteen is, het bouwwerk van Gods woonplaats, waardoor ook wij opgenomen zijn in de Heilige Geest.

0: Nu gaat onze mystieke auteur onderlijnen dat God voor zichzelf die tempel heeft geheiligd en vrijgemaakt. Hij wil niet dat iets anders daar binnenkomt. Het is alleen zijn woning. Jezus viert in die woning, in het binnenste van de ziel, een geestelijke kerkwijding. Het is dus Gods werk, die heiliging van dat huis, of eerder van die tempel die God geschapen heeft. Maar niet alleen heeft hij die tempel gemaakt, hij heeft die ook lief. Eigenlijk moeten we het in het meervoud zeggen. Elke mens is een tempel waar God zijn welbehagen in heeft gesteld, zeker zodra we door doopsel hem zijn toegewijd. Maar laten we nu verder luisteren wat hierover verder nog te zeggen valt. Hier richt hij zijn altaar op. Hij consacreert daarop het sacrificie van zijn heilige verdiensten en de goddelijke sacramenten worden daarop geofferd. Hij consacreert het hele godshuis, opdat men daar altijd God alleen zal aanbidden en loven met zingen, lezen en aandachtig verlangen van het hart. Deze geestelijke tempel wordt helemaal Gods tabernakel. Ze noemt het een geestelijke apotheek, waar alle gezondheid van ziel, van de ziel vandaan komt. In die tempelwijding wordt de ziel opnieuw gedoopt in de afgrondelijke eenheid van God, in de wellende vloed van zijn minne, om voor God een welgevallige offerande te zijn. Hij wijdt haar ook en neemt haar tot zijn bruid. Hij zalft haar met overvloedige vreugde, zodat ze ook sterft aan zichzelf en aan alle dingen en alleen voor God leeft. Onze lieve Heer, zegt door de profeet, maak in u een sacramentum voor mij en ik zal midden in u wonen. Laten wij dan ijverig zijn om het huis van ons geweten zuiver te maken. Dan kan God zijn tempel in ons met glorie en eer bezitten. Want diegene bereidt God een passende woning van wie de rede niet is misleid en van wie de memorie onbesmet is. Die ziel is gelukkig, die zich inspant om het huis van haar hart te reinigen van alle zondevlekken en opnieuw te voorzien van alle deugden. Zo zal het niet alleen voor de heilige engelen een genoegen zijn daarin te wonen. Dit is het immers wat de ziel vrede en volkomen rust geeft, dat zij zich in de goddelijke minne met al haar vermogens verzamelt in goddelijke blijdschap. Dan wordt zij hersteld tot beeld van God, dat zij grote verering toedraagt. Zulke ziel wordt dikwijls bezocht en geëerd door de heilige engelen en aartsengelen, omdat zij een waardige tempel van God is en een woning van de Heilige Geest. Laten wij daarom ook tempels van God zijn, dan zal de Hoogste Heer graag in u wonen, want de ziel die God in zich heeft is een tempel van God en de goddelijke sacramenten worden in haar voltrokken. Opdat we vervolgens niet bij de pakken zouden blijven zitten, laat ze in het volgende hoofdstuk weten hoe de ziel zich zal reinigen en zich in haar levenswijze zal oprichten om zelf binnen te mogen gaan in Gods woonst. Gezien niets mag binnenkomen dat bevlekt is. In de tempel van het oude verbond was dat reeds zo, met alle soorten reinigingsrieten die moesten volbracht worden, vooraleer de priester de tempeldienst kon verrichten. Maar ook, voor men de tempel kon betreden, moest men zich reinigen. Wil de mens een passende offerande voor God zijn, van alle geestelijke ziekten genezen worden, die tempel binnengaan en God schouwen, dan moet hij zich eerst ijverig wassen in het beminnelijke waterbekken dat het reine leven is van onze Heer Jezus Christus, het water van dat bekken is, zijn hete tranen, zijn bloedig zweet, zijn kostbaar en dierbaar bloed. Daarmee wil hij ons zuiver maken. Zo kunnen wij in hem binnentreden en voor God zijn een levend offerande en de prijs van zijn bloed. In de oude tempel mocht geen kreupele binnenkomen. Alleen voor de volkomene is het geoorloofd die schone poort binnen te gaan. Die poort is de menselijke natuur van Christus, zegt ze. De kreupele interpreteert ze als het kreupele gemoed dat met al zijn vermogens ineengekromd en neergebogen is, zodat het de hemelse dingen niet kan schouwen. Het is niet passend voor onze ziel om de goddelijke gelijkenis in dierlijkheid te veranderen. Maar als ze zich laat bewegen door de vermaningen van God en het woord van God in haar komt, zodat ze voortaan een nieuw leven gaat leiden, dan bewerkt het de genezing van de kreupelheid. Verwijzend naar de genezing van de lamme voor de schone poort van de tempel, zegt ze: het woord doet hem rechtop gaan en springen en God loven. En het doet hem binnengaan door de schone poort van Christus' menselijke natuur. Dat ervoer Sint Bernardus toen hij zei: toen het woord van God eerst in mij kwam, wekte het mijn slapende ziel. Het bewoog, vermurwde en wondde mijn hart. Het begon ook uit te roeien en te vernietigen, op te bouwen en te planten. Al wat er krom was, begon het recht te maken en al wat steil was, in effen wegen te veranderen. Zo mag ik wel zeggen, mijn ziel, gezegend de Heer, en al wat in mij is, moet zijn heilige naam zegenen. Nu volgt het laatste en langste hoofdstukje van dit eerste deel. Het handelt over de manier waarop ons gemoed zelf de hoge priester zal zijn en aan God een offer zal opdragen. Nu we in ons voor God een tempel hebben gemaakt, nu wil hij dat ons gemoed zelf de hoge priester is en een gelijkenis met Aaron bezit. Aaron betekent zoveel als een berg der sterkte. Hieronder verstaan we het hoogste van onze geest waar God in heerst. Het hoogste deel van onze geest, één worden met de geest van God, is de berg waaromheen de wateren van de weelde der Godheid stromen en de rivieren van de mensheid van onze Heer met al de zijnen stromen daar naartoe. Daarom zullen wij Christus navolgen en in vrijheid opgaan naar de verborgenheid van ons gemoed tot in het geheim heilige der heiligen en ons overleveren in de vrije eenheid van God. Daar hierdoor sterven we alle uren aan onszelf en bezitten wij een vrij leven in God. Dit deed Christus naar zijn mensheid vanaf het begin dat zijn geest geschapen was, en hij zal het eeuwig blijven doen. Want daarin ligt zijn zaligheid en die van alle schepselen die met God verenigd zijn. Wij zullen ook afdalen in vrijheid en onszelf verloochenen bij alle moeilijkheden die ons overkomen. Zo dragen wij ons kruis, sterven we aan de natuur en volgen wij op onze beurt Christus die om ons afdaalde in alle ellende, tot de dood aan het kruis. En op deze twee wijzen, dat is met zijn opgaan en zijn afdalen in vrijheid, heeft hij voor ons vrijheid in God gekocht. Op dezelfde manier kunnen wij ze in ons verkrijgen en bezitten, en anders niet. Nu volgt nog een heel boeiend stuk, dat jammer genoeg te lang is om helemaal weer te geven in het kort bestek dat ons hier rest. Het spreekt eerst over de drie hogere vermogens van de mens en hoe minnen, vrijheid en deugdbeoefening in de verheven eenwording hun bijdrage leveren tot het aanstellen, zalven en bekleden van de ziel om de priesterlijke eredienst en het goddelijke ambt te vervullen. Die priester, dat is de hoogste eenheid van onze geest, moet zich afzonderen van alle veelheid en naar binnen treden in de verborgenheid van het gemoed, in het heilige der heiligen waar de heilige drievuldigheid altijd ligt. Hij neemt met zich mee het zeer kostbare bloed van onze Heer, Jezus Christus, en diens heerlijke verdiensten. Hij richt zijn aandacht naar diens vurige liefde tot ons. Hij maakt een bundeltje van de allerfijnste welriekende kruiden met de edele deugden die Christus heeft voorgeleefd en ontsteekt die aan het vuur van diens afgrondelijke brandende liefde. Dat wordt dan net als een nevel. Het is als een verborgen stilte in een eenvoudig zwijgen waar de geest neigt tot in de beminnelijke afgrond. Daar ontvangt de geest het geheime inblazen, het verborgen woord dat voortkomt uit het hart van de Vader. Deze stort het de ziel in, en het woord maakt haar deelachtig aan zijn aangenomen mensheid. Helemaal aan het einde van dit eerste deel besluit ze met de volgende mooie woorden: O ziel, nu hebt ge gehoord hoe ge een tempel van God zijt, waarin Christus zelf de hoge priester en offerande is, de gever en de ontvanger, een tempel waarin hij onze geest met hem heeft geheiligd om een geestelijk priester te zijn. Jezus heeft ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en wij zullen heersen op aarde. Ziezo, we hebben deze keer kennis gemaakt met het algemeen beeld dat onze anonieme mystieke schrijfster van de evangelische perlen schetst van onze menselijke structuur met betrekking tot onze relatie met God. Ze behandelt er thema's zoals de opbouw, de ontheiliging of de verwoesting van en het herstel van de tempel die God heeft gemaakt en waarin hij wil wonen. Vervolgens bespreekt ze de reiniging van de ziel om ervoor te zorgen dat ze de tempel binnen mag gaan. Ten slotte beschrijft ze hoe het gemoed zelf de hoge priester zal zijn en hoe die in de tempel aan God een offer zal opdragen. Hopelijk hebben jullie genoten van de verrassende invalshoek van waaruit deze spirituele literatuur ons geestelijk leven beschouwt. Deze spirituele teksten hebben een grote diepgang en om ze echt in ons hart te laten binnenkomen en bezinken, is het goed om ze regelmatig ter hand te nemen. Ze helpen ons om onze relatie tot God en zijn wil voor ons beter te begrijpen en te beleven. Je kan deze bijdragen dan ook herbeluisteren op de website van Radio Maria en de teksten kunnen eveneens nagelezen worden op de website van de vereniging Zalige Jan van Ruusbroek. Tot een volgende keer.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur. U luistert naar een uitzending van Radio Maria Nederland op DHB+. Voor de viering van de heilige Eucharistie bent u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is pastor Smit en hij wordt geassisteerd door diaken Clavel.
1: Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie mijn zwoegen en mijn ellende. Mijn God, vergeef al wat ik heb misdaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De introïtestekst die ons meeneemt in de houding om te staan tegenover de Heer, die op deze dag zijn leven voor ons heeft gegeven, de zonde van ons heeft gedragen. Met de psalm zijn wij smekend en biddend begonnen, hebben we de Heer om zijn hulp gevraagd. Zo worden we binnengeleid in de juiste houding om de Eucharistie te vieren, maar altijd met een groot vertrouwen op zijn barmhartigheid, want uit liefde is hij aan het kruis voor ons gestorven. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonde, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God onze Vader, door de vrijwillige vernedering van uw Zoon hebt gij de gevallen mensheid weer opgericht. Schenk uw gelovigen de ware blijdschap. Gij hebt ons allen uit de slavernij van de zonde bevrijd. Laat ons eens delen in de vreugde van uw Koninkrijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Uit het boek Prediker. Alles heeft zijn uur, en ieder ding dat onder de hemel

0: Alles heeft zijn uur en ieder ding dat onder de hemel gebeurt heeft zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante weer uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om te slopen en een tijd om te bouwen. Een tijd om te schreien en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen op te rapen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om aaneen te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd voor de oorlog en een tijd voor de vrede. Wat heeft de werker voor baat bij datgene waarmee hij zich moe maakt? Ik heb de bezigheden bezien door God aan de mensenkinderen gegeven om zich daar moe mee te maken. Hij heeft alle dingen uitstekend gemaakt, ieder ding voor zijn tijd. Hij heeft in het hart van de mens ook de hele wereld gelegd, maar toch kan die mens het werk niet bevroeden dat God van het begin tot het einde verricht heeft. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Verheerlijken wil ik de Heer mijn God.
1: Verheerlijken wil ik de Heer mijn God.
0: Verheerlijken wil ik de Heer mijn God. Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder, mijn schild en mijn toevlucht. Verheerlijken wil ik de Heer mijn God. Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om hem geeft? Een mensenkind, dat Gij u om hem bekommert. De mens is niet meer dan een vleugje wind, zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw. Verheerlijken wil ik de Heer mijn God.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij hem kwamen, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden: Johannes de Doper, anderen zeggen Elia, en weer anderen, een van de oude profeten is opgestaan. Hierop zei hij tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nu antwoordde Petrus: de gezalfde van God. Maar hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden en door de oudste, hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden. Maar na ter dood te zijn gebracht, zal hij op de derde dag verrijzen. Woord van de Heer.
1: Opnieuw bekende woorden uit het boek Prediker. Het klinkt bijna melancholisch, toch is het natuurlijk niet zo bedoeld. De poëtische beschrijving van hoe de prediker het leven waarneemt. Een tijd voor dit, een tijd voor dat.

0: weten van de vorige lezingen dat hij daaraan vooraf liet gaan, alles keert dan weer terug. Tegelijk is het toch een dieper kijken naar het leven dat een geschenk is. Elk moment een mogelijkheid om met God te leven, welke van die mogelijkheden, welke van die momenten het dan ook zijn. Alleen in de tijd van prediken was dit alles natuurlijk lastiger en moeilijker, omdat God zich nog niet ten volle had geopenbaard, zich nog niet ten volle aan de wereld had geschonken. Door de menswording en nabijheid van onze Heer en God Jezus Christus is dit alles wel makkelijker geworden. Niet alleen omdat de Heer zelf al die momenten, voor zover dat binnen zijn zending lag, heeft willen doorleven, maar ook omdat hij vanuit zijn verrijzenis toezegt bij ons te zijn. Welk moment dat ook is, hij is bij ons. En dan is het aan ons om hem aan te roepen op die momenten die zwaar zijn. En tegelijkertijd aan ons om hem niet te vergeten op die momenten die mooi zijn. Maar zo voortdurend die band met de Heer Jezus te beleven, zodat hij zich kan verdiepen. Gevoed door de sacramenten, gevoed door wat de kerk ons aanreikt en gevoed door het gebed, zodat we hem makkelijker kunnen vinden in die verschillende momenten. Hij is werkelijk bij ons en hij blijft ons vergezellen. De mensenzoon moet veel lijden en hij moet verworpen worden door de mensen. Dat is een deel, dat laatste van het lijden, het verworpen worden, het niet aanvaard worden, de hardheid van de harten. Maar dat alles brengt hem ertoe om dat lijden werkelijk op zich te nemen. Want daar toont zich zijn liefde tot het uiterste toe. Om de versteendheid van de harten te raken, telkens weer opnieuw. Zo willen wij ook ons hart laten raken door zijn liefde, telkens weer opnieuw. Elke vrijdag, de dag van zijn lijden en sterven. Elke keer dat we de Eucharistie meevieren, het kruisoffer dat tegenwoordig wordt gesteld. Opdat we ons laten raken door zijn liefde. Want hij blijft schenken. Wij hebben in eerste instantie maar te ontvangen. In die houding van Maria. Hij geeft, wij ontvangen. Zijn liefde werkelijk durven toelaten. En dat verandert ons hart. Daarna hoeven we ook in strikte zin niet meteen van alles weer te gaan doen. Nee, de liefde, laat de liefde van Christus werken. Want die liefde verandert, omvormt werkelijk ons hart. Zodat we hem bij ons weten, in welke omstandigheid dan ook. Of het mooi is, of het moeilijk is. Jezus, hij is bij ons. God de Vader wijst ons de weg naar het eeuwig leven. Daarom leggen wij onze intenties aan hem voor.
1: Om vruchtbare catechese aan kinderen en volwassenen, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Om de vrede in onze wereld, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Om bescherming van het gezinsleven, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Om genade voor alle mensen die ons gebed hebben gevraagd, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij in deze heilige mis voor de zusters van Sint-Jan, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de levende en overleden familieleden Eikhout-Werps, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij ook voor alle mensen die ziek zijn, deze heilige mis bijzonder voor Monsieur Lise, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Om de eeuwige vreugde voor allen die gestorven zijn, bidden wij voor Jolanda Dedix Vermeulen, laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons. Goede Vader, u wilt iedere mens behoeden op diensttocht. Zegen ons daarom in uw barmhartigheid en verhoor ons. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, om u te dienen, plaatsen wij deze gaven op uw altaar. Neem ze genadig van ons aan en maak ze tot het sacrament van onze verlossing. Door Christus, onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen:
3: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen, met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kunne. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer, wij zijn gesterkt door deze gave die ons verlossing brengt. Wij bidden u dat wij door dit voedsel van eeuwig leven groeien in het ware geloof. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat nu alle heen in vrede.
0: Wij danken.
2: Heilige aartsengel, lieve God, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken u op dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel.

Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag, om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de Heilige Mis uit Maastricht en overmorgen uit Os. Zondag komt u natuurlijk ook de mis met ons mee via de link op onze website, via de livestream. Dan geven we nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland, te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl. En tot slot nog een speciale groet aan Angeren.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Het was ongeveer 3:00 PM. Ik ging de Saint-Roch in Parijs binnen. Had 2 uur over voor ik met de trein naar Lourdes zou vertrekken. In de kerk knielde ik neer voor de Heer. Voor een uur stille aanbidding. Ik boog, bad, richtte mijn ogen op de Eucharistische Heer. En toen ging het licht uit. Precies een uur later werd ik wakker. Ik zei, goede God, heb ik u wel een uur aanbeden? En ik denk dat ik zijn engel hoorde zeggen, wel. Zo deden de apostelen ook hun eerste heilig uur in de hof van Getsemane. Maar doe dit niet nog een keer. De 84-jarige oude bisschop Fulton Sheen vertelde. Voor mijn priesterwijding beloofde ik Jezus 2 dingen. Ik beloofde hem iedere zaterdag de heilige mis op te dragen ter ere van zijn moeder. En ten tweede dat ik heel mijn priesterleven lang iedere dag een heilig uur zou houden. En dat voornemen kwam nadat ik op het seminarium het volgende verhaal hoorde over een meisje, ongeveer even oud als ik. Ze woonde in China en heette Li. Op school had Li van de zusters geleerd hoe Jezus daadwerkelijk tegenwoordig is in het Allerheiligste Sacrament. Li zat in de kerk van het stadje als op een dag soldaten de kerk binnendringen. Woest naar het tabernakel lopen en alle geconsacreerde hosties over de vloer gooien. Iedere avond sluipt Li de kerk binnen, aanbidt een uur, om vervolgens met haar tong ons Lieve Heer van de grond te nemen. Het meisje had van de zusters geleerd dat zij hem maar 1 keer per dag mocht ontvangen, op de tong. En zo slipt Li 32 avonden langs de bewaker, tot ze de laatste dag gesnapt wordt. Terwijl ze voor onze Lieve Heer knielt, ziet een soldaat het meisje, slaat haar met de kolf van zijn geweer tot ze neervalt. Met wat haar aan krachten rest, kruipt het meisje naar onze Lieve Heer, drukt haar tong nog 1 keer tegen hem aan en sterft als een vrouwelijke Tarsicius. Aartsbisschop Fulton J. Sheen zag als Peter John Sheen op 8 mei 1895 in het gehucht El Paso, Illinois, zo'n 170 kilometer ten zuidwesten van Chicago, het levenslicht. De naam Fulton is eigenlijk de achternaam van zijn moeder, Delia Fulton. Dat hij deze naam ging gebruiken begon als een bijnaam in zijn vroege jeugd. Omdat hij als baby veel tijd doorbracht bij de familie van zijn moeder, nam opa hem vaak mee voor wandelingen door het dorp. De dorpsbewoners noemden hem daarop Stefas Fultons. Fultons baby. Tot hij uiteindelijk aan die naam de voorkeur gaf boven Peter John. En die naam officieel begon te gebruiken en zijn werk altijd te ondertekenen als Fulton J. Sheen. Na zijn priesterwijding in 1919 studeerde hij in Europa, onder andere aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij zijn doctoraat in de filosofie haalde. Fulton werd in 1951 tot hulpbisschop van New York gewijd. Ook hij kreeg het leven niet cadeau. Zoals weet dat hij als televisiepersoonlijkheid in de jaren 50 van de vorige eeuw de grote

jaren 50 van de vorige eeuw de grootste kijkdichtheid van Amerika had. Dat zowel gelovigen als niet-gelovigen massaal op hem afstemden. Dat hij wekelijks in huiskamers, op werkvloer en op straat onderwerp van gesprek was. Hem desondanks door vertegenwoordigers van onze eigen katholieke kerk verboden werd op de televisie te verschijnen. En dat hij verbannen werd naar een onbeduidend bisdom, Rochester. En weet u waarom? Bisschop Sheen had als hulpbisschop van New York geld ingezameld voor een missieproject. Maar de kardinaal wilde dat geld voor andere doeleinden gebruiken, waarop bisschop Sheen weigerde. Paus Pius XII hem gelijk gaf en de kardinaal wraak nam. Tja, luisteraar, alleen een mijter en een rode hoed maken niet heilig. Fulton Sheen schreef in 1952 in zijn boek The World's First Love, werelds eerste liefde, over Maria, moeder van God en de dreiging van de islam. En uit dat boek heb ik een stuk vertaald, profetische woorden die ik u graag zou willen voorlezen. Hij schreef, omdat de heilige die eenheid niet kon bevatten, omdat hij de heilige eenheid niet kon bevatten, maakte Mohammed van Christus een profeet. Nu wil het dat christelijk Europa in de geschiedenis meermalen ternauwernood ontsnapte aan de vernietiging door moslims. Pogingen hen te bekeren mislukten ogenschijnlijk allemaal, want ze lijken onbekeerbaar. Het is dat voor een volgeling van Mohammed christen worden zo'n beetje hetzelfde is als een christen die jood wordt. Momenteel, zo schreef hij, verandert de haat van de moslimlanden tegen het Westen in een haat tegen het christendom. Hoewel regeringsleiders dat nog niet beseffen, bestaat het reële gevaar dat de islam straks opstaat om af te rekenen met een Westen dat opgehouden heeft christelijk te zijn. Ik ben er echter van overtuigd dat de moslims zich uiteindelijk tot het christendom zullen bekeren. En wel op een manier die geen missionaris verwacht. Door Maria. De Koran kent vele versen over de heilige maagd, over haar onbevlekt ontvangenis en de maagdelijke geboorte. Het derde hoofdstuk beschrijft de geslachtslijst van Maria, die via Abraham en Noé teruggaat tot Adam. De Koran spreekt niet over Sint-Jozef in het leven van Maria, maar de moslimtraditie kent hem wel. Daarin vraagt hij hoe zij Jezus kon ontvangen zonder vader, waarop Maria antwoordt: weet je niet dat God, toen hij het graan schiep, geen zaad nodig had? En dat God met zijn macht de bomen liet groeien zonder de hulp van regen? Al wat God had te doen was zeggen: het zij zo. Maria is voor de moslims de ware Sayyida, oftewel vrouwen. De enige mogelijke serieuze rivaal zou Fatima, de dochter van Mohammed, kunnen zijn. Maar na haar dood schreef Mohammed: jij zult de meest gezegende vrouw in het paradijs zijn, na Maria. Een variant laat Fatima zeggen: ik sta boven alle vrouwen, behalve Maria. En dat brengt ons naar waarom de heilige maagd zich in de 20e eeuw heeft geopenbaard in een onbeduidend Portugees dorpje. Fatima, waardoor zij voor alle toekomstige generaties bekend zou worden als onze lieve vrouw van Fatima. Aangezien de hemel nooit dingen laat gebeuren

0: Zonder reden. Geloof ik, ze sprak voelde dat de heilige maagd ervoor koos bekend te worden als onze lieve vrouw van Fatima. Als belofte en teken van hoop voor alle moslims. En als verzekering voor ons dat zij, die haar met zoveel respect bejegenen, op een dag ook haar zoon zullen accepteren. Bewijs voor deze stellingen vindt het feit dat moslims eeuwenlang Portugal bezet hielden. En toen zij uiteindelijk werden verdreven, bleef Fatima, de schone dochter van de laatste moslimleider, Emir Abu Bakr, achter. Zij was verliefd op een katholieke jongen, bekeerde zich voor en door hem tot het katholieke geloof. De jonge echtgenoot hield zoveel van haar dat hij de naam van het dorpje veranderde in Fatima. Dus deze speciale plaats waar ons lieve vrouw in 1917 verscheen, heeft de naam te danken aan de dochter van Mohammed. En toen in 1949 het beeld van Fatima door Afrika rondging, woonden vele moslims de kerkelijke vieringen bij ter ere van ons lieve vrouw. Stonden zij toe dat processies werden gehouden en er zelfs gebeden werd voor hun moskeeën. Alleen in Mozambique bekeerden talloze moslims zich. Missionarissen zullen in de toekomst ervaren dat hun apostolaat onder de moslims vrucht afwerpt in de mate zij spreken over onze lieve vrouw van Fatima. Maria is de advent van Christus. Zij brengt Christus naar de mensen voordat Christus zelf is geboren. Het is sowieso het beste te beginnen met wat mensen reeds hebben aanvaard. Omdat de moslims al een devotie tot Maria hebben, moeten onze missionarissen die devotie verdiepen en uitbreiden. In het besef dat ons lieve vrouw de moslims verder zal dragen richting haar zoon. Zij is de eeuwige verraadster. In die zin dat zij geen enkele devotie voor haarzelf bewaart, maar altijd iedereen die zich aan haar geeft, naar haar goddelijke zoon brengt. Zo zij die hun devotie tot haar verliezen, hun geloof in de godheid van Christus verliezen, zo zullen ook zij die hun devotie tot haar vermeerderen, tot grote geloof komen. Zoals Judith en Esther in het Oude Testament voorafbeeldingen zijn van Maria, kan het heel goed zo zijn dat Fatima een achterafbeelding was van Maria. Wij moeten de moslims leren zien dat als Fatima plaats moet maken voor de heilige moeder, dat het alleen maar kan zijn omdat ze anders is dan alle andere moeders. Dat zij zonder Christus niets zou zijn. Tot zover Fulton Sheen in 1952. Luisteraar, onze tijd is meer dan op. Maar dan toch nog even Paus Johannes Paulus II. Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten in oktober 1979 werd hij door de bisschoppen onthaald. De paus keek rond. Zocht onze heilige die de minste plaatsen toebedeeld gekregen. U weet wel, na de kardinaal van New York. Hij heeft de paus vroeg, waar is bisschop Sheen? Verlegen kwam deze naar voren, waarop de heilige vader hem omhelste met de woorden, bisschop Sheen, u heeft tijdens uw leven wel geschreven en gesproken over onze Heer Jezus Christus. U bent een trouwe zoon van de kerk. Twee maanden later, op 9 december 1979, haalde de Heer die trouwe zoon van de kerk na 84 jaar naar huis. En gisteravond om 9:30 Nederlands tijd, werd die trouwe zoon van de kerk zalig verklaard. Zalige Fulton Sheen, bid voor ons, Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 22e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus wilde duiven temde. Op een dag had een jongen een groot aantal tortelduiven gevangen en liep hij ermee rond om ze te verkopen. Toen Franciscus, die een bijzondere liefde voor zachtaardige dieren koesterde, hem tegenkwam, keek hij met een blik vol medelijden naar die duiven en zei tegen de jongen: "Beste jonge man, geef ze alsjeblieft aan mij, anders zullen deze onschuldige vogels, waarmee in de Heilige Schrift de kuise, nederige en trouwe zielen worden vergeleken, in handen vallen van wrede mensen, die ze zullen doden." Onmiddellijk gaf de jongen, daartoe aangezet door God, ze allemaal aan Franciscus. En zodra deze ze op zijn schoot had, begon hij lieflijk tegen ze te praten. "Tortelduiven, mijn eenvoudige, argeloze en kuise zusters, waarom laten jullie je toch vangen? Wel, ik wil jullie van de dood redden en nesten voor jullie maken. Dan kunnen jullie gaan broeden en talrijk worden, volgens het gebod van jullie schepper." Zo ging Franciscus voor alle duiven een nest maken. De duiven gebruikten de nesten, legden eieren en kregen jongen, en leefden zo tam in de nabijheid van Franciscus en de andere broeders, alsof ze als kippen altijd door hen waren gevoerd. Ze vlogen dan ook nooit weg, totdat Franciscus ze met zijn zegen verlof gaf om te vertrekken. En tegen de jongen die ze hem gegeven had, zei Franciscus: "Mijn zoon, jij zult nog broeder worden in deze orde en liefdevol Jezus Christus dienen." En zo gebeurde het, want die jongen werd broeder en leefde in de orde als een zeer heilig man. Tot lof van Christus. Amen. Deze week horen we een ander dierenverhaal van de heilige Franciscus. Vorige week was het de wolf van Gubbio. Nu zijn het de eenvoudige, argeloze en kuise duiven. En net zoals vorige week gaat het ook deze week over het voeden, het te eten geven. Wat van God is, moet je ook te eten geven, moet je koesteren, op zo'n manier dat het dicht bij je blijft. We gaan soms door wat dorre periodes, ook in ons geloofsleven, en juist in die periode is het goed om je geloof te blijven voeden, om je vast te houden aan de gewoontes die je al had, gewoontes van bestuderen van de Heilige Schrift, naar de mis gaan, bidden, mooie muziek luisteren. Dingen waarvan je weet dat ze jouw geloof voeden, dat ze je dichter bij God brengen. Op zo'n manier voeden we de duiven, de tortelduiven in onszelf. En op die manier blijft God ook dicht bij ons. Blijft Hij benaderbaar voor ons. Daarom is het goed om na te gaan. Wat zie jij van God in jouw leven? Of wat heb je ooit eens ervaren van hem? En welke gewoontes heb jij ontwikkeld die jouw geloof voeden en die je dus vast moet houden, die je telkens opnieuw voor die duiven uit moet strooien, zodat ze bij je blijven? Een mooie vraag, denk ik, om mee aan de slag te gaan. Maar aan de slag gaan met ons geloof kunnen we nooit alleen. Daar hebben we God voor nodig. Laten we daarom het gebed bidden dat toegeschreven is aan Franciscus. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij, niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. En als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Mennen hier in de studio. En wel wat vragen we hebben vandaag.
1: Ja, er zijn er wel wat. Nog van
0: wel
1: de vorige
0: wat.
1: Keer.
0: Okay, okay.
1: Nog van de vorige keer ook.
0: Oh ja. Dus we gaan beginnen.
1: We gaan beginnen met dingen die nog op mijn telefoon staan. Beste pastoor Mennen en Christel. Je bent ineens Christel geworden.
0: Ik heet Christina. Zonder H. Christina,
1: ja,
0: zonder H.
1: H. Ja, dat is heel raar voor ons. Jullie zijn zeer goed bezig om het geloof in de waarheid te verkondigen.
0: Te verdedigen.
1: Zegen en dankbare groeten. Gezondheid voor u beiden. Nou, dat vind ik mooi.
0: Zeker.
1: Met interesse heb ik vandaag naar de aflevering van de Club van Job geluisterd. Weer een interessante aflevering. Dat gaat over de vorige keer dus. Het slot gaf u aan dat de kerk in Duitsland het risico loopt dat de kerkbelasting, de kirchensteuer, mogelijk wordt afgeschaft wanneer zij zich al te politiek uit. Mijn vraag is nu, zou dat voor de kerk daar per se een slechte ontwikkeling zijn? Misschien is juist de meer dan ruimhartige financiering wel een oorzaak ervan dat de katholieke kerk zich te veel met randzaken bezighoudt en het zicht op de essentie enigszins verloren is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als je ziet waar de Duitse kerk het mee bezig kan zijn, hoe bisschoppen zich in wilde kunnen wentelen, hoe makkelijk de kerk gefinancierd kan worden, ook nieuwe kerken gebouwd kunnen worden en zo. Het is natuurlijk fijn aan de ene kant. Aan de andere kant maakt het mensen geestelijk lui.
0: Ja. Maar ik vraag me wel af, want ik weet dat het wel het geval is in andere landen. De overheid had in de 19e eeuw een deel van de bezittingen van de kerk weggenomen.
1: Dat is overal.
0: Dat is overal. En daarom
1: ja, maar
0: is
1: daar
0: deze
1: komt het ook vandaan.
0: Maar dan, is het dan moet de overheid wel een groot som geld geven. Want dat is gewoon, ze hebben best veel weggenomen.
1: Maar in Nederland hebben ze ook alles weggehaald.
0: Nou ja, dan moet
1: en wij hebben dus even een tijdje iets teruggekregen.
0: Ja.
1: Toen kregen wij salaris. Toen ik kaplaan was, kreeg ik ook salaris. Ja. 25 gulden per kwartaal.
0: Was dat veel?
1: Nee. 25 gulden per kwartaal. Dat is 12,5 euro.
0: Ja,
1: 12 euro.
0: Dat is, dan heeft de kerk een slechte deal gekregen.
1: Juist. Die hebben in 1848 salaris die toen golden, hebben ze nooit aangepast. En bovendien had het bisdom had portvrijheid. Je kon er dus brieven sturen en je hoefde geen postzegels te plakken.
0: Is dat...
1: Nou, dat soort dingen waren er. Nou, dat hebben ze een jaar of 20 geleden hebben ze dat afgekocht. Toen hebben ze de kerkelijke administratie in één keer iets gegeven enzovoort. Nou, we hebben nou niks meer. De gouden koorden zijn verbroken, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Dus, nou, we hebben nooit zo'n riante beslissing gehad. In België wel. Dat komt ook door Napoleon.
0: Precies, in die tijd.
1: In Duitsland ook. Ja. Overal heeft men de kerkelijke goederen in de reformatie en daarna de kerkelijke goederen genaast. He, want die overheid die vond het wel fijn, al die goederen die de kerk had, die abdijen en weet ik wat allemaal.
0: Maar nu als de overheid zou zeggen, jullie krijgen geen geld meer, ik zou het heel oneerlijk vinden. Want jullie hebben iets
1: natuurlijk
0: gestolen.
1: Natuurlijk is het oneerlijk. Maar het is de vraag of je eeuwig daarmee door moet blijven gaan.
0: Ja, want die akkers en weet je wel wat ze hebben genomen, die zijn er nog en de staat is nog steeds aan het profiteren.
1: Ja, dat is waar. Dus, maar voor de kerk is het slecht.
0: Ja, voor iedere mens is het slecht als hij te veel geld heeft. Hè?
1: Want ik hoor dat Duitse bisschoppen van de staat een salaris krijgen van 15.000 tot 20.000 euro
0: per maand.
1: Per maand.
0: Ja, dat hoort bij een prins van de kerk of van de staat.
1: Ja, dat zal wel. Maar,
0: de bisschoppen in Roemenië hebben gezien, dat zijn andere cijfers, maar die krijgen ook 5.000 per maand. Maar dat hebben we het over Roemenië.
1: Ja, ja.
0: Dat is heel veel geld. Het hoort bij een functie.
1: Ik heb gezien, toen ik heb in Duitsland vervangen.
0: Ja.
1: Toen ik pas priester was, de eerste jaren. En toen vond ik de progies en zo erg bureaucratisch.
0: Ja.
1: Met, sprechstunden, spreekuren enzovoort.
0: Ja, ja.
1: Huisbezoek deze, niet een heel verzoek en zo. Ja. Dat deden wij toen nog wel. Toen waren die progs te kleiner. Wij gingen overal op bezoek en de zieken bezoeken en al die dingen. Want als je dat niet deed, had je ook geen inkomsten. Want dan gaven de mensen niks. Mensen, je werd afgerekend op wat je deed, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Als een pastoor actief en actief, dan kreeg je dus meer dan. Hè? Dus ja, ik moet zeggen dat ik de kerk in Nederland pastoraler vond in die tijd dan de kerk in Duitsland. Gewoon Het was bureaucratisch.
0: Ja, maar dan het gevaar, dan loop je wel een gevaar dat een priester hier zegt, ja, want tegenwoordig krijgen priesters wel een, geen salaris, maar wel genoeg geld om van te leven. Die kan zeggen, ja, nou, ik hoef geen spreekuur te houden. Biechtuur, daar hou ik niet. Want, tenminste, als dat op papier staat dat je het moet, ja, moet je het ook wel doen. Ook als je zonder liefde en zo het doet. Dat is het.
1: Ja, maar wat bedoel je daar nou mee te zeggen?
0: Dat het goed is als dingen...
1: Ja, maar de Duitse kerk, de staat bemoeit zich niet met wat de kerk doet, hoor.
0: Ja, dat zou wel moeten, want...
1: Nee, dat doen
0: dan
1: ze
0: zouden
1: niet.
0: Zeggen,
1: dat mag ook niet. Dus, de kerk mag zich niet met de staat bemoeien en de staat niet met de kerk.
0: Behalve de staat moet wel geld geven aan de kerk.
1: Nee, zo werkt het ook niet.
0: Nee.
1: De staat... die faciliteert de kerkbelasting. Dus de bisschoppen, die kunnen dus... tot een bepaald maximum de belasting in hun bisdom vaststellen. Of in alle bisdommen, weet ik niet of het tegelijk gaat of verschillend. En dan int de overheid die. Dus het zijn kerkbelastingen door de kerk opgelegd, die door de overheid worden geïnt.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, het heeft natuurlijk zijn voordelen als je wat meer geld hebt.
0: Ja.
1: Hè, ook wat kerken openhouden betreft, enzovoorts allemaal.
0: En bouwen.
1: Enzovoorts allemaal. Maar het is ook het gevaar van bureaucratie.
0: Ja.
1: En inderdaad, wat hier de spreker zegt, of te vragen, dat de kerk zich met meer randzaken bezighoudt, die kan ze zich allemaal permitteren.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk een hele hoop comité's en groepen en zo, die zich overal met onzinnigste dingen bezighouden. En het wordt allemaal gefinancierd, allemaal hartstikke duur, maar dat kan allemaal. Bij ons kan dat allemaal niet. Goed. Dan een vraag voor de club van Job. Hoe weet ik dat we een engelbewaarder hebben? En waar vind ik dat in de Bijbel? Nou, dat we een engelbewaarder hebben is de kerkelijke leer. Staande kerkelijke leer. En we vinden het in de Bijbel bijvoorbeeld. Dat Jezus het op een gegeven moment over de kinderen heeft. Dat je daar niks aan mag doen. Want die hebben allemaal een engel. Een engel in de hemel die voor ze zorgt. Daarin bijvoorbeeld. En we zien in het verhaal van Tobias...
0: Oh ja, Raphaël.
1: Raphaël, die engel. Hè, waarin dat God dus mensen beschermt door middel van een engel.
0: Maar Raphaël is geen engel.
1: Nee, maar die vervult maar goed, wel een beetje de rol van hem. In ieder geval, daar wordt het uit afgeleid. Het gaat eigenlijk over het feit dat God de mens nabij is. En dat doet hij door middel van engelen. Net als boodschappers. Als je een boodschap heeft, dan doet hij dat ook door middel van engelen. Meestal niet rechtstreeks, in de Bijbel ook niet.
0: Ja.
1: Want de afstand tussen God en mens is te groot om rechtstreeks te overbruggen. Dat doet hij via engelen. Ja, nou ben ik het weer allemaal kwijt.
0: Dit was ook de laatste vraag.
1: Dan is het heel goed. Dan heb ik hier een vraag. Sinds 2 maanden hebben wij een nieuwe pastoor. De pastoor is meteen begonnen in de ochtendmis met het geven van de heilige communie onder 2 gedaanten. De priester geeft de heilige hostie aan de mensen, en dan doen ze de hostie in de kelk dopen, in het bloed. Ik zelf doe dat niet. Ik krijg de hostie op mijn hand. Ben ik verplicht om toch mee te doen, om ook de hostie in de kelk te dopen? Als ik dit niet doe, doe ik dan...
0: Waarschijnlijk iets verkeerd.
1: Nou, ja. Doe ik daar zonde mee. Ik ben 87 jaar en ben dat niet gewend. Nou... Laten we 1 ding zeggen. Je bent dat nooit verplicht om onder 2 gedaanten te communiceren. Dat is het eerste. De regels rond de 2 gedaanten communiceren zijn op een gegeven moment dat de priester het kan doen in besloten groepen en bij bepaalde gelegenheden. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat het altijd gebeurt. Omdat het gevaar van knoeien enzovoorts allemaal heel groot is. Dan de manier waarop. Dat is in ieder geval verboden. Het door de gelovigen zelf indopen in de kerk is verboden. Ten strengste. Mag helemaal niet. Omdat het gevaar dan te groot is dat er op de grond geknoeid wordt. Die hostie, die is dus vochtig, nat. En als je die naar de mond brengt, dat er druppels op de grond vallen. Waar dat gebeurt, zie je ook op de grond overal van dit soort merktekens. En dat mag helemaal niet. Als de priester... de communie onder 2 gedaanten geeft, dan kan het op 2 manieren. Op de eerste plaats gewoon door drinken. Dus dat de priester de hostie geeft en dat er een andere bedienaar naast staat die de gelovigen laat drinken uit de kelk, dat mag wel. Of de priester doopt de hostie zelf in de kelk en van de kelk naar de mond van de communicant wordt er een pateen ondergehouden of een doekje ondergelegd, zodat er niks kan op de grond. En de priester moet het zelf doen en in de mond leggen. Dat is de enige manier waarop het mag. Ik weet wel dat het allemaal anders gebeurt, maar mensen luisteren nergens naar. Ze zijn gewoon heel eigenwijs en doen wat ze willen. En priesters zijn daar geen uitzondering op tegenwoordig.
0: Ja, dat was een vraag via een brief. Mensen kunnen dat ook doen.
1: Ja,
0: als je een brief stuurt naar Radio Maria, komt het wel terecht.
1: Dus, veel mensen zijn nog steeds blij met de nieuwe paus. Na Franciscus wordt hij op veel vlakken als een verademing ervaren. Echter, los van de vriendelijkheid, de hoffelijkheid en de rode mazetta, begin om stilaan toch wat zorgen te maken. Met name de benoemingen die hij doet en vooral niet doet, wijzen volgens mij niet op een betere koers. En ik vrees dat hij in feite min of meer toch een Franciscus de Tweede is, in plaats van een Benedictus de XVI.
0: Nou, Benedictus heeft ook slechte benoemingen gedaan. Johannes Paulus II ook hele slechte.
1: Dat zijn in die incidentele en zeker in het begin. Ja.
0: Het waren al de...
1: Als ik denk, Johannes Paulus II heeft in Nederland zeer goede benoemingen gedaan.
0: Kardinaal Bergoglio's, het was Johannes Paulus II de benoeming.
1: Ja. Als kardinaal?
0: Volgens mij wel. Ja. Hij heeft zijn eigen...
1: Maar die kon zich goed verbergen, geloof ik.
0: Maar ook andere, als wij denken, dat er zijn nog veel andere voorbeelden van slechte benoemingen van Johannes Paulus II.
1: Natuurlijk, maar die is afhankelijk. De paus is natuurlijk afhankelijk van alle...
0: Dat kun je zeggen over Leo ook.
1: Juist. Maar Leo, als je zegt de benoeming aan de curie, waar hij zelf over gaat, rechtstreeks... Ja. Jij wilt het allemaal nog niet zien. Jij bent...
0: Ik las gisteren eigenlijk wel best iets interessants. Nou, ik zal het niet mee eens zijn, maar ik dacht, dat is wel een gedachte waar je aan mag denken. Nou, die persoon zei, veel mensen zeggen nu dat Paus Leo een tweede Franciscus is, dat hij heel liberaal is, dat hij... Nou, denk aan immigratie, hè. Paus Franciscus was voor todos, immigratie mag... Nou, wat zei Leo... Hij is niet. Hij zei, een land mag wel zijn grenzen bewaken. Je mag wel bepalen wie binnenkomt. En de vluchtelingen die komen, die moeten zich wel aanpassen aan het land. Die hebben ook verplichtingen. Dat heeft gewoon Paulus Leo gezegd.
1: Zeker, maar ik zeg niet dat Leo hetzelfde is. Nee, ik ben heel blij met Leo als je het vergelijkt met Franciscus.
0: Ja, nou...
1: Maar de Pachamama is toch weer terug.
0: Ja, vanwege dat blok ijs. Maar dat is van het
1: begin...
0: Nee,
1: niet alleen het blok ijs.
0: Wat dan?
1: Zijn reis naar Peru wordt voorbereid.
0: Oh, dat moeten we nog zien.
1: Ja, maar daar zijn foto's van. Dat is voorbereid. Met iemand van de congregatie voor de geloofsleer.
0: Ja.
1: Die blaadjes offert aan de Pachamama. Ja. Met een aartsbisschop enzovoort.
0: Ja, maar het is een ritueel dansje. Dat mag. Dat zei je wel.
1: Nee... nou kom ik even terug op de vorige keer, want ik zou het anders vergeten. Er werd mij gevraagd of er in de mis gedanst mocht worden en toen heb ik gezegd nee. En ik heb het afgekeurd aan alle kanten. Nou heb ik het filmpje gezien en ik heb gezien dat het uit de Heuvelse kerk is in Tilburg met Pinksteren. Een mis voor Vietnamezen en zoiets, iets Zuid-Aziaten. Nou... Daar wordt door keurige dames heel voorzichtig...
0: Keurige dames? Keurige... Die waren voor de helft naakt.
1: Ach, dat is niet waar.
0: Jawel,
1: je had een beetje blote schouders.
0: Ja, blote schouders. Die gingen allemaal bewegingen doen die horen in een heidense tempel.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel, een heidense tempel met offeren van bloemblaadjes.
1: Ja, maar dat doen ze in de kerk. Dat is inculturatie.
0: Ja, maar
1: wij hebben natuurlijk een heleboel dingen... Nee, maar het was voor Vietnamezen, hè?
0: Ja, maar die moeten zich aanpassen, zei de paus. Aanpassen aan
1: het was, de taal was Vietnamees. En
0: het was meerdere talen. Het was papiermens en weet ik veel.
1: Alle mogelijke
0: en
1: talen
0: de
1: die ik niet
0: zei,
1: versta.
0: Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan
1: dus
0: het land.
1: Dus ik neem het terug. Van mij was het allemaal...
0: Nou, Dan gaan we netjes die dames gewoon uitnodigen. Want die wil graag wel optreden. Een keer bij u mis hier.
1: Nee, het gaat over de Vietnamese groepering. En daar waren ze vertegenwoordigers van. Ja, maar
0: en die mis was in plaats van de gewone mis. Dus als je een gewone niet-Vietnamees was, moest je daaraan meedoen en naar kijken.
1: Ja,
0: ik ben ergens anders gegaan.
1: Maar dat mag je ook.
0: Ja, dat heb ik ook gedaan.
1: Maar ik vond het niet zo erg als jij het liet voorkomen. En we hebben natuurlijk, als je andere culturen hier binnenhaalt, die hebben natuurlijk af en toe ook hun eigen mis. En als Pinksteren dan het ook nog iets van alle naties en tongen en talen. Nou, daar kun je
0: maar als je cultuur heidens is. Van nature, van...
1: Hoeveel dingen hebben wij in de liturgie overgenomen die oorspronkelijk heidens waren? Dat maakt niet uit. Zo gauw als het aangepast kan worden en ingepast kan worden in christelijke dingen, dan mogen we het overnemen.
0: De tempeldienst van de Romeinse afgoden hebben we niet overgenomen.
1: Waar hebben wij het wierook ook van overgenomen?
0: Van de Joden.
1: Ja, maar ook uit de heidense,
0: nee,
1: de heidense
0: die waren
1: tempels. Nee,
0: maar
1: dat is
0: de
1: niet
0: Joden,
1: waar.
0: De psalm, een van de psalm die zegt, de wierook die stijgt op als gebed. Nou, het is van de Joden, van de Joodse tempeldienst. Dat vind ik oké. En de kleren van de priesters en zo, die komen niet uit heidense bronnen.
1: Dat zijn de gewone
0: dagelijks kleren van de tempeldiensten, dat wel. We hebben heel veel van de Joden overgenomen, maar niet van de Vietnamezen van de Bali. Nou ja, goed. Nou, het is een smaakverschil.
1: En we hebben Sinterklaas overgenomen. We hebben Kerstmis overgenomen van
0: Kerstmis,
1: de heiden.
0: We vieren de geboorte van de Heer.
1: Ja, maar het ging over de geboorte. Ja, maar het gaat over de zon, hè?
0: Als wij gingen dansen.
1: Het gaat
0: dansen,
1: over de geboorte van de zon. Dat feest hebben ze overgenomen.
0: Als we gingen dansen voor de zon, dat is slecht. Dat hoort niet in een kerk.
1: Nee, maar zij dansen ook niet voor de heiden. Ze dansen voor onze lieve Heer.
0: Nou, dat is als er een heidens dans.
1: Heidens, dit was niks heidens aan te zien. Ik zag er niks wilds aan. Het was allemaal heel netjes en heel braaf. Laten we het maar over ophouden. Want nou, we zijn het weer niet eens. Maar ik heb gelijk.
0: Nou, dan maak je voor mij wel dat ik gelijk heb.
1: Goed. Hier nog weer een keer over het pontificaat van Paus Franciscus. Nou ja. Daarvan zeg ik dus nogmaals, ik vind hem wel heel veel hetzelfde dan.
0: Maar de vraag was of u iets goeds kunt zeggen over Paus Franciscus.
1: Nou, moeilijk. Daar moet ik heel diep over nadenken.
0: Heeft u al gedaan?
1: We hebben het aan de koffie over gehad. Even of na de koffie. En iedereen moest heel lang nadenken voor ze iets vonden. Dus dat is niet zo heel goed eigenlijk.
0: Nee. Maar ik heb wel iets gevonden.
1: Ja, zeg het eens.
0: Dat toen de oorlog in Oekraïne is begonnen, hij was voor de vrede. En voor bemiddeling en voor stoppen van het doden van mensen en zo.
1: Dat is mooi.
0: In plaats van zeggen, Oekraïne moet zich tot de laatste man verdedigen. Ja. Dat is niet. Ja. Dat is wel goed.
1: Goed, heel goed. Dan iets over de investituurstrijd wordt iets gevraagd. Jij wist niet wat er was.
0: Nee.
1: De investituurstrijd is een belangrijk gebeuren in de kerk sinds 11e, 12e eeuw. Dan is er een strijd tussen de kerk, tussen de paus en de keizer eigenlijk. Voor de benoeming van de hogere geestelijke. Dus van de bisschoppen en abten enzovoorts allemaal. De kerk zegt, dat is aan ons. Daar heeft de staat niks mee te maken. Maar in de tijd daarvoor waren natuurlijk de bisschop ook wereldlijke heersers geworden. Dus dat was een beetje met elkaar verweven geraakt. En het was de keizer was veel lang gelegen om die te benoemen. Afijn. Dat is een hele strijd geweest. Uiteindelijk heeft de kerk die gewonnen. Na heel lange tijd. Dat dus de kerk over de eigen zaken ging. En ik heb straks al gezegd tegen jou, dat gebeurde zelfs met een beetje vervalste documenten. Want ze hebben toen ineens uit de krochten van de archieven doken op de Donatio Constantini.
0: Is dat nu, dat is nep?
1: Ja, daarin wordt dus gezegd dat keizer Constantijn, dus als een soort testament, de staat, de kerkelijke staat, aan de paus gaf. Ja, en zo nog meer van dat soort dingen. Dat is een leugen om bestwil, zal ik maar eens. Niet waar. Pas een paar honderd jaar later kwamen ze erachter dat het niet waar was. En dat geloofde ook wel niemand. Maar het heeft wel gewerkt. Want de kerk beriep zich erop. Zij zien niet Constantijn die gaf de kerk al zijn rechten. Dus het is altijd zo geweest dat de staat probeert invloed te hebben op de kerk. Dat hebben we nog gezien bij de, geloof ik, bij de keuze van Pius X, paus Pius X, begin vorige eeuw. Toen was er nog een verbod van de Oostenrijkse keizer. Die had een vetorecht op de...
0: Oh ja.
1: Dus dan moest er, als er een kruispaus gekozen was... dan moest de Oostenrijkse keizer gevraagd worden of hij geen bezwaar had. En toen had je kardinaal Rampolla, geloof ik, of zo. Die was gekozen. En de keizer had daar bezwaar tegen. Die had te veel politieke invloed of weet ik wat allemaal. Staatssecretaris. Iets in die geest, weet ik het. En toen is het er niet doorgegaan. En... de paus heeft meteen die regel afgeschaft. Dus okay. Nou is, bestaat er niet meer. Maar ja. Die neiging hebben ze altijd gehad.
0: Ja. Maar kun je dan zeggen dat paus Pius X een neppe paus was?
1: Nee.
0: Want een andere was eerst gekozen.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, je bent pas paus niet als je gekozen bent, maar als je het aanvaard hebt. En je, kunt, je kunt het pas aanvaarden als alle voorwaarden vervuld zijn. En dat was toen een voorwaarde. Goed, tenslotte zegt ze zelf de vragen stellen. Kan tijdens de heilige mis de hostie ook al gebroken worden voor het begin van de instellingswoorden? En brak het brood en gaf het hun. Ja, er zijn veel priesters die, of waren die dat doen, tegenwoordig doen ze dat niet meer. Maar dat zijn de ouderen.
0: Je kent ze wel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Collega's.
1: Ja, ik zou het nou geen meer kunnen noemen.
0: Nee, hoeft niet.
1: Die zijn bijna allemaal dood en zo.
0: Precies, maar, ja.
1: We hebben altijd geleerd in de liturgieles. De liturgie is geen toneelspel. We doen niet alles na wat Jezus deed. In de liturgie is de consecratie één ding. Het breken van het brood is een ander ding. Dat gebeurt naderhand tijdens het Agnus Dei.
0: Ja. Maar je ziet zonder priester, dan op een moment wordt het gezegd in het Eucharistisch gebed... de ogen naar boven of zo. Ja, dan ziet de priester dat hij zijn ogen
1: dat
0: naar boven.
1: Moet.
0: Dat moet.
1: Ja, in kanon 1 moet dat. Bij de andere staat het weer niet. Dus ook, de regels zijn heel raar. Maar bij de Romeinse kanon moet de priester zich moet omhoog kijken.
0: Toch wel, oké.
1: Ja. En die moet ook danken. Dan moet hij
0: buigen.
1: Ja. En een kruis maken. Maar tegenwoordig zijn die gebaren allemaal verminderd. Maar in de oude rieten is dat duidelijker. Maar dus laat het duidelijk zijn dat breken mag niet. Het is verboden en dat gebeurt volgens mij ook geen enkele ritus. Doen ze dat in de orthodoxe ook niet, hè?
0: Dat nou, wordt... op het eind als de communie van de gelovigen komt dan wel. Want dan moet je stukjes uitdelen.
1: Ja.
0: Maar nee, niet tijdens. Nee.
1: Goed, dan hier hebben we weer een vraag over Luther en Calvijn. Daar hebben we het al meer eens dezelfde vraag gesteld. Ja. Die keert zich eigenlijk tegen een soort valse ecumene. Dat de kerk Luther en Calvijn, hier zeggen, 7 januari 2017, zegt Katholisches Info, dat de päpstliche raad macht Martin Luther zum Zeugen des Evangeliums. Dat een van de pauselijke raad maakt dus Martin Luther tot getuige van het evangelie. We hebben het gehad in het Lutherjaar dat er een standbeeld van Luther in het Vaticaan werd opgesteld. We hebben gezien toen dat er een postzegel uitgegeven werd met een klassiek schilderij van Dürer of zoiets. Waar Maria en Johannes vervangen waren door Luther en Zwingli. Nou, dat soort...
0: Ja, onzin. Ja.
1: Dat is echt onzin en het is eigenlijk heel slecht.
0: Ja.
1: Want je geeft daarmee Luther meer eer dan hem toekomt. Want het was natuurlijk... Het is geen hervormer.
0: Nee. Ja.
1: Het is een revolutionair.
0: Ik weet toen Paulus Benedictus naar Duitsland gegaan of ergens. Die had een preek over Martin Luther. Maar ja, dan was Martin Luther geen echt slecht mens. Van die preek kon je... Nou, dat hoorde je niet. Ja, hij was een ketter eigenlijk. Die heeft tegen de kerk gevochten. Dat hoorde je niet. Wel,
1: ja, maar het is dus schandalig. Het is een soort ecumene die afbreuk doet aan de werkelijkheid van de geschiedenis.
0: Vond ik toen wel.
1: We moeten, ik ben benieuwd naar... de documentaire van Johan Lindhout, jou wel bekend, hè, die hij aangekondigd heeft voor begin oktober. Een Poolse documentaire die hij Nederlands ondertiteld heeft en die hij op zijn website uitbrengt over Luther.
0: Aha.
1: En daar ben ik benieuwd naar. Want kijk, vroeger werd er natuurlijk van Luther heel veel lelijke dingen gezegd.
0: Ja.
1: En toen in het kader van de ecumene, sinds van doen we net of het een soort heilige is.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook niet waar. Het is gewoon verschrikkelijk. Luther was in ieder geval een onbehouden mens, laten we dat zo zeggen. Die verschrikkelijke rare woorden gebruikte, die tegen de kerk fulmineerde, die niet alleen maar misbruiken aanprengerde, om het in zijn Duits te zeggen, dus aanklaagde, maar die gewoon een ander geloof had.
0: Ja.
1: Met name in de verlossing. Het gaat niet om de aflaten handelen op de eerste plaats. Daar was je natuurlijk ook tegen, daar gaat het niet over. Maar daarvoor is hij niet begonnen. Het gaat over het feit dat hij zegt, het geloof alleen, de werken doen er niet toe. Klaar. We hebben het al gezegd, wat hij zei, zondig sterk, stevig, maar geloof nog steviger. Als je maar gelooft, komt alles goed. En dat is iets wat niet katholiek is.
0: Dat zou Jezus niet zeggen.
1: Nee. Nee, en dat soort dingen allemaal. En ja, ik denk dat het verstandig is om precies te kijken wat Luther zei. Hij was ook antisemitisch.
0: Ja.
1: Dat wil ook liever niet zeggen, maar dat was hij wel.
0: Ja, maar dat, toen was ook iedereen bijna, de kerk ook, antisemitisch, of niet?
1: Was de kerk antisemitisch?
0: Zo, mensen in de kerk.
1: Dat zou kunnen.
0: Nee, ja, dat kon.
1: Dat zou kunnen. Mensen, er zijn tegenwoordig zoveel rare mensen in de kerk die de gekste dingen. Maar de kerk is iets anders.
0: Nee, de kerk is iets anders, dat klopt.
1: Dat is een groot verschil tussen protestanten en dat wij nog de kerk hebben. Goed, even kijken. Dan zegt iemand, ik heb een vraag die me al een tijdje bezighoudt. Ik merk dat de preken van priesters soms heel verschillend zijn. De ene priester houdt de preek kort en beperkt. Beperkt zich tot enkele woorden. Terwijl een andere priester uitgebreid het ingaat op de lezingen en de evangelie van de dag. Ja. Je weet het spreekwoord dat ze vroeger hadden. Maar dat is tegenwoordig helemaal uit de tijd. Als er een nieuwe pastoor kwam, dan zeiden mensen een korte preek, of een korte mis en een korte preek is de gewoonte in deze streek. Dat is eigenlijk het klassieke katholieke idee. Natuurlijk, de eredienst moet en de preek moet, maar niet te lang.
0: Ja. Als hou ons niet te lang bezig met dat soort dingen.
1: Nee, want dat is natuurlijk een algemeen gevoel. Dat preken, en dat is ook onderzocht, psychologisch, dat je niet langer dan ongeveer 10 minuten in deze tijd mensen boeit. We hadden vroeger, met retoriek en grote preken enzovoort, konden een half uur, 3 kwartier de duur, mensen die zaten geboeid, die hadden geen televisie, die hadden niks anders. Maar nou hebben we al die andere dingen.
0: Ja.
1: De vroegere predikanten die haalden ook uit.
0: Ja, een donderpreek. Ja, dat is wel. Nou, nu hebben we allemaal thrillers en series, weet ik veel. Maar toen was de enige die ging naar de kerk en dan verwacht een beetje spanning en zo.
1: Ja.
0: Ja, een beetje.
1: Maar dat is dus niet meer.
0: Horrorgevoel
1: dus
0: ook.
1: Die spanningsboog is veel kleiner. En psychologen zeggen een 10 minuten hooguit en de rest valt, dan dommelt iedereen in slaap.
0: Als tenzij het echt goed is. Ja. Zo'n spannend. Nou, dan kan ik wel langer dan 10 minuten als het echt een goed verhaal is.
1: Zeker, maar dat zijn sommige mensen. Je moet ook naar de gemiddelde kijken.
0: Kijk, ik kijk naar podcasts van 2 uur. Ja, als het goed is. Anders na 10 minuten, na 2 minuten ben ik weg.
1: Ja. Goed. Dan maakt het ook nog uit of het een preekje door de week is. Of een preek de zondag. Ik preek in zondags altijd wel 1 minuut of 10. Maar door de week is maar een paar minuten. Even een paar gedachten. Meer heb ik niet nodig. Je moet de mensen ook niet overstelpen met alle mogelijke gedachten. Vroeger was het door de week nooit een preek.
0: Ja.
1: Hè? Uitvaarten was er nooit een preek.
0: Nee?
1: Nooit. Nee, daar ging het om het bidden voor de overledenen. En dat is weggegaan, want tegenwoordig gaat het om het heilig verklaren van de overledenen.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een preek voor nodig, zeggen ze.
0: Overledenen, zeg maar een grote, die dronk heel veel. komt de priester in de preek en die zegt, ja, mensen, jullie moeten niet zo doen. Zie, dan ga je... Dan...
1: Nee, maar dat zegt hij niet. Tegenwoordig zeggen ze dat ook niet, maar dan vinden ze wel iets anders. Ja, hij dronk wel een beetje veel, maar het kan hem vergeven worden, want het was toch goed voor zijn kinderen, zeggen
0: nee,
1: ze dan zoiets.
0: Ja, ja, maar dat kun je wel anders zeggen.
1: Ze
0: ja.
1: vinden
0: ja.
1: altijd wel iets. Dus daarom is het beter om dat niet te doen. Eigenlijk mogen er geen lijkredens zijn.
0: Ja, ja.
1: Als leken dat doen, dan kan dat bij het graf of weet ik wat, maar in de kerk eigenlijk niet. En tegenwoordig is dat algemeen en dan moet dat. En dat is geweldig om mensen te eren en weet ik wat. Nee, we moeten voor de overledenen bidden, dat is katholiek. En dat is bij de gelovigen bijna allemaal weg, het idee. Ze vinden het allemaal mooi, als er allemaal maar leuke dingen over de overledenen gezegd zijn.
0: Nou, heel slecht. Goed,
1: deze vragen stellen, wat zeg je?
0: Slechte dingen over het overleden zeggen vanuit het altaar.
1: Nou ja, ik heb er wel
0: een
1: soort
0: van. Het was een vreselijk persoon.
1: Dat ik op prentje, want moesten wij de prentjes nog maken. Dat ze zei, zet hem maar op, hield meer van beesten dan van mensen. En dan moet je nog een keer preken over die man. Dat is,
0: nou ja.
1: Of een andere keer dat ik meegemaakt heb dat ik bij iemand, die was overleden. Dat ik daar op bezoek kwam. En hij lag nog op het bed dood te zijn. En die vrouw die zei, ik kan nog niet geloven dat de hand waar ik zoveel slaag van gebeurd heb, nou stil ligt.
0: Oh.
1: Nou, en dan moet je de uitvaart ook nog doen.
0: Ja, dan zeg je, deze was een slechte man.
1: Nee, dat zeggen we dan niet, want dat deden we niet. Oh. Dus dan hebben we over Gods barmhartigheid en dan weet ik het.
0: Voor die
1: nog.
0: Vrouw, ja, die is verlost.
1: Maar dat zijn dingen die je dan nooit vergeet. Hè? Dat,
0: ja.
1: Dus het huwelijk is soms wel een kruis.
0: Ja.
1: En dat kruis werd vroeger gedragen. Tegenwoordig gooi je het meteen weg.
0: Ja, ik zou zeggen, moet je? Als je, nou, dat is een andere vraag, een zijvraag. Nou, als je in zo'n situatie bent, in een huwelijk waar je wordt geslagen, moet je blijven?
1: Nee.
0: Nou.
1: De kerk erkent dat je een scheiding van tafel en bed kunt aanvragen, zelfs bij de bisschop, als je dus gevaar loopt voor je eigen of voor de kinderen.
0: Ja, ja. Dus dan hoef je niet per se
1: nee,
0: zo...
1: Dat wil niet zeggen dat het huwelijk eindigt. Maar je hoeft niet samen te blijven wonen in een gevaarlijke, toxische situatie. Hier de vragensteller die heeft het over dat ze het fijn vindt. Of hij fijn vindt, ik weet het niet wie het is. Dat de priester rustig de tijd neemt om het woord van God uit te leggen. Begrijp ik beter wat de lezing ons willen meegeven. En hoe we Gods woord kunnen meenemen in ons dagelijks leven. Voor mij is de preek dan niet alleen een uitleg van de Bijbel, maar ook een moment waarop ik geholpen word om mijn geloof beter te begrijpen, dichter bij God te komen. Een mooi voordeel, de ochtenddienst van 22 september was zo vol devotie, het raakt je.
0: Ja,
1: weet ik niet. Daarom vroeg ik me af, waarom kiezen sommige priesters voor een korte preek en anderen voor een uitgebreidere uitleg? Is er binnen de kerk een bepaalde richtlijn voor de lengte of de inhoud van een preek? We moeten al een onderscheid maken tussen een preek en een homilie, eigenlijk.
0: Oh ja?
1: Ja, in de mis heet het een homilie.
0: Oh.
1: En een preek is eigenlijk een meer dogmatische uiteenzetting, zal ik maar zeggen, een uitleg, een leeruitleg. Dat is een preek. Maar een homilie is, ja, wat zal ik zeggen?
0: Een meditatie.
1: Ja, iets meer verwijlen bij de tekst van het evangelie en zo. Maar niet dat je allerlei dogmatische dingen moet behandelen.
0: Nee, nee, nee.
1: Dat kan ter sprake komen, maar dat is niet de bedoeling. Dus dat iemand zegt... we hebben het vandaag over de vergeving van de zonde. Nou zal ik dus behandelen hoe je moet biechten. Dat is geen homilie. Dat past niet onder de mis. Dat is in een preek. Dat zou in andere dingen wel kunnen, is catechese. Terwijl de preek in de mis, de homilie, is eigenlijk niet in principe, niet eigenlijk catechese. Dat is een onderdeel van de mysterieviering. Dus het moet als het ware de verwondering over Gods grote daden oproepen die we in het sacrament gaan vieren.
0: Ja.
1: En er mag ook wel een beetje vermaning bij zijn, maar dat hoeft niet het belangrijkste te zijn.
0: Ja, en het verschilt per land. Ga je naar andere landen, dan is de preek langer. Kijk, in Roemenië, als ik daar zit, dan is het minimaal een kwartier.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is zeker.
0: Het is per Nederlander...
1: Zitten dan de mensen te schuifelen of niet, vinden die?
0: Nee, nee, nee. Is het, en dan gebruiken ze altijd drie anekdotes.

0: ze altijd de drie anekdotes. Dan zie je wel, ze hebben het ergens geleerd. Hè? Dus ik denk, ieder seminarie heeft een eigen... Dus ze gebruiken altijd, ja, en zoals... Nou, er was ooit een man die zo dat deed. En daar moet je iets van leren. En daar meestal drie van deze anekdotes. Ja, ik weet precies wanneer het gaat eindigen. En dan op het einde is het ook een beetje... Dan weet je wel, nou, nu begint hij bij het einde te komen. Nou, het is gewoon geleerd.
1: Ja. Ik denk ook dat het punt is dat de kunst van het preken eigenlijk ook niet geleerd wordt.
0: Ja, dat
1: heb ik zelfs niet geleerd. Het seminarium was toen al een beetje in verval aan het raken. Toen ben ik in Tilburg gaan studeren. En het seminarium indruk heb ik niet dat nou erg veel aan retoriek en aan homiletiek gedaan wordt.
0: Dat hoort bij een priester wel.
1: Eigenlijk, en zeker spreken. De praktijk ook.
0: Ja, maar deden de seminaristen, want bij ons wel, daar komen soms seminaristen een preek doen. Dat waren we, toen ik kind was in Roemenië, in de orthodoxe kerk wel. Maar niet op zondag, nee. Zo door de weekse viering, dan kreeg zo'n albe aan. Dan mocht hij, en dan zie je wel, die zijn doodnerveus. Dan zie je wel allemaal rood. Het zijn allemaal rood en dan proberen ze nou 10 minuten wat te zeggen. Maar ja, het hoort wel bij het vak.
1: Ja, en vroeger was in ieder geval moesten ze preken in de klas voor hun eigen ding. En er werd kritiek opgeleverd en zo. En de professor die... Maar dat is eigenlijk volgens mij allemaal niet meer zo. Oh. Ik weet het niet.
0: Doen ze tegenwoordig op het seminarium dat niet?
1: Nee, volgens mij is dat te weinig.
0: Maar hoe leer je dan?
1: Weet ik niet. Een natuurlijke gave hebben, dat kan natuurlijk het beste. Maar er zijn er ook die natuurlijk nooit leren, die zijn er ook. Je had vroeger ook wel kaplaans, die konden niet preken, maar die vonden ze toch heel aardig. De preek is, zeg naar Vaticanum II, hoger gewaardeerd dan vroeger. Ik merk dus dat ik uit de tijd dat ik nog leek was, overgehouden heb dat ik het fijn vond dat tweede paasdag en tweede pinksterdag en tweede kerstdag, dat er dan niet gepreekt werd.
0: Omdat...
1: En op andere zogenaamde halve zondagen, dus die geen verplichte feestdagen, werd er niet gepreekt. En dat vonden we allemaal fijn. Vandaag geen preek, fijn.
0: Niets voor te bereiden.
1: Nee, nee, niet de priester, nee, gewoon de gelovigen.
0: Oh, de gelovigen. Oh.
1: De gelovigen vonden dat fijn.
0: Want de mis was sowieso al lang.
1: Dan was het wat korter en bovendien, ja, allemaal die dingen die we toch al lang weten, die worden nog eens verteld. Dus,
0: ja.
1: Maar na Vaticanum II zijn niet alleen priesters die zichzelf graag horen. Die preken bij iedere gelegenheid dat er enigszins kan en soms heel lang. Maar het zijn ook de gelovigen die dat willen.
0: Ja.
1: En dat betekent dus de opwaardering van de preek. Ja, soms ten koste, denk ik, van de eucharistie. De woorddienst met zondags met 3 lezingen en een preek. Heeft wel een...
0: Is langer dan het tweede deel.
1: Veel langer dan het tweede deel.
0: En kun je zeggen dat de priester wordt geïnspireerd door God, hè, als die aan het preken is? Net als je zegt, je bent aan het biechten en zegt dat, ja, dan is de God zelf die spreekt.
1: Ja,
0: kun je zeggen,
1: ja, maar dat is een sacrament. Maar de preek is geen sacrament.
0: Is het deel van het sacrament, of niet?
1: Nee, ook niet. Oh. Nee, de priester moet vooral, en dan mankeert het ook nog wel eens ooit aan, dat hij moet preken, dus ambtelijk. Hij moet dus preken, in ieder geval niet in tegenstelling met de kerk. Hij mag op het preekstoel niet iets verkondigen wat niet van de kerk is. Ja. Wat ze soms ook wel doen, hoor.
0: Ja, ik heb het ook meegemaakt, ja. Klopt.
1: Ja, en dat kan helemaal niet, want je staat daar niet namens jezelf. Je kunt zelf zoveel ideeën hebben als je wilt, maar je moet ze toetsen aan wat de kerk vindt. En bijvoorbeeld, als de kerk tegen kunstmatige geboorteregeling is, dan kun je niet zeggen, maar ik vind dat gerust kan.
0: Ja, ja. Of Jezus zou het ook wel...
1: Jezus zou het wel goed gevonden hebben. Nou, dit soort praat, die mensen die moet je van de preekstoel afslaan, die hebben daar niks te zoeken.
0: Ja. Of liefde is liefde.
1: Liefde
0: dat,
1: is...
0: Ja, ik heb er wel... Als dat tussen een man en een man, of een man en een vrouw, of een vrouw en een vrouw, is liefde. God is liefde, dus dat mag.
1: Ja, ja.
0: Zit je te denken, wat is deze man aan het...
1: Ja, wat is hij aan het doen? Die is zichzelf aan het verkopen.
0: Ja.
1: Nou, van de preekstoel afslaan. Dat mag niet natuurlijk. Nee,
0: dat is wel heiligschennis.
1: Nou, als je zoiets doet...
0: Een priester aanvallen?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, volgens mij een

0: aanvallen tijdens de mis is heilig. Het is een grote... van de, dan moet je bij de paus even zijn om...
1: Ja. Dus je moet hem na de mis wegjagen.
0: Ja.
1: Net als, ik heb van India's priester wel gehoord in de tijd. Dat ze daar vroeger zo deden in India. Als de pastoor ter plaatse... als die iets uitgehaald had...
0: Ja.
1: Met een vrouw of weet ik wat allemaal. Ja. En dat werd bekend. Dan gingen ze naar de pastorie met een groot mes. Met stokken en weet ik wat allemaal. En dan sloegen ze erop. Alleen moest hij zijn hand bovenop zijn hoofd houden. Want dan was hij gezalfd. Dus dan wou ze hem niet raken. Maar voor de rest raakten ze hem overal. En sloeg hem zo het dorp uit. Altus, of het waar is, weet ik niet. Maar dat zei
0: dat kan me wel voorstellen.
1: En ik vind het op zich niet zo'n gek idee. Ze moeten zich maar netjes gedragen. Zitten ze allemaal te preken dat ze dit en dat moeten doen. En
0: zij zelf houden ze niet aan. Niet. Ja.
1: Goed. De Limburgse aartsbisschop Monsieur van Meegen, die sinds kort nuncius van Duitsland is, zegt in een interview in Duitsland momenteel duidelijke parallellen met Nederland te zien. Maar dan decennia later... met als gevolg minder praktiserende katholieken. Dat is zo. We hebben Noordwijkerhout gehad. Wat het begin van het einde van de kerk was. En in Duitsland hebben ze nu het synodale weg. Doen precies hetzelfde. Hebben dezelfde eisen. En je ziet dat het op hetzelfde uitdraait. Namelijk op het neergang van de kerk. Maar ze willen het niet zien. De duivel verblindt ze. Hij wijst erop dat aanpassing aan de samenleving de kerk niet zal redden. Integendeel, de kern blijft voor Van Meegen Christus. Hij waarschuwt tegen de gedachte dat institutionele of leerstellige hervormingen tot kerkelijk herstel leiden. Ja, natuurlijk, dat is onzin. Je kunt natuurlijk de macht gaan verdelen in de kerk en vrouwen aan die kasteries, aan het hoofd van die kasteries, of daar iets mee opgelost wordt. Misschien wordt het allemaal nog wel erger.
0: Ja.
1: Maar het heeft er ook niks mee te maken. Of vrouwen of mannen. De kerk wordt geleid door Christus. En dat heeft te maken met het feit dat de Christus sacramenteel vertegenwoordigd wordt door het gewijde ambt. En het gewijde ambt kan niet door vrouwen bekleed worden. Dus vrouwen kunnen dat niet. En dan moeten we dan maar eens aanvaarden. Al die feministische onzin... Vrouwen kunnen een heel hoop dingen, maar dat kunnen ze niet.
0: Amen. Ja, He? Zo is het.
1: Zo is het. Maar ze denken allemaal in teken van macht, weet je niet. De kardinaal heeft macht, de bisschop heeft macht. Nee, die macht van de bisschop is tamelijk beperkt.
0: Of ze denken meer in teken van meedoen. Dat je mag er zijn. Hoe je ook bent.
1: Ja, maar kijk, als ik dan hoor... dat een of andere pastorale werkster uit het bisdom Haarlem, Amsterdam, die altijd al priester heeft willen worden, die zelf roeping voelde tot het priesterschap. Maar ja, die ging binnen de kerk natuurlijk niet.
0: De katholieke kerk.
1: Werd ze maar oud-katholiek.
0: Ja, dat is ook een oplossing.
1: Nu is ze bisschop van Haarlem geworden.
0: Kijk eens.
1: Het is toch een enorme carrière.
0: Ja.
1: Maar het stelt niks voor.
0: Nee, maar...
1: De oud-katholieke kerk stelt er niks voor. Er zijn maar een paar duizend mensen, geloof ik. Er zijn op afgevallen priesters en afgevallen katholieken die daar hun heil zoeken.
0: Nou ja.
1: Nou ja, hoe dat je dan zelf nog serieus kunt nemen, dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Zo je carrière najagen. Dus nou eens de kerk aan de kant zetten. En een andere kerk zoeken waar je dan wel nominaal...
0: Als je niet gelooft dat de katholieke kerk de echte kerk die door God is gesticht. Als je daar niet in gelooft, ja, dan ga je...
1: Ja, maar je kunt toch niet voorstellen dat je denkt dat de oud-katholieke kerk, de kerk is door Christus is gesticht.
0: Ja,
1: die
0: maar dat maakt niet uit, want ze zien het als een baan. Hè? Je kunt van baan verwisselen. Als dat daar aan de andere plekken beter op mogelijkheden zijn voor jouw carrière, dan ga je toch wel
1: daar. Dat is die mevrouw Mulali. Of iets, kun jij het onthouden die naam in?
0: Sarah Mulali.
1: Sarah Mulali.
0: Ja. Ja, die is Anglicaans geboren. Die is niet...
1: Nee.
0: Katholiek...
1: Maar die is... het triomf van het feminisme. Dat mens is verpleegster. Hij heeft gestudeerd voor opperverpleegster of zo. Dat is ook heel mooi.
0: Ja.
1: En toen is een cursusje theologie gaan doen.
0: Heeft toen
1: geen academische studie, gewoon een cursusje theologie. En toen heeft ze ook een baantje genomen in de prochie. Hè, in de Anglicaanse prochie. En toen is ze opgeklommen. Want feministen moesten allemaal vrouwen, moesten priester worden enzovoorts allemaal. Dus, en toen zodoende is ze bisschop. En zelfs aartsbisschop, terwijl ze theologisch analfabeet is. Al dus zegt...
0: Maar u heeft haar
1: de oud-bisschop Gavin Ashenden, hè, de, die zegt dat. Daar heb ik het van.
0: Ik dacht, u had haar biografie opgezocht.
1: Nee, dat is de Anglicaanse, gewezen Anglicaanse bisschop die katholiek geworden is.
0: Okay.
1: En die heeft erover geschreven. Zegt het totale échec is van de Anglicaanse kerk. Dat is zo'n vrouw. En die heeft nu, die mevrouw ook nog, zo slim is ze, aan een of andere Pakistaanse imam, die de imam was van Bin Laden, heeft zijn prijs uitgekend voor de verbinding en de vredes en zo allemaal. Terwijl hij allemaal opgeroepen heeft de Heilige Oorlog en zo allemaal. De mens is dus knettergek.
0: Dus je gaat dan een verbindings...
1: Ja, dus verbinding. Dus de onnozelheid, de woke onnozelheid van zo'n Mulali-mens. Nou ja, fijn. Laten we het maar niet over hebben. Zo erg is het in de katholieke kerk nog niet.
0: Ja.
1: Prijs de Heer.
0: Ja.
1: Af en toe heb je wel eens de neiging dat sommige mensen denken dat ze dat ook willen, dit soort dingen. Maar... Goed, wat hebben we nog meer? Over de toekomstige synodale conferentie, zegt Van Meegen, is afwachtend hoe de Curie en Paus Leo ernaar gaan kijken. Als nuncius is hij mede verantwoordelijk voor de zoektocht naar nieuwe Duitse bisschoppen. Maar hij vindt dat Duitsland... de vijver voor geschikt kandidaten bijzonder klein is. Er zijn niet alleen minder priesters, maar veel kandidaten blijken volgens de aartsbisschop gewoon ongeschikt. Datzelfde schijnt zich voor te doen in België. Hoe lang is men al op zoek naar een bisschop voor Gent?
0: Alle twee, denk ik.
1: De nuntjes overal zoeken en het vragen enzovoort. Het lukt allemaal niet. Kijk, je kunt natuurlijk wel een hele hoop gekke priesters opleiden in de loop der tijd. Maar dan hou je geen geschikte kandidaten, maar dat is in Duitsland precies hetzelfde. Paus Benedictus zei al dat er geen enkele katholieke universiteit in Duitsland was.
0: Ja.
1: En daar worden de priesters opgeleid. Dus die worden allemaal op heterodoxe instituten opgeleid. En dan krijg je dus bisschoppen met een verkeerd randje, zal ik maar zeggen. Die allemaal theologisch rare opvattingen hebben.
0: Nou, dan ziet u wel benoemingen, hoe lastig het is.
1: En je moet op tijd ingrijpen.
0: Ja.
1: En dat vinden ze niet leuk. Want het is, dan krijg je heel de pers over je heen. Dat vinden ze allemaal niet mooi.
0: Ja,
1: maar toch moet dat. Dat is de enige manier.
0: Ja. Misschien moeten ze iemand uit Nederland halen voor België. Zodat,
1: ja, maar wij hebben er ook niet veel meer.
0: Ja, maar niet, geen hebben zij.
1: Voor zijn België? Hebben wij iemand?
0: Ik zou het niet weten.
1: Jawel, we hebben er nog eentje over. We hebben een hulpbisschop die niet heel druk heeft.
0: Ja, dat kan. En dat is ook vlakbij.
1: En die speelt op wereldniveau tegenwoordig. Dus.
0: Ja, dus dan zou hij... Hoe de Belgen hem zouden ontvangen, dat is een
1: Belgen zijn
0: vriendelijk.
1: Vriendelijk. Zijn vriendelijke mensen. En die zeggen niet rechtstreeks in zijn gezichtje deugt niet.
0: Ja, niet achterin. Ja,
1: weet je wel. Maar er zijn zo weinig katholieken in België... dat die paar die er zijn, zijn misschien wel braaf.
0: Ja, wie weet. Die paar mensen die nog komen, die zullen blij zijn.
1: En als je een bisschop hebt die weer mensen rond zich heen kan verzamelen... die de jeugd aantrekt.
0: Ja.
1: Want de huidige bisschoppen denken dat je jeugd aantrekt met LHBTQ+. Toestanden en weet ik wat allemaal. Nou, daar stoot je ze alleen maar mee af. Dat de acceptatie bij de jongeren voor de homo's dat afneemt. En dan zeggen ze dat deels komt dat door de islam, jongeren die daar een dikst van moeten hebben. Maar deels ook dat een groot gedeelte van de jongeren conservatiever is. En dat is zo.
0: Ja.
1: En die moeten van die gekke dingen niks hebben. En die houden van het huwelijk en gewone normale dingen. Zoals het altijd is geweest.
0: Ja, sowieso niet zo. Het is best veel overal. Overal zie je. Ga je naar Amsterdam, dan zie je overal van die progresvlagen. Het is van die regenboogvlag met nog een toevoeging.
1: Oh, nou, die is aan, hoor.
0: Ja, dat is een progresvlag.
1: Nou, ik ken alleen procesgebrak.
0: Nou, overal, ja, gebak, maar ja, daar is ook een vlag.
1: Ik vond dat gebak wel lekker. Maar.
0: Overal. En dan zien ze dat ze een beetje versleten zijn. Ja, over een week hebben ze nieuwe geplaatst, ja.
1: Ze zijn helemaal knettergek.
0: Ja.
1: Maar gelukkig is er een lichte tegenbeweging. Je ziet dus dat heel die linkse beweging nu stoot op een ontwikkeling van rechts die vrij groot wordt. Kijk, zie je in Duitsland ook. En de bisschoppen houden daar niet van, maar het gebeurt toch, ondanks de bisschop. Goed, dus hij kan weinig bisschopskandidaten vinden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan vindt hij voor een bisschop het charisma het belangrijkste. Ik weet niet wat hij met charisma bedoelt.
0: Ja, vriendelijk tegen mensen.
1: Hij moet geen grijze muis zijn. Daar ben ik ook wel. Dat hij, ja, geen grijze muis. Hij moet gewoon katholiek zijn. Flamboyant katholiek.
0: Ja, zo.
1: Gerust iets durven zeggen. Hè, de huidige bisschop, bijvoorbeeld de voorzitter van de bisschopconferentie, heeft... Die gaan nooit mee, die bisschoppen, met de Mars voor het Leven, die in Duitsland ook vrij groot is. Doen ze niet aan. Hebben nou wel een boodschap gestuurd. En die boodschap zeggen ze dat we voor het leven moeten zijn enzovoorts allemaal, dat dat geweldig is. Maar dat we dan ook wel tegen de doodstraf moeten zijn. Terwijl het daar niet over gaat. In Duitsland is helemaal geen doodstraf. Het gaat daar over tegen abortus. Dan zitten ze allemaal politiek correct te zijn en de hele zaak. Is verschrikkelijk.
0: En dan heb je het over een land waar je eigenlijk niets mee hebt. Ja, je woont niet in Amerika. Dus nee. Waarom heb je iets over te zeggen?
1: Niks. Nee, maar dat is gewoon om het allemaal breed, weet je wel. Dan ligt er niet zo'n nadruk op die abortus. Want dat vinden ze toch vervelend. Omdat natuurlijk die linkse partijen zijn allemaal voor abortus. Je ziet nu zelfs bij ons in de Kamer 22 tot 24 weken.
0: Ja.
1: Die mogen de kinderen dood laten gaan. Dat vinden ze heel gewoon. Die linkse mensen vinden het allemaal heel gewoon, hoor. Ik snap daar helemaal niks van. Dan moet het toch wat ver afgezakt zijn, eigenlijk. Ik vind abortus sowieso... Iedereen praat er tegenwoordig goed. Als je op straat vraagt, op televisie... Ja, dat moet kunnen, dat moet kunnen. Vrouw moet erover... Over de kind wordt niet gepraat.
0: Ja.
1: Nee. En dan zijn ze tegen de doodstraf. Terwijl ik vind dat moet kunnen, zou ik maar zeggen. Als er zo'n lastige mens rondloopt. Ja,
0: maar dan
1: staat.
0: Moeten ze ook tegen euthanasie zijn. Ja, dat ook.
1: Ja,
0: van oude mensen.
1: Dus het is allemaal decadent, decadent, decadent. Dat wil dus zeggen, los van iedere moraal. En dit zijn allemaal wraakroepende zonden. En als de maatschappij zo doorgaat, roepen ze Gods wraak over zich af. Dat mag ik ook al niet zeggen. Want er zijn natuurlijk een heleboel bisschoppen. God wreekt zich niet. Kijk de Bijbel maar na.
0: Ja, dan zeggen dat is de God van het Oude Testament.
1: Ja, en wat zegt
0: Jezus?
1: Wat zegt verschijningen in Fatima?
0: Ja, maar dat is Maria.
1: En in,
0: dan moet je niet in geloven.
1: Daarin, hoe heet het daar?
0: Lazalet,
1: ja. Met die dreigingen.
0: Ja.
1: Dan zit ze in Rome wel een of andere man. Die zegt, dan is het niet echt als ze dreigt. Want God dreigt niet. Nou. Sodom en Gomorra.
0: Oude Testament.
1: Ja, Oude Testament.
0: Jezus met een... heeft Jezus wel iets van gezegd, ja.
1: Jezus vervloekte de vijgenboom zelfs.
0: Dat, ja, ja.
1: Dus ze moeten van Jezus niet hoe noem ik het ook weer?
0: Lieve
1: Jezus-syndroom heb ik het ooit een stuk over geschreven. Ja, het is gewoon een verkeerd citeren van de Bijbel. Selectief.
0: Ja.
1: Kan een goed verstaander hieruit opmaken dat Monsieur van Meegen de huidige Duitse bisschoppen te modernistisch vindt? Ik denk het wel, ja. Ze zijn natuurlijk ook modernistisch. Niet allemaal.
0: Maar...
1: Maar je kunt de bisschop van Keulen niet en die van,
0: nee,
1: van Passau niet. Maar er zijn er een paar. Maar het merendeel is zo modernistisch als de pest. Maar als je ze op een rijtje zou zetten, alle bisschoppen in de wereld, hoeveel modernistische zijn er heel veel.
0: Ja.
1: Heel veel. En er zou dus een paus moeten komen die daar een schoon schip maakt.
0: Oh, dat zal wel 100 jaar duren, want dan moet alles allemaal dood. Dat ken je niet.
1: Nee, we kunnen er een paar afzetten. Ze hebben nu alleen, Franciscus zet alleen brave bisschoppen af. Slechte niet.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is toch
0: maar
1: zo?
0: Maar dan wil je dan Franciscus volgen? Niet. Dan wil hij niet zoals...
1: Maar de paus moet natuurlijk, dat is hij. Hij moet gewoon bisschoppen aanklagen als ze het verkeerd doen. Ze roepen, zeggen dit kan niet. En anders gewoon voor een rechtbank, bij een kerkelijke rechtbank. En zeggen, ja, jij gaat tegen het geloof en klaar. Dus het einde, je kunt het herroepen of anders kun je vertrekken. Je moet het niet zomaar roepen. Je moet, dat deed Franciscus. Die, zonder enige vorm van proces. Daar ben ik niet voor.
0: Nee.
1: Gewoon proces. We hebben kerkelijke processen. Die zijn er.
0: Ja, maar dat... Waren vroeger er wel dit soort processen? Denk ik ook niet.
1: Dan wacht dat wil niet...
0: Ik denk, dan wacht je tot die dood gaat. En dat is het. Dat vind je een waardige opvolger.
1: Kan soms zo zijn.
0: Ja.
1: Maar als iemand zo'n ellende veroorzaakt... Dan wacht je niet tot hij doodgaat.
0: Nee, tot hij met pensioen gaat. Ja, ik snap het. Maar ik snap kerkpolitiek ook. Ik snap het niet, maar ik kan me voorstellen dat het zijn moeilijke beslissingen
1: zijn.
0: Dat
1: zijn het ook. Maar ze zijn meestal bangig uitgevallen.
0: Ja.
1: Bangig.
0: Ja, ja.
1: En dat is het erge.
0: Ja, dan zijn nog een paar vragen via de app.
1: Ja, maar volgens mij nog is het één minuut. Geef maar een vraag dan.
0: Beste heer Menne, ik heb interesse in geschiedenis met meerdere periodes. Heeft u ook een kleine geschiedenisles wat het verschil was met de mis van voor en na het concilie van Trente? Of moeten we daarvoor toch eerder naar het programma Zuiderlich zijn?
1: Nou, voor en na Trente weet ik niet. Ik weet alleen dat er maar zeer beperkte dingen zijn. Er zijn wat misbruiken af, maar ik weet niet precies wat. Ja, dat weet ik niet.
0: Nou ja. En dan een tweede opmerking. Persoon die heeft genoeg aan uw uitleg en ik moet meer mijn mond houden.
1: Oeh.
0: Dat is het. En dat ze wel. Soms zet ik het programma uit.
1: Oh.
0: Zo erg is het.
1: Nou, dat is zeker. Nou, er zijn er ook een hoop die het wel aanzetten.
0: Ja.
1: Dus. Ja.
0: Nou ja. Dan moet, als af en toe mag het wel. Af uitzetten.
1: Zeker.
0: Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

26 september viert de kerk de gedachtenis van Cosmas en Damianus, tweelingbroers, samen genoemd in de eerste Romeinse kanon. Ze heten de kosteloze geneesheren, artsen die mensen zonder vergoeding behandelen. Door hun gratis verzorging werden talrijke mensen genezen. Zij legden met hun leven getuigenis af van hun geloof in de liefde van God onder keizer Diocletianus. En deze keizer Diocletianus wordt ook met name genoemd in het gedichtje dat een priester ooit ter ere van de beide geneesheren maakte, de priesterdichter Geri Helderenburg, een Vlaamse priesterdichter. Ik lees u voor. De milde geneesheren, omdat zij broederlijk hun bloed vergieten, lijkt men zegt onder Diocletianus, en men ze op blauwe mozaïeken altijd naast elkaar ziet staan, om deze redenen noem ik ze beiden, Cosmas en Damiaan, in de kanon der mis, als wij samen de artsenij bereiden die voor de hemel is. Met dezelfde zelfeloosheid waarmee ze hun beroep uitoefenden, hebben deze artsen ook hun leven weggegeven. Waar hadden ze de kracht vandaan? Van dezelfde hemelse artsenij waarmee alle leerlingen van Jezus de dodelijke ziekte van de zelfzucht te boven komen. Op zaterdag in de 25e week door het jaar is het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En hij sprak tot zijn leerlingen: hebt een open oor voor wat ik u zeg. De mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen. Ofschoon zij die woorden niet begrepen, ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten, schrokken zij ervoor terug hem hierover te ondervragen. Dit is het woord van God. Wie met bidden begint, moet overschakelen van doen naar zich laten doen, van geven naar ontvangen. We doen al gauw te veel, omdat we niet voldoende geloven in wat Hij doet. En daarom eerst de geest laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed maak ik me staande zijn tegenwoordigheid bewust. In een geest van geloof zie ik hoe Hij mij ziet, vooral als ik bij de mensen niet zo gezien ben. Hij heeft oog voor mensen op de minste plaats. Een gebaar kan mijn eerbied voor Hem tot uitdrukking brengen en doen groeien. In deze gesteltenis van geloof en eerbied neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt dat gelover besef van zijn tegenwoordigheid te steunen en te voeden. De verzorging van de houding van mijn lichaam is van belang voor het gebed, maar veel wezenlijker nog is mijn totale levenshouding. Is mijn levenshouding egocentrisch, gericht op eigen eer, dan zal ik evenmin als de leerlingen openheid kunnen opbrengen voor wat Jezus te zeggen heeft. Om mijn levenshouding zo zuiver mogelijk af te stellen, vraag ik nu de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, niet op de eigen eer, maar in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Evenals Jezus ben ik er niet voor om gediend te worden, maar om te dienen. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dit is de derde en laatste maal dat Jezus zijn lijden voorspelt. En evenals bij de twee vorige keren reageren de leerlingen met onbegrip. Hoe word ik nu toegankelijk voor dat moeilijke lijdenswoord? Om het zover te kunnen laten komen, moet ik met Jezus op dezelfde plaats willen zijn, en wel achter Hem aan op weg naar Jeruzalem. Op deze weg neemt Jezus de 12 opnieuw terzijde, zoals ik nu in de situatie van het gebed door Hem apart genomen word, en zoals Hij mij eveneens in situaties van lijden en vervolging als het ware terzijde neemt om mij in te wijden in de wijsheid van het kruis. Deze inwijding is een kwestie van genade.
En daarom vraag ik daar nu om, als een bijzondere genade, dat ik een innerlijke kennis van Jezus mag krijgen, zodat ik door hem te kennen tot een beter verstaan kom van mezelf en van het lijden en de zin ervan. De overweging. Driemaal scheepsrecht. Alle goede dingen in drieën. Dit is de derde maal dat Jezus zijn lijden voorzegt. Zoals hij 3 dagen onder de doden is geweest en de derde dag zou verrijzen, zodat hij echt helemaal dood is geweest en niet schijndood. Jezus heeft zijn dood 3 maal voorzegd, zodat we er gewoon niet omheen kunnen. Zodat het als een feit is gestaafd. 3 maal is ook het onbegrip van de leerlingen. Het antwoord op de voorzegging is onbegrip. De eerste maal was het Petrus, regelrecht verzet. Dat verhoede God hier, zoiets zal hij nooit overkomen. De tweede maal, ze begrepen niet waar hij het over had. Ze konden dat geen plaats geven. En de derde maal zijn er 3 uitdrukkingen voor om dat onbegrip van de leerlingen, het niet kunnen plaatsen van het lijden van de meester, uit te drukken. Niet begrijpen, woorden die omsluierd bleven, ze konden het niet vatten. Want met dat onbegrip moet de mensheid leven. Met zo'n onbegrepen meester in het mens zijn, moeten wij leven. Ze zijn elkaar tegengesteld, de voorzegging van lijden en dood en de manier waarop Jezus zich aan de menigte presenteert. In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En wat deed hij dan? Ja, het ene wonder na het andere. Een duivel die stom was tot spreken brengen. En ze raken daarover maar niet uitgesproken en uitgedacht. Iedereen verbaasde zich over alles wat Jezus deed. Ze hebben er een mond vol van. Heb je dat gehoord? Jezus van Nazareth, hij is onder ons. Het is zoiets wat de mensen tegenwoordig eigenlijk ook van het mens zijn doet genieten. Vooral de jeugd. De jeugd heeft de toekomst. En dat daarmee niet in overeenstemming te brengen is, niet binnen het bewustzijn samen te brengen. Het ouder worden, in gebreken blijven, dat het lichaam aftakelt. Zoals de prediker in de eerste lezing het zo suggestief beschrijft, dat je opziet tegen iedere helling, dat je tanden uitvallen, dat je vereenzaamt, dat je opziet tegen het gesprek omdat je niet goed meer hoort. Het wordt allemaal doffer, het geluid van de molen wordt doffer, het stemgeluid van de vogels klinkt ijler, alsof degene die zingen verstommen. En toch moeten die 2 in het bewustzijn samen worden gebracht, zegt de prediker. En daarin bestaat zijn wijsheid, dat je over alles rekenschap zult moeten geven aan God. God zal u over dat alles rekenschap vragen. Ze zijn dus samen te brengen, niet in zichzelf, maar in degene die wijs is, vanuit de wijsheid van God. En zo zijn de wonderen Jezus en de lijdende Jezus, zo zijn de bloei, de ontplooiing van het mens zijn en de ontplooiing van de genade alleen samen te brengen met de neergang of met de zonde, wat daarvan het gevolg is, lijden. Ze zijn alleen samen te brengen in het bewustzijn van Jezus. Jezus zelf, zoals hij daar voor zijn leerlingen staat. Hij brengt het moeilijke onderwerp in hun midden en dat gaat er niet in, maar ze hoeven eigenlijk alleen maar naar Jezus te kijken. Toen zij het beleefden, zich herinneren hoe hij zijn leven voorspelt, en toen zij het bij hem dan ook meemaakten, moesten zij daarom ook aan woorden herinnerd als: herinnert u hoe hij tijdens zijn leven nog heeft gezegd, de mensenzoon moet veel lijden. Dus dat is dan ook datgene wat wij hier vieren in de Eucharistie. Doet dit tot gedachtenis aan mij. Zoals hij daar te midden van zijn leerlingen staat en het meest wonderlijke, het aangename zouden we kunnen zeggen, het goddelijke en het meest onaangename, lijden en dood,
uitgeleverd zijn aan de mensen en uitgeleverd zijn aan elkaar, geen weg weten, dat je dat kunt verwerken vanuit zijn bewustzijn. Kijk nu eens hoe sereen Jezus daarbij blijft. Hoe alles kan worden opgenomen, alles wat u kwelt, waarin u ooit bent uitgeleverd en overgeleverd, hoe dit alles kan worden opgenomen in hem die zich aan u heeft overgeleverd. Zo mag je er zijn, want je mag er zijn van hem. Je bent zijn lichaam. Zijn geest is in je hart uitgestort. En dat is een geest van onuitputtelijk goddelijk geduld die in uw hart is uitgestort. Het is voor het gebed niet goed veel gedachten te hebben. Hoe dieper het contact, met des te minder gedachten en met de des te minder woorden kunnen we toe. Want, zegt Ignatius, niet door veel te weten verzadigt en voldoet men de ziel, maar door de dingen innerlijk te voelen en te smaken. Van de meditatiegedachten mag men alles overslaan. Als men maar niet de gesprekjes aan het einde overslaat. Want in het persoonlijke gebedscontact geven Jezus en de Vader hun leven, hun liefde. Dan naar onze Vader bidden en daarin kunnen we samen met de Zoon onze geest aan de Vader teruggeven.

0: tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: neemt.
1: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
2: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
1: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
2: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
1: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
2: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
1: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
2: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
1: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
2: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
1: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
2: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
1: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
2: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
1: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
2: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
1: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
2: Heel de zwaarte van uw toren is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
1: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
2: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
2: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Nood. En vandaag in de studio Dennis Peters. Welkom weer.
1: Ik ben er weer.
0: Je bent er weer in levende lijven. En dat is tegenwoordig een wat grotere uitdaging dan de vorige seizoenen.
1: Misschien
0: hebben we. Dat zeg ik nou namens jou. Volgens mij hebben we het vorige keer ook niet uitdrukkelijk opgenoemd. Maar jij bent sinds deze zomer de nieuwe directeur van Kerk in Nood Nederland.
1: Dat klopt. Ja, ja.
0: Ja. Nou, alsnog ook nog van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het brengt natuurlijk ook wel echt nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden met zich mee. Je kwam hier ook helemaal opgewonden binnen eigenlijk. Kun je er toch heel kort even iets over vertellen?
1: Dennis? Ik zal het niet hebben over de nieuwe accountant en alle financiële dingen en zo die ik nu ook moet doen. Maar het is ook heel inspirerend. Ik wil dat echt benadrukken. Het is een grote verantwoordelijkheid. Ik voel me echt nederig dat ik het mag doen. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week met 23 mededirecteuren in ons internationale kantoor in Duitsland. Bij Frankfurt, waar Pater Werenfried ooit begonnen was met alle hulp via die weg te sturen. En dat was wel heel inspirerend, want niet alleen vanwege de mededirecteuren. Er zit een mededirecteur tussen die 5 jaar lang heeft geholpen om die IRADE-wapens te laten neerleggen. Ook heel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar op die plek hebben ze bij de laatste verbouwing 17 kleine kamers bovenop zolder gemaakt. Die zolder die gebruikten ze nooit zo heel goed als nu. Ja, en dan zie je dat daar heel veel bisschoppen die op rondreis zijn vanuit de hele wereldkerk. Daar blijven logeren.
0: Oh.
1: En dus nu was er ook een Colombiaanse bisschop bijvoorbeeld. Die daar dan langskomt. Die bij een paar instanties langsgaat. Bij zijn eigen congregatie als ze daarvan zijn in Europa en noem maar op. En ja, het heeft mij duidelijk gemaakt ook in het gesprek met hem. Maar ook met ons hoofd van de projecten. Dat wij niet alleen maar een doorgeefluik van projecten zijn. En mensen kunnen echt gewoon uithuilen. Letterlijk, dat gebeurt dus echt heel regelmatig wanneer er hele moeilijke omstandigheden zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ook bisschoppen moeten hun verhaal kwijt. En we gaan dus echt met hen mee. En wat heel grappig was, ik had met een donateur hier in Nederland had ik het gehad over dat ze heel graag iets groters wilden steunen, maar dan heel tastbaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stelde voor van misschien iets van boten of zo. En toen had ik het met deze bisschop uit Colombia erover. Dit is iets wat ik wou voorstellen. Oh ja, nee, maar daar heb ik echt heel veel mooie ervaringen mee. En hij vertelde zijn verhaal. Hoe hij gevraagd was om bisschop te worden. En dat de nuntius, de pauselijke ambassadeur, zeg maar, hem probeerde te bereiken. Maar hij was dagenlang gewoon niet bereikbaar geweest. Dus toen hij weer terugkwam en zijn netwerk weer aanklikte op de telefoon.
0: Ja.
1: Had hij tig oproepen en appjes en sms'jes en noem maar op. En hij moest zo snel mogelijk die kant uitkomen. Wat hij dus per bus moest gaan doen uiteindelijk. Vliegtuigen heb je niet elke dag of elke 2 dagen of 3 dagen. En hij vertelde hoe belangrijk het vervoer daar zo is. En ook de boten die zij gebruiken, want ook zijn bisdom ligt aan de kust. Maar dat kan ook op rivieren zijn. Hoe belangrijk die zijn om lokale gemeenschappen te versterken.
0: Ja, ja.
1: Met de sacramenten, met catechese, maar ook hele sociale projecten. En dat is mooi om dat in actie te zien. En daar zit ik nu wat dichterbij, dus
0: ja.
1: daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, ja, wat je eerst misschien wel op papier allemaal zag, dat hoor je nu zelf letterlijk van de mensen
1: vaker. Ja,
0: althans,
1: ja, af en toe zag ik het wel, maar nu zie je dat wat vaker. En, en dan ook hoe mijn collega's in andere landen exact dezelfde uitdagingen hebben. Maar niet alleen uitdagingen, dat we overal ook echt hetzelfde hart hebben om het evangelie gewoon te brengen.
0: Ja,
1: want wij geven wel, hè, ik spreek even namens de luisteraars en degene die doneren. Wij geven wel aan hun, maar wij ontvangen ook enorm veel aan inspiratie in ons geloof. En, en dat is wat wij heel graag willen doorgeven.
0: Ja,
1: en dat hebben ze allemaal, al mijn collega's. Dus dat was heel mooi om te zien.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Dat is ook wel een klein beetje de internationale bijeenkomst van Radio Maria. Dan heb je dat ook, hè? Dan je herkent.
1: Je voelt het.
0: Je voelt gewoon de vreugde. Door alle uitdagingen heen. En uiteindelijk is de dankbaarheid van de mensen voor wie je het doet en met wie je het doet. Ja, dat is gewoon het kloppend hart, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: Nee, zeker. Ja. Nou, fijn en mooi om te horen. We gaan ook even concreet in natuurlijk op een aantal items die jij voor deze keer hebt aangedragen.
1: Mm-hmm.
0: En dan beginnen we bij een zeer indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen, van een priester Makali die 8 jaar geleden is ontvoerd geweest. Gelukkig, ik bedoel, inmiddels weer een hele tijd actief. Maar vertel eens, hoezo?
1: Ja, omdat hij nu een boek heeft uitgegeven. En dat boek is wel heel indrukwekkend. We hebben trouwens wel meer indrukwekkende boeken op het ogenblik die we via de webwinkel aanbieden. Hè? Onder andere Henry Nouwe, een boek over Oekraïne, wat nu uit is gekomen in het Nederlands. Maar zijn boek is heel indrukwekkend, omdat het gaat over die hele lange gijzeling die hij heeft meegemaakt. Ruim 700 dagen, 750 dagen.
0: 750, ja.
1: En al die tijd kregen wij af en toe ook een teken van leven. Dus dat we dan horen van, ja, voor zover we weten is die er nog. Maar ze wisten het ook niet 100% zeker. Want ja, zo'n bericht kan ook ouder zijn en dan opgenomen zijn en noem maar op. En nu heeft hij in het boek heeft hij dus omschreven hoe hij onder andere zegt van, ik heb gekozen, dat is de titel ook, om niet te haten.
0: Ja, want kun je misschien de omstandigheden in het land...
1: Ja, Mali is een land dat overspoeld wordt, zoals een beetje de hele Sahelregio. Hè? Dus het midden van Afrika, die gordel van woestenij en steppen. Door islamistische extremisten. En de ISIS en de Al-Qaeda's en nog wat andere groeperingen. En hij is dus meegenomen, ontvoerd. Dat betekent dus dat je... Ja, van plek naar plek trekt. Mm-hmm. Want die mensen die nemen je mee en die willen niet op dezelfde plek blijven, omdat ze niet gevonden willen worden. En dan word je constant aan hun martelingen, in het begin was het ook, onderworpen. Maar tegelijkertijd, ja, als je lang bij elkaar blijft, dan bouw je ook een soort van band op. Hè? Daar hoor je wel vaak over natuurlijk. En voor hem stond centraal op een gegeven ogenblik de vraag: is het mijn christelijke roeping niet om hen lief te hebben? Kan ik dat? Kan ik in navolging van Christus lief hebben?
0: Ja.
1: En hij kwam erop uit dat dat een keuze is.
0: Ja.
1: Dat klinkt wel heel gemakkelijk. En dat gaat ook niet van de een op de andere dag.
0: Nee.
1: Maar daar heeft hij het in het boek over. En dat is natuurlijk om dat helemaal te kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Dat kun je alleen vanuit Christus.
0: Ja. Ja.
1: En dat is waar het boek over gaat. En waar ook dit artikel, als je het leest, dan proef je dat ook al wel.
0: Ja, ja.
1: Die heeft echt wel het nodige doorlopen voordat hij daar ja op kon zeggen op die vraag.
0: Ja,
1: wat mij het meest raakte is dat hij zegt van, ik voelde diep medelijden met mijn ontvoerders.
0: Ja.
1: Het zijn jonge mannen die gehersenspoeld zijn door propagandavideo's en onwetendheid en bla bla bla. Dus je proeft de woorden van Jezus terug, van Heer, ontferm me over hem, hè, over zijn eigen vervolgers.
0: Ze weten niet wat ze doen.
1: Ze weten niet wat ze doen,
0: ja.
1: Exact. En dat is een weerklank van Christus zelf natuurlijk.
0: Ja. Nou, dat kunt u lezen op inderdaad de website van de Kerk in Nood en het boek dus ook bestellen. Dan gaan we naar Cuba, daar hebben we het alles de laatste tijd toch al wel vaker over gehad.
1: Ja, voor de vakantie inderdaad was dat een campagne die we hadden gevoerd. En nu was het nieuws waarvan ik dacht, ja, dat is dan toch wel mooi om ook terug te laten horen. Vanuit USA Today, een Amerikaanse medium, nieuwsmedium. Die dus omschrijft van, ja, dat op het ogenblik er toch weer meer mensen aankloppen in Cuba bij de kerk.
0: Ja.
1: Cuba heeft te maken met een grote uitstroom ook wel. Hè, want het gaat economisch, sociaal heel, heel lastig in het land. Maar de kerk kreeg daar meestal niet de ruimte ook.
0: Nee.
1: En dat is nog steeds wel een lastig iets om heel veel te doen. Dus in de loop na de revolutie, la revolution in Cuba, toen zijn heel veel van de eigendommen van de kerk, dus de ziekenhuizen, de scholen, noem maar op, zijn allemaal ingenomen door de staat.
0: Ja.
1: Nu zie je dus wel dat mensen weer aankloppen bij de kerk, alleen al voor de geestelijke nood die ze hebben, maar ook wel proberen om elkaar daar buiten wel te helpen.
0: Ja.
1: En dat de kerk weer echt zijn plek kan innemen, toch iets meer. Ja, waar de kerk goed in is, mensen bij elkaar brengen en Christus centraal stellen, waardoor er weer hoop komt.
0: Ja. Want het is wat ze ook doen is hulp bieden. Dat kan, gelukkig kan de kerk dat met hulp van buiten, zeg maar, doen.
1: Ja.
0: Maar juist die geestelijke nood, zeg jij, is wat...
1: Die is heel groot. En dat maakt dat mensen dus ook het land verlaten. Ook door de honger aan zich natuurlijk, hè, ga je vluchten. Maar als jij hoop houdt, dan blijf je.
0: Ja.
1: En als de hoop verloren gaat, dat is wanneer mensen afhaken. Zeggen, ja, ik ga het risico nemen om in een bootje te stappen om naar Amerika te vluchten. Venezuela, waar de situatie ook niet zo heel best is.
0: Nee, niet bepaald, nee.
1: Nee, dus vanuit Cuba kunnen ze alle kanten uit natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het laat wel zien, want het is geen gemakkelijke reis. In een heel, heel gevaarlijk gebied qua water.
0: Ja.
1: Het laat zien hoe groot de wanhoop is.
0: Ja, ja. Maar nou ja, daarom wel. Ook dat wij natuurlijk aandacht besteden, hè, aan de projecten en aan de plekken waar jullie steun bieden. We gaan door naar het volgende, want we willen dat ook heel graag nog eventjes onder de aandacht brengen. Ja, vertel maar, Dennis.
1: Ja, er is een paar dorpen waar je hebt op verschillende plekken in het noorden van en het zuiden van Libanon heb je dorpen die echt onder druk staan om daar te blijven. Ook de christelijke gemeenschappen. En in dit geval zijn het een paar van de gemeenschappen in Zuid-Libanon. Die hebben besloten van wij blijven en wij zorgen er ook voor dat de mensen hier gewoon goed opgevangen kunnen worden.
0: Ja.
1: Sjiïtische vluchtelingen onder andere ook. Dat is niet in alle dorpen zo, maar in sommige wel. Maar ook andere vluchtelingen die daar naartoe komen. En ik vond het wel een mooi verhaal van een paar jonge mannen, waarvan eentje Anthony Jarjour uit Ormaij, het is een lastige naam, die een pelgrimstocht daarvoor heeft gelopen. Vanuit het zuiden helemaal naar de plaats waar Saint Charbel zijn graf heeft.
0: Ja.
1: En ik denk dat steeds meer mensen, daar hadden wij het net over, steeds meer mensen de heilige Charbel wel eens zien. En,
0: ja.
1: Je ziet dan een beeld van een heilige die je dan echt aankijkt met de ogen dicht vaak. Hè, grote witte baard, je hebt het nu voor je op de website ook. Mm-hmm. Een monnik. Ik ben daar geweest ook, bij mijn allereerste reis naar Libanon toen ik net voor Kerk en Nood werkte. Dus 12 jaar geleden ongeveer. En dat was wel heel bijzonder, want dat graf van hem, uit zijn lichaam kwam nog steeds een bepaalde substantie, waarvan men zegt, het doet denken aan een mengeling van zweet en bloed.
0: Nog
1: steeds. En dat is al eeuwen eigenlijk nadat hij overleden is.
0: Ja.
1: Tientallen jaren, ik weet eigenlijk zijn sterfdatum niet. Staat er misschien wel bij ergens. Maar al best wel lang geleden. En hij is daar naartoe gelopen. Ik heb zelf daar ook een heel mooi moment in die eerste reis meegemaakt. Daar zijn broeders van zijn congregatie, de congregatie van de heilige Charbel. En daar was een novice en die zei, oh, is de UCAT van Kerk in Nood? Ik heb mijn roeping te danken aan de UCAT.
0: Ach.
1: Want toen paus Benedictus naar Libanon kwam,
0: ja,
1: toen is de UCAT uitgegeven in het Arabisch. Dat hebben we toen mogelijk gemaakt als Kerk in Nood. En is er op nationale televisie een quiz geweest over catechese,
0: ja,
1: die het meest dus wist uit de UCAT, om maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: En hij had met zijn groepje keihard gestudeerd om al antwoorden te weten. En daar is eigenlijk zijn kennis, hè, je moet iemand leren kennen voordat je van hem kan houden.
0: Ja, ja.
1: En daar is zijn kennis, maar vervolgens ook zijn liefde voor Christus ontbloeid.
0: En
1: heeft hij zijn roeping ontvangen.
0: Ach.
1: En toen kwamen we tegen. Vluchtte die snel zijn cel binnen om zijn UCAT te pakken met alle aantekeningen erin. Ja, en dat was echt op enkele kilometers afstand van het graf van de heilige Charbel.
0: Wat bijzonder, ja, ja, ja, ja. Nee, wat je zegt, ik denk dat steeds meer mensen ook de naam horen. Je ziet de afbeeldingen op steeds meer plekken komen. Ik neem aan dat dat ook is omdat wonderen op zijn naam plaatsvinden.
1: Ja, ja. En in zijn tijd, hij was kluizenaar. Dus in zijn tijd kwamen heel veel mensen naar hem toe voor advies. En ik kan me vaag iets van herinneren dat hij eigenlijk helemaal niet veel zei.
0: Oh.
1: Maar dat er toch dingen gebeurden waardoor mensen wisten gewoon van, oh, dit is wat ik moet doen in het leven. En dat ze op die manier hun roeping helder kregen.
0: Ja, ja.
1: En na zijn dood zijn er heel veel wonderen ook door het aanroepen van zijn naam verricht.
0: Ja,
1: die gedocumenteerd zijn, waardoor hij heel snel ook is zalig verklaard en heilig verklaard uiteindelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoor een uitzending over de heilige Charbel aankomen ergens een keer hier bij Radio Maria. Maar wat mooi dat daar dus een pelgrimstocht is ondernomen. En dus wat je eigenlijk net ook over Cuba zei, dat is dan ook weer hoop, hè? Toch? Die mag putten.
1: Ja, ja, deze jongen ook. Die zegt van, ik had al voor het Rode Kruis en voor wat andere dingen, voor Caritas had hij gelopen. Maar hij zei nu van, dit is voor mijn geestelijk leven dat ik dit doe.
0: Ja.
1: En dat is maar ook heel wat waard.
0: Ja, ja, ja. Kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Dennis, we moeten helaas gaan afronden. We zouden natuurlijk veel langer nog willen praten over al die prachtige projecten en plekken. Maar heel kort eventjes, gelukkig hebben we het hier al genoemd op de radio. Het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Kerk in Nood heeft dat al jarenlang eigenlijk. Hè, als
1: 20.
0: Als campagne.
1: Wow. Ja, al 20 jaar.
0: Al 20 jaar.
1: En de paus doet mee.
0: En de paus doet
1: dat
0: mee.
1: Dat is het laatste nieuws van deze week. Dus 1 oktober, dan bidt hij ook in de tuinen bij de Loerdersgrot. Met kinderen, behoorlijk wat kinderen ook, samen de Rozenkrans. En wij hopen natuurlijk dat ook in Nederland heel veel mensen zich gaan aansluiten.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: als u deze uitzending hoort, Bid mee, bid zelf mee. Bid ook met kinderen of kleinkinderen mee. Of op school of waar dan ook.
0: Met
1: in de kerk, met de parochie.
0: Ook.
1: Waar je ook mensen, met name kinderen, kunt vinden. Nog steeds vanuit die gedachte van Pater Pio. Van God kan niet onbewogen blijven als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden.
0: Voor de vrede, ja.
1: Voor de vrede,
0: zeker.
1: Ja.
0: En op de website van Kerk in Nood kun je ook opgeven. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi, want dan zie je ook hoeveel mensen er meedoen. En de actie is eigenlijk van 1 tot en met 7 oktober. Hè, zodat eigenlijk iedereen de gelegenheid krijgt om een moment te vinden in die week. Om dus aan te sluiten bij het gebed. Ja.
1: En als je opgeeft, dan krijg je ook per e-mail krijg je een heel mooi nieuw Rozenkrans gebedsboekje.
0: Oh, mooi.
1: En kleurplaten toegevoegd. Ja. Bijvoorbeeld die je kunt gebruiken voor de dag zelf.
0: Ja, ja. Heel mooi, heel mooi. Ik ga jou vragen om af te sluiten zo met gebed. Dank weer voor jouw komst hier naartoe. En aan jou het woord.
1: Goede God, uw enige geboren Zoon Jezus Christus heeft zijn leerlingen beloofd om zijn Heilige Geest, de trooster en helper, aan ons te schenken. Wij bidden u dat jongeren in Turkije, bezield worden door de Heilige Geest, zich afwenden van hun oude levensweg en vervolgens de weg van Jezus Christus bewandelen. Met vertrouwen, hoop en liefde. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Marco Criedo, door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het Weekend In met Radio Maria en Pastoor Pieter Zimmerman. En deze keer met nog twee gasten. Welkom allemaal in de studio. Ook een bijzondere gast. Nou, Inge kent u wel.
2: Klopt. Maar Inge de andere is ook een bijzondere gast.
1: Is ja, ook ja. Altijd bijzonder, maar wel een bekende bijzonder iemand.
3: Iets ja. Minder bijzonder.
1: Nou.
2: Ja. Ja, inderdaad. We hebben vandaag ook een mystery guest in ons midden. Ik had gisteren al aangekondigd dat we vandaag deze dagen bijzondere gasten hebben vanuit Italië helemaal. En ik ga dadelijk even overstappen naar Engels, anders verstaat onze gast niet waar we het over hebben. Want onze gast is Fabiola
3: Occhiuto.
2: Occhiuto. Fabiola Occhiuto. Welcome to our show, Fabiola.
4: Thank you.
2: Yeah. Fabiola, you are from Italy.
4: From Italy.
2: Yeah. Uh-huh. And you are here because the World Family is guiding us in using CV. Maybe you can explain a bit later what this means a bit better. And also to talk about donations and legacies, right?
4: Uh-huh.
2: Yeah.
4: Fundraising in general.
2: Fundraising in general, yeah. Dus Fabiola is verantwoordelijke namens de Wereldfamilie voor fundraising. Is this your daytime job? Is this what you do all day? Busy with this?
4: Yes, I'm part of the fundraising department in World Family of Radio Maria, which is the association that support all Radio Maria worldwide.
2: Okay.
4: That are more than 90 in every countries in the world. There is one Radio Maria.
2: Mm. So you travel a lot then?
4: Yeah.
2: Sounds like a beautiful job,
4: yeah,
2: seeing the entire world.
4: Okay.
2: Yeah.
4: Maybe sometimes you get confused because you don't know what time
2: where
4: you
2: am
4: sit.
2: I? Yeah.
4: Or
2: you still know where you are now, which country
4: you
2: are? Yeah, okay.
4: In a very nice country.
2: Yeah.
4: It's my first time in Netherlands. So. We try to support all the radios in different tasks. My activities to support to help the radio to have a good fundraising.
2: Yeah, exactly.
4: What does it mean?
2: Ja, dus Fabiola vertelt van dat ze dus werkt voor heel de internationale wereldfamilie van Radio Maria. Dat is meer dan 90 landen. Dus ze reist ook wel heel wat af. En dat gaat altijd over fundraising. Dus over het inzamelen van geld, donaties. Zodat de radio's ook kunnen blijven draaien. Inge, hallo.
3: Ja, hallo.
2: Op links, ik moet even de andere kant op kijken.
3: Ja.
2: Jullie hebben net ook een tijdje samen gezeten. Wat zijn jullie zo al aan het bespreken, als wij dat mogen weten?
3: Dat mogen jullie zeker weten. Eigenlijk het hele systeem CIVI, waar wij sinds een paar jaar mee werken, waar in feite alle gegevens van de mensen die ze ons geven inkomen te staan, maar ook de verwerking van de donaties die daar dus ook binnen op komen. En dat systeem eigenlijk nog veel beter gaan gebruiken, als het ware. Dus de dingen implementeren. Het systeem zo volledig mogelijk maken, zodat we een goed beeld hebben van wat we mogen ontvangen aan donaties. Maar ook hoe we naar buiten toe de mensen kunnen bereiken en dergelijke voor onze nieuwsbrieven. Dus ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja.
2: Wel heel leerzaam.
3: Heel leerzaam. Ja. Ik ben ook heel blij met Fabiola. Want ik zeg...
2: She's glad with you.
3: Yeah. Yes, ja. Yeah.
2: She's glad with you, that's what she said. But I will translate later.
3: Ja, want het is via e-mail allemaal prima te doen. Maar als je rechtstreeks contact hebt, dan is het veel beter allemaal weer uit te leggen. Want het is best veel en soms ook wel wat ingewikkeld, vind ik. Maar als je eens keer één op één met elkaar spreekt, dan wordt het wel wat eenvoudiger. Dus dat is
2: goed
3: wel
2: om te horen.
3: Heel goed. Ja.
2: Ja, het is inderdaad een systeem wat we nu een paar jaar gebruiken. En dat heeft ontzettend veel mogelijkheden.
3: Klopt.
2: Maar je moet ze ook kunnen gebruiken natuurlijk. Je moet ook weten hoe dat werkt.
3: Ja, zeker.
2: En vanuit Wereldfamilie is Fabiola de aangewezen persoon om dat uit te leggen.
3: Zeker.
2: Want die weet daar alles van.
3: Ja.
2: Fabiola, you called CV your child, your little child. You work with CV a lot, right?
4: Yeah, because Yeah, I say it's my child because I used to work a lot with different radios with this system, which is like a database with all the information of our donors, our supporters. So it's super important for us to understand who are our people that that participate to our mission. So, and our job is to try to help the people to receive the information of Radio Maria, to be in touch with Radio Maria, to know everything about us, to receive also the greetings for the birthday, for Christmas. So there are systems, technological system that help us to be in touch with our supporters that are our donors.
2: So basically it is to deepen the relationship with the listeners, right?
4: Yes, of course, because we talk every day in the radio to our listeners, but also it's very nice for them to receive a newsletter, to receive a magazine, a phone call. So we must have everything in order to have a very good relationship with them.
2: Ja, dus Fabiola vertelt van het is een database. Hè, dus alle gegevens die de luisteraars zelf opgeven, hè, waar we natuurlijk ook om vragen om dat te doen. Die worden door Civi gebruikt om ook de contacten goed te kunnen onderhouden. Om te weten wanneer bijvoorbeeld iemand jarig is, dat we even een berichtje kunnen sturen om de mensen te feliciteren voor de verjaardag. Ik denk ook om in kaart te brengen van wat voor luisterpubliek is er eigenlijk? Hè? Want je hebt natuurlijk allerlei verschillende leeftijden. En dat is ook voor ons interessant om te weten van stel dat het overwegend oudere luisteraars zijn, dan kun je ook je programmering daar weer wat op aanpassen. Ja. Is this true, Fabiola, that it's also important to know who your listeners are to adjust your programming to the listeners? For example, when it's mainly elderly people, you make, for example, other programs than when it would be only young people listening to the radio. Is this also, Civi can help in this regard also?
4: Civi can give us all the information, especially when people, people like about us, for example, which project they like to support, in which time. So it's very important for us to try to understand in a very deep way everything about our supporter, because Radio Maria is for all of our listeners, so it's important for us to try to make this effort to make it very close to them.
2: Yeah, and a question: many years ago, way before my priesthood, I used to work in I had to call people to sell them. What was it? Hypotheek, hoe noem je dat ook alweer? Mortgages on the house. I had to call them. But then we had these long lists of data of the people, but it was a bit obscure how they got the data. So I had to call at 6 in the afternoon, exactly at dinner time in Holland. Mm-hmm. And I had to say, okay, we have your number, and nobody knew exactly how we got the number, and if they wanted to buy a mortgage or get a mortgage from this company. But it was not so, not so safe, so to say. But how do you safeguard the safety of the listeners? Because the data we have is also sensitive, of course, not everybody wants you to know when your birthday is, right? Is it something personal? Uh-huh. So how does this work at Civi?
4: First of all of the data that we have is because the people want to give them to us.
2: That's important
4: to
2: know.
4: The people give us their the phone number, or the address, because they want that Radio Maria call them to say happy birthday or Merry Christmas or send the newsletter. So we are not selling anything. We we are trying with system like the database to bring Radio Maria even more close to the listeners and the donors. So not just on air, but also send a Christmas card, send the newsletter to have more information. So all the data that we have is because they give us this data to.
2: Ja, dus ik vroeg net van, want ik heb jaren geleden, toen was ik zelf nog aan het studeren in Utrecht. Toen werkte ik op een gegeven moment in een bedrijfje. Dan moest je mensen bellen om een hypotheek aan te smeren. Nou, dat werd nooit in dank afgenomen, want dan belde je om 6:00 s'avonds en dan zaten ze net aan tafel. En de eerste vraag die ze stelde was altijd, hoe komt u aan mijn gegevens? Want dat wilden ze helemaal niet. Maar wat Fabiola nu zegt, van ja, Civi is niet om iets te verkopen, maar het is... Het zijn alleen maar gegevens die mensen zelf hebben opgegeven. Hè. Dus ze hebben zelf aangegeven van nou, dit is mijn geboortedatum bijvoorbeeld. En die gegevens komen ook verder nergens terecht dan om heel gepersonaliseerd bij de mensen terug te komen. Om ze bijvoorbeeld te feliciteren voor hun verjaardag. Ja, ik weet niet of we dat al doen, maar dat zijn we wel van plan, hè, voor de toekomst. Dit soort dingen wat meer te personaliseren. Dat we ook onze luisteraars...
1: Misschien bellen met je verjaardag is veel, maar een kaartje sturen is wel mooi.
2: Ja, precies. Ja, ja.
1: Maar zomaar een belletje van Inge op mijn verjaardag?
2: Ja.
3: Nou, zijn mensen ook nog wel heel gereserveerd met het geven van hun geboortedatum. En dat snap ik ook wel.
2: Ja,
3: want heel veel zeggen van dat wil ik eigenlijk liever niet.
2: Nee.
3: En dat is, maar die vrijheid is er ook. En dat is denk ik ook wel heel goed om te zeggen van het is niet. Kijk, sommige, als mensen zeggen ja, we willen een nieuwsbrief toegestuurd krijgen, dan kunnen we niet anders dan hun adres hebben.
2: Ja.
3: Maar als ze zeggen we willen je geboortedatum niet geven, hoeft dat ook niet.
2: Dus, nee, dat is belangrijk om te weten. Ja. Dus daarom vroeg ik dat net ook van hoe zit dat nou met die veiligheid? Dus je geeft niks anders op dan dat je datgene wat je zelf wil geven.
3: Precies.
2: Als je zegt, nou ik wil helemaal niet dat mensen weten wanneer ik jarig ben, nou dan. Dan weten we
3: dan
2: niet.
3: Laat je het gewoon leeg. Het
2: vakje. Precies. Zo simpel is het. Ja.
3: Ja.
2: Fabiola, you are here now, and we are very glad that you are here. But I can imagine you told us you go to many countries. Eh? Sometimes you don't really know where am I right now. What is the strangest place you have been for your mission with Radio Maria? You said you were in Guatemala. Totally different situation, probably.
4: Mm.
2: Or is it all the same in the entire world?
4: I used to go a lot in Latin America, because they are almost all the country, they have a lot of Catholic people. So, and many countries, in many countries, Radio Maria is very famous. So we used to work a lot in Latin America. For example, if you ask me the more strange
2: country. In regards to how did I end up here?
4: No, for me they are all almost the same. It's like that you are in different continent, in different country, but then the people inside Radio Maria are almost the same. The donors, the listeners, the volunteers are the same.
2: It's really a family.
4: It's an international family. I never say, oh my God, this country is strange. But for example, it's strange that in USA, United States, we have three different Radio Maria. Radio Maria in Spanish, Radio Maria in English, Radio Maria in Italian. So, in different city in the United States or in the same city but in different street, you can see Radio Maria with the logo in Italian, the logo in USA, in English or in Spanish. So this is, for me, it's very nice. It's like if you want to listen in English, there is Radio Maria in English for you in United States. If you want to listen in Italian, and they are very nice, the people in
2: met the priest from Italy, or from I believe in New York, or where?
4: Yes,
2: where is he?
4: In
2: New York,
4: York,
2: right? Yeah, but he's an Italian man, a priest, and very nice
4: they,
2: guy.
4: The Italian in United States are very, very nice, because looks like you are seeing like a film of the ancient image immigrant of Italian from Sicily, so it's looks like the same.
1: I come from Romania, and that, they also have two stations.
4: It's true.
1: Romanian and Hungarian. Yeah. Now I get them both. Well, the television of the TV.
2: And you understand them both?
1: No. Hungarian is totally very difficult. It's totally different. But that's why there are two, because there are two different languages, and the Hungarians in Romania, they listen in Hungarian.
2: Okay. Yeah.
1: Yeah. It is hun. It is the mother language. Hmm. That's what they use in home.
4: Yeah. And this is a very strong power of Radio Maria, because do the same radio in different language with different programs. It's very, very difficult, but we are doing this. Yeah. So
2: I will translate a bit of what you just said. Dus ik vroeg van, wat is nou de meest vreemde plek? Ik zal daar ook even toelichten wat ik daar nou eigenlijk mee bedoelde. Maar waar je ooit bent geweest voor de missie. Nou, ze zegt, ik ben heel veel in Zuid-Amerika geweest. Want dat zijn allemaal toch overwegend katholieke landen. Dus daar leeft Radio Maria ook heel erg. Maar ze is ook vaker in Amerika geweest. En wat heel mooi is aan Amerika, daar heb je drie verschillende Radio Maria's in één land. Namelijk in drie verschillende talen. Hè? Dus in het Engels, in het Italiaans. And in Spanish and in Spanish, yeah. What I meant with strange was one time I was on a mission as a seminarian in Peru. Mm-hmm. And we had to go to this very small parish in the Andes Mountains. And you had to go 15 hours by car in the mountains. And then you had to go on a donkey for some hours. And then you were there. So it was totally remote. Is this also with Radio Maria, that there are some stations in the world that are really remote, outside of the world, at the edge of the world, so to say?
4: Or haven't you? I'm pretty sure that the president of Worldwide, the president of Radio Maria, can say a lot of things more than me, because I work just with 50 radios.
2: Just 50?
4: Yeah.
2: What are we talking about?
4: But the more difficult are not for me, so like in Asia, in Africa, so there are many radios that are in very difficult place.
2: Yeah. We hear about this also with the world conferences. Eh?
4: Yes.
2: The difficult place, also the war zones, for example, where the Radio Maria still keeps on broadcasting, if it's possible. Sorry, what did you want to say?
4: No, for me it was just, I remember in Bolivia we have there was the difficulties of the how to say the altura,
2: the height.
4: So for me it was difficult because you have to go.
2: You have to drink the coca tea, right? The leaves. Yeah, this has nothing to do with the drugs. Don't worry, but they do it. Hey? They chew on the leaves.
4: Impression, yeah. How to say? Yeah. So, the miracle of Radio Maria is that you are feeling home in a different country, and the people looks like all the same. Like this is my home, no? And you are in different countries, different languages, culture.
2: Yeah.
4: But.
2: Yeah, so I will translate. Fabiola zegt van, ik ben ooit in Bolivia geweest. Dat was vooral de hoogte een probleem, want dan zit je op zoveel kilometer hoogte en dan heb je natuurlijk veel minder lucht. Maar ze zegt van, wat het meeste opvalt is de impact die Radio Maria eigenlijk overal in al die landen, in al die taalgebieden heeft. Want je komt echt bij de mensen thuis. Je komt echt in de huiskamers binnen.
5: We have Fabiola in our midst now. Inge, do you have some questions for Fabiola still, or are you mainly focused on the work you have to do right now?
6: Misschien waar zou ze nog graag heen willen? Where would you still to go? Which country?
5: Which country would you love to go still?
4: Since I'm Italian, I really like go to Latin America. It's like my second home, and I will go in November in Mexico.
6: Oh, wow.
4: Yeah.
5: And then you go to Our Lady of Guadalupe? It's near to the Basilica, right?
4: Yeah, we have Radio Maria in front of the Basilica of Guadalupe.
6: So I think I'll go with you.
5: Yeah.
4: Oh.
5: That's arranged then.
4: Yeah. But for example, I never went to Africa. We have a lot of Radio Maria in a lot of countries in Africa. I never went, and many people from Italy, from World Family of Radio Maria that went there, they say that, I don't know, they cry when they go there because, you know, the African with the music, with them, they feel their religion and the Radio Maria in a more intensive way than us. Yeah. So this is something that I have to live still. So
6: yeah. Nice.
2: Ja, dus Inge die vroeg van waar zou je nog heel graag naartoe willen? Nou, eerst was het Mexico, maar daar gaat ze binnenkort ook naartoe. Maar ook Afrika, want daar gebeurt ontzettend veel. En er worden ook echt heel veel nieuwe studio's geopend. En de mensen van de wereldfamilie die daar naartoe gaan, die komen vaak ook met tranen in de ogen weer terug, omdat ze zo geraakt zijn. I heard that in Africa, we were talking about donations earlier, that sometimes one of the priests of the studios also received a cow, for example. And then one of the villagers gave a cow to the radio, yeah. And they were very, very happy with the milk. We haven't seen that here in Holland yet. Well, we can have a look outside after the show, maybe.
1: Yeah, but we have a garden
2: for apples.
1: Yeah, and but the onkruid.
2: If we leave a cow in the garden,
1: maybe we need a cow.
2: Yeah.
6: For the milk or for the flesh?
1: No.
2: If he doesn't give milk, oh, sorry. Yeah.
4: Now, another good thing in Africa, in all of this country that are poor, is that people want to participate to Radio Maria. Also with a very small amount of donation. So you can see poor people that come to the radio say, no, I'm donating this, no? It's very a small
2: it's
4: quantity.
2: It's very impressive, yeah.
4: Because this is, for me, this is fundraising, the real sense of fundraising.
2: Really wanting to give something,
4: is participate.
2: No matter what, yeah.
4: Sometimes we are afraid to ask for donation, but the people want to donate because they don't want just to listen. It's a way of to participate to Radio Maria, to give whatever they can, and they always want to give more because they want to participate.

0: really beautiful that the faith is not something you do only in church, hey, two or three times a day, but when you go on a mission, everything breathes the faith, so to say. Respira la fe.
1: Exactly. Yeah. It's the mission that changes.
0: Yeah. I will translate. Dus Fabiola zegt van, ik vroeg van, wat heeft het jouw persoonlijke geloof ook verdiept, die missie van Radio Maria? En ze zegt, ja, het zijn niet eens zozeer dingen die je dan doet onderweg of zo, maar het is gewoon het geheel van de missie, dat je waar ook ter wereld, waar je ook komt, dat datzelfde ene geloof wordt beleden. Hè? Dat ene credo van onze kerk, of je nou in Zuid-Amerika bent of hier in Nederland of ergens anders. Dat geloof waar je in ondergedompeld wordt. En het is niet een paar momenten op de dag, maar gewoon dat geheel van de missie. Dat heeft haar geloof zeker verdiept. Oké, wauw. Christina.
2: Muziek.
0: Muzika. Muzika.
2: Ja, beste luisteraar, dat was het eerste deel van ons programma. Het weekend in met Radio Maria en vandaag met Fabiola en met Inge over... donaties en wat er op de achtergrond gebeurt. Want Radio Maria is veel meer dan alleen maar wat op de radio zeg je.
0: Ja, en ook veel meer dan alleen maar Nederlands.
2: En veel meer alleen maar naar Nederlands. Ja, dat klopt. Nou, dus dan gaan we even naar muziek luisteren. Ik zag hier dat wij een collectie liederen in het Hongaars van Radio Maria Hongarije hebben.
0: Okay.
2: Nou, prachtige talen. Je zal zien. En dan hoort u ons zometeen.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter nog steeds hier in de studio. En nog Fabiola, die is er nog. En Inge, die zijn er nog. Die zijn een beetje bezorgd van wie weet wat voor vragen ze krijgen. Dus dat kan wel een beetje spannend zijn.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn allemaal mooie vragen en goede antwoorden tot nu toe.
1: Ja. Ja, dat is live radio. Hè? Dat, ja, je weet nooit wat er komt. Ja. Nou, we zullen het de gasten niet te moeilijk maken. Maar wat ik nog wel heel graag wel even wil horen is... Fabiola is natuurlijk een paar dagen hier in Nederland geweest. En ze zegt van ja, ik ben in heel veel landen geweest inmiddels, 50 ongeveer. En ik was wel benieuwd van jou of haar nog bepaalde dingen zijn opgevallen in Nederland die hier misschien anders zijn of die wij nog niet doen. We bestaan al meer dan 18 jaar in Nederland. Dus ik ben wel benieuwd of Nederland nog hele praktische tips nodig heeft bijvoorbeeld. Fabiola, there we are again. you are here for 3 days in Holland now, hè? The first time in Holland. Some of the people that traveled with you have been here before. For example, Walter Vulcano. I think he has been in the broadcast one time already. But what did you notice about Holland? Because we exist for more than 18 years now, so we are not the youngest radio of Radio Maria, but still we have a lot to learn, of course. So what is your assessment of the radio here in Holland? What are the points you would like to highlight, so to say?
2: First of all, it was very... I was very happy to come here, and I really like the radio. The radio is new. There are people, young people, and very motivated and volunteers. So we like to stay here. It's like the feeling is like a feeling of peace when you come and welcome feeling. So I really like this. Every Radio Maria in the world has to increase. So there is not the perfect Radio Maria or the Radio Maria that doesn't have a challenge to face. So in Netherlands also we have to work to increase our number of listeners, our number of donors and support. So this is the activity that we are going to do together, no? Yeah. And for what I saw, also you are doing a lot of event. You are trying to ask the people to participate in, for example, you talked me about the Rosary Rally.
1: Yeah, Rosary Rally. Yeah.
2: Rally.
1: Yeah.
2: So I hope that there can be many of this kind of event, so the people can meet each other. Radio Maria is very good because it's a radio, so you can stay in touch with Radio Maria every day, from home, 24 hours, but also the people like to leave Radio Maria in face to face, so yeah, in some events, meet. So and I can invite all the people to come here because the studio is very good, it's big,
1: so next week the studio will be full then.
2: Yeah, full of
1: after
2: people.
1: after this invitation of Fabiola.
2: Yes, yeah. No, because it's important for the people to to enter in a studio and maybe participate as volunteer in some program, make the rosary. So what I hope for all Radio Maria, especially in this case for Radio Maria Netherlands, is to have always more people that can come here and live also Radio Maria, not just listen, but live Radio Maria in the studios, in the kitchen, in the meeting room. So a lot of volunteers and a lot of people that can stay with us and live Radio Maria and build Radio Maria with us that are people working here. No?
1: Yeah, beautiful. Yeah. I will try to translate. Dus ik vroeg aan Fabiola van, wat is je opgevallen aan Radio Maria Nederland? En wat zijn nog misschien dingen waarvan je zegt dat is goed voor de toekomst om daarover te spreken? Allereerst dat ze ontzettend fijne tijd heeft gehad hier de paar dagen dat ze hier was. En dat ze ook, dat haar is opgevallen dat er echt een soort geest van vrede heerst hier. Herkennen jullie dat trouwens of niet?
3: Ja,
1: ja?
3: Zeker.
1: Okay, ja.
3: Ja. Ja.
0: Dat kunnen ze wel zeggen, ja.
1: Yeah. Now, I was asking about the spirit of peace, because I think this is something very beautiful you say, and I think we all recognize this, although we are very busy, because we are working hard all days, right? But still, there is tranquility and peace in the hearts, I believe. So that is something beautiful. En dat je, dus Fabiola die vertelde ook van... dat hoopt ze natuurlijk voor alle radiostations, maar in het bijzonder ook voor Nederland. Dat de activiteiten die we organiseren, dat we ook echt veel mensen ontmoeten, hè, zoals de Rosary Rally laatst. Maar dat we ook veel mensen op de studio mogen ontvangen. Dat hier ook de studio een soort welkome plek mag zijn voor vrijwilligers, voor luisteraars. Dat ze zelf niet alleen maar luisteraar zijn, maar dat ze ook deel worden van die missie. Dat ze zelf ook mee die missie, die radio gaan opbouwen. En dat vind ik wel heel mooi, dat je niet alleen maar toehoorder bent, maar dat je ook zelf een stukje, deeltje van dat mooie bouwwerk van Radio Maria wordt. Ja. You are almost free, Fabiola.
2: Okay.
1: Mamma mia. I don't have to translate this, right?
0: Yeah. It is very, very warm here also. 26.
1: Yeah. You put on the heater, Christina?
0: Oh, no.
1: Okay.
0: No, it
1: because
0: is
1: of
0: only...
1: all the difficult questions, the temperature has risen. Yeah, that's obvious. Yeah. No, but we thank you so much, Fabiola, for coming, of course, and for assisting us in this this mission. You're always welcome, of course, to come back. I think you will come back.
2: Yes, I will. Yeah, I will come back. I really like Radio Maria Nederland. Thank you for the invitation.
1: Yeah, okay. Dan gaan we bijna afronden. Ja, deze uitzending is natuurlijk normaal om ook even terug te blikken en vooruit te kijken. Ik wil even één ding voor volgende week noemen. Volgende week is het weer de eerste week van de maand. Mm-hmm. En dat betekent dat we op donderdag weer de geleide aanbidding hebben om 14:00. En op vrijdag ook weer eucharistische aanbidding van 14:00 tot 17:00. Mm-hmm. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dan kunnen mensen al in hun agenda zetten.
0: Ja, en er zijn mensen die willen weten hoe laat de mis aankomende zondag is. Dat is vanaf 10:00 vanuit Onze Lieve Vrouw ontvangenis.
1: In Os.
0: In Os, dat
1: wordt altijd genoemd de Grote Kerk.
0: De Grote Kerk,
1: het is eigenlijk een hele mooie naam.
0: Ja.
1: Aanstaande zondag 10:00. Is dat voor het eerst of al?
0: Nee, voor de 1, 2, 3, 3, derde keer.
1: Derde keer al, Ja, dat gaat goed. Het nieuwe kerk, of niet een nieuwe kerk, maar in ieder geval voor ons Radio Maria, een nieuwe kerk. Ja. Even kijken, wat nog?
0: Voor mensen die niet moeten missen,
1: Ja, we hebben even kijken. De afgelopen dinsdag had ik een heel mooi gesprek met Donato Dijkstra. Dat is wel de moeite om dat terug te luisteren. Jonge man die heel vaak in Hilo komt. Mm-hmm. Een kind van het echtpaar wat heeft verteld over retrouvaille.
0: Ja, zijn ouders zijn hier geweest.
1: Ja, die zijn
0: een paar keer
1: geweest.
0: Zelfs. Ja.
1: Maar echt een indrukwekkend verhaal wat hij te vertellen had.
0: Ja.
1: Volgende week, de oktobermaand gaat beginnen. Dat betekent natuurlijk de Rozenkransmaand. Oh ja, één ding wat ik ook nog wil aankondigen is woensdag, niet de komende week, maar de week daarna. Dan zullen we ook in de uitzending speciaal aandacht gaan geven aan de Rozenkrans in de kinderkatechese. Maar dan moet ik even kijken wanneer precies 7 oktober is.
0: Ja, het is
1: of
0: op
1: kun je
0: woensdag.
1: Dat zo zien? Ja, dat is op woensdag, ja. En dan hebben we weer het jaarlijkse initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En dat is ook meteen een uitnodiging aan kinderen om met ons mee te bidden. Dus er komen niet 1 miljoen kinderen hier bidden. Dat
0: hopen we wel, maar
1: we hebben
0: dan
1: een mooie
0: hopen
1: studio,
0: we dat
1: maar
0: het niet.
1: Daar is de capaciteit toch nog niet helemaal geschikt voor. Maar dat gaat dus wereldwijd gaan. Tenminste, dat is de uitdaging. 1 miljoen kinderen, of ruim 1 miljoen kinderen, gaan dan samen de Rozenkrans bidden. We have this initiative, it's worldwide, where on the 7th of October, the day of Our Lady of the Rosary, 1 million children pray the Rosary. Have you heard of it? Is it known in Italy as well?
2: Yes, okay. Of course.
1: Yeah, we will do it here with the children as well. Yeah.
2: Nice, very nice.
1: Yeah.
0: Dus alle kinderen zijn van harte welkom.
1: Alle kinderen zijn welkom.
0: We hopen niet op 1 miljoen, maar zeg maar 10.
1: 100.000, ja. Een beetje behapbaar houden. Hè? Er is hiernaast een groot schoolplein, toch?
2: Dat
0: kan makkelijk. Kan buiten spelen. Daar is een bal die is over van de school hier. Dat kun je niet mee spelen.
1: Ja, daar zijn we druk mee. Hè? Alle ballen weer terug op het plein gooien.
0: Ja. En sowieso de Rozenkrans bidden. Dus uitleggen, Rozenkrans bidden.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja. Ik weet even uit mijn hoofd niet hoe laat
0: en die avond ook nog mannenrozenkrans?
1: Dat is
0: veel rozenkrans op 7 oktober.
1: Het is de eerste woensdagavond of de eerste woensdag van de maand.
0: Ja.
1: Klopt, is het ook de mannen bidden met Sint Jozef. En zaterdag, volgende week zaterdag, is het ook weer de eerste zaterdag van de maand.
0: Ook.
1: En dan zenden we ook weer uit vanuit Heilo.
0: Klopt.
1: Ja. Oké. Okay. Volgens mij om de mensen niet te overvoeren en ook elkaar niet te overvoeren, want het is bijna weekend, gaan we nu afronden.
0: Ja.
1: Ik zal afsluiten met de zegen en dan wens ik u alvast een heel goed weekend toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met de geest.
1: Goede Heer, op voorspraak van uw heilige moeder, Maria van de Rozenkrans, wil ik vragen om zegen over niet alleen de luisteraars van Radio Maria in Nederland, maar wereldwijd. Ik wil bidden dat die familie van geloof, dat die mag groeien in geloof, in hoop en in liefde. En ik wil bidden, Heer, dat uiteindelijk vele mensen die u nog niet kennen, dat die ook door Radio Maria uiteindelijk thuis worden gebracht bij u, bij uw prachtige geheimen. We zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
4: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Nou, ik vind jouw vader hartstikke aardig, zei Eefje enthousiast. En Rob ook wel, en jou, riep ze tegen de dichtslaande deur van de badkamer. Jou neem ik dan wel op de koop toe. Later die middag wandelden ze door Montefalco. Het was eigenlijk weer net zo'n schilderachtig middeleeuws bergstadje als Bevagna en Spello. Natuurlijk stond er ook hier weer een San Francesco-kerk, maar nu als museum in gebruik. Rond de muren van het vroegere priesterkoor waren prachtige, bonte muurschilderingen te zien uit 1452, geschilderd door Benozzo Gozzoli. Taferelen uit het leven van Franciscus. Voor zover bekend vertelde pa het bijbehorende verhaal. Daarna kochten ze een kilo zwarte, zoete, sappige kersen en aten die samen op, zittend op de treden van een eeuwenoud gebouw waarin nu het postkantoor zich had gevestigd. Dat bracht hen op een idee. Er moesten kaarten geschreven worden, naar ouders en grootouders, naar vrienden en vriendinnen. De kaarten deden de ronde, want ieder moest er zijn handtekening op zetten. Rob duwde het hele zooitje door de gleuf van de brievenbus. Dag, schreeuwde hij ze na. En nou recht naar Holland, hoor. Je bent en blijft een baby, smaalde Sanne. Au, rotjong. Ze wreef haar arm, want zo'n belediging kon de baby natuurlijk niet ongestraft laten. Hoofdstuk 10 Italiaanse ongemakken. Die nacht werd Rob wakker van de jeuk. Hij greep zijn zaklantaarn en lichtte bij. Er zaten een paar grote rode vlekken op zijn arm en op zijn linkerschouder. En ergens om zijn rug moest er ook wat zitten, maar dat kon hij niet zien. Vlooien? Roep hij zich hardop af. Nou, lekker hoor. Deed zijn vader slaperig. Wat ben je aan het doen? Er zitten vlooien in mijn bed, zei Rob, krabbend en wrijvend. Vang ze dan, zei zijn vader onverschillig, en hij draaide zich om. Doe dat licht uit, gromde hij nog. En toen sliep hij alweer. Bedankt voor het medeleven, zei Rob bitter. Weet je toevallig ook hoe ik ze kan vangen? Na een poosje knipte hij het licht uit en probeerde ook weer te slapen. Maar telkens schoot hij wakker van de jeuk. Rond 5 uur hield hij het niet meer uit. Hij ging naar de badkamer en bekeek zich in de spiegel. De rode plekken waren bulter geworden en in aantal toegenomen. Maar gek genoeg alleen maar aan de linkerkant van zijn lijf. Hij krabde verwoed. Het was om gek van te worden. Een koude douche bracht wat verlichting. Terwijl het water op hem neerkletterde, dacht hij mistroostig, Mam zou me geholpen hebben. Ze zou het hele bed overhoop hebben gehaald, of mij misschien wel in haar bed hebben laten slapen. Pap dacht alleen maar aan zichzelf, de egoïst. Terug in de kamer ging hij alvast zijn spullen inpakken, expres met zoveel mogelijk lawaai. Maar pa sliep overal doorheen. Hij schrok pas wakker toen de wekker afliep. Maar toen was Rob al naar beneden gegaan, naar de eetzaal. Eefje en Sanne kwamen het eerst binnen. Ze schenen het heel gewoon te vinden dat hij al achter de ontbijttafel zat, terwijl hij anders toch altijd de laatste was. Hij telde gewoon niet mee. Morgen, zei Eefje geeuwend, wat voor dag is het vandaag? Zaterdag, zei pap, die achter de meisjes opdook. De eerste week zit erop. Als de 2 andere weken ook zo vlug voorbij gaan? Al pratend schoof hij aan. Intussen belegde Rob zijn bord met een aantal sneetjes stokbrood en begon ze met boter en marmelade te bepleisteren. Zeg, ben je bang dat je tekort komt? Informeerde zijn vader. Nee, maar ieder sneetje is precies een hap.
legde Rob uit. Dit is niet meer dan één Hollandse boterham. Ze hadden het brood beter heel kunnen laten. Die kleine brokjes zijn net groot genoeg om holle kiezen te vullen. Dan moet je nodig naar de tandarts, zei Sanne. Of je kiezen, of de gaten zijn te groot. Rob stak een bekruimelde tong uit. Eefje griezelde. Viezerik! Jullie manieren verslechteren met de dag, zei pap. Schei uit, met dat gekrap, Rob. Je lijkt wel een gorilla. Ja, maar ik zit onder de bulten, protesteerde hij. Kijk dan! Niemand toonde enige interesse. Stil laten zitten en niet aankomen, adviseerde pa, die niet eens opkeek van de reisgids. Van hier naar Spoleto is 23 kilometer, zei hij. Dat is een

naar Spoleto is 23 kilometer, zei hij. Dat is een pittig eind en vlak land. Ik ben bang dat het wat saai is en vooral erg warm. De hoteleigenaar raadt het ons af, omdat het weer gaat veranderen. Het is veel te heet voor juni, zei hij. Er worden onweersbuien verwacht. Zullen we de bus nemen? Kom nou, zei Sanne verontwaardigd. We zijn niet voor niks zo vroeg opgestaan. Ja, we kunnen nou net zo goed gaan lopen, zei Eefje. We zullen heus niet smelten van een druppel, meende Rob. Hopelijk brengt de regen wat koelte. Misschien had hij galbulten van de warmte, bedacht hij opeens. Daar had hij vroeger ook wel last van. Waarom zit je nou zo stom te grijnzen? Vroeg Sanne wantrouwig aan haar vader. Horen jullie jezelf praten? Een week geleden wilden jullie je alleen maar gemotoriseerd verplaatsen, bang dat je je te veel zou vermoeien. Nee, nee, nee, niet waar, riepen ze alle drie. We dachten dat het lopend te lang zou gaan duren, dat we tijd tekort zouden komen om alles te zien. En we waren bang dat juist jij het niet zou volhouden, want jij bent niks gewend. Ze keken elkaar aan of ze het zelf geloofden. Trouwens, kwam Rob triomfantelijk, wie gaf het de eerste dag al op? Jij, pap, jij. Drie vingers wezen. Pa lachte. Wat dat laatste betreft hebben jullie gelijk. Maar, schijnheilige donders, wie waren maar al te blij dat ik het opgaf? Hij schoof zijn stoel achteruit. Kom op, dan gaan we. Meeste stemmen gelden, 3-1. En zo gingen ze op pad, door het dal van Spoleto. Het was bewolkt en het was broeierig. Na een uurtje lopen door een licht heuvelachtig terrein, liepen de zweetdruppeltjes alweer over hun gezicht en plakten hun t-shirts tegen hun natte rug. Maar het deerde hen niet. We zijn zo zoetjes aan volleerde zwervers geworden, zei pa. Ik voel me kiplekker. Ik loop als een kieviet en het gewicht van mijn rugzak draag ik met gemak. Hoe staat het met jullie? Ze hadden alle drie dezelfde ervaring. Alleen ik word gek van de jeuk, klaagde Rob weer, terwijl hij zijn schouders heen en weer schurkte. Het wordt steeds erger. Ik wou dat jullie het eens hadden. Het is toch niet besmettelijk? Riep Sanne. Blijf uit mijn buurt. Eefje trok een lange slierd klim op van een begroeide muur en zei, wrijf je hier eens mee in. Het helpt tegen de jeuk, zegt men. Bij Rob hielp het niet. Verongelijkt sjokte hij voort. Pap hield hem toch wat bezorgd in de gaten. Bij de eerstvolgende rustpauze liet hij Rob zijn shirt uittrekken. Goeiedag, zei hij verbijsterd. Aan de linkerkant was Rob's rug van nek tot middel een en al rode bobbel en bult. Voorzichtig wreef pap eroverheen. De huid gloeide. De meisjes staarden ernaar met ongelovige afschuw. Had hij soms in een mierennest gelegen? Nee, want dat voelde je natuurlijk meteen als die beestjes gingen bijten. Vlooien beten waren het ook niet, zoveel. Als het maar geen huidkanker is, zei Sanne pessimistisch. Dat kan hoor, door te veel zon. Rob kronkelde zich in bochten om ook iets te kunnen zien. Maar hij zag alleen maar een stukje van zijn schouder en dat stemde hem zeer somber. Met zijn rechterhand krabde hij waar hij maar kon komen. Niet doen, probeer er af te blijven. Als je het allemaal open krabt, krijg je infecties en dan ben je verder van huis, zei pa. Ik weet ook niet wat het is, maar je zal vast niet aan dood gaan. Je hebt geen koorts, je voelt je verder niet ziek. Kom op, jongen, dit hoort bij het avontuur. Als je niks beleeft, heb je ook niks te vertellen. Intussen strooide hij er flink wat

talkpoeder overheen. Dat voelde koel aan en maakte de jeuk draaglijk. Nu Rob eindelijk de belangstelling kreeg waar hij recht op dacht te hebben, keek hij al minder zielig. "Is er wat te bikken?" vroeg hij.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 22e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus wilde duiven temde. Op een dag had een jongen een groot aantal tortelduiven gevangen en liep hij ermee rond om ze te verkopen. Toen Franciscus, die een bijzondere liefde voor zachtaardige dieren koesterde, hem tegenkwam, keek hij met een blik vol medelijden naar die duiven en zei tegen de jongen: "Beste jonge man, geef ze alsjeblieft aan mij. Anders zullen deze onschuldige vogels, waarmee in de Heilige Schrift de kuise, nederige en trouwe zielen worden vergeleken, in handen vallen van wrede mensen, die ze zullen doden." Onmiddellijk gaf de jongen, daartoe aangezet door God, ze allemaal aan Franciscus. En zodra deze ze op zijn schoot had, begon hij lieflijk tegen ze te praten. "Tortelduiven, mijn eenvoudige, argeloze en kuise zusters, waarom laten jullie je toch vangen? Wel, ik wil jullie van de dood redden en nesten voor jullie maken. Dan kunnen jullie gaan broeden en talrijk worden, volgens het gebod van jullie schepper." Zo ging Franciscus voor alle duiven een nest maken. De duiven gebruikten de nesten, legden eieren en kregen jongen, en leefden zo tam in de nabijheid van Franciscus en de andere broeders, alsof ze als kippen altijd door hen waren gevoerd. Ze vlogen dan ook nooit weg, totdat Franciscus ze met zijn zegen verlof gaf om te vertrekken. En tegen de jongen die ze hem gegeven had, zei Franciscus: "Mijn zoon, jij zult nog broeder worden in deze orde en liefdevol Jezus Christus dienen." En zo gebeurde het, want die jongen werd broeder en leefde in de orde als een zeer heilig man. Tot lof van Christus. Amen. Deze week horen we een ander dierenverhaal van de heilige Franciscus. Vorige week was het de wolf van Gubbio. Nu zijn het de eenvoudige, argeloze en kuise duiven. En net zoals vorige week gaat het ook deze week over het voeden, het te eten geven. Wat van God is, moet je ook te eten geven, moet je koesteren, op zo'n manier dat het dicht bij je blijft. We gaan soms door wat dorre periodes, ook in ons geloofsleven. En juist in die periode is het goed om je geloof te blijven voeden, om je vast te houden aan de gewoontes die je al had. Gewoontes van bestuderen van de Heilige Schrift, naar de mis gaan, bidden, mooie muziek luisteren. Dingen waarvan je weet dat ze jouw geloof voeden, dat ze je dichter bij God brengen. Op zo'n manier voeden we de duiven, de tortelduiven in onszelf. En op die manier blijft God ook dicht bij ons. Blijft Hij benaderbaar voor ons. Daarom is het goed om na te gaan. Wat zie jij van God in jouw leven? Of wat heb je ooit eens ervaren van hem? En welke gewoontes heb jij ontwikkeld die jouw geloof voeden en die je dus vast moet houden, die je telkens opnieuw voor die duiven uit moet strooien, zodat ze bij je blijven? Een mooie vraag, denk ik, om mee aan de slag te gaan. Maar aan de slag gaan met ons geloof kunnen we nooit alleen. Daar hebben we God voor nodig. Laten we daarom het gebed bidden dat toegeschreven is aan Franciscus. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt. Geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. En als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Tobit. De thuiskomst van Tobias. Tobias zei tot Raquel: "Laat me vertrekken, want ik vrees dat mijn vader en moeder de hoop hebben opgegeven mij terug te zien." Maar zijn schoonvader antwoordde: "Blijf nog bij me. Ik zal je vader laten weten hoe je het maakt." Tobias hield echter aan: "Laat me toch naar mijn vader teruggaan." Toen stond Raquel op en gaf hem met Sara, zijn vrouw, de helft van zijn bezit mee: slaven, vee en geld. Bij het afscheid sprak hij de zegenwens: "Moge de God des hemels jullie voorspoed schenken, kinderen, zodat ik zonder zorg kan sterven." Tot zijn dochter zei hij: "Eer je schoonouders. Voortaan zijn zij jouw ouders. Ik hoop goed nieuws van je te horen." En hij kuste haar. Daarop sprak Edna tot Tobias: "Lieve neef, mogen de Heer des hemels je veilig naar huis geleiden en mogen hij mij de kinderen van jou en van mijn dochter Sara laten aanschouwen. Dan zal ik me verheugen in de Heer. Ik vertrouw je mijn dochter toe. Doe haar geen verdriet aan." Toen vertrok Tobias, terwijl hij God prees die zijn tocht had doen slagen en Raquel en zijn vrouw alle goeds toewenste. Toen ze Nineveh naderden, zei Raphaël tot Tobias: "Je weet in welke toestand je vader zich bevond toen wij vertrokken. Laten wij vooruit reizen en thuis alles in orde maken voordat je vrouw aankomt. Zorg dat je de gal van de vis bij je hebt." Ze reisden dus door, gevolgd door de hond. Intussen zat Anna aan de weg uit te kijken naar haar zoon. Op een gegeven ogenblik zag ze hem aankomen en ze meldde zijn vader: "Daar komt je zoon aan en ook de man die met hem meegegaan is." Raphaël zei tot Tobias: "Ik ben er zeker van dat je vader het gezicht weer terugkrijgt. Strijk de gal op zijn ogen. Zodra ze gaan steken, moet hij zich in de ogen wrijven tot de witte vlekken verdwenen zijn en dan zal hij jou zien." Anna was inmiddels toegesneld. Ze viel haar zoon om de hals en riep uit: "Eindelijk zie ik je dan weer, mijn jongen. Nu kan ik sterven." En beiden scheiden. Tobit zocht tastend zijn weg naar de deur. Zijn zoon liep op hem toe, nam hem bij de arm, streek de gal op zijn ogen en zei: "Moed houden, vader." Zodra zijn ogen begonnen te steken, wreef Tobit ze uit en als vliesjes vielen de witte vlekken uit de ooghoeken. En toen hij zijn zoon zag, viel hij hem om de hals en zei onder tranen: "Gezegend zijt gij, God, en gezegend uw heilige naam tot in eeuwigheid en gezegend al uw heilige engelen. Gij hebt me gekastijd, maar gij schenkt me weer genade nu ik mijn zoon Tobias aanschouw." Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Kostbaar is de dood van de martelaren, vrijgekocht door de losprijs van Christus' dood. De roemrijke daden van de heilige martelaren, die als bloemen de kerk overal tooien, laten ons met eigen ogen vaststellen hoe waar het is wat wij zojuist gezongen hebben. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen. Dit sterven is inderdaad kostbaar in onze ogen en in de ogen van de Heer voor wiens naam het volbracht is. Maar hun dood ontleent zijn waarde aan de dood van één,
Voor de dood van hoeveelen heeft deze ene door zijn eigen dood een prijs betaald. Want als hij niet gestorven was, zou de graankorrel zich niet vermenigvuldigd hebben. Gij hebt gehoord wat hij gezegd heeft toen hij zijn lijden naderde, toen hij onze verlossing naderde. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Op het kruis betaalde hij een grote prijs. Daar werd de beurs geopend die onze losprijs bevatte. Toen zijn zijde met een lanssteek werd geopend, vloeide er de losprijs voor de gehele wereld uit. Allen zijn zij gekocht, gelovigen en martelaren. Maar het geloof van de martelaren is beproefd, hun bloed getuigt daarvan. Wat aan hen besteed is, hebben zij teruggegeven. Zij hebben volbracht wat Jezus zegt. Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn wij ook verplicht ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Elders wordt gezegd, wanneer je aan een rijke tafel aanzit, let dan goed op wat u wordt voorgezet. Want iets dergelijks moet gij ook zelf bereiden. Een rijke tafel is het waar de gastheer zichzelf als maaltijd aanbiedt. Niemand geeft zichzelf als spijs aan zijn gasten. Alleen Christus onze Heer doet dat. Hij is degene die uitnodigt. Hij zelf is ook de spijs en de drank. De martelaren hebben dus begrepen wat ze aten en dronken, want zij hebben iets dergelijks teruggegeven. Maar hoe konden zij iets dergelijks teruggeven als hij die het eerst betaalde niet gaf wat zij konden teruggeven? Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? De beker des heils zal ik nemen. Wat is dat voor een beker? De bittere en heilzame beker van het lijden. De beker die de zieke niet zou durven aanraken als de geneesheer zelf er niet eerst uit gedronken had. Zelf is hij die beker. Deze beker herkennen wij in de woorden van Christus zelf. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Van diezelfde beker zeiden de martelaren, de beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer. Zijt ge dan niet bang dat ge zult bezwijken? Nee, luidt het antwoord. Waarom niet? Omdat ik de naam van de Heer zal aanroepen. Hoe zouden de martelaren overwinnen als de Heer zelf niet in de martelaren overwon? Hij heeft immers gezegd, verheugt u, want ik heb de wereld overwonnen. De hemelse koning leidde hun denken en hun spreken. Door hen overwon hij de duivel op aarde en in de hemel kroonde hij de martelaren. Gelukkig zij die zo uit deze beker gedronken hebben. Hun lijden nam een einde en zij ontvingen alle eer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijstenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus.

0: de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

26 september viert de kerk de gedachtenis van Cosmas en Damianus, tweelingbroers, samen genoemd in de eerste Romeinse kanon. Ze heten de kosteloze geneesheren, artsen die mensen zonder vergoeding behandelen. Door hun gratis verzorging werden talrijke mensen genezen. Zij legden met hun leven getuigenis af van hun geloof in de liefde van God onder keizer Diocletianus. En deze keizer Diocletianus wordt ook met name genoemd in het gedichtje dat een priester ooit ter ere van de beide geneesheren maakte, de priesterdichter Geri Helderenburg, een Vlaamse priesterdichter. Ik lees u voor. De milde geneesheren. Omdat zij broederlijk hun bloed vergieten, lijkt men zegt onder Diocletianus, en men ze op blauwe mozaïeken altijd naast elkaar ziet staan, om deze redenen noem ik ze beiden, Cosmas en Damiaan, in de kanon der mis, als wij samen de artsenij bereiden die voor de hemel is. Met dezelfde zelfeloosheid waarmee ze hun beroep uitoefenden, hebben deze artsen ook hun leven weggegeven. Waar hadden ze de kracht vandaan? Van dezelfde hemelse artsenij waarmee alle leerlingen van Jezus de dodelijke ziekte van de zelfzucht te boven komen. Op zaterdag in de 25e week door het jaar is het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En hij sprak tot zijn leerlingen: hebt een open oor voor wat ik u zeg. De mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen. Ofschoon zij die woorden niet begrepen, ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten, schrokken zij ervoor terug hem hierover te ondervragen. Dit is het woord van God. Wie met bidden begint, moet overschakelen van doen naar zich laten doen, van geven naar ontvangen. We doen al gauw te veel, omdat we niet voldoende geloven in wat Hij doet. En daarom eerst de geest laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed maak ik me staande zijn tegenwoordigheid bewust. In een geest van geloof zie ik hoe Hij mij ziet. Vooral als ik bij de mensen niet zo gezien ben. Hij heeft oog voor mensen op de minste plaats. Een gebaar kan mijn eerbied voor Hem tot uitdrukking brengen en doen groeien. In deze gesteltenis van geloof en eerbied neem ik de houding van het gebed aan. De houding die mij het meeste helpt dat gelover besef van zijn tegenwoordigheid te steunen en te voeden. De verzorging van de houding van mijn lichaam is van belang voor het gebed, maar veel wezenlijker nog is mijn totale levenshouding. Is mijn levenshouding egocentrisch, gericht op eigen eer, dan zal ik evenmin als de leerlingen openheid kunnen opbrengen voor wat Jezus te zeggen heeft. Om mijn levenshouding zo zuiver mogelijk af te stellen, vraag ik nu de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, niet op de eigen eer, maar in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Evenals Jezus ben ik er niet voor om gediend te worden, maar om te dienen. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dit is de derde en laatste maal dat Jezus zijn lijden voorspelt. En evenals bij de twee vorige keren reageren de leerlingen met onbegrip. Hoe word ik nu toegankelijk voor dat moeilijke lijdenswoord? Om het zover te kunnen laten komen, moet ik met Jezus op dezelfde plaats willen zijn, en wel achter hem aan op weg naar Jeruzalem. Op deze weg neemt Jezus de 12 opnieuw terzijde, zoals ik nu in de situatie van het gebed door hem apart genomen word, en zoals hij mij eveneens in situaties van lijden en vervolging als het ware terzijde neemt om mij in te wijden in de wijsheid van het kruis. Deze inwijding is een kwestie van genade.
En daarom vraag ik daar nu om, als een bijzondere genade, dat ik een innerlijke kennis van Jezus mag krijgen, zodat ik door hem te kennen tot een beter verstaan kom van mezelf en van het lijden en de zin ervan. De overweging. Driemaal scheepsrecht. Alle goede dingen in drieën. Dit is de derde maal dat Jezus zijn lijden voorzegt. Zoals hij 3 dagen onder de doden is geweest en de derde dag zou verrijzen, zodat hij echt helemaal dood is geweest en niet schijndood. Jezus heeft zijn dood 3 maal voorzegd, zodat we er gewoon niet omheen kunnen. Zodat het als een feit is gestaafd. 3 maal is ook het onbegrip van de leerlingen. Het antwoord op de voorzegging is onbegrip. De eerste maal was het Petrus, regelrecht verzet. Dat verhoede God hier, zoiets zal hij nooit overkomen. De tweede maal, ze begrepen niet waar hij het over had. Ze konden dat geen plaats geven. En de derde maal zijn er 3 uitdrukkingen voor, omdat onbegrip van de leerlingen het niet kunnen plaatsen van het lijden van de meester uit te drukken. Niet begrijpen, woorden die omsluierd bleven, ze konden het niet vatten. Want met dat onbegrip moet de mensheid leven. Met zo'n onbegrepen meester in het mens zijn, moeten wij leven. Ze zijn elkaar tegengesteld, de voorzegging van lijden en dood en de manier waarop Jezus zich aan de menigte presenteert. In die tijd verbaasde zich iedereen over alles wat Jezus deed. En wat deed hij dan? Ja, het ene wonder na het andere. Een duivel die stom was tot spreken brengen. En ze raken daarover maar niet uitgesproken en uitgedacht. Iedereen verbaasde zich over alles wat Jezus deed. Ze hebben er een mond vol van. Heb je dat gehoord? Jezus van Nazareth, hij is onder ons. Het is zoiets wat de mensen tegenwoordig eigenlijk ook van het mens zijn doet genieten. Vooral de jeugd. De jeugd is de toekomst. En dat daarmee niet in overeenstemming te brengen is, niet binnen het bewustzijn samen te brengen. Het ouder worden, in gebreken blijven, dat het lichaam aftakelt. Zoals de prediker in de eerste lezing het zo suggestief beschrijft, dat je opziet tegen iedere helling, dat je tanden uitvallen, dat je vereenzaamt, dat je opziet tegen het gesprek omdat je niet goed meer hoort. Het wordt allemaal doffer, het geluid van de molen wordt doffer, het stemgeluid van de vogels klinkt ijler, alsof degenen die zingen verstommen. En toch moeten die 2 in het bewustzijn samen worden gebracht, zegt de prediker. En daarin bestaat zijn wijsheid, dat je over alles rekenschap zult moeten geven aan God. God zal u over dat alles rekenschap vragen. Ze zijn dus samen te brengen, niet in zichzelf, maar in degene die wijs is, vanuit de wijsheid van God. En zo zijn de wonderen Jezus en de lijdende Jezus, zo zijn de bloei, de ontplooiing van het mens zijn en de ontplooiing van de genade alleen samen te brengen met de neergang of met de zonde, wat daarvan het gevolg is, lijden. Ze zijn alleen samen te brengen in het bewustzijn van Jezus. Jezus zelf, zoals hij daar voor zijn leerlingen staat. Hij brengt het moeilijke onderwerp in hun midden en dat gaat er niet in, maar ze hoeven eigenlijk alleen maar naar Jezus te kijken. Toen zij het beleefden, zich herinneren hoe hij zijn leven voorspelt, en toen ze het bij hem dan ook meemaakten, moesten zij daarom ook aan woorden herinnerd als: herinnert u hoe hij tijdens zijn leven nog heeft gezegd, de mensenzoon moet veel lijden. Dus dat is dan ook datgene wat wij hier vieren in de Eucharistie. Doet dit tot gedachtenis aan mij. Zoals hij daar te midden van zijn leerlingen staat en het meest wonderlijke, het aangename zouden we kunnen zeggen, het goddelijke en het meest onaangename, lijden en dood, uitgeleverd zijn aan de mensen,
het uitgeleverd zijn aan elkaar, geen weg weten, dat je dat kunt verwerken vanuit zijn bewustzijn. Kijk nu eens hoe sereen Jezus daarbij blijft. Hoe alles kan worden opgenomen, alles wat u kwelt, waarin u ooit bent uitgeleverd en overgeleverd, hoe dit alles kan worden opgenomen in hem die zich aan u heeft overgeleverd. Zo mag je er zijn, want je mag er zijn van hem. Je bent zijn lichaam. Zijn geest is in je hart uitgestort. En dat is een geest van onuitputtelijk goddelijk geduld die in uw hart is uitgestort. Het is voor het gebed niet goed veel gedachten te hebben. Hoe dieper het contact, met des te minder gedachten en met de des te minder woorden kunnen we toe. Want, zegt Ignatius, niet door veel te weten verzadigt en voldoet men de ziel, maar door de dingen innerlijk te voelen en te smaken. Van de meditatiegedachten mag men alles overslaan. Als men maar niet de gesprekjes aan het einde overslaat. Want in het persoonlijke gebedscontact geven Jezus en de Vader hun leven, hun liefde. Dan naar onze Vader bidden en daarin kunnen we samen met de Zoon onze geest aan de Vader teruggeven.

De vorige uitzending van Musica Sacra besloot ik met het werk uit In Terra Pax van Frank Martin, Notre Père, Onze Vader. Dat was het begin van de Internationale Week van de Vrede. Aanstaande zondag is het eind van de Vredesweek. En dan denk ik, jongens, einde van de Vredesweek, dat kan toch helemaal niet? En zeker in de tijd waarin er zoveel oorlog is in de wereld en zoveel dreiging, kan je niet stoppen met bidden om vrede. Daarom dat ik deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria weer begin met het Onze Vader uit het werk In Terra Pax van Frank Martin.